0: door Netanyahu daar sterk op wijzen. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen. Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet. De politie in Brabant heeft vrijdag rond 10:30 een verdachte aangehouden, na een achtervolging die begon in de buurt van Den Bosch. Tijdens de achtervolging werd een snelheid van 200 km per uur gehaald. De auto kwam op de N65 bij Udenhout tot stilstand nadat de banden lek waren geraakt. Bij de aanhouding gebruikte de politie pepperspray. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel maar binnen kunnen, zit komende nacht naar alle waarschijnlijkheid weer vol. Dat meldt het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken twee bussen vanuit Ter Apel naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Op dat moment waren er geen mensen voor het terrein van Ter Apel, mogelijk door de regen. De gemeente Midden-Drenthe neemt de nachtopvang vanaf komende maandag tot 25 januari over in het dorp Bijlen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jetten en het Mensenrechtenbureau van de VN. Drie Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op twee Australische surfers en hun Amerikaanse vriend. De Australiërs Callum en Jake Robinson en de Amerikaan Jack Carter werden in 2024 tijdens een surftrip in Mexico overvallen. Toen de drie zich verzetten, werden ze op gewelddadige wijze gedood. De broers werden met schotwonden in hun hoofd in een metersdiepe put bij een klif gevonden. De veroordeelde mannen horen hun straffen de komende dagen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de twee kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garveggy Road. Een rechter had dat toegestaan. Garveggy Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zachariah benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar tweede kind. Zachariah werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media & Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter. Orkaan Isaias komt vrijdagavond lokale tijd aan land aan de Amerikaanse kust. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland sinds 2024 treft. In delen van Florida zijn evacuatiebevelen afgegeven. Er wordt tot 20 centimeter regen verwacht met windsnelheden tot 160 km per uur. Rond de grens tussen Alabama en Florida kan het water volgens orkaancentrum NHC tot bijna 3 meter hoog komen. Nevanethan Pillay, de oud-rechter van het Internationaal Strafhof die vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, noemt de Amerikaanse sancties tegen het hof schokkend. De VS kondigde enkele uren na de bekendmaking van de prijs nieuwe maatregelen aan tegen het hof. Deze sancties treffen voor het eerst het hele hof en niet alleen individuele medewerkers. De sancties moeten over 6 maanden van kracht worden. Die periode wordt in Europa opgevat als tijdvak dat de kans biedt om de VS op andere gedachten te brengen. Premier Rob Jette sprak zich uit tegen het Amerikaanse voornemen. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de anderen. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. Het wordt tussen de 8 en 13 graden. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden enkele buien, mogelijk met onweer. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Morgenmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen enkele stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer en windstoten tot 80 km per uur. Daar kan ook veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Let op, vanaf de middag tot zondagochtend geldt in de noordelijke helft code geel vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao vanwege een zware aardbeving voor de kust van Panama. Het gaat om vlucht KL57. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Wanneer de vlucht verder kan naar Panama, is nog niet bekend.
4: Vrijdag vond voor de kust van Panama een aardbeving plaats met een kracht van 7,7. Waarna het vliegveld Tocumen in Panama-stad uit voorzorg alle vluchten tijdelijk stillegde. Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen. Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet. De politie in Brabant heeft vrijdag rond 22:30 een verdachte aangehouden, na een achtervolging die begon in de buurt van Den Bosch. Tijdens de achtervolging werd een snelheid van 200 km per uur gehaald. De auto kwam op de N65 bij Udenhout tot stilstand nadat de banden lek waren geraakt. Bij de aanhouding gebruikte de politie pepperspray. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel maar binnen kunnen, zit komende nacht naar alle waarschijnlijkheid weer vol. Dat meldt het Rode Kruis. Rond 21:30 s'avonds vertrokken twee bussen vanuit Ter Apel naar opvanglocaties in Warffum en Zuidwolde. Op dat moment waren er geen mensen voor het terrein van Ter Apel, mogelijk door de regen. De gemeente Midden-Drenthe neemt de nachtopvang vanaf komende maandag tot 25 januari over in het dorp Bijlen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jetten en het Mensenrechtenbureau van de VN. Drie Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op twee Australische surfers en hun Amerikaanse vriend. De Australiërs Callum en Jake Robinson en de Amerikaan Jack Carter werden in 2024 tijdens een surftrip in Mexico overvallen. Toen de drie zich verzetten, werden ze op gewelddadige wijze gedood. De broers werden met schotwonden in hun hoofd in een metersdiepe put bij een klif gevonden. De veroordeelde mannen horen hun straffen de komende dagen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de twee kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garveggie Road. Een rechter had dat toegestaan. Garveggie Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zakaria benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar tweede kind. Zakaria werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter. Orkaan Isaias komt vrijdagavond lokale tijd aan land aan de Amerikaanse kust. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland sinds 2024 treft. In delen van Florida zijn evacuatiebevelen afgegeven. Er wordt tot 20 centimeter regen verwacht met windsnelheden tot 160 km per uur. Rond de grens tussen Alabama en Florida kan het water volgens orkaancentrum NHC tot bijna 3 meter hoog komen. Nevanathan Pillay, de oud-rechter van het Internationaal Strafhof, die vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, noemt de Amerikaanse sancties tegen het Hof schokkend. De VS kondigde enkele uren na de bekendmaking van de prijs nieuwe maatregelen aan tegen het Hof. Deze sancties treffen voor het eerst het hele Hof en niet alleen individuele medewerkers. De sancties moeten over 6 maanden van kracht worden. Die periode wordt in Europa opgevat als tijdvak dat de kans biedt om de VS op andere gedachten te brengen. Premier Rob Jetten sprak zich uit tegen het Amerikaanse voornemen. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af. Maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren. Want toen had bijna niemand het gemerkt. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. Het wordt tussen de 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk onweer. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot af en toe hard. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. In de noordelijke provincies kan het flink regenen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Voor het noorden geldt code geel vanaf vanmiddag tot zondagochtend vanwege onweersbuien, windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken, de meeste in het noorden. Daar kans op onweer, windstoten en lokaal veel regen. Morgen een mix van zon en wolken, met vooral in het noorden enkele buien. Het wordt rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao vanwege een zware aardbeving voor de kust van Panama. Het gaat om vlucht KL57. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Wanneer de vlucht verder kan naar Panama, is nog niet bekend. Vrijdag vond voor de kust van Panama een aardbeving plaats met een kracht van 7,7, waarna het vliegveld Tocumen in Panama-stad uit voorzorg alle vluchten tijdelijk stillegde. Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen. Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet. De politie in Brabant heeft vrijdag rond 10:30 een verdachte aangehouden, na een achtervolging die begon in de buurt van Den Bosch. Tijdens de achtervolging werd een snelheid van 200 km per uur gehaald. De auto kwam op de N65 bij Udenhout tot stilstand nadat de banden lek waren geraakt. Bij de aanhouding gebruikte de politie pepperspray. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel maar binnen kunnen, zit komende nacht naar alle waarschijnlijkheid weer vol. Dat meldt het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken 2 bussen vanuit Ter Apel naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Op dat moment waren er geen mensen voor het terrein van Ter Apel, mogelijk door de regen. De gemeente Midden-Drenthe neemt de nachtopvang vanaf komende maandag tot 25 januari over in het dorp Bijlen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond.
4: Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jetten

komende dagen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de twee kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garveggie Road. Een rechter had dat toegestaan. Garveggie Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zachariah benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar tweede kind. Zachariah werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter. Orkaan Isaias komt vrijdagavond lokale tijd aan land aan de Amerikaanse kust. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland sinds 2024 treft. In delen van Florida zijn evacuatiebevelen afgegeven. Er wordt tot 20 centimeter regen verwacht met windsnelheden tot 160 km per uur. Rond de grens tussen Alabama en Florida kan het water volgens orkaancentrum NHC tot bijna 3 meter hoog komen. Nevanathan Pillay, de oud-rechter van het Internationaal Strafhof, die vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, noemt de Amerikaanse sancties tegen het Hof schokkend. De VS kondigde enkele uren na de bekendmaking van de prijs nieuwe maatregelen aan tegen het Hof. Deze sancties treffen voor het eerst het hele Hof en niet alleen individuele medewerkers. De sancties moeten over 6 maanden van kracht worden. Die periode wordt in Europa opgevat als tijdvak dat de kans biedt om de VS op andere gedachten te brengen. Premier Rob Jetten sprak zich uit tegen het Amerikaanse voornemen. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft
ook nu de woningmarkt afkoelt.

0: De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer één dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranje Vrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. Het wordt tussen de 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk onweer. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot af en toe hard. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. In de noordelijke provincies kan het flink regenen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Voor het noorden geldt code geel vanaf vanmiddag tot zondagochtend vanwege onweersbuien, windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken, de meeste in het noorden. Daar kans op onweer, windstoten en lokaal veel regen. Morgen een mix van zon en wolken, met vooral in het noorden enkele buien. Het wordt rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao vanwege een zware aardbeving voor de kust van Panama. Het gaat om vlucht KL57. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Wanneer de vlucht verder kan naar Panama, is nog niet bekend. Vrijdag vond voor de kust van Panama een aardbeving plaats met een kracht van 7,7, waarna het vliegveld Tocumen in Panama-stad uit voorzorg alle vluchten tijdelijk stillegde. Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen. Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet. De politie in Brabant heeft vrijdag rond 10:30 een verdachte aangehouden na een achtervolging die begon in de buurt van Den Bosch. Tijdens de achtervolging werd een snelheid van 200 km per uur gehaald. De auto kwam op de N65 bij Udenhout tot stilstand nadat de banden lek waren geraakt. Bij de aanhouding gebruikte de politie pepperspray.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jetten en het Mensenrechtenbureau van de VN. Drie Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op twee Australische surfers en hun Amerikaanse vriend. De Australiërs Callum en Jake Robinson en de Amerikaan Jack Carter werden in 2024 tijdens een surftrip in Mexico overvallen. Toen de drie zich verzetten, werden ze op gewelddadige wijze gedood. De broers werden met schotwonden in hun hoofd in een metersdiepe put bij een klif gevonden. De veroordeelde mannen horen hun straffen de komende dagen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de twee kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garveggie Road. Een rechter had dat toegestaan. Garveggie Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zakaria benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar tweede kind. Zakaria werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter. Orkaan Isaias komt vrijdagavond lokale tijd aan land aan de Amerikaanse kust. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland sinds 2024 treft. In delen van Florida zijn evacuatiebevelen afgegeven. Er wordt tot 20 centimeter regen verwacht met windsnelheden tot 160 km per uur. Rond de grens tussen Alabama en Florida kan het water volgens orkaancentrum NHC tot bijna 3 meter hoog komen. Nevanathan Pillay, de oud-rechter van het Internationaal Strafhof, die vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, noemt de Amerikaanse sancties tegen het Hof schokkend. De VS kondigde enkele uren na de bekendmaking van de prijs nieuwe maatregelen aan tegen het Hof. Deze sancties treffen voor het eerst het hele Hof en niet alleen individuele medewerkers. De sancties moeten over 6 maanden van kracht worden. Die periode wordt in Europa opgevat als tijdvak dat de kans biedt om de VS op andere gedachten te brengen. Premier Rob Jetten sprak zich uit tegen het Amerikaanse voornemen. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer één dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranje Vrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. Het wordt tussen de 8 en 13 graden. De wind is matig uit het zuidwesten, maar aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt met buien, vooral in het noorden. Daar kan onweer voorkomen. De wind is matig uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Morgenmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. Ook kan daar veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind. Er geldt code geel voor de noordelijke helft. Van vanmiddag tot zondagochtend kunnen daar onweersbuien voorkomen met windstoten en plaatselijk veel neerslag.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao vanwege een zware aardbeving voor de kust van Panama. Het gaat om vlucht KL57. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Wanneer de vlucht verder kan naar Panama, is nog niet bekend. Vrijdag vond voor de kust van Panama een aardbeving plaats met een kracht van 7,7, waarna het vliegveld Tocumen in Panama-stad uit voorzorg alle vluchten tijdelijk stillegde. Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen. Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet. De politie in Brabant heeft vrijdag rond 22:30 een verdachte aangehouden, na een achtervolging die begon in de buurt van Den Bosch. Tijdens de achtervolging werd een snelheid van 200 km per uur gehaald. De auto kwam op de N65 bij Udenhout tot stilstand nadat de banden lek waren geraakt. Bij de aanhouding gebruikte de politie pepperspray.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jetten en het Mensenrechtenbureau van de VN. Drie Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op twee Australische surfers en hun Amerikaanse vriend. De Australiërs Callum en Jake Robinson en de Amerikaan Jack Carter werden in 2024 tijdens een surftrip in Mexico overvallen. Toen de drie zich verzetten, werden ze op gewelddadige wijze gedood. De broers werden met schotwonden in hun hoofd in een metersdiepe put bij een klif gevonden. De veroordeelde mannen horen hun straffen de komende dagen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de twee kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garveggy Road. Een rechter had dat toegestaan. Garveggy Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zachariah benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar tweede kind. Zachariah werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter. Orkaan Isaias komt vrijdagavond lokale tijd aan land aan de Amerikaanse kust. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland sinds 2024 treft. In delen van Florida zijn evacuatiebevelen afgegeven. Er wordt tot 20 centimeter regen verwacht met windsnelheden tot 160 km per uur. Rond de grens tussen Alabama en Florida kan het water volgens orkaancentrum NHC tot bijna 3 meter hoog komen. Nevanathan Pillay, de oud-rechter van het Internationaal Strafhof die vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, noemt de Amerikaanse sancties tegen het hof schokkend. De VS kondigde enkele uren na de bekendmaking van de prijs nieuwe maatregelen aan tegen het hof. Deze sancties treffen voor het eerst het hele hof en niet alleen individuele medewerkers. De sancties moeten over 6 maanden van kracht worden. Die periode wordt in Europa opgevat als tijdvak dat de kans biedt om de VS op andere gedachten te brengen. Premier Rob Jetten sprak zich uit tegen het Amerikaanse voornemen. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de anderen. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. Het wordt tussen de 8 en 13 graden. De wind is matig uit het zuidwesten, maar aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt met buien, vooral in het noorden. Daar kan onweer voorkomen. De wind is matig uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Morgenmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. Ook kan daar veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind. Er geldt code geel voor de noordelijke helft. Van vanmiddag tot zondagochtend kunnen daar onweersbuien voorkomen met windstoten en plaatselijk veel neerslag.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. VVD-leider Dylan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Ze krijgt de laatste tijd veel kritiek binnen de partij omdat de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij Ja 21. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad heeft vanwege een zware aardbeving een tussenstop gemaakt op Curaçao. Het gaat om vlucht KL57. De vlucht is inmiddels weer onderweg naar Panama-stad. Vrijdag vond voor de kust van Panama een aardbeving plaats met een kracht van 7,7. Alle vluchten op het vliegveld Tocumen in Panama-stad werden daarom uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen. Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen. Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jetten en het Mensenrechtenbureau van de VN. 3 Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend. De Australiërs Callum en Jake Robinson en de Amerikaan Jack Carter werden in 2024 tijdens een surftrip in Mexico overvallen. Toen de 3 zich verzetten, werden ze op gewelddadige wijze gedood. De broers werden met schotwonden in hun hoofd in een metersdiepe put bij een klif gevonden. De veroordeelde mannen horen hun straffen de komende dagen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de 2 kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garveggie Road. Een rechter had dat toegestaan. Garveggie Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zachariah benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar 2e kind. Zachariah werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter. Orkaan Isaias komt vrijdagavond lokale tijd aan land aan de Amerikaanse kust. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland sinds 2024 treft. In delen van Florida zijn evacuatiebevelen afgegeven. Er wordt tot 20 centimeter regen verwacht met windsnelheden tot 160 km per uur. Rond de grens tussen Alabama en Florida kan het water volgens orkaancentrum NHC tot bijna 3 meter hoog komen. Nevanathan Pillay, de oud-rechter van het Internationaal Strafhof, die vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, noemt de Amerikaanse sancties tegen het hof schokkend. De VS kondigde enkele uren na de bekendmaking van de prijs nieuwe maatregelen aan tegen het hof. Deze sancties treffen voor het eerst het hele hof en niet alleen individuele medewerkers. De sancties moeten over 6 maanden van kracht worden. Die periode wordt in Europa opgevat als tijdvak dat de kans biedt om de VS op andere gedachten te brengen. Premier Rob Jetten sprak zich uit tegen het Amerikaanse voornemen. En nu het economisch nieuws. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de anderen. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. Het wordt 8 tot 13 graden, aan zee het zachtst. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot af en toe hard. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden kans op onweer, zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Voor de noordelijke helft geldt code geel vanaf vanmiddag tot zondagochtend vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Morgen opnieuw buien, vooral in het noorden, maar in de middag klaart het wat op. Ook dan rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij Ja 21. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad heeft vanwege een zware aardbeving een tussenstop gemaakt op Curaçao. Het gaat om vlucht KL57. De vlucht is inmiddels weer onderweg naar Panama-stad. Vrijdag vond voor de kust van Panama een aardbeving plaats met een kracht van 7,7. Alle vluchten op het vliegveld Tocumen in Panama-stad werden daarom uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen. Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt.

0: Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt. De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jetten en het Mensenrechtenbureau van de VN. 3 Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend. De Australiërs Callum en Jake Robinson en de Amerikaan Jack Carter werden in 2024 tijdens een surftrip in Mexico overvallen. Toen de 3 zich verzetten, werden ze op gewelddadige wijze gedood. De broers werden met schotwonden in hun hoofd in een metersdiepe put bij een klif gevonden. De veroordeelde mannen horen hun straffen de komende dagen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de 2 kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garveggy Road. Een rechter had dat toegestaan. Garveggy Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zachariah benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar 2e kind. Zachariah werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter. Orkaan Isaias komt vrijdagavond lokale tijd aan land aan de Amerikaanse kust. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland sinds 2024 treft. In delen van Florida zijn evacuatiebevelen afgegeven. Er wordt tot 20 centimeter regen verwacht met windsnelheden tot 160 km per uur. Rond de grens tussen Alabama en Florida kan het water volgens orkaancentrum NHC tot bijna 3 meter hoog komen. En nu het economisch nieuws. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden.

0: zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de anderen. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Vöring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Vöring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. Het wordt tussen de 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. De wind komt uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig met windkracht 6. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot soms hard. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. Daar kan ook veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust waait het krachtig tot hard. Voor de noordelijke helft geldt vanaf vanmiddag tot zondagochtend code geel, vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht nog buien, vooral in het noorden stevig met onweer en windstoten. Morgen overdag blijft het wisselvallig met buien, vooral in de noordelijke helft.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij Ja 21. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad heeft vanwege een zware aardbeving een tussenstop gemaakt op Curaçao. Het gaat om vlucht KL57. De vlucht is inmiddels weer onderweg naar Panama-stad. Vrijdag vond voor de kust van Panama een aardbeving plaats met een kracht van 7,7. Alle vluchten op het vliegveld Tocumen in Panama-stad werden daarom uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Navis roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen. Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen. Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt. De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jetten en het Mensenrechtenbureau van de VN. 3 Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend. De Australiërs Callum en Jake Robinson en de Amerikaan Jack Carter werden in 2024 tijdens een surftrip in Mexico overvallen. Toen de 3 zich verzetten, werden ze op gewelddadige wijze gedood. De broers werden met schotwonden in hun hoofd in een metersdiepe put bij een klif gevonden. De veroordeelde mannen horen hun straffen de komende dagen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de 2 kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garveggy Road. Een rechter had dat toegestaan. Garveggy Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zakaria benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar 2e kind. Zakaria werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media & Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter. Orkaan Isaias komt vrijdagavond lokale tijd aan land aan de Amerikaanse kust. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland sinds 2024 treft. In delen van Florida zijn evacuatiebevelen afgegeven. Er wordt tot 20 centimeter regen verwacht met windsnelheden tot 160 km per uur. Rond de grens tussen Alabama en Florida kan het water volgens orkaancentrum NHC tot bijna 3 meter hoog komen. En nu het economisch nieuws. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. Het wordt tussen de 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. De wind komt uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig met windkracht 6. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot soms hard. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. Daar kan ook veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust waait het krachtig tot hard. Voor de noordelijke helft geldt vanaf vanmiddag tot zondagochtend code geel, vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht nog buien, vooral in het noorden stevig met onweer en windstoten. Morgen overdag blijft het wisselvallig met buien, vooral in de noordelijke helft.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met PRO wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad heeft vanwege een zware aardbeving een tussenstop gemaakt op Curaçao. Het gaat om vlucht KL57. De vlucht is inmiddels weer onderweg naar Panama-stad. Vrijdag vond voor de kust van Panama een aardbeving plaats met een kracht van 7,7. Alle vluchten op het vliegveld Tocumen in Panama-stad werden daarom uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen. Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen. Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Isaias bereikte de kust als een orkaan van de tweede categorie, met windsnelheden tot 165 km per uur. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, vrijdag precies 2 jaar geleden. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, meldt CNN. Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt. De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jette en het Mensenrechtenbureau van de VN. Drie Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op twee Australische surfers en hun Amerikaanse vriend. De Australiërs Callum en Jake Robinson en de Amerikaan Jack Carter werden in 2024 tijdens een surftrip in Mexico overvallen. Toen de drie zich verzetten, werden ze op gewelddadige wijze gedood. De broers werden met schotwonden in hun hoofd in een metersdiepe put bij een klif gevonden. De veroordeelde mannen horen hun straffen de komende dagen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de twee kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garveggie Road. Een rechter had dat toegestaan. Garveggie Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zachariah benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar tweede kind. Zachariah werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter. En nu het economisch nieuws. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. De temperatuur daalt tot 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind blijft matig tot krachtig uit het zuidwesten. Vanmiddag volgen stevige buien, met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. Daar kan plaatselijk veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind. Let op. Code geel van vanmiddag tot zondagochtend in de noordelijke helft voor onweersbuien, harde windstoten en veel neerslag. Morgen blijft het wisselvallig met buien, vooral in het noorden. Later wordt het wat rustiger.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met PRO wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad heeft vanwege een zware aardbeving een tussenstop gemaakt op Curaçao. Het gaat om vlucht KL57. De vlucht is inmiddels weer onderweg naar Panama-stad. Vrijdag vond voor de kust van Panama een aardbeving plaats met een kracht van 7,7. Alle vluchten op het vliegveld Tocumen in Panama-stad werden daarom uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen. Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen. Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Isaias bereikte de kust als een orkaan van de tweede categorie, met windsnelheden tot 165 km per uur. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, vrijdag precies 2 jaar geleden. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, meldt CNN. Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt.
4: De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op, ook van premier Rob Jetten en het Mensenrechtenbureau van de VN. 3 Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend. De Australiërs Callum en Jake Robinson en de Amerikaan Jack Carter werden in 2024 tijdens een surftrip in Mexico overvallen. Toen de 3 zich verzetten, werden ze op gewelddadige wijze gedood. De broers werden met schotwonden in hun hoofd in een metersdiepe put bij een klif gevonden. De veroordeelde mannen horen hun straffen de komende dagen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de 2 kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garveggy Road. Een rechter had dat toegestaan. Garveggy Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zachariah benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar 2e kind. Zachariah werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter.
5: En nu het economisch nieuws. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag.
4: Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranje Vrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. De temperatuur daalt tot 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind blijft matig tot krachtig uit het zuidwesten. Vanmiddag volgen stevige buien, met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. Daar kan plaatselijk veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind. Let op, code geel van vanmiddag tot zondag.

0: mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met PRO wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21.
3: Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad heeft vanwege een zware aardbeving een tussenstop gemaakt op Curaçao. Het gaat om vlucht KL57. De vlucht is inmiddels weer onderweg naar Panama-stad. Vrijdag vond voor de kust van Panama een aardbeving plaats met een kracht van 7,7. Alle vluchten op het vliegveld Tocumen in Panama-stad werden daarom uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning.
2: De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen. Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen. Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Isaias bereikte de kust als een orkaan van de tweede categorie, met windsnelheden tot 165 km per uur. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, vrijdag precies 2 jaar geleden. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, meldt CNN. Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog.

0: blog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt.
1: De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jetten en het Mensenrechtenbureau van de VN. 3 Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend. De Australiërs Callum en Jake Robinson en de Amerikaan Jack Carter werden in 2024 tijdens een surftrip in Mexico overvallen. Toen de 3 zich verzetten, werden ze op gewelddadige wijze gedood. De broers werden met schotwonden in hun hoofd in een metersdiepe put bij een klif gevonden. De veroordeelde mannen horen hun straffen de komende dagen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de 2 kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garveggie Road. Een rechter had dat toegestaan. Garveggie Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zakaria benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar 2e kind. Zakaria werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter. En nu het economisch nieuws. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de anderen. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. Het wordt tussen de 8 en 13 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer en windstoten tot 80 km per uur. Daar kan ook veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind. Er geldt code geel voor de noordelijke helft. Tot morgenochtend kans op onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Morgen blijft het wisselvallig met buien, vooral in het noorden. De wind draait naar het westen.
2: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij Ja 21.
6: Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad heeft vanwege een zware aardbeving een tussenstop gemaakt op Curaçao. Het gaat om vlucht KL57. De vlucht is inmiddels weer onderweg naar Panama-stad. Vrijdag vond voor de kust van Panama een aardbeving plaats met een kracht van 7,7. Alle vluchten op het vliegveld Tocumen in Panama-stad werden daarom uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning.
7: De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
8: Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen.
9: Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio.
4: Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verre landinwaarts. Isaias bereikte de kust als een orkaan van de tweede categorie, met windsnelheden tot 165 km per uur. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, vrijdag precies 2 jaar geleden. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, meldt CNN.
11: Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt.
12: De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jetten en het Mensenrechtenbureau van de VN.
13: 3 Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend. De Australiërs Callum en Jake Robinson en de Amerikaan Jack Carter werden in 2024 tijdens een surftrip in Mexico overvallen. Toen de 3 zich verzetten, werden ze op gewelddadige wijze gedood. De broers werden met schotwonden in hun hoofd in een metersdiepe put bij een klif gevonden. De veroordeelde mannen horen hun straffen de komende dagen.
14: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de 2 kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garveggy Road. Een rechter had dat toegestaan. Garveggy Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd.
15: De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zachariah benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar 2e kind. Zachariah werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter.
16: En nu het economisch nieuws. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf.
17: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten.
18: Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten.
19: De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
20: Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten.
21: De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%.
22: DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. Het wordt tussen de 8 en 13 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer en windstoten tot 80 km per uur. Daar kan ook veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind. Er geldt code geel voor de noordelijke helft. Tot morgenochtend kans op onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Morgen blijft het wisselvallig met buien, vooral in het noorden. De wind draait naar het westen.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met PRO wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21.
3: Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad heeft vanwege een zware aardbeving een tussenstop gemaakt op Curaçao. Het gaat om vlucht KL57. De vlucht is inmiddels weer onderweg naar Panama-stad. Vrijdag vond voor de kust van Panama een aardbeving plaats met een kracht van 7,7. Alle vluchten op het vliegveld Tocumen in Panama-stad werden daarom uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning.
5: De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
6: Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen.
2: Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een AI-agent van het bedrijf Anthropic heeft een valse tip over een moordzaak naar de politie van Philadelphia gestuurd. Het incident gebeurde in juli. Het bedrijf maakte het vrijdag bekend. De AI-agent had de opdracht gekregen willekeurige websites te bezoeken en daar voorbeeldopdrachten uit te voeren. Het model vulde een formulier in op de website voor onopgeloste moordzaken. Het schreef dat het mogelijk informatie over een zaak had. De tip kwam in de spambak terecht. De politie noemt het onacceptabel dat Anthropic er 2 maanden over deed om het incident op te merken en te melden.
7: Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verre landinwaarts. Isaias bereikte de kust als een orkaan van de tweede categorie, met windsnelheden tot 165 km per uur. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, vrijdag precies 2 jaar geleden. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, meldt CNN.
8: Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt.
9: De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jetten en het Mensenrechtenbureau van de VN.
25: 3 Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend. De Australiërs Callum en Jake Robinson en de Amerikaan Jack Carter werden in 2024 tijdens een surftrip in Mexico overvallen. Toen de 3 zich verzetten, werden ze op gewelddadige wijze gedood. De broers werden met schotwonden in hun hoofd in een metersdiepe put bij een klif gevonden. De veroordeelde mannen horen hun straffen de komende dagen.
26: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de 2 kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garveggie Road. Een rechter had dat toegestaan. Garveggie Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd.
10: En nu het economisch nieuws. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf.
11: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten.
12: De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
13: Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten.
14: De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%.
15: DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Oranje-Rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60e minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. Het wordt tussen de 8 en 13 graden. Het zachtst aan zee. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. En daar kan veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het hard. In de noordelijke helft geldt code geel voor onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanaf vanmiddag tot morgen vroeg. Vanavond en komende nacht blijven er buien trekken. Vooral in het noorden stevig met onweer en windstoten. Morgen overdag meer opklaringen, maar nog wel enkele buien.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws.
17: VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met PRO wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21.
18: Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama Stad heeft vanwege een zware aardbeving een tussenstop gemaakt op Curaçao. Het gaat om vlucht KL57. De vlucht is inmiddels weer onderweg naar Panama Stad. Vrijdag vond voor de kust van Panama een aardbeving plaats met een kracht van 7,7. Alle vluchten op het vliegveld Tocumen in Panama Stad werden daarom uit voorzorg tijdelijk stilgelegd.
19: In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning.
20: De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
1: Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen.
3: Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Een AI-agent van het bedrijf Anthropic heeft een valse tip over een moordzaak naar de politie van Philadelphia gestuurd. Het incident gebeurde in juli. Het bedrijf maakte het vrijdag bekend. De AI-agent had de opdracht gekregen willekeurige websites te bezoeken en daar voorbeeldopdrachten uit te voeren. Het model vulde een formulier in op de website voor onopgeloste moordzaken. Het schreef dat het mogelijk informatie over een zaak had. De tip kwam in de spambak terecht. De politie noemt het onacceptabel dat Anthropic er 2 maanden over deed om het incident op te merken en te melden.
16: Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verre landinwaarts. Isaias bereikte de kust als een orkaan van de tweede categorie met windsnelheden tot 165 km per uur. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, vrijdag precies 2 jaar geleden. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, meldt CNN.
21: Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt.
22: De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jette en het Mensenrechtenbureau van de VN.
27: 3 Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend. De Australiërs Callum en Jake Robinson en de Amerikaan Jack Carter werden in 2024 tijdens een surftrip in Mexico overvallen. Toen de 3 zich verzetten, werden ze op gewelddadige wijze gedood. De broers werden met schotwonden in hun hoofd in een metersdiepe put bij een klif gevonden. De veroordeelde mannen horen hun straffen de komende dagen.
2: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de twee kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garveggy Road. Een rechter had dat toegestaan. Garveggy Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd.
4: En nu het economisch nieuws. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten.
8: De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
9: Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten.
10: De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%.
25: DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Oranje-Rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lakal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax.

0: sprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. Het wordt tussen de 8 en 13 graden. Het zachtst aan zee. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. En daar kan veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het hard. In de noordelijke helft geldt code geel voor onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag, vanaf vanmiddag tot morgen vroeg. Vanavond en komende nacht blijven er buien trekken. Vooral in het noorden stevig met onweer en windstoten. Morgen overdag meer opklaringen, maar nog wel enkele buien.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica, omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning. Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse

0: zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen.
1: De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
2: Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nathan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen. Hij zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in discrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn. Pillay grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd.
4: Een AI-agent van het bedrijf Anthropic heeft een valse tip over een moordzaak naar de politie van Philadelphia gestuurd. Het incident gebeurde in juli. Het bedrijf maakte het vrijdag bekend. De AI-agent had de opdracht gekregen willekeurige websites te bezoeken en daar voorbeeldopdrachten uit te voeren. Het model vulde een formulier in op de website voor onopgeloste moordzaken. Het schreef dat het mogelijk informatie over een zaak had. De tip kwam in de spambak terecht. De politie noemt het onacceptabel dat Anthropic er 2 maanden over deed om het incident op te merken en te melden.
1: Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Isaias bereikte de kust als een orkaan van de tweede categorie, met windsnelheden tot 165 km per uur. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, vrijdag precies 2 jaar geleden. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, meldt CNN.
5: Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt.
6: De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond.
4: Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jetten en het Mensenrechtenbureau van de VN.
7: Drie Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op twee Australische surfers en hun Amerikaanse vriend. De Australiërs Callum en Jake Robinson en de Amerikaan Jack Carter werden in 2024 tijdens een surftrip in Mexico overvallen. Toen de drie zich verzetten, werden ze op gewelddadige wijze gedood. De broers werden met schotwonden in hun hoofd in een metersdiepe put bij een klif gevonden. De veroordeelde mannen horen hun straffen de komende dagen.
8: En nu het economisch nieuws. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten.
10: De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
11: Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten.
12: De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%.
13: DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. Oranje-Rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hat-trick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. Het wordt 8 tot 13 graden. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen stevige buien, vooral in het noorden met kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. Daar kan ook veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer hard. Vanavond trekken er buien over, vooral in het noorden met kans op onweer, zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. De wind is matig uit het zuidwesten, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Voor de noordelijke helft geldt vanaf vanmiddag tot morgenochtend code geel vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7.
17: Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd.
18: VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met PRO wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21.
19: In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning.
20: Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen.
21: De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
22: Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nevenethan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen. Hij zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in diskrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn. Pillay grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd.
24: Een AI-agent van het bedrijf Anthropic heeft een valse tip over een moordzaak naar de politie van Philadelphia gestuurd. Het incident gebeurde in juli. Het bedrijf maakte het vrijdag bekend. De AI-agent had de opdracht gekregen willekeurige websites te bezoeken en daar voorbeeldopdrachten uit te voeren. Het model vulde een formulier in op de website voor onopgeloste moordzaken. Het schreef dat het mogelijk informatie over een zaak had. De tip kwam in de spambak terecht. De politie noemt het onacceptabel dat Anthropic er 2 maanden over deed om het incident op te merken en te melden.
0: Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verre landinwaarts. Isaias bereikte de kust als een orkaan van de tweede categorie, met windsnelheden tot 165 km per uur. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, vrijdag precies 2 jaar geleden. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, meldt CNN.
1: Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt.
2: De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jette en het Mensenrechtenbureau van de VN.
5: 3 Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend. De Australiërs Callum en Jake Robinson en de Amerikaan Jack Carter werden in 2024 tijdens een surftrip in Mexico overvallen. Toen de 3 zich verzetten, werden ze op gewelddadige wijze gedood. De broers werden met schotwonden in hun hoofd in een metersdiepe put bij een klif gevonden. De veroordeelde mannen horen hun straffen de komende dagen.
6: En nu het economisch nieuws. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf.
25: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten.
26: De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
27: Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten.
4: De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%.
7: DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Oranje-Rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. Het wordt 8 tot 13 graden. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen stevige buien, vooral in het noorden met kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. Daar kan ook veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer hard.
11: Vanavond trekken er buien over. Vooral in het noorden met kans op onweer, zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. De wind is matig uit het zuidwesten, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Voor de noordelijke helft geldt vanaf vanmiddag tot morgenochtend code geel vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica, omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd.
14: VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21.
15: In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning.
16: Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen.
17: De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
18: Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Door een zware aardbeving voor de kust van Panama zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7, lag op ongeveer 200 kilometer van Panama-stad. President José Raúl Mulino spreekt van een grote ramp en meldt dat meerdere wegen volledig verwoest zijn. De aardbeving vond plaats even voor 1 uur 's middags lokale tijd en werd gevolgd door meer dan 80 naschokken. Het vliegveld van Panama-stad werd gesloten. Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. Het toestel ging eerst naar Curaçao, maar moest door een tekort aan hotelkamers uiteindelijk uitwijken naar San José in Costa Rica. De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nathan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen en zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in diskrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn. Pillay grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd. Een AI-agent van het bedrijf Anthropic heeft een valse tip over een moordzaak naar de politie van Philadelphia gestuurd. Het incident gebeurde in juli. Het bedrijf maakte het vrijdag bekend. De AI-agent had de opdracht gekregen willekeurige websites te bezoeken en daar voorbeeldopdrachten uit te voeren. Het model vulde een formulier in op de website voor onopgeloste moordzaken. Het schreef dat het mogelijk informatie over een zaak had. De tip kwam in de spambak terecht. De politie noemt het onacceptabel dat Anthropic er 2 maanden over deed om het incident op te merken en te melden. Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verre landinwaarts. Isaias bereikte de kust als een orkaan van de 2e categorie, met windsnelheden tot 165 km per uur. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, vrijdag precies 2 jaar geleden. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, meldt CNN.
3: Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt.
19: De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jetten en het Mensenrechtenbureau van de VN.
20: En nu het economisch nieuws. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf.
21: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten.
1: SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten.
2: De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
5: Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten.
6: De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%.
21: DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. De temperatuur ligt tussen 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot af en toe hard. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. In de noordelijke provincies kan het flink regenen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Let op. Vanaf vanmiddag tot zondagochtend geldt code geel in de noordelijke helft voor onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken, vooral in het noorden stevig met kans op onweer en windstoten. Daar kan in totaal zo'n 50 mm regen vallen, lokaal mogelijk meer. Morgen is het wisselvallig met buien, vooral in het noorden. Later op de dag meer opklaringen. Het wordt opnieuw rond de 14 graden.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica, omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd.
8: VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21.
9: In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning.
24: Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen.
10: De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
11: Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. Door een zware aardbeving voor de kust van Panama zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7, lag op ongeveer 200 kilometer van Panama-stad. President José Raúl Mulino spreekt van een grote ramp en meldt dat meerdere wegen volledig verwoest zijn. De aardbeving vond plaats even voor 1 uur 's middags lokale tijd en werd gevolgd door meer dan 80 naschokken. Het vliegveld van Panama-stad werd gesloten. Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. Het toestel ging eerst naar Curaçao, maar moest door een tekort aan hotelkamers uiteindelijk uitwijken naar San José in Costa Rica.
14: De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navanethan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen. Hij zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in discrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn. Pillay grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd.
15: Een AI-agent van het bedrijf Anthropic heeft een valse tip over een moordzaak naar de politie van Philadelphia gestuurd. Het incident gebeurde in juli. Het bedrijf maakte het vrijdag bekend. De AI-agent had de opdracht gekregen willekeurige websites te bezoeken en daar voorbeeldopdrachten uit te voeren. Het model vulde een formulier in op de website voor onopgeloste moordzaken. Het schreef dat het mogelijk informatie over een zaak had. De tip kwam in de spambak terecht. De politie noemt het onacceptabel dat Anthropic er 2 maanden over deed om het incident op te merken en te melden.
25: Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verre landinwaarts. Isaias bereikte de kust als een orkaan van de 2e categorie, met windsnelheden tot 165 km per uur. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, vrijdag precies 2 jaar geleden. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, meldt CNN.
26: Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team al

0: schoot in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op, ook van premier Rob Jetten en het Mensenrechtenbureau van de VN. En nu het economisch nieuws. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong

0: Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0-overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijkopgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van de Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. De temperatuur ligt tussen 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot af en toe hard. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. In de noordelijke provincies kan het flink regenen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Let op. Vanaf vanmiddag tot zondagochtend geldt code geel in de noordelijke helft voor onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken, vooral in het noorden stevig met kans op onweer en windstoten. Daar kan in totaal zo'n 50 mm regen vallen, lokaal mogelijk meer. Morgen is het wisselvallig met buien, vooral in het noorden. Later op de dag meer opklaringen. Het wordt opnieuw rond de 14 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica, omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met PRO wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning. Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen. Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Door een zware aardbeving voor de kust van Panama zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7, lag op ongeveer 200 kilometer van Panama stad. President José Raúl Mulino spreekt van een grote ramp en meldt dat meerdere wegen volledig verwoest zijn. De aardbeving vond plaats even voor 1 uur 's middags lokale tijd en werd gevolgd door meer dan 80 naschokken. Het vliegveld van Panama stad werd gesloten. Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. Het toestel ging eerst naar Curaçao, maar moest door een tekort aan hotelkamers uiteindelijk uitwijken naar San José in Costa Rica. De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navanethan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen. Hij zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in diskrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn. Pillay grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd. Een AI-agent van het bedrijf Anthropic heeft een valse tip over een moordzaak naar de politie van Philadelphia gestuurd. Het incident gebeurde in juli. Het bedrijf maakte het vrijdag bekend. De AI-agent had de opdracht gekregen willekeurige websites te bezoeken en daar voorbeeldopdrachten uit te voeren. Het model vulde een formulier in op de website voor onopgeloste moordzaken. Het schreef dat het mogelijk informatie over een zaak had. De tip kwam in de spambak terecht. De politie noemt het onacceptabel dat Anthropic er 2 maanden over deed om het incident op te merken en te melden. Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verre landinwaarts. Isaias bereikte de kust als een orkaan van de tweede categorie, met windsnelheden tot 165 km per uur. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, vrijdag precies 2 jaar geleden. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, meldt CNN. Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt. De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jette en het Mensenrechtenbureau van de VN. En nu het economisch nieuws. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hat-trick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag tot vanavond wisselen zon en wolken elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden is er kans op onweer, zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Code geel geldt daar tot zondagochtend. De temperatuur wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind. Ook vannacht blijven de buien aanhouden, met name in de noordelijke helft, waar opnieuw onweer en zware windstoten kunnen voorkomen. Het koelt af tot rond de 8 graden. Morgen in de loop van de dag neemt de buienactiviteit geleidelijk af.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica, omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning. Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen. Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Door een zware aardbeving voor de kust van Panama zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7, lag op ongeveer 200 kilometer van Panama-stad. President José Raúl Mulino spreekt van een grote ramp en meldt dat meerdere wegen volledig verwoest zijn. De aardbeving vond plaats even voor 1 uur 's middags lokale tijd en werd gevolgd door meer dan 80 naschokken. Het vliegveld van Panama-stad werd gesloten. Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. Het toestel ging eerst naar Curaçao, maar moest door een tekort aan hotelkamers uiteindelijk uitwijken naar San José in Costa Rica. De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navanethan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen en zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in diskrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn. Pillay grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd. Een AI-agent van het bedrijf Anthropic heeft een valse tip over een moordzaak naar de politie van Philadelphia gestuurd. Het incident gebeurde in juli. Het bedrijf maakte het vrijdag bekend. De AI-agent had de opdracht gekregen willekeurige websites te bezoeken en daar voorbeeldopdrachten uit te voeren. Het model vulde een formulier in op de website voor onopgeloste moordzaken. Het schreef dat het mogelijk informatie over een zaak had. De tip kwam in de spambak terecht. De politie noemt het onacceptabel dat Anthropic er 2 maanden over deed om het incident op te merken en te melden. Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verre landinwaarts. Isaias bereikte de kust als een orkaan van de tweede categorie, met windsnelheden tot 165 km per uur. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, vrijdag precies 2 jaar geleden. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, meldt CNN. Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt. De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jetten en het Mensenrechtenbureau van de VN. En nu het economisch nieuws. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
4: Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten.
3: De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Oranje-Rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag tot vanavond wisselen zon en wolken elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden is er kans op onweer. Zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Code geel geldt daar tot zondagochtend. De temperatuur wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind. Ook vannacht blijven de buien aanhouden, met name in de noordelijke helft, waar opnieuw onweer en zware windstoten kunnen voorkomen. Het koelt af tot rond de 8 graden. Morgen in de loop van de dag neemt de buienactiviteit geleidelijk af.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagochtend om 6:15 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen. Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met PRO wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2:00 s'nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning. Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak.
5: Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Isaias kwam aan land als een orkaan van de tweede categorie met windsnelheden tot 165 km per uur. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton. Die trof het land vrijdag precies 2 jaar geleden. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, meldt CNN.
7: Door een zware aardbeving voor de kust van Panama zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7, lag op ongeveer 200 kilometer van Panama stad. President José Raúl Mulino spreekt van een grote ramp en meldt dat meerdere wegen volledig verwoest zijn. De aardbeving vond plaats even voor 1:00 middags lokale tijd en werd gevolgd door meer dan 80 naschokken. Het vliegveld van Panama stad werd gesloten. Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. Het toestel ging eerst naar Curaçao, maar moest door een tekort aan hotelkamers uiteindelijk uitwijken naar San José in Costa Rica.
8: De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navanethan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen. Hij zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in diskrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn. Pillay grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd.
9: Een AI-agent van het bedrijf Anthropic heeft een valse tip over een moordzaak naar de politie van Philadelphia gestuurd. Het incident gebeurde in juli. Het bedrijf maakte het vrijdag bekend. De AI-agent had de opdracht gekregen willekeurige websites te bezoeken en daar voorbeeldopdrachten uit te voeren. Het model vulde een formulier in op de website voor onopgeloste moordzaken. Het schreef dat het mogelijk informatie over een zaak had. De tip kwam in de spambak terecht. De politie noemt het onacceptabel dat Anthropic er 2 maanden over deed om het incident op te merken en te melden.
10: Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt.
11: De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jetten en het Mensenrechtenbureau van de VN.
12: En nu het economisch nieuws.
13: In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Oranje-Rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Vöring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Vöring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk onweer. De wind komt uit het zuidwesten, matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer en windstoten tot 80 km per uur. Daar kan ook veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het hard. Let op, vanaf vanmiddag tot zondagochtend geldt code geel voor de noordelijke helft vanwege onweersbuien, zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond trekken er opnieuw buien over, vooral in het noorden met kans op onweer en stevige windstoten. Ook vannacht blijft het buiig, met in de noordelijke helft kans op onweer en windstoten. Morgen nog bewolkt met buien, maar in de loop van de dag klaart het langzaam op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagochtend om 17:15 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen. Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein.
15: KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd.
16: VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen.
10: Yezilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met PRO wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21.
17: In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat.

0: AU verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De orkaan had windsnelheden tot 165 km per uur. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Meer dan 600.000 Amerikanen zitten zonder stroom, vooral in Florida en Alabama. Isaias is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, precies 2 jaar geleden. Door een zware aardbeving voor de kust van Panama zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7, lag op ongeveer 200 kilometer van Panama-stad. President José Raúl Mulino spreekt van een grote ramp en meldt dat meerdere wegen volledig verwoest zijn. De aardbeving vond plaats even voor 1 uur 's middags lokale tijd en werd gevolgd door meer dan 80 naschokken. Het vliegveld van Panama-stad werd gesloten. Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. Het toestel ging eerst naar Curaçao, maar moest door een tekort aan hotelkamers uiteindelijk uitwijken naar San José in Costa Rica. De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nevenethan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen. Hij zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in diskrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn. Pillay grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd. Een AI-agent van het bedrijf Anthropic heeft een valse tip over een moordzaak naar de politie van Philadelphia gestuurd. Het incident gebeurde in juli. Het bedrijf maakte het vrijdag bekend. De AI-agent had de opdracht gekregen willekeurige websites te bezoeken en daar voorbeeldopdrachten uit te voeren. Het model vulde een formulier in op de website voor onopgeloste moordzaken. Het schreef dat het mogelijk informatie over een zaak had. De tip kwam in de spambak terecht. De politie noemt het onacceptabel dat Anthropic er 2 maanden over deed om het incident op te merken en te melden. Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt. De Amerikaanse president Donald Trump wil nog

0: niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op, ook van premier Rob Jetten en het Mensenrechtenbureau van de VN. En nu het economisch nieuws. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0-overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0-overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hat-trick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur, met lokaal veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Er geldt code geel voor de noordelijke helft vanaf vanmiddag tot zondagochtend vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Ook vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken. Vooral in het noorden stevig met onweer en windstoten. Morgen blijft het wisselvallig met buien. Vooral in de ochtend nog stevig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam rijden zaterdag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Een spoorbrug in Delfshaven is door brandstichting beschadigd, melden ProRail en de NS. Zaterdagochtend om 6:15 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen. Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein. KLM-vlucht KL-757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad.
4: Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd.
5: VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met PRO wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning.
6: De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Indiase politie heeft New Delhi afgegrendeld vanwege een aangekondigde jongerendemonstratie. Metrostations zijn gesloten, mobiel internet is opgeschort en bussen worden bij toegangspunten tot de stad tegengehouden. Jongeren willen het vertrek eisen van verkiezingscommissaris Girnesh Kumar. Zeker 130 miljoen namen zijn van de kiezerslijsten gehaald. Volgens de autoriteiten wordt gekeken of kiezers dubbel op lijsten staan of zijn overleden. Critici zeggen dat ook stemgerechtigde personen zijn geschrapt. Duizenden leden van de ordendiensten patrouilleren door de stad en betogers worden afgevoerd. Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De orkaan had windsnelheden tot 165 km per uur. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Meer dan 600.000 Amerikanen zitten zonder stroom, vooral in Florida en Alabama. Isaias is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, precies 2 jaar geleden.
8: Door een zware aardbeving voor de kust van Panama zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7, lag op ongeveer 200 kilometer van Panama-stad. President José Raúl Mulino spreekt van een grote ramp en meldt dat meerdere wegen volledig verwoest zijn. De aardbeving vond plaats even voor 1 uur 's middags lokale tijd en werd gevolgd door meer dan 80 naschokken. Het vliegveld van Panama-stad werd gesloten. Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. Het toestel ging eerst naar Curaçao, maar moest door een tekort aan hotelkamers uiteindelijk uitwijken naar San José in Costa Rica.
9: De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nathan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen en zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in discrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn.
4: Pillay grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd.
10: Een AI-agent van het bedrijf Anthropic heeft een valse tip over een moordzaak naar de politie van Philadelphia gestuurd. Het incident gebeurde in juli. Het bedrijf maakte het vrijdag bekend. De AI-agent had de opdracht gekregen willekeurige websites te bezoeken en daar voorbeeldopdrachten uit te voeren. Het model vulde een formulier in op de website voor onopgeloste moordzaken. Het schreef dat het mogelijk informatie over een zaak had. De tip kwam in de spambak terecht. De politie noemt het onacceptabel dat Anthropic er 2 maanden over deed om het incident op te merken en te melden.
11: Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt.
12: En nu het economisch nieuws. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf.
13: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten.
14: De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
15: Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten.
16: De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%.
17: Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur, met plaatselijk veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. Let op, code geel vanaf vanmiddag tot zondagochtend in de noordelijke helft vanwege onweersbuien met windstoten en veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven de buien aanhouden, vooral in het noorden stevig met onweer en windstoten. Morgen overdag langzaam rustiger weer met zon en wolken.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam rijden zaterdag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Een spoorbrug in Delfshaven is door brandstichting beschadigd, melden ProRail en de NS. Zaterdagochtend om 17:15 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen.
19: Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warffum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein. KLM-vlucht KL-757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd.
20: VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning.
21: De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Indiase politie heeft New Delhi afgegrendeld vanwege een aangekondigde jongerendemonstratie. Metrostations zijn gesloten, mobiel internet is opgeschort en bussen worden bij toegangspunten tot de stad tegengehouden. Jongeren willen het vertrek eisen van verkiezingscommissaris Girnesh Kumar. Zeker 130 miljoen namen zijn van de kiezerslijsten gehaald. Volgens de autoriteiten wordt gekeken of kiezers dubbel op lijsten staan of zijn overleden. Critici zeggen dat ook stemgerechtigde personen zijn geschrapt. Duizenden leden van de ordendiensten patrouilleren door de stad en betogers worden afgevoerd. Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De orkaan had windsnelheden tot 165 km per uur. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Meer dan 600.000 Amerikanen zitten zonder stroom, vooral in Florida en Alabama. Isaias is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, precies 2 jaar geleden.
24: Door een zware aardbeving voor de kust van Panama zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7, lag op ongeveer 200 kilometer van Panama-stad. President José Raúl Mulino spreekt van een grote ramp en meldt dat meerdere wegen volledig verwoest zijn. De aardbeving vond plaats even voor 1 uur 's middags lokale tijd en werd gevolgd door meer dan 80 naschokken. Het vliegveld van Panama-stad werd gesloten.
0: Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. Het toestel ging eerst naar Curaçao, maar moest door een tekort aan hotelkamers uiteindelijk uitwijken naar San José in Costa Rica.
5: De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navanethan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen. Hij zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in discrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn. Pillay grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd.
6: Een AI-agent van het bedrijf Anthropic heeft een valse tip over een moordzaak naar de politie van Philadelphia gestuurd. Het incident gebeurde in juli. Het bedrijf maakte het vrijdag bekend. De AI-agent had de opdracht gekregen willekeurige websites te bezoeken en daar voorbeeldopdrachten uit te voeren. Het model vulde een formulier in op de website voor onopgeloste moordzaken. Het schreef dat het mogelijk informatie over een zaak had. De tip kwam in de spambak terecht. De politie noemt het onacceptabel dat Anthropic er 2 maanden over deed om het incident op te merken en te melden.
7: Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt.
8: En nu het economisch nieuws.
25: In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf.
26: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten.
27: De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
4: Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten.
9: De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranje Vrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
13: Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur, met plaatselijk veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. Let op, code geel vanaf vanmiddag tot zondagochtend in de noordelijke helft vanwege onweersbuien met windstoten en veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven de buien aanhouden, vooral in het noorden stevig met onweer en windstoten. Morgen overdag langzaam rustiger weer met zon en wolken.
22: minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand door brandstichting bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven zorgt ervoor dat er zaterdag geen treinen rijden tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. De brand ontstond in de loop van de nacht en werd om 1:30 gemeld als storing aan de spoorbrug. Toen werden smeulende kabels aangetroffen. ProRail zegt dat er in ieder geval sprake is van opzet. De politie en brandweer doen onderzoek. ProRail verwacht in de loop van zaterdag meer te kunnen zeggen over de duur van de herstelwerkzaamheden.
2: Zaterdagochtend om 6:15 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen. Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein.
3: KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd.
14: VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21.
15: In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2:00 s'nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning.
16: De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een 1/2 jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Indiase politie heeft New Delhi afgegrendeld voor een jongerenprotest over aanpassingen aan kiezerslijsten. Metrostations zijn gesloten, mobiel internet is opgeschort en agenten houden bussen tegen bij toegangswegen tot de stad. Jongeren eisen het vertrek van verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar, omdat zeker 130 miljoen namen van kiezerslijsten zijn gehaald. De autoriteiten zeggen dat ze controleren op dubbele registraties en overleden kiezers. Maar critici stellen dat ook stemgerechtigde personen worden geschrapt. Duizenden leden van de ordendiensten patrouilleren en volgens een bron zijn ongeveer 200 betogers aangehouden.
0: Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De orkaan had windsnelheden tot 165 km per uur. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Meer dan 600.000 Amerikanen zitten zonder stroom, vooral in Florida en Alabama. Isaias is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, precies 2 jaar geleden.
5: Door een zware aardbeving voor de kust van Panama zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7, lag op ongeveer 200 kilometer van Panama-stad. President José Raúl Mulino spreekt van een grote ramp en meldt dat meerdere wegen volledig verwoest zijn. De aardbeving vond plaats even voor 1 uur 's middags lokale tijd en werd gevolgd door meer dan 80 naschokken. Het vliegveld van Panama-stad werd gesloten. Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. Het toestel ging eerst naar Curaçao, maar moest door een tekort aan hotelkamers uiteindelijk uitwijken naar San José in Costa Rica.
18: De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nevenethan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen en zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in diskrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn. Pillay grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd.
19: Een AI-agent van het bedrijf Anthropic heeft een valse tip over een moordzaak naar de politie van Philadelphia gestuurd. Het incident gebeurde in juli. Het bedrijf maakte het vrijdag bekend. De AI-agent had de opdracht gekregen willekeurige websites te bezoeken en daar voorbeeldopdrachten uit te voeren. Het model vulde een formulier in op de website voor onopgeloste moordzaken. Het schreef dat het mogelijk informatie over een zaak had. De tip kwam in de spambak terecht. De politie noemt het onacceptabel dat Anthropic er 2 maanden over deed om het incident op te merken en te melden.
20: Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt.
21: En nu het economisch nieuws.
23: In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf.
24: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten.
4: SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten.
6: De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
7: Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten.
8: De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar er vallen ook stevige

0: Vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken. Vooral in het noorden stevig met onweer en windstoten. Het wordt vannacht rond de 8 graden. Morgen weer buien, vooral in het noorden. Later op de dag meer opklaringen. Ook morgen ongeveer 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus rijden vandaag geen treinen door brandstichting bij een spoorbrug in Delfshaven. In de nacht is een toegangsdeur naar een technische ruimte opengeslepen en daarin is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht is een storing gemeld, waarna onder meer smeulende kabels zijn aangetroffen. De politie en brandweer doen onderzoek en bekijken of het om sabotage gaat. ProRail verwacht later vandaag meer te kunnen zeggen over de duur van de herstelwerkzaamheden.
4: Zaterdagochtend om 6:15 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen. Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2:00 s'nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een 30 jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Indiaanse politie heeft New Delhi afgegrendeld voor een jongerenprotest over aanpassingen aan kiezerslijsten. Metrostations zijn gesloten, mobiel internet is opgeschort en agenten houden bussen tegen bij toegangswegen tot de stad. Jongeren eisen het vertrek van verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar, omdat zeker 130 miljoen namen van kiezerslijsten zijn gehaald.

0: De autoriteiten zeggen dat ze controleren op dubbele registraties en overleden kiezers. Maar critici stellen dat ook stemgerechtigde personen worden geschrapt. Duizenden leden van de ordendiensten patrouilleren en volgens een bron zijn ongeveer 200 betogers aangehouden. Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De orkaan had windsnelheden tot 165 km per uur. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Meer dan 600.000 Amerikanen zitten zonder stroom, vooral in Florida en Alabama. Isaias is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, precies 2 jaar geleden. Door een zware aardbeving voor de kust van Panama zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7, lag op ongeveer 200 kilometer van Panama-stad. President José Raúl Mulino spreekt van een grote ramp en meldt dat meerdere wegen volledig verwoest zijn. De aardbeving vond plaats even voor 1 uur 's middags lokale tijd en werd gevolgd door meer dan 80 naschokken. Het vliegveld van Panama-stad werd gesloten. Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. Het toestel ging eerst naar Curaçao, maar moest door een tekort aan hotelkamers uiteindelijk uitwijken naar San José in Costa Rica. De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nevenethan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen en zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in diskrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn. Pillay grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd. Een AI-agent van het bedrijf Anthropic heeft een valse tip over een moordzaak naar de politie van Philadelphia gestuurd. Het incident gebeurde in juli. Het bedrijf maakte het vrijdag bekend. De AI-agent had de opdracht gekregen willekeurige websites te bezoeken en daar voorbeeldopdrachten uit te voeren. Het model vulde een formulier in op de website voor onopgeloste moordzaken. Het schreef dat het mogelijk informatie over een zaak had. De tip kwam in de spambak terecht. De politie noemt het onacceptabel dat Anthropic er 2 maanden over deed om het incident op te merken en te melden. Een Oekraïense delegatie heeft vrijdag 6 uur lang in Miami gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en een Europese delegatie. Het doel was om tot een overeenkomst te komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er is onder meer gesproken over mogelijke veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne, een economisch plan voor na de oorlog en een routekaart naar EU-lidmaatschap. Tijdens het gesprek meldde president Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit en zei dat het Oekraïense team als rookgordijn wordt gebruikt. En nu het economisch nieuws. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0-overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0-overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60e minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veurink complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. In het noorden kan het daarbij onweren. De wind komt uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig met windkracht 6. Vanmiddag wordt het wisselend bewolkt met zon, maar ook stevige buien. Vooral in het noorden kans op onweer en windstoten tot 80 km per uur. Daar kan het flink regenen. Het wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het hard. Windkracht 6 tot 7. Let op, vanmiddag tot en met zondagochtend geldt code geel in de noordelijke helft vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken. Vooral in het noorden, stevig met onweer en zware windstoten. Het koelt af naar 8 graden. Morgen blijft het wisselvallig met buien, vooral in het noorden. De buien worden overdag minder hevig. Het blijft rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus rijden vandaag geen treinen door brandstichting bij een spoorbrug in Delfshaven. In de nacht is een toegangsdeur naar een technische ruimte opengeslepen en daarin is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht is een storing gemeld, waarna onder meer smeulende kabels zijn aangetroffen. De politie en brandweer doen onderzoek en bekijken of het om sabotage gaat. ProRail verwacht later vandaag meer te kunnen zeggen over de duur van de herstelwerkzaamheden. Zaterdagochtend om 6:15 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen. Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd.
4: Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning.
5: De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Braziliaanse politie heeft een gewapende man uitgeschakeld die 13 kinderen had gegijzeld in een onderwijsinstelling in de zuidelijke stad Curitiba. De man had zich gebarricadeerd in een kamer en hield een aansteker vast terwijl hij een brandbaar middel had verspreid. Ook had hij een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen greep een speciale eenheid in. Dit gebeurde omdat de kinderen steeds meer overstuur raakten en de aanvaller hen fysiek begon aan te vallen. Volgens de burgemeester zijn de kinderen veilig. De dader zou psychische problemen hebben gehad.
7: De Indiase politie heeft New Delhi afgegrendeld voor een jongerenprotest over aanpassingen aan kiezerslijsten. Metrostations zijn gesloten, mobiel internet is opgeschort en agenten houden bussen tegen bij toegangswegen tot de stad. Jongeren eisen het vertrek van verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar, omdat zeker 130 miljoen namen van kiezerslijsten zijn gehaald. De autoriteiten zeggen dat ze controleren op dubbele registraties en overleden kiezers. Maar critici stellen dat ook stemgerechtigde personen worden geschrapt. Duizenden leden van de ordendiensten patrouilleren en volgens een bron zijn ongeveer 200 betogers aangehouden.
8: Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De orkaan had windsnelheden tot 165 km per uur. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Meer dan 600.000 Amerikanen zitten zonder stroom, vooral in Florida en Alabama. Isaias is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, precies 2 jaar geleden.
9: Door een zware aardbeving voor de kust van Panama zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7, lag op ongeveer 200 kilometer van Panama stad. President José Raúl Mulino spreekt van een grote ramp en meldt dat meerdere wegen volledig verwoest zijn. De aardbeving vond plaats even voor 1 uur 's middags lokale tijd en werd gevolgd door meer dan 80 naschokken. Het vliegveld van Panama stad werd gesloten. Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. Het toestel ging eerst naar Curaçao, maar moest door een tekort aan hotelkamers uiteindelijk uitwijken naar San José in Costa Rica.
10: De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navanethan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen en zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in diskrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn. Pillay grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd.
11: Een AI-agent van het bedrijf Anthropic heeft een valse tip over een moordzaak naar de politie van Philadelphia gestuurd. Het incident gebeurde in juli. Het bedrijf maakte het vrijdag bekend. De AI-agent had de opdracht gekregen willekeurige websites te bezoeken en daar voorbeeldopdrachten uit te voeren. Het model vulde een formulier in op de website voor onopgeloste moordzaken. Het schreef dat het mogelijk informatie over een zaak had. De tip kwam in de spambak terecht.
4: De politie noemt het onacceptabel dat Anthropic er 2 maanden over deed om het incident op te merken en te melden.
12: En nu het economisch nieuws. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van €150 miljard opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60e minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes. Wielrenster Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer over grotendeels onverharde wegen solo over de finish. In de laatste fase van de wedstrijd reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser. Die kwam enkele kilometers voor de streep ten val. Vos veroverde 2 jaar geleden in België haar eerste wereldtitel. Vorig jaar in Limburg werd ze nipt tweede achter landgenote Lorena Wiebes.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. En plaatselijk veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het hard. Windkracht 6 tot 7. Vanaf vanmiddag tot zondagochtend geldt code geel in de noordelijke helft voor onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Ook vanavond en vannacht blijven de buien doortrekken. Vooral in het noorden stevig met onweer en zware windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus rijden vandaag geen treinen door brandstichting bij een spoorbrug in Delfshaven. In de nacht is een toegangsdeur naar een technische ruimte opengeslepen en daarin is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht is een storing gemeld, waarna onder meer smeulende kabels zijn aangetroffen. De politie en brandweer doen onderzoek en bekijken of het om sabotage gaat. ProRail verwacht later vandaag meer te kunnen zeggen over de duur van de herstelwerkzaamheden.
14: Zaterdagochtend om 6:15 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen. Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad.
15: Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd.
16: VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met PRO wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning.
17: De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Braziliaanse politie heeft een gewapende man uitgeschakeld die 13 kinderen had gegijzeld in een onderwijsinstelling in de zuidelijke stad Curitiba. De man had zich gebarricadeerd in een kamer en hield een aansteker vast terwijl hij een brandbaar middel had verspreid. Ook had hij een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen greep een speciale eenheid in. Dit gebeurde omdat de kinderen steeds meer overstuur raakten en de aanvaller hen fysiek begon aan te vallen. Volgens de burgemeester zijn de kinderen veilig. De dader zou psychische problemen hebben gehad.
20: De Indiase politie heeft New Delhi afgegrendeld voor een jongerenprotest over aanpassingen aan kiezerslijsten. Metrostations zijn gesloten, mobiel internet is opgeschort en agenten houden bussen tegen bij toegangswegen tot de stad. Jongeren eisen het vertrek van verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar, omdat zeker 130 miljoen namen van kiezerslijsten zijn gehaald. De autoriteiten zeggen dat ze controleren op dubbele registraties en overleden kiezers. Maar critici stellen dat ook stemgerechtigde personen worden geschrapt. Duizenden leden van de ordendiensten patrouilleren en volgens een bron zijn ongeveer 200 betogers aangehouden.
21: Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De orkaan had windsnelheden tot 165 km per uur. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Meer dan 600.000 Amerikanen zitten zonder stroom, vooral in Florida en Alabama. Isaias is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, precies 2 jaar geleden.
22: Door een zware aardbeving voor de kust van Panama zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7, lag op ongeveer 200 kilometer van Panama-stad. President José Raúl Mulino spreekt van een grote ramp en meldt dat meerdere wegen volledig verwoest zijn. De aardbeving vond plaats even voor 1 uur 's middags lokale tijd en werd gevolgd door meer dan 80 naschokken. Het vliegveld van Panama-stad werd gesloten. Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. Het toestel ging eerst naar Curaçao, maar moest door een tekort aan hotelkamers uiteindelijk uitwijken naar San José in Costa Rica.
0: De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nevenethan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen en zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in diskrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn. Pillay grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd.
5: Een AI-agent van het bedrijf Anthropic heeft een valse tip over een moordzaak naar de politie van Philadelphia gestuurd. Het incident gebeurde in juli. Het bedrijf maakte het vrijdag bekend. De AI-agent had de opdracht gekregen willekeurige websites te bezoeken en daar voorbeeldopdrachten uit te voeren. Het model vulde een formulier in op de website voor onopgeloste moordzaken. Het schreef dat het mogelijk informatie over een zaak had. De tip kwam in de spambak terecht. De politie noemt het onacceptabel dat Anthropic er 2 maanden over deed om het incident op te merken en te melden.
6: En nu het economisch nieuws. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van €150 miljard opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd.
7: In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden kan het flink onweren. Met zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Voor de noordelijke helft geldt vanaf vanmiddag tot zondagochtend code geel, vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven de buien aanhouden, vooral in het noorden met kans op onweer en windstoten. Morgen overdag klaart het geleidelijk op, met in de ochtend nog stevige buien in het noorden.
8: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus rijden vandaag geen treinen door brandstichting bij een spoorbrug in Delfshaven. In de nacht is een toegangsdeur naar een technische ruimte opengeslepen en daarin is brand gesticht.
4: Rond 2:30 vannacht is een storing gemeld, waarna onder meer smeulende kabels zijn aangetroffen. De politie en brandweer doen onderzoek en bekijken of het om sabotage gaat. ProRail verwacht later vandaag meer te kunnen zeggen over de duur van de herstelwerkzaamheden.
10: Zaterdagochtend om 6:15 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen. Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warffum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein. KLM-vlucht KL-757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd.
11: VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2:00 s'nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning.
12: De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
24: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Nu het buitenlands nieuws. Taiwan verhoogt de uitgaven aan defensie om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Het democratisch bestuurde eiland wil daarmee oorlog voorkomen, niet provoceren. Taiwan wordt bedreigd door China, dat het eiland als eigen grondgebied beschouwt. In 2027 wil Taiwan 30 miljard euro aan defensie uitgeven, ongeveer 3% van het bruto binnenlands product.
26: De Braziliaanse politie heeft een gewapende man uitgeschakeld die 13 kinderen had gegijzeld in een onderwijsinstelling in de zuidelijke stad Curitiba. De man had zich gebarricadeerd in een kamer en hield een aansteker vast terwijl hij een brandbaar middel had verspreid. Ook had hij een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen greep een speciale eenheid in. Dit gebeurde omdat de kinderen steeds meer overstuur raakten en de aanvaller hen fysiek begon aan te vallen. Volgens de burgemeester zijn de kinderen veilig. De dader zou psychische problemen hebben gehad.
27: De Indiase politie heeft New Delhi afgegrendeld voor een jongerenprotest over aanpassingen aan kiezerslijsten.
1: metrostations zijn gesloten, mobiel internet is opgeschort en agenten houden bussen tegen bij toegangswegen tot de stad. Jongeren eisen het vertrek van verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar, omdat zeker 130 miljoen namen van kiezerslijsten zijn gehaald. De autoriteiten zeggen dat ze controleren op dubbele registraties en overleden kiezers. Maar critici stellen dat ook stemgerechtigde personen worden geschrapt. Duizenden leden van de ordediensten patrouilleren en volgens een bron zijn ongeveer 200 betogers aangehouden.
2: Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De orkaan had windsnelheden tot 165 km per uur. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Meer dan 600.000 Amerikanen zitten zonder stroom, vooral in Florida en Alabama. Isaias is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, precies 2 jaar geleden.
13: Door een zware aardbeving voor de kust van Panama zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7, lag op ongeveer 200 kilometer van Panama stad. President José Raúl Mulino spreekt van een grote ramp en meldt dat meerdere wegen volledig verwoest zijn. De aardbeving vond plaats even voor 1 uur 's middags lokale tijd en werd gevolgd door meer dan 80 naschokken. Het vliegveld van Panama stad werd gesloten. Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. Het toestel ging eerst naar Curaçao, maar moest door een tekort aan hotelkamers uiteindelijk uitwijken naar San José in Costa Rica.
14: De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navanethan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen. Hij zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in diskrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn. Pillay grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd.
15: En nu het economisch nieuws. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record en is nu even hoog als die van diesel. De adviesprijs voor euro 95 ging omhoog van 2,73 euro vrijdag naar 2,72 euro zaterdag. De hoogste adviesprijs tot nu toe dateert van eind september en bedroeg 2,30 euro per liter. De adviesprijs voor diesel bleef zaterdag onveranderd op 2,72 euro per liter. Door de aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen de afgelopen dagen gestaag gestegen.
16: Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen.
0: Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf.
5: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink

0: President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Vooral in het noorden met mogelijk onweer. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af met stevige buien. In het noorden is er kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur, met plaatselijk veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind komt uit het westen, aan de kust krachtig tot hard. Er geldt code geel in de noordelijke helft tot zondagochtend vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken, vooral in het noorden met kans op onweer en windstoten. De temperatuur daalt naar 8 graden, aan zee iets hoger. Morgen start bewolkt met buien, maar in de middag klaart het meer op. Het blijft rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het

0: Binnenlands nieuws. Tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus rijden vandaag geen treinen door brandstichting bij een spoorbrug in Delfshaven. In de nacht is een toegangsdeur naar een technische ruimte opengeslepen en daarin is brand gesticht. Om 2:30 vannacht is een storing gemeld, waarna onder meer smeulende kabels zijn aangetroffen. Politie en brandweer onderzoeken of het om sabotage gaat. ProRail verwacht later vandaag meer te kunnen zeggen over de duur van de herstelwerkzaamheden. Zaterdagochtend om 6:15 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen. Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warffum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2:00 s'nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een 30 jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Taiwan verhoogt de uitgaven aan defensie om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Het democratisch bestuurde eiland wil daarmee oorlog voorkomen, niet provoceren. Taiwan wordt bedreigd door China, dat het eiland als eigen grondgebied beschouwt. In 2027 wil Taiwan 30 miljard euro aan defensie uitgeven, ongeveer 3% van het bruto binnenlands product. De Braziliaanse politie heeft een gewapende man uitgeschakeld die 13 kinderen had gegijzeld in een onderwijsinstelling in de zuidelijke stad Curitiba. De man had zich gebarricadeerd in een kamer en hield een aansteker vast terwijl hij een brandbaar middel had verspreid. Ook had hij een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen greep een speciale eenheid in. Dit gebeurde omdat de kinderen steeds meer overstuur raakten en de aanvaller hen fysiek begon aan te vallen. Volgens de burgemeester zijn de kinderen veilig. De dader zou psychische problemen hebben gehad. De Indiase politie heeft New Delhi afgegrendeld voor een jongerenprotest over aanpassingen aan kiezerslijsten. Metrostations zijn gesloten, mobiel internet is opgeschort en agenten houden bussen tegen bij toegangswegen tot de stad. Jongeren eisen het vertrek van verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar, omdat zeker 130 miljoen namen van kiezerslijsten zijn gehaald. De autoriteiten zeggen dat ze controleren op dubbele registraties en overleden kiezers. Maar critici stellen dat ook stemgerechtigde personen worden geschrapt. Duizenden leden van de ordediensten patrouilleren en volgens een bron zijn ongeveer 200 betogers aangehouden. Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De orkaan had windsnelheden tot 165 km per uur. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Meer dan 600.000 Amerikanen zitten zonder stroom, vooral in Florida en Alabama. Isaias is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, precies 2 jaar geleden. Door een zware aardbeving voor de kust van Panama zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7, lag op ongeveer 200 kilometer van Panama stad. President José Raúl Mulino spreekt van een grote ramp en meldt dat meerdere wegen volledig verwoest zijn. De aardbeving vond plaats even voor 1 uur 's middags lokale tijd en werd gevolgd door meer dan 80 naschokken. Het vliegveld van Panama stad werd gesloten. Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. Het toestel ging eerst naar Curaçao, maar moest door een tekort aan hotelkamers uiteindelijk uitwijken naar San José in Costa Rica. De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nevenethan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen. Hij zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in diskrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn. Pillay grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd.
2: En nu het economisch nieuws. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record en is nu even hoog als die van diesel. De adviesprijs voor euro 95 ging omhoog van 2,73 euro vrijdag naar 2,72 euro zaterdag. De hoogste adviesprijs tot nu toe dateert van eind september en bedroeg 2,30 euro per liter. De adviesprijs voor diesel bleef zaterdag onveranderd op 2,72 euro per liter. Door de aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen de afgelopen dagen gestaag gestegen. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan 100 miljoen dollar. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60e minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met stevige buien. In het noorden is er code geel vanwege onweer, zware windstoten tot 80 km per uur en plaatselijk veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een harde wind, windkracht 6 tot 7. Ook vanavond en vannacht blijven er buien trekken, vooral in het noorden stevig met onweer en windstoten. Morgenochtend nog kans op onweer in het noorden. Later op de dag wat rustiger met enkele buien en zo nu en dan zon.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus rijden zaterdag geen treinen door brandstichting bij een spoorbrug in Delfshaven. In de nacht is brand gesticht in een technische ruimte van de brug, waarbij kabels voor de stroomvoorziening en het treinbeveiligingssysteem zijn beschadigd. ProRail meldt dat er sprake is van opzet. De politie onderzoekt of het om sabotage gaat. Er rijden stopbussen als alternatief. ProRail verwacht later op zaterdag meer te kunnen zeggen over de duur van de herstelwerkzaamheden.
6: Zaterdagochtend om 6:15 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen. Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein.
2: KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2:00 s'nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlandsnieuws. Taiwan verhoogt de uitgaven aan defensie om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Het democratisch bestuurde eiland wil daarmee oorlog voorkomen, niet provoceren. Taiwan wordt bedreigd door China, dat het eiland als eigen grondgebied beschouwt. In 2027 wil Taiwan 30 miljard euro aan defensie uitgeven, ongeveer 3% van het bruto binnenlands product. De Braziliaanse politie heeft een gewapende man uitgeschakeld die 13 kinderen had gegijzeld in een onderwijsinstelling in de zuidelijke stad Curitiba. De man had zich gebarricadeerd in een kamer en hield een aansteker vast terwijl hij een brandbaar middel had verspreid. Ook had hij een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen greep een speciale eenheid in. Dit gebeurde omdat de kinderen steeds meer overstuur raakten en de aanvaller hen fysiek begon aan te vallen. Volgens de burgemeester zijn de kinderen veilig. De dader zou psychische problemen hebben gehad. De Indiase politie heeft New Delhi afgegrendeld voor een jongerenprotest over aanpassingen aan kiezerslijsten. Metrostations zijn gesloten, mobiel internet is opgeschort en agenten houden bussen tegen bij toegangswegen tot de stad. Jongeren eisen het vertrek van verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar, omdat zeker 130 miljoen namen van kiezerslijsten zijn gehaald. De autoriteiten zeggen dat ze controleren op dubbele registraties en overleden kiezers. Maar critici stellen dat ook stemgerechtigde personen worden geschrapt. Duizenden leden van de ordendiensten patrouilleren en volgens een bron zijn ongeveer 200 betogers aangehouden. Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De orkaan had windsnelheden tot 165 km per uur. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Meer dan 600.000 Amerikanen zitten zonder stroom, vooral in Florida en Alabama. Isaias is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, precies 2 jaar geleden. Door een zware aardbeving voor de kust van Panama zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7, lag op ongeveer 200 kilometer van Panama stad. President José Raúl Mulino spreekt van een grote ramp en meldt dat meerdere wegen volledig verwoest zijn. De aardbeving vond plaats even voor 1 uur 's middags lokale tijd en werd gevolgd door meer dan 80 naschokken. Het vliegveld van Panama stad werd gesloten. Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. Het toestel ging eerst naar Curaçao, maar moest door een tekort aan hotelkamers uiteindelijk uitwijken naar San José in Costa Rica. De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nevenethan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen en zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in diskrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn. Pillay grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd.
8: En nu het economisch nieuws. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record en is nu even hoog als die van diesel. De adviesprijs voor euro 95 ging omhoog van 2,73 euro vrijdag naar 2,72 euro zaterdag. De hoogste adviesprijs tot nu toe dateert van eind september en bedroeg 2,30 euro per liter. De adviesprijs voor diesel bleef zaterdag onveranderd op 2,72 euro per liter. Door de aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen de afgelopen dagen gestaag gestegen. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan 100 miljoen dollar. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval.
2: Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
9: Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. Het wordt vanmiddag ongeveer 14 graden. Er vallen stevige buien, met vooral in het noorden kans op onweer en windstoten tot 80 km per uur. Ook kan daar veel regen vallen. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Voor de noordelijke helft geldt vanmiddag tot morgen vroeg code geel vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken, vooral in het noorden. Morgen weer buien. In de loop van de middag wordt het rustiger.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
11: Tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus rijden zaterdag geen treinen door brandstichting bij een spoorbrug in Delfshaven. In de nacht is brand gesticht in een technische ruimte van de brug, waarbij kabels voor de stroomvoorziening en het treinbeveiligingssysteem zijn beschadigd. ProRail meldt dat er sprake is van opzet. De politie onderzoekt of het om sabotage gaat. Er rijden stopbussen als alternatief. ProRail verwacht later op zaterdag meer te kunnen zeggen over de duur van de herstelwerkzaamheden.
12: Zaterdagochtend om 17:15 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen. Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein.
13: KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd.
14: VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat.
10: De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning.
15: De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. Taiwan verhoogt de uitgaven aan defensie om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Het democratisch bestuurde eiland wil daarmee oorlog voorkomen, niet provoceren. Taiwan wordt bedreigd door China, dat het eiland als eigen grondgebied beschouwt. In 2027 wil Taiwan 30 miljard euro aan defensie uitgeven, ongeveer 3% van het bruto binnenlands product. De Braziliaanse politie heeft een gewapende man uitgeschakeld die 13 kinderen had gegijzeld in een onderwijsinstelling in de zuidelijke stad Curitiba. De man had zich gebarricadeerd in een kamer en hield een aansteker vast terwijl hij een brandbaar middel had verspreid. Ook had hij een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen greep een speciale eenheid in. Dit gebeurde omdat de kinderen steeds meer overstuur raakten en de aanvaller hen fysiek begon aan te vallen. Volgens de burgemeester zijn de kinderen veilig. De dader zou psychische problemen hebben gehad.
17: De Indiase politie heeft New Delhi afgegrendeld voor een jongerenprotest over aanpassingen aan kiezerslijsten. Metrostations zijn gesloten, mobiel internet is opgeschort en agenten houden bussen tegen bij toegangswegen tot de stad. Jongeren eisen het vertrek van verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar, omdat zeker 130 miljoen namen van kiezerslijsten zijn gehaald. De autoriteiten zeggen dat ze controleren op dubbele registraties en overleden kiezers. Maar critici stellen dat ook stemgerechtigde personen worden geschrapt. Duizenden leden van de ordediensten patrouilleren en volgens een bron zijn ongeveer 200 betogers aangehouden.
18: Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De orkaan had windsnelheden tot 165 km per uur. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Meer dan 600.000 Amerikanen zitten zonder stroom, vooral in Florida en Alabama. Isaias is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, precies 2 jaar geleden.
19: Door een zware aardbeving voor de kust van Panama zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7, lag op ongeveer 200 kilometer van Panama stad. President José Raúl Mulino spreekt van een grote ramp en meldt dat meerdere wegen volledig verwoest zijn. De aardbeving vond plaats even voor 1 uur 's middags lokale tijd en werd gevolgd door meer dan 80 naschokken. Het vliegveld van Panama stad werd gesloten. Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. Het toestel ging eerst naar Curaçao, maar moest door een tekort aan hotelkamers uiteindelijk uitwijken naar San José in Costa Rica.
20: De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nevenethan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen. Hij zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in diskrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn.
0: Pillé grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd.
21: En nu het economisch nieuws.
22: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. De hoogste adviesprijs tot nu toe was eind september en bedroeg €2,73 per liter. Door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen de afgelopen dagen gestaag gestegen. President Trump kondigde aan dat Rusland grote hoeveelheden diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Of dat de prijzen in Nederland gaat dempen, is nog onduidelijk.
23: Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde.
24: In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van €150 miljard opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf.
25: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten.
26: De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
28: Tot slot het sportnieuws. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Bondscoach Arjan Feuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Feuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden. Zevenvoudig wereldkampioen Marc Márquez heeft de leiding in de MotoGP weer overgenomen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië. Zijn concurrent Jorge Martin werd vierde. Márquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot. Zondag volgt de hoofdrace op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog 5 raceweekenden dit seizoen.
27: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag ongeveer 14 graden, met sommige perioden en stevige buien. In het noorden kans op onweer en windstoten tot 80 km per uur. En daar kan het flink regenen. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Let op. Vanmiddag tot morgenochtend geldt code geel in de noordelijke helft vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken, vooral in het noorden met kans op onweer en windstoten. De temperatuur zakt naar zo'n 8 graden. Morgen opnieuw buien, vooral in het noorden, met in de ochtend nog kans op onweer. Middagtemperatuur rond 14 graden.
27: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere ziekenhuizen zijn zaterdagochtend telefonisch niet bereikbaar door een storing bij provider KPN. De ziekenhuizen benadrukken dat ze wel gewoon open zijn. UMC Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis gebruiken tijdelijk een ander telefoonnummer. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis gebruikt een mobiel nummer, maar vraagt mensen om alleen te bellen als hun vraag niet kan wachten. Ook UMCG Groningen, Erasmus MC Rotterdam en Radboud UMC Nijmegen hebben noodnummers ingesteld. Bij Maastricht UMC Plus is de spoedeisende hulp beperkt bereikbaar, maar patiënten kunnen wel gewoon naar de SEH komen. Ook het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en Haaglanden MC in Den Haag zijn getroffen. Tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus rijden zaterdag geen treinen door brandstichting bij een spoorbrug in Delfshaven. In de nacht is brand gesticht in een technische ruimte van de brug, waarbij kabels voor de stroomvoorziening en het treinbeveiligingssysteem zijn beschadigd. ProRail meldt dat er sprake is van opzet. De politie onderzoekt of het om sabotage gaat. Er rijden stopbussen als alternatief. ProRail verwacht later op zaterdag meer te kunnen zeggen over de duur van de herstelwerkzaamheden.
4: Zaterdagochtend om 17:15 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel.
5: In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen. Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warffum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica, omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met PRO wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2 uur 's nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning.
27: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Taiwan verhoogt de uitgaven aan defensie om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Het democratisch bestuurde eiland wil daarmee oorlog voorkomen, niet provoceren. Taiwan wordt bedreigd door China, dat het eiland als eigen grondgebied beschouwt. In 2027 wil Taiwan 30 miljard euro aan defensie uitgeven, ongeveer 3% van het bruto binnenlands product. De Braziliaanse politie heeft een gewapende man uitgeschakeld die 13 kinderen had gegijzeld in een onderwijsinstelling in de zuidelijke stad Curitiba. De man had zich gebarricadeerd in een kamer en hield een aansteker vast terwijl hij een brandbaar middel had verspreid. Ook had hij een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen greep een speciale eenheid in. Dit gebeurde omdat de kinderen steeds meer overstuur raakten en de aanvaller hen fysiek begon aan te vallen. Volgens de burgemeester zijn de kinderen veilig. De dader zou psychische problemen hebben gehad.
6: De Indiase politie heeft New Delhi afgegrendeld voor een jongerenprotest over aanpassingen aan kiezerslijsten. Metrostations zijn gesloten, mobiel internet is opgeschort en agenten houden bussen tegen bij toegangswegen tot de stad. Jongeren eisen het vertrek van verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar, omdat zeker 130 miljoen namen van kiezerslijsten zijn gehaald. De autoriteiten zeggen dat ze controleren op dubbele registraties en overleden kiezers. Maar critici stellen dat ook stemgerechtigde personen worden geschrapt. Duizenden leden van de ordediensten patrouilleren en volgens een bron zijn ongeveer 200 betogers aangehouden.
5: Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De orkaan had windsnelheden tot 165 km per uur. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Meer dan 600.000 Amerikanen zitten zonder stroom, vooral in Florida en Alabama.
7: Isaias is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, precies 2 jaar geleden.
8: Door een zware aardbeving voor de kust van Panama zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7, lag op ongeveer 200 kilometer van Panama-stad. President José Raúl Mulino spreekt van een grote ramp en

0: De Amerikaanse president Donald Trump noemt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nevenethan Pillay een schandelijke en gênante beslissing. Hij haalde tijdens een campagnebijeenkomst in de staat New York hard uit naar Noorwegen. Trump noemde Pillay een mysterie en zei dat niemand haar kent. Hij spreekt van een onuitwisbare smet op Noorwegen en zegt dat de Nobelprijs voor de Vrede voorgoed in diskrediet is gebracht door een handjevol radicale ideologen die tegen de democratie zijn. Pillay grapte vrijdag in de rechtbank in Nuremberg dat ze de prijs mogelijk met Trump zal delen als er meer wordt geapplaudisseerd.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. De hoogste adviesprijs tot nu toe was eind september en bedroeg €2,73 per liter. Door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen de afgelopen dagen gestaag gestegen. President Trump kondigde aan dat Rusland grote hoeveelheden diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Of dat de prijzen in Nederland gaat dempen, is nog onduidelijk.
1: Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van €150 miljard opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het

0: Sportnieuws. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0-overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden. Zevenvoudig wereldkampioen Marc Márquez heeft de leiding in de MotoGP weer overgenomen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië. Zijn concurrent Jorge Martin werd vierde. Márquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot. Zondag volgt de hoofdrace op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog 5 raceweekenden dit seizoen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur, met plaatselijk veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Er geldt code geel in de noordelijke helft tot zondagochtend voor onweersbuien met windstoten en veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven de buien aanhouden, vooral in het noorden. Morgen een mix van zon en wolken met nog enkele buien, maar het wordt rustiger.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Openbaar Vervoer noemt de brandstichting langs het spoor tussen Rotterdam en Delft heel kwalijk en zorgwekkend. In de nacht van vrijdag op zaterdag braken onbekenden een technische ruimte open en stichtten daar brand. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen de twee Zuid-Hollandse steden. De politie onderzoekt of er sprake is van sabotage en wat het mogelijke motief is. In juni vorig jaar werd ook al brand gesticht langs het spoor in Amsterdam tijdens een NAVO-top in Den Haag. En op Prinsjesdag dit jaar werd het spoor op meerdere plaatsen gesaboteerd. Meerdere ziekenhuizen zijn zaterdagochtend telefonisch niet bereikbaar door een storing bij provider KPN. De ziekenhuizen benadrukken dat ze wel gewoon open zijn. UMC Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis gebruiken tijdelijk een ander telefoonnummer. Het Albert Schweitzer ziekenhuis gebruikt een mobiel nummer. maar vraagt mensen om alleen te bellen als hun vraag niet kan wachten. Ook UMCG Groningen, Erasmus MC Rotterdam en Radboud UMC Nijmegen hebben noodnummers ingesteld. Bij Maastricht UMC Plus is de spoedeisende hulp beperkt bereikbaar. Maar patiënten kunnen wel gewoon naar de SEH komen. Ook het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en Haaglanden MC in Den Haag zijn getroffen. Zaterdagochtend om 6:15 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen. Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met PRO wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2:00 s'nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlandsnieuws. Zeker 27 mensen zijn gewond geraakt bij een zware aardbeving in Panama. De beving had een kracht van 7,7 en zorgde voor grote schade en paniek. Overal in het land, met ongeveer 4,5 miljoen inwoners, waren de aardschokken te voelen. In Panama-stad, 200 kilometer van het epicentrum, renden mensen in paniek de straat op. President José Raúl Mulino sprak over een grote ramp en zei dat sommige wegen zijn weggevaagd. Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 8 levens gekost, onder wie 3 kinderen. De politie meldt dat woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen. Hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Een regionale bestuurder maakte melding van 16 gewonden en 12 vermisten. De aanval volgde op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten vrijdag mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Taiwan verhoogt de uitgaven aan defensie om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Het democratisch bestuurde eiland wil daarmee oorlog voorkomen, niet provoceren. Taiwan wordt bedreigd door China, dat het eiland als eigen grondgebied beschouwt. In 2027 wil Taiwan 30 miljard euro aan defensie uitgeven, ongeveer 3% van het bruto binnenlands product. De Braziliaanse politie heeft een gewapende man uitgeschakeld die 13 kinderen had gegijzeld in een onderwijsinstelling in de zuidelijke stad Curitiba. De man had zich gebarricadeerd in een kamer en hield een aansteker vast terwijl hij een brandbaar middel had verspreid. Ook had hij een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen greep een speciale eenheid in. Dit gebeurde omdat de kinderen steeds meer overstuur raakten en de aanvaller hen fysiek begon aan te vallen. Volgens de burgemeester zijn de kinderen veilig. De dader zou psychische problemen hebben gehad. De Indiase politie heeft New Delhi afgegrendeld voor een jongerenprotest over aanpassingen aan kiezerslijsten. Metrostations zijn gesloten, mobiel internet is opgeschort en agenten houden bussen tegen bij toegangswegen tot de stad. Jongeren eisen het vertrek van verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar, omdat zeker 130 miljoen namen van kiezerslijsten zijn gehaald. De autoriteiten zeggen dat ze controleren op dubbele registraties en overleden kiezers. Maar critici stellen dat ook stemgerechtigde personen worden geschrapt. Duizenden leden van de ordendiensten patrouilleren en volgens een bron zijn ongeveer 200 betogers aangehouden. Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De orkaan had windsnelheden tot 165 km per uur. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Meer dan 600.000 Amerikanen zitten zonder stroom, vooral in Florida en Alabama. Isaias is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, precies 2 jaar geleden.
4: En nu het economisch nieuws. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. De hoogste adviesprijs tot nu toe was eind september en bedroeg €2,73 per liter. Door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen de afgelopen dagen gestaag gestegen. President Trump kondigde aan dat Rusland grote hoeveelheden diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Of dat de prijzen in Nederland gaat dempen, is nog onduidelijk. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van €150 miljard opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie.
3: De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden. Zevenvoudig wereldkampioen Marc Márquez heeft de leiding in de MotoGP weer overgenomen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië. Zijn concurrent Jorge Martin werd vierde. Márquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot. Zondag volgt de hoofdrace op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog 5 raceweekenden dit seizoen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur, met plaatselijk veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind komt uit het westen en is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Let op, voor de noordelijke helft geldt vanmiddag tot zondagochtend code geel vanwege onweersbuien met zware windstoten en veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken, vooral in het noorden met kans op onweer en windstoten. Morgen overdag blijft het wisselvallig met buien, vooral in de noordelijke helft.
1: Dit is Talk Radio. Binnen
5: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Openbaar Vervoer noemt de brandstichting langs het spoor tussen Rotterdam en Delft heel kwalijk en zorgwekkend. In de nacht van vrijdag op zaterdag braken onbekenden een technische ruimte open en stichtten daar brand. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen de twee Zuid-Hollandse steden. De politie onderzoekt of er sprake is van sabotage en wat het mogelijke motief is. In juni vorig jaar werd ook al brand gesticht langs het spoor in Amsterdam tijdens een NAVO-top in Den Haag. En op Prinsjesdag dit jaar werd het spoor op meerdere plaatsen gesaboteerd. Meerdere ziekenhuizen zijn zaterdagochtend telefonisch niet bereikbaar door een storing bij provider KPN. De ziekenhuizen benadrukken dat ze wel gewoon open zijn. UMC Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis gebruiken tijdelijk een ander telefoonnummer. Het Albert Schweitzer ziekenhuis gebruikt een mobiel nummer, maar vraagt mensen om alleen te bellen als hun vraag niet kan wachten. Ook UMCG Groningen, Erasmus MC Rotterdam en Radboud UMC Nijmegen hebben noodnummers ingesteld. Bij Maastricht UMC Plus is de spoedeisende hulp beperkt bereikbaar, maar patiënten kunnen wel gewoon naar de SEH komen. Ook het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen en Haaglanden MC in Den Haag zijn getroffen. Zaterdagochtend om 6:15 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen. Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warffum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein. KLM-vlucht KL-757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Yeşilgöz benadrukt dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21. In Katwijk is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminastraat. De brand woedde in het plafond van een portiekwoning en zorgde voor veel rookontwikkeling in meerdere appartementen. De appartementen met rookoverlast werden ontruimd. Rond 2:00 s'nachts was de brand geblust. Er vielen geen gewonden en de bewoners konden daarna weer terug naar hun woning.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Zeker 27 mensen zijn gewond geraakt bij een zware aardbeving in Panama. De beving had een kracht van 7,7 en zorgde voor grote schade en paniek. Overal in het land, met ongeveer 4,5 miljoen inwoners, waren de aardschokken te voelen. In Panama-stad, 200 kilometer van het epicentrum, renden mensen in paniek de straat op. President José Raúl Mulino sprak over een grote ramp en zei dat sommige wegen zijn weggevaagd. Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 8 levens gekost, onder wie 3 kinderen. De politie meldt dat woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen. Hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Een regionale bestuurder maakte melding van 16 gewonden en 12 vermisten. De aanval volgde op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten vrijdag mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Taiwan verhoogt de uitgaven aan defensie om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Het democratisch bestuurde eiland wil daarmee oorlog voorkomen, niet provoceren. Taiwan wordt bedreigd door China, dat het eiland als eigen grondgebied beschouwt. In 2027 wil Taiwan 30 miljard euro aan defensie uitgeven, ongeveer 3% van het bruto binnenlands product. De Braziliaanse politie heeft een gewapende man uitgeschakeld die 13 kinderen had gegijzeld in een onderwijsinstelling in de zuidelijke stad Curitiba. De man had zich gebarricadeerd in een kamer en hield een aansteker vast terwijl hij een brandbaar middel had verspreid. Ook had hij een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen greep een speciale eenheid in. Dit gebeurde omdat de kinderen steeds meer overstuur raakten en de aanvaller hen fysiek begon aan te vallen. Volgens de burgemeester zijn de kinderen veilig. De dader zou psychische problemen hebben gehad. De Indiase politie heeft New Delhi afgegrendeld voor een jongerenprotest over aanpassingen aan kiezerslijsten. Metrostations zijn gesloten, mobiel internet is opgeschort en agenten houden bussen tegen bij toegangswegen tot de stad. Jongeren eisen het vertrek van verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar, omdat zeker 130 miljoen namen van kiezerslijsten zijn gehaald. De autoriteiten zeggen dat ze controleren op dubbele registraties en overleden kiezers. Maar critici stellen dat ook stemgerechtigde personen worden geschrapt. Duizenden leden van de ordendiensten patrouilleren en volgens een bron zijn ongeveer 200 betogers aangehouden. Orkaan Isaias is vannacht 3:30 Nederlandse tijd aan land gekomen bij de stad Destin in Florida. De orkaan had windsnelheden tot 165 km per uur. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen langs de kust en verder landinwaarts. Meer dan 600.000 Amerikanen zitten zonder stroom, vooral in Florida en Alabama. Isaias is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, precies 2 jaar geleden. En nu het economisch nieuws. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. De hoogste adviesprijs tot nu toe was eind september en bedroeg €2,73 per liter. Door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen de afgelopen dagen gestaag gestegen. President Trump kondigde aan dat Rusland grote hoeveelheden diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Of dat de prijzen in Nederland gaat dempen, is nog onduidelijk. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0-overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden. Zevenvoudig wereldkampioen Marc Marquez heeft de leiding in de MotoGP weer overgenomen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië. Zijn concurrent Jorge Martin werd vierde. Marquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot. Zondag volgt de hoofdrace op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog 5 raceweekenden dit seizoen.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur, met plaatselijk veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind komt uit het westen en is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Let op, voor de noordelijke helft geldt vanmiddag tot zondagochtend code geel vanwege onweersbuien met zware windstoten en veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken, vooral in het noorden met kans op onweer en windstoten. Morgen overdag blijft het wisselvallig met buien, vooral in de noordelijke helft.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Papendrecht woedt een grote brand in een gebouw op een industrieterrein. De brand aan het Nanengat brak rond 9:30 uur uit. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. De rook trekt over een woonwijk. De brandweer kan het pand niet in en voor zover bekend zijn er geen gewonden. Meerdere ziekenhuizen kunnen zaterdagochtend niet gebeld worden door een storing bij provider KPN. Het gaat om een lokale technische storing in een van de netwerklocaties die een aantal zakelijke klanten heeft getroffen. Ziekenhuizen zoals UMC Utrecht, Erasmus MC en Radboud UMC hebben noodnummers ingesteld. De ziekenhuizen benadrukken dat ze wel gewoon open zijn. KPN werkt aan een oplossing en consumenten hebben geen last van de storing. Staatssecretaris Annette Bertram van Openbaar Vervoer noemt de brandstichting langs het spoor tussen Rotterdam en Delft heel kwalijk en zorgwekkend. In de nacht van vrijdag op zaterdag braken onbekenden een technische ruimte open en stichtten daar brand. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen de twee Zuid-Hollandse steden. De politie onderzoekt of er sprake is van sabotage en wat het mogelijke motief is. In juni vorig jaar werd ook al brand gesticht langs het spoor in Amsterdam tijdens een NAVO-top in Den Haag. En op Prinsjesdag dit jaar werd het spoor op meerdere plaatsen gesaboteerd. Zaterdagochtend om 6:15 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen. Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warffum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein. KLM-vlucht KL-757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yeşilgöz is sinds 2023 partijleider na het vertrek van Mark Rutte. Binnen de partij klinkt de laatste tijd veel kritiek op haar, nu de VVD er niet goed voor staat in de peilingen. Jezil Gus benadrukt dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, maar alleen samen met de rechtse partij JA21.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op het plan van president Donald Trump om diesel uit Rusland te importeren. Trump maakte bekend dat Rusland meteen honderdduizenden tonnen diesel gaat leveren na een gesprek met de Russische leider Vladimir Poetin. Critici, waaronder democratische en republikeinse politici, vrezen dat de deal Rusland geld oplevert om oorlog te voeren tegen Oekraïne. Trump sloot de deal in aanloop naar de parlementsverkiezingen van komende maand, omdat zijn republikeinen politiek last hebben van hoge brandstofprijzen. Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky reageerde teleurgesteld en stelde dat cadeaus aan Poetin geen vrede brengen. Het Ierse voorzitterschap van de EU stelt voor om 140 miljard af te halen van de aankomende EU-meerjarenbegroting. De Ieren stellen voor dat de totale hoogte van de begroting 1,62 biljoen wordt, 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Een groep van 6 zuinige landen, waaronder Nederland en Duitsland, wil dat er honderden miljarden van het commissievoorstel afgaan. Het voorstel wordt volgende week besproken op een top met EU-leiders.
8: Zeker 27 mensen zijn gewond geraakt bij een zware aardbeving in Panama. De beving had een kracht van 7,7 en zorgde voor grote schade en paniek. Overal in het land, met ongeveer 4,5 miljoen inwoners, waren de aardschokken te voelen. In Panama-stad, 200 kilometer van het epicentrum, renden mensen in paniek de straat op. President José Raúl Mulino sprak over een grote ramp en zei dat sommige wegen zijn weggevaagd.
9: Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 8 levens gekost, onder wie 3 kinderen. De politie meldt dat woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen. Hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Een regionale bestuurder maakte melding van 16 gewonden en 12 vermisten. De aanval volgde op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten vrijdag mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Taiwan verhoogt de uitgaven aan defensie om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Het democratisch bestuurde eiland wil daarmee oorlog voorkomen, niet provoceren. Taiwan wordt bedreigd door China, dat het eiland als eigen grondgebied beschouwt. In 2027 wil Taiwan 30 miljard euro aan defensie uitgeven, ongeveer 3% van het bruto binnenlands product. De Braziliaanse politie heeft een gewapende man uitgeschakeld die 13 kinderen had gegijzeld in een onderwijsinstelling in de zuidelijke stad Curitiba. De man had zich gebarricadeerd in een kamer en hield een aansteker vast terwijl hij een brandbaar middel had verspreid. Ook had hij een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen greep een speciale eenheid in. Dit gebeurde omdat de kinderen steeds meer overstuur raakten en de aanvaller hen fysiek begon aan te vallen. Volgens de burgemeester zijn de kinderen veilig. De dader zou psychische problemen hebben gehad.
7: En nu het economisch nieuws.
10: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. De hoogste adviesprijs tot nu toe was eind september en bedroeg €2,73 per liter. Door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen de afgelopen dagen gestaag gestegen. President Trump kondigde aan dat Rusland grote hoeveelheden diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Of dat de prijzen in Nederland gaat dempen, is nog onduidelijk.
7: Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen.
11: Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0-overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg.
14: Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden. Zevenvoudig wereldkampioen Marc Márquez heeft de leiding in de MotoGP weer overgenomen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië. Zijn concurrent Jorge Martin werd vierde. Márquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot. Zondag volgt de hoofdrace op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog 5 raceweekenden dit seizoen.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wordt het wisselend bewolkt met stevige buien. Vooral in het noorden kans op onweer. En windstoten van 60 tot 80 km per uur, met plaatselijk veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind komt uit het westen, matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Voor de noordelijke helft geldt vanmiddag tot zondagochtend code geel, vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken. Vooral in het noorden, stevig met onweer en windstoten. Morgen overdag nog enkele buien, met name in het noorden. Maar het wordt iets rustiger.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Papendrecht woedt een grote brand in een gebouw op een industrieterrein. De brand aan het Nanengat brak rond 9:30 uit. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. De rook trekt over een woonwijk. De brandweer kan het pand niet in en voor zover bekend zijn er geen gewonden. Meerdere ziekenhuizen kunnen zaterdagochtend niet gebeld worden door een storing bij provider KPN. Het gaat om een lokale technische storing in een van de netwerklocaties die een aantal zakelijke klanten heeft getroffen. Ziekenhuizen zoals UMC Utrecht, Erasmus MC en Radboud UMC hebben noodnummers ingesteld. De ziekenhuizen benadrukken dat ze wel gewoon open zijn. KPN werkt aan een oplossing en consumenten hebben geen last van de storing.
17: Staatssecretaris Annette Bertram van Openbaar Vervoer noemt de brandstichting langs het spoor tussen Rotterdam en Delft heel kwalijk en zorgwekkend. In de nacht van vrijdag op zaterdag braken onbekenden een technische ruimte open en stichtten daar brand. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen de twee Zuid-Hollandse steden. De politie onderzoekt of er sprake is van sabotage en wat het mogelijke motief is. In juni vorig jaar werd ook al brand gesticht langs het spoor in Amsterdam tijdens een NAVO-top in Den Haag. En op Prinsjesdag dit jaar werd het spoor op meerdere plaatsen gesaboteerd.
18: Zaterdagochtend om 17:15 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen. Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warffum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein.
19: KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming.
20: Zij zouden eigenlijk vanaf Panama Stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama Stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd.
21: VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze in een interview.

0: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op het plan van president Donald Trump om diesel uit Rusland te importeren. Trump maakte bekend dat Rusland meteen honderdduizenden tonnen diesel gaat leveren na een gesprek met de Russische leider Vladimir Poetin. Critici, waaronder democratische en republikeinse politici, vrezen dat de deal Rusland geld oplevert om oorlog te voeren tegen Oekraïne. Trump sloot de deal in aanloop naar de parlementsverkiezingen van komende maand, omdat zijn republikeinen politiek last hebben van hoge brandstofprijzen. Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky reageerde teleurgesteld en stelde dat cadeaus aan Poetin geen vrede brengen. Het Ierse voorzitterschap van de EU stelt voor om 140 miljard af te halen van de aankomende EU-meerjarenbegroting. De Ieren stellen voor dat de totale hoogte van de begroting 1,62 biljoen wordt. 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Een groep van 6 zuinige landen, waaronder Nederland en Duitsland, wil dat er honderden miljarden van het commissievoorstel afgaan. Het voorstel wordt volgende week besproken op een top met EU-leiders.
2: Zeker 27 mensen zijn gewond geraakt bij een zware aardbeving in Panama. De beving had een kracht van 7,7 en zorgde voor grote schade en paniek. Overal in het land, met ongeveer 4,5 miljoen inwoners, waren de aardschokken te voelen. In Panama-stad, 200 kilometer van het epicentrum, renden mensen in paniek de straat op. President José Raúl Mulino sprak over een grote ramp en zei dat sommige wegen zijn weggevaagd. Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 8 levens gekost, onder wie 3 kinderen. De politie meldt dat woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen. Hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Een regionale bestuurder maakte melding van 16 gewonden en 12 vermisten. De aanval volgde op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten vrijdag mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Taiwan verhoogt de uitgaven aan defensie om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Het democratisch bestuurde eiland wil daarmee oorlog voorkomen, niet provoceren. Taiwan wordt bedreigd door China, dat het eiland als eigen grondgebied beschouwt. In 2027 wil Taiwan 30 miljard euro aan defensie uitgeven, ongeveer 3% van het bruto binnenlands product. De Braziliaanse politie heeft een gewapende man uitgeschakeld die 13 kinderen had gegijzeld in een onderwijsinstelling in de zuidelijke stad Curitiba. De man had zich gebarricadeerd in een kamer en hield een aansteker vast terwijl hij een brandbaar middel had verspreid. Ook had hij een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen greep een speciale eenheid in. Dit gebeurde omdat de kinderen steeds meer overstuur raakten en de aanvaller hen fysiek begon aan te vallen. Volgens de burgemeester zijn de kinderen veilig. De dader zou psychische problemen hebben gehad. En nu het economisch nieuws.
3: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. De hoogste adviesprijs tot nu toe was eind september en bedroeg €2,73 per liter. Door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen de afgelopen dagen gestaag gestegen. President Trump kondigde aan dat Rusland grote hoeveelheden diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Of dat de prijzen in Nederland gaat dempen, is nog onduidelijk. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500

0: 100.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nunup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden. Zevenvoudig wereldkampioen Marc Marquez heeft de leiding in de MotoGP weer overgenomen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië. Zijn concurrent Jorge Martin werd vierde. Marquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot. Zondag volgt de hoofdrace op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog 5 raceweekenden dit seizoen. Max Verstappen start vanaf pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore. Naast hem staat de Brit George Russell in de Mercedes. De start is uitgesteld door hevige regenval boven het stratencircuit in Marina Bay. Ruim 10 minuten voor de geplande start begon het hard te regenen. Bauke Mollema komt zaterdag voor het laatst in actie als wielrenner in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Groninger won de Italiaanse najaarsklassieker in 2019. Mollema noemt die zege het hoogtepunt van zijn carrière. Hij wil na zijn afscheid rustig aandoen en bij zijn gezin zijn. De laatste jaren was het steeds meer afzien om op niveau te kunnen presteren, zegt Mollema.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. In het noorden mogelijk met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Er vallen stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. Ook kan daar veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Let op. Vanmiddag tot zondagochtend geldt code geel in de noordelijke helft voor onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven vooral in het noorden buien overtrekken met kans op onweer en windstoten. De temperatuur zakt naar 8 graden, aan zee iets hoger. Morgen overdag blijft het wisselvallig met buien, vooral in het noorden. Het wordt opnieuw rond de 14 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen van volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd tijdens een ledenbijeenkomst in Breda. Het partijbestuur heeft bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende draagvlak en draagkracht is om deel te nemen. In alle provincies was het antwoord nee. De Bruin vroeg zich af of de partij nog een keer de kiezer om een tweede kans kan vragen. In Papendrecht woedt een grote brand in een gebouw op een industrieterrein. De brand aan het Nanengat brak rond 9:30 uit. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. De rook trekt over een woonwijk. De brandweer kan het pand niet in en voor zover bekend zijn er geen gewonden. Meerdere ziekenhuizen kunnen zaterdagochtend niet gebeld worden door een storing bij provider KPN. Het gaat om een lokale technische storing in een van de netwerklocaties die een aantal zakelijke klanten heeft getroffen. Ziekenhuizen zoals UMC Utrecht, Erasmus MC en Radboud UMC hebben noodnummers ingesteld. De ziekenhuizen benadrukken dat ze wel gewoon open zijn. KPN werkt aan een oplossing en consumenten hebben geen last van de storing. Staatssecretaris Annette Bertram van Openbaar Vervoer noemt de brandstichting langs het spoor tussen Rotterdam en Delft heel kwalijk en zorgwekkend. In de nacht van vrijdag op zaterdag braken onbekenden een technische ruimte open en stichtten daar brand. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen de twee Zuid-Hollandse steden. De politie onderzoekt of er sprake is van sabotage en wat het mogelijke motief is. In juni vorig jaar werd ook al brand gesticht langs het spoor in Amsterdam tijdens een NAVO-top in Den Haag. En op Prinsjesdag dit jaar werd het spoor op meerdere plaatsen gesaboteerd. Zaterdagochtend om 17:45 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen. Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warffum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein. KLM-vlucht KL-757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica, omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor de overige passagiers, die naar Panama moesten, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-stad. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Daarom werden alle vluchten van en naar vliegveld Tocumen in de hoofdstad uit voorzorg stilgelegd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het Ierse EU-voorzitterschap stelt voor om 140 miljard euro af te halen van de aankomende Europese meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. De totale begroting zou dan 1,62 biljoen euro worden, 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Een groep van 6 zuinige landen, waaronder Nederland en Duitsland, wil dat er honderden miljarden afgaan. Het Ierse voorstel schrapt 67 miljard bij een fonds voor concurrentiekracht en 32 miljard bij het budget voor achtergestelde gebieden en landbouw. De Ierse minister van Europese Zaken hoopt nog altijd op een akkoord voor de kerst. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op het plan van president Donald Trump om diesel uit Rusland te importeren. Trump maakte bekend dat Rusland meteen honderdduizenden tonnen diesel gaat leveren na een gesprek met de Russische leider Vladimir Poetin. Critici, waaronder democratische en republikeinse politici, vrezen dat de deal Rusland geld oplevert om oorlog te voeren tegen Oekraïne. Trump sloot de deal in aanloop naar de parlementsverkiezingen van komende maand, omdat zijn republikeinen politiek last hebben van hoge brandstofprijzen. Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky reageerde teleurgesteld en stelde dat cadeaus aan Poetin geen vrede brengen.
5: Zeker 27 mensen zijn gewond geraakt bij een zware aardbeving in Panama. De beving had een kracht van 7,7 en zorgde voor grote schade en paniek. Overal in het land, met ongeveer 4,5 miljoen inwoners, waren de aardschokken te voelen. In Panama-stad, 200 kilometer van het epicentrum, renden mensen in paniek de straat op. President José Raúl Mulino sprak over een grote ramp en zei dat sommige wegen zijn weggevaagd.
4: Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 8 levens gekost, onder wie 3 kinderen. De politie meldt dat woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen. Hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Een regionale bestuurder maakte melding van 16 gewonden en 12 vermisten. De aanval volgde op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten vrijdag mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Taiwan verhoogt de uitgaven aan defensie om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Het democratisch bestuurde eiland wil daarmee oorlog voorkomen, niet provoceren. Taiwan wordt bedreigd door China, dat het eiland als eigen grondgebied beschouwt. In 2027 wil Taiwan 30 miljard euro aan defensie uitgeven, ongeveer 3% van het bruto binnenlands product. De Braziliaanse politie heeft een gewapende man uitgeschakeld die 13 kinderen had gegijzeld in een onderwijsinstelling in de zuidelijke stad Curitiba. De man had zich gebarricadeerd in een kamer en hield een aansteker vast terwijl hij een brandbaar middel had verspreid. Ook had hij een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen greep een speciale eenheid in. Dit gebeurde omdat de kinderen steeds meer overstuur raakten en de aanvaller hen fysiek begon aan te vallen. Volgens de burgemeester zijn de kinderen veilig. De dader zou psychische problemen hebben gehad. En nu het economisch nieuws. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van €150 miljard opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden. Zevenvoudig wereldkampioen Marc Márquez heeft de leiding in de MotoGP weer overgenomen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië. Zijn concurrent Jorge Martin werd vierde. Márquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot. Zondag volgt de hoofdrace op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog 5 raceweekenden dit seizoen. Bauke Mollema komt zaterdag voor het laatst in actie als wielrenner in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Groningen won de Italiaanse najaarsklassieker in 2019. Mollema noemt die zege het hoogtepunt van zijn carrière. Hij wil na zijn afscheid rustig aandoen en bij zijn gezin zijn. De laatste jaren was het steeds meer afzien om op niveau te kunnen presteren, zegt Mollema. De start van de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore is uitgesteld door hevige regenval. Ruim 10 minuten voor de start begon het hard te regenen boven het stratencircuit in Marina Bay. De raceleiding heeft aangekondigd dat de coureurs om 11:30 's middags beginnen met een formatieronde. Het is nog niet bekend of er daarna een staande of een rollende start komt. Max Verstappen start vanaf pole position, met naast hem de Brit George Russell in de Mercedes. Het volledige peloton van de Ronde van Lombardije is na de start 5 minuten blijven stilstaan uit protest tegen de gebrekkige veiligheid in koersen. Europees kampioen Remco Evenepoel vroeg om een microfoon en zei dat renners niet kunnen accepteren dat collega's gewond raken en overlijden. Aanleiding waren incidenten met voertuigen tijdens wedstrijden in Italië deze week en het overlijden van de 19-jarige Brit Finlay Tarling eerder dit jaar na een aanrijding met een voertuig. Evenepoel riep organisatoren op ervoor te zorgen dat renners veilig kunnen rijden zonder zich zorgen te hoeven maken over auto's en motoren.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag vallen er stevige buien. Vooral in het noorden met onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. Het KNMI waarschuwt met code geel tot zondagochtend. De temperatuur komt niet hoger dan een graad of 14. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond en vannacht blijven vooral in het noorden buien overtrekken. Soms met onweer en veel regen. Morgen nog enkele buien, vooral in de noordelijke helft, in het zuiden droger. Het blijft fris met rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, steunt de nieuwe sancties van de Verenigde Staten tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio kondigde de maatregelen vrijdag aan, kort nadat voormalig ICC-rechter Navi Pillay de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. De details van de sancties zijn nog niet bekend en ze gaan pas over een half jaar in. De Verenigde Staten liggen al jaren in de clinch met het ICC, dat onder meer verdachten van misdaden tegen de menselijkheid vervolgt. In 2002 namen de Amerikanen een wet aan waarmee het land zichzelf het recht gaf om Nederland binnen te vallen om Amerikaanse verdachten te bevrijden uit gevangenschap van het ICC. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen van volgend jaar. Waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin zei tijdens een ledenbijeenkomst in Breda dat er in alle provincies onvoldoende draagvlak en draagkracht is. De partij van Pieter Omtzigt kwam in 2023 met 20 zetels in de Tweede Kamer, maar verloor amper 2 jaar later al haar zetels. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek heeft verlaten. Europarlementariër Dirk Gotink stapte afgelopen week op nadat het partijbestuur Mona Keizer had uitgenodigd als spreker op het congres van zaterdag. Meerdere ziekenhuizen kunnen zaterdagochtend niet gebeld worden door een storing bij provider KPN. Het gaat om een lokale technische storing in een van de netwerklocaties die een aantal zakelijke klanten heeft getroffen.
7: Ziekenhuizen zoals UMC Utrecht, Erasmus MC en Radboud UMC hebben noodnummers ingesteld. De ziekenhuizen benadrukken dat ze wel gewoon open zijn. KPN werkt aan een oplossing en consumenten hebben geen last van de storing. In Papendrecht woedt een grote brand in een gebouw op een industrieterrein. De brand aan het Nanengat brak rond 9:30 uit. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. De rook trekt over een woonwijk. De brandweer kan het pand niet in en voor zover bekend zijn er geen gewonden. Staatssecretaris Annette Bertram van Openbaar Vervoer noemt de brandstichting langs het spoor tussen Rotterdam en Delft heel kwalijk en zorgwekkend. In de nacht van vrijdag op zaterdag braken onbekenden een technische ruimte open en stichtten daar brand. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen de twee Zuid-Hollandse steden. De politie onderzoekt of er sprake is van sabotage en wat het mogelijke motief is. In juni vorig jaar werd ook al brand gesticht langs het spoor in Amsterdam tijdens een NAVO-top in Den Haag. En op Prinsjesdag dit jaar werd het spoor op meerdere plaatsen gesaboteerd. Zaterdagochtend om 6:15 liggen er geen asielzoekers te slapen op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten nog 20 asielzoekers de nacht buiten door in de regen. Vrijdagavond zijn ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warffum en Zuidwolde gebracht. Die opvanglocaties zitten nu vol. Vanaf komende maandag tot 25 januari neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in het dorp Bijlen, waar 200 personen kunnen slapen in tenten op een evenemententerrein.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Taiwan verhoogt de defensieuitgaven om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Hij benadrukte dat Taiwan niet wil provoceren, maar oorlog juist wil voorkomen. Het eiland wil in 2027 omgerekend zo'n 30 miljard euro in defensie steken, ongeveer 3% van het bbp. China bekritiseerde de speech en verweet Lai vast te houden aan separatistische denkwijzen over een onafhankelijk Taiwan. Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 11 levens gekost, onder wie 3 kinderen. Woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen en hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Het dodental kan nog verder oplopen, want eerder waren er 12 vermisten gemeld. De aanval volgt op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar vrijdag Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd, waardoor regelmatig burgerdoden vallen. Het Ierse EU-voorzitterschap stelt voor om 140 miljard euro af te halen van de aankomende Europese meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. De totale begroting zou dan 1,62 biljoen euro worden, 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Een groep van 6 zuinige landen, waaronder Nederland en Duitsland, wil dat er honderden miljarden afgaan. Het Ierse voorstel schrapt 67 miljard bij een fonds voor concurrentiekracht en 32 miljard bij het budget voor achtergestelde gebieden en landbouw. De Ierse minister van Europese Zaken hoopt nog altijd op een akkoord voor de kerst. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op het plan van president Donald Trump om diesel uit Rusland te importeren. Trump maakte bekend dat Rusland meteen honderdduizenden tonnen diesel gaat leveren na een gesprek met de Russische leider Vladimir Poetin. Critici, waaronder democratische en republikeinse politici, vrezen dat de deal Rusland geld oplevert om oorlog te voeren tegen Oekraïne. Trump sloot de deal in aanloop naar de parlementsverkiezingen van komende maand, omdat zijn republikeinen politiek last hebben van hoge brandstofprijzen. Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky reageerde teleurgesteld en stelde dat cadeaus aan Poetin geen vrede brengen.
8: Zeker 27 mensen zijn gewond geraakt bij een zware aardbeving in Panama. De beving had een kracht van 7,7 en zorgde voor grote schade en paniek. Overal in het land, met ongeveer 4,5 miljoen inwoners, waren de aardschokken te voelen. In Panama-stad, 200 kilometer van het epicentrum, renden mensen in paniek de straat op. President José Raúl Mulino sprak over een grote ramp en zei dat sommige wegen zijn weggevaagd. De Braziliaanse politie heeft een gewapende man uitgeschakeld die 13 kinderen had gegijzeld in een onderwijsinstelling in de zuidelijke stad Curitiba. De man had zich gebarricadeerd in een kamer en hield een aansteker vast terwijl hij een brandbaar middel had verspreid. Ook had hij een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen greep een speciale eenheid in. Dit gebeurde omdat de kinderen steeds meer overstuur raakten en de aanvaller hen fysiek begon aan te vallen. Volgens de burgemeester zijn de kinderen veilig. De dader zou psychische problemen hebben gehad. En nu het economisch nieuws. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van €150 miljard opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden. Zevenvoudig wereldkampioen Marc Márquez heeft de leiding in de MotoGP weer overgenomen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië. Zijn concurrent Jorge Martin werd vierde. Márquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot. Zondag volgt de hoofdrace op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog 5 raceweekenden dit seizoen. Bauke Mollema komt zaterdag voor het laatst in actie als wielrenner in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Groningen won de Italiaanse najaarsklassieker in 2019. Mollema noemt die zege het hoogtepunt van zijn carrière. Hij wil na zijn afscheid rustig aandoen en bij zijn gezin zijn. De laatste jaren was het steeds meer afzien om op niveau te kunnen presteren, zegt Mollema. De start van de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore is uitgesteld door hevige regenval. Ruim 10 minuten voor de start begon het hard te regenen boven het stratencircuit in Marina Bay. De raceleiding heeft aangekondigd dat de coureurs om 11:30 middags beginnen met een formatieronde. Het is nog niet bekend of er daarna een staande of een rollende start komt. Max Verstappen start vanaf pole position, met naast hem de Brit George Russell in de Mercedes. Het volledige peloton van de Ronde van Lombardije is na de start 5 minuten blijven stilstaan uit protest tegen de gebrekkige veiligheid in koersen. Europees kampioen Remco Evenepoel vroeg om een microfoon en zei dat renners niet kunnen accepteren dat collega's gewond raken en overlijden. Aanleiding waren incidenten met voertuigen tijdens wedstrijden in Italië deze week en het overlijden van de 19-jarige Brit Finlay Tarling eerder dit jaar na een aanrijding met een voertuig. Evenepoel riep organisatoren op ervoor te zorgen dat renners veilig kunnen rijden zonder zich zorgen te hoeven maken over auto's en motoren.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer en windstoten tot 80 km per uur. In de noordelijke provincies kan het flink regenen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig, uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Code geel geldt vanmiddag tot zondagochtend in de noordelijke helft voor onweersbuien met windstoten en veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven de buien aanhouden, vooral in het noorden met kans op onweer.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie onderzoekt de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven. De brand werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ontdekt. ProRail kreeg rond 12:30 een melding van een storing, waarna een aannemer ter plaatse kwam en ontdekte dat er brand was gesticht. De politie houdt rekening met meerdere scenario's, waaronder sabotage en kattenkwaad. Er zijn nog geen verdachten in beeld. Door de brand rijden in ieder geval heel de zaterdag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus.
12: Partijloos Kamerlid Mona Keizer heeft gesproken op het congres van NSC. Veel aanwezigen verlieten de zaal toen zij het podium beklom. Europarlementariër Dirk Gotink zegde zijn lidmaatschap van NSC op uit protest tegen haar optreden. Keizer splitste zich begin dit jaar af van BBB en bouwt aan een nieuwe sociaal-conservatieve beweging onder de naam Project 2029. In Wezep is zaterdag bij de Kruiskerk de regenboogvlag gehesen door de dominee. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing was daarbij aanwezig. Het college van Oldebroek heeft het LHBTQ+-beleid ingetrokken en besloten dat de gemeente de regenboogvlag niet meer hijst. Ongeveer 200 mensen waren aanwezig bij het hijsen van de vlag. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen van volgend jaar. Waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin zei tijdens een ledenbijeenkomst in Breda dat er in alle provincies onvoldoende draagvlak en draagkracht is. De partij van Pieter Omtzigt kwam in 2023 met 20 zetels in de Tweede Kamer, maar verloor amper 2 jaar later al haar zetels. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek heeft verlaten. Europarlementariër Dirk Gotink stapte afgelopen week op nadat het partijbestuur Mona Keizer had uitgenodigd als spreker op het congres van zaterdag. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, steunt de nieuwe sancties van de Verenigde Staten tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio kondigde de maatregelen vrijdag aan, kort nadat voormalig ICC-rechter Navi Pillay de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. De details van de sancties zijn nog niet bekend en ze gaan pas over een half jaar in. De Verenigde Staten liggen al jaren in de clinch met het ICC, dat onder meer verdachten van misdaden tegen de menselijkheid vervolgt. In 2002 namen de Amerikanen een wet aan waarmee het land zichzelf het recht gaf om Nederland binnen te vallen om Amerikaanse verdachten te bevrijden uit gevangenschap van het ICC. Meerdere ziekenhuizen kunnen zaterdagochtend niet gebeld worden door een storing bij provider KPN. Het gaat om een lokale technische storing in een van de netwerklocaties die een aantal zakelijke klanten heeft getroffen. Ziekenhuizen zoals UMC Utrecht, Erasmus MC en Radboud UMC hebben noodnummers ingesteld. De ziekenhuizen benadrukken dat ze wel gewoon open zijn. KPN werkt aan een oplossing en consumenten hebben geen last van de storing.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. Het Europees Parlement noemt het nieuwe voorstel voor de EU-meerjarenbegroting niet acceptabel. Het Ierse voorzitterschap wil 140 miljard euro schrappen op het voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen euro. Het parlement wil juist meer geld en streeft naar een budget van 2200 miljard euro. Het parlement onderhandelt pas formeel mee als de EU-landen een akkoord hebben bereikt. Taiwan verhoogt de defensieuitgaven om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Hij benadrukte dat Taiwan niet wil provoceren, maar oorlog juist wil voorkomen. Het eiland wil in 2027 omgerekend zo'n 30 miljard euro in defensie steken, ongeveer 3% van het bbp. China bekritiseerde de speech en verweet Lai vast te houden aan separatistische denkwijzen over een onafhankelijk Taiwan. Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 11 levens gekost, onder wie 3 kinderen. Woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen en hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Het dodental kan nog verder oplopen, want eerder waren er 12 vermisten gemeld. De aanval volgt op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar vrijdag Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd, waardoor regelmatig burgerdoden vallen.
14: Het Ierse EU-voorzitterschap stelt voor om 140 miljard euro af te halen van de aankomende Europese meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. De totale begroting zou dan 1,62 biljoen euro worden, 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Een groep van 6 zuinige landen, waaronder Nederland en Duitsland, wil dat er honderden miljarden afgaan. Het Ierse voorstel schrapt 67 miljard bij een fonds voor concurrentiekracht en 32 miljard bij het budget voor achtergestelde gebieden en landbouw. De Ierse minister van Europese Zaken hoopt nog altijd op een akkoord voor de kerst.
15: In de Verenigde Staten klinkt kritiek op het plan van president Donald Trump om diesel uit Rusland te importeren. Trump maakte bekend dat Rusland meteen honderdduizenden tonnen diesel gaat leveren na een gesprek met de Russische leider Vladimir Poetin. Critici, waaronder democratische en republikeinse politici, vrezen dat de deal Rusland geld oplevert om oorlog te voeren tegen Oekraïne. Trump sloot de deal in aanloop naar de parlementsverkiezingen van komende maand, omdat zijn republikeinen politiek last hebben van hoge brandstofprijzen. Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky reageerde teleurgesteld en stelde dat cadeaus aan Poetin geen vrede brengen.
16: Zeker 27 mensen zijn gewond geraakt bij een zware aardbeving in Panama. De beving had een kracht van 7,7 en zorgde voor grote schade en paniek. Overal in het land, met ongeveer 4,5 miljoen inwoners, waren de aardschokken te voelen. In Panama-stad, 200 kilometer van het epicentrum, renden mensen in paniek de straat op. President José Raúl Mulino sprak over een grote ramp en zei dat sommige wegen zijn weggevaagd.
17: En nu het economisch nieuws. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
18: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken.
19: Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde.
20: In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van €150 miljard opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers.
0: Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf.
21: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes.
24: Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden. Zevenvoudig wereldkampioen Marc Márquez heeft de leiding in de MotoGP weer overgenomen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië. Zijn concurrent Jorge Martin werd vierde. Márquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot. Zondag volgt de hoofdrace op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog 5 raceweekenden dit seizoen. Bauke Mollema komt zaterdag voor het laatst in actie als wielrenner in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Groningen won de Italiaanse najaarsklassieker in 2019. Mollema noemt die zege het hoogtepunt van zijn carrière. Hij wil na zijn afscheid rustig aandoen en bij zijn gezin zijn. De laatste jaren was het steeds meer afzien om op niveau te kunnen presteren, zegt Mollema. De start van de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore is uitgesteld door hevige regenval. Ruim 10 minuten voor de start begon het hard te regenen boven het stratencircuit in Marina Bay. De raceleiding heeft aangekondigd dat de coureurs om 11:30 's middags beginnen met een formatieronde. Het is nog niet bekend of er daarna een staande of een rollende start komt. Max Verstappen start vanaf pole position, met naast hem de Brit George Russell in de Mercedes. Het volledige peloton van de Ronde van Lombardije is na de start 5 minuten blijven stilstaan uit protest tegen de gebrekkige veiligheid in koersen. Europees kampioen Remco Evenepoel vroeg om een microfoon en zei dat renners niet kunnen accepteren dat collega's gewond raken en overlijden. Aanleiding waren incidenten met voertuigen tijdens wedstrijden in Italië deze week en het overlijden van de 19-jarige Brit Finlay Tarling eerder dit jaar na een aanrijding met een voertuig. Evenepoel riep organisatoren op ervoor te zorgen dat renners veilig kunnen rijden zonder zich zorgen te hoeven maken over auto's en motoren.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af met enkele stevige buien. In het noorden is er kans op onweer en windstoten tot 80 km per uur met plaatselijk veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Voor de noordelijke helft geldt tot zondagochtend code geel vanwege onweersbuien met zware windstoten. Vanavond en vannacht blijven de buien aanhouden, vooral in het noorden. Morgen overdag wordt het iets rustiger met af en toe zon, maar ook dan kunnen er nog enkele buien vallen.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrijdagavond zijn twee jongeren opgepakt bij het Griftpark in Utrecht. Ze waren naar het park gegaan na een oproep op TikTok en Snapchat om daar te rellen en te vechten. Een 17-jarige jongen uit Utrecht zou opruiende berichten online hebben geplaatst en had vuurwerk bij zich. Een 15-jarige jongen uit Utrecht werd opgepakt omdat hij niet luisterde naar een agent. Ongeveer 50 jongeren van 15 tot 17 jaar oud kwamen naar het park, onder wie jongeren uit Zeist, De Bilt en Hilversum. In het Gelderse dorp Wezep is zaterdag bij de Kruiskerk de regenboogvlag gehesen door de dominee. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van de gemeente Oldebroek.

0: Eilo's-Kamerlid Mona Keizer heeft gesproken op het congres van NSC. Veel aanwezigen verlieten de zaal toen zij het podium beklom. Europarlementariër Dirk Gotink zegt dus een lidmaatschap van NSC op uit protest tegen haar optreden. Keizer splitste zich begin dit jaar af van BBB en bouwt aan een nieuwe sociaal-conservatieve beweging onder de naam Project 2029. De politie onderzoekt de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven. De brand werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ontdekt. ProRail kreeg rond 20:30 een melding van een storing, waarna een aannemer ter plaatse kwam en ontdekte dat er brand was gesticht. De politie houdt rekening met meerdere scenario's, waaronder sabotage en kattenkwaad. Er zijn nog geen verdachten in beeld. Door de brand rijden in ieder geval heel de zaterdag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen van volgend jaar. Waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin zei tijdens een ledenbijeenkomst in Breda dat er in alle provincies onvoldoende draagvlak en draagkracht is. De partij van Pieter Omtzigt kwam in 2023 met 20 zetels in de Tweede Kamer, maar verloor amper 2 jaar later al haar zetels. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek heeft verlaten. Europarlementariër Dirk Gotink stapte afgelopen week op nadat het partijbestuur Mona Keizer had uitgenodigd als spreker op het congres van zaterdag. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, steunt de nieuwe sancties van de Verenigde Staten tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio kondigde de maatregelen vrijdag aan, kort nadat voormalig ICC-rechter Navi Pillay de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. De details van de sancties zijn nog niet bekend en ze gaan pas over een half jaar in. De Verenigde Staten liggen al jaren in de clinch met het ICC, dat onder meer verdachten van misdaden tegen de menselijkheid vervolgt. In 2002 namen de Amerikanen een wet aan waarmee het land zichzelf het recht gaf om Nederland binnen te vallen om Amerikaanse verdachten te bevrijden uit gevangenschap van het ICC.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Europees Parlement noemt het nieuwe voorstel voor de EU-meerjarenbegroting niet acceptabel. Het Ierse voorzitterschap wil 140 miljard euro schrappen op het voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen euro. Het parlement wil juist meer geld en streeft naar een budget van 2.200 miljard euro. Het parlement onderhandelt pas formeel mee als de EU-landen een akkoord hebben bereikt. Taiwan verhoogt de defensieuitgaven om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Hij benadrukte dat Taiwan niet wil provoceren, maar oorlog juist wil voorkomen. Het eiland wil in 2027 omgerekend zo'n 30 miljard euro in defensie steken, ongeveer 3% van het BBP. China bekritiseerde de speech en verweet Lai vast te houden aan separatistische denkwijzen over een onafhankelijk Taiwan. Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 11 levens gekost, onder wie 3 kinderen. Woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen en hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Het dodental kan nog verder oplopen, want eerder waren er 12 vermisten gemeld. De aanval volgt op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar vrijdag Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd, waardoor regelmatig burgerdoden vallen. Het Ierse EU-voorzitterschap stelt voor om 140 miljard euro af te halen van de aankomende Europese meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. De totale begroting zou dan 1,62 biljoen euro worden, 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Een groep van 6 zuinige landen, waaronder Nederland en Duitsland, wil dat er honderden

0: miljarden afgaan. Het Ierse voorstel schrapt 67 miljard bij een fonds voor concurrentiekracht en 32 miljard bij het budget voor achtergestelde gebieden en landbouw. De Ierse minister van Europese Zaken hoopt nog altijd op een akkoord voor de kerst.
1: In de Verenigde Staten klinkt kritiek op het plan van president Donald Trump om diesel uit Rusland te importeren. Trump maakte bekend dat Rusland meteen honderdduizenden tonnen diesel gaat leveren na een gesprek met de Russische leider Vladimir Poetin. Critici, waaronder democratische en republikeinse politici, vrezen dat de deal Rusland geld oplevert om oorlog te voeren tegen Oekraïne. Trump sloot de deal in aanloop naar de parlementsverkiezingen van komende maand, omdat zijn republikeinen politiek last hebben van hoge brandstofprijzen. Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky reageerde teleurgesteld en stelde dat cadeaus aan Poetin geen vrede brengen.
2: Zeker 27 mensen zijn gewond geraakt bij een zware aardbeving in Panama. De beving had een kracht van 7,7 en zorgde voor grote schade en paniek. Overal in het land, met ongeveer 4,5 miljoen inwoners, waren de aardschokken te voelen. In Panama stad, 200 kilometer van het epicentrum, renden mensen in paniek de straat op. President José Raúl Mulino sprak over een grote ramp en zei dat sommige wegen zijn weggevaagd. En nu het economisch nieuws. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van €150 miljard opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten.
1: Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
5: Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na een rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden. Zevenvoudig wereldkampioen Marc Márquez heeft de leiding in de MotoGP weer overgenomen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië. Zijn concurrent Jorge Martin werd vierde. Márquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot. Zondag volgt de hoofdrace op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog 5 raceweekenden dit seizoen. Bauke Mollema komt zaterdag voor het laatst in actie als wielrenner in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Groningen won de Italiaanse najaarsklassieker in 2019. Mollema noemt die zege het hoogtepunt van zijn carrière. Hij wil na zijn afscheid rustig aandoen en bij zijn gezin zijn. De laatste jaren was het steeds meer afzien om op niveau te kunnen presteren, zegt Mollema. Het volledige peloton van de Ronde van Lombardije is na de start 5 minuten blijven stilstaan uit protest tegen de gebrekkige veiligheid in koersen. Europees kampioen Remco Evenepoel vroeg om een microfoon en zei dat renners niet kunnen accepteren dat collega's gewond raken en overlijden. Aanleiding waren incidenten met voertuigen tijdens wedstrijden in Italië deze week en het overlijden van de 19-jarige Brit Finlay Tarling eerder dit jaar na een aanrijding met een voertuig. Evenepoel riep organisatoren op ervoor te zorgen dat renners veilig kunnen rijden zonder zich zorgen te hoeven maken over auto's en motoren. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. De viervoudig wereldkampioen bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. De start werd ongeveer een half uur uitgesteld door een hevige regenbui. Het is de eerste overwinning in een sprintrace dit seizoen voor de Red Bull-coureur. George Russell nam bij de start de leiding over. Hij raakte in de tweede ronde de controle kwijt en crashte. Daarna kwam een safety car op de baan. Verstappen ging bij de herstart vroeg weg en liep verder uit op Hamilton. In de slotronde raakten de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri elkaar bij een inhaalactie. Kimi Antonelli eindigde als vierde en behoudt de leiding in het wereldkampioenschap.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen enkele stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. Ook kan daar plaatselijk veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Code geel is van kracht in de noordelijke helft, vanmiddag tot zondagochtend. Vanavond en vannacht blijven de buien aanhouden, met name in het noorden. Morgen overdag neemt de buienactiviteit geleidelijk af.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer sprak op het congres van NSC. Veel aanwezigen verlieten de zaal toen zij het podium beklom. Keijzer vindt het belangrijk dat mensen die op een conservatieve manier naar de wereld kijken, elkaar weten te vinden. Haar optreden zorgde al voor oproer binnen NSC. Europarlementariër Dirk Goting zegde zijn lidmaatschap op en ook jongerenbeweging JSC nam er aanstoot aan. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland steunt de nieuwe sancties van de Verenigde Staten tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Amerikaanse bedrijven, burgers en organisaties zouden geen zaken meer mogen doen met het hof. De sancties gaan over een half jaar in. President Trump is boos over een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken hebben hun steun uitgesproken voor het ICC. Vrijdagavond zijn twee jongeren opgepakt bij het Griftpark in Utrecht. Ze waren naar het park gegaan na een oproep op TikTok en Snapchat om daar te rellen en te vechten. Een 17-jarige jongen uit Utrecht zou opruiende berichten online hebben geplaatst en had vuurwerk bij zich. Een 15-jarige jongen uit Utrecht werd opgepakt omdat hij niet luisterde naar een agent. Ongeveer 50 jongeren van 15 tot 17 jaar oud kwamen naar het park, onder wie jongeren uit Zeist, De Bilt en Hilversum. In het Gelderse dorp Wezep is zaterdag bij de Kruiskerk de regenboogvlag gehesen door de dominee. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van de gemeente Oldebroek was daarbij aanwezig. In Oldebroek heeft het college dit jaar het LHBTQ+-beleid ingetrokken en besloten dat de gemeente de regenboogvlag niet meer hijst. De burgemeester zegt dat ze er wil zijn voor alle inwoners, ook voor mensen die tot de LHBTIQ+-groep behoren. Bij het hijsen van de vlag waren volgens initiatiefnemer Kjeld Mooi ongeveer 200 mensen aanwezig. De politie onderzoekt de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven. De brand werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ontdekt. ProRail kreeg rond 20:30 een melding van een storing, waarna een aannemer ter plaatse kwam en ontdekte dat er brand was gesticht. De politie houdt rekening met meerdere scenario's, waaronder sabotage en kattenkwaad. Er zijn nog geen verdachten in beeld. Door de brand rijden in ieder geval heel de zaterdag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen van volgend jaar. Waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin zei tijdens een ledenbijeenkomst in Breda dat er in alle provincies onvoldoende draagvlak en draagkracht is. De partij van Pieter Omtzigt kwam in 2023 met 20 zetels in de Tweede Kamer, maar verloor amper 2 jaar later al haar zetels. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek heeft verlaten. Europarlementariër Dirk Goting stapte afgelopen week op nadat het partijbestuur Mona Keijzer had uitgenodigd als spreker op het congres van zaterdag.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. President Trump wil honderdduizenden tonnen diesel importeren uit Rusland. Dat heeft hij afgesproken met de Russische leider Vladimir Poetin. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op de deal. Democraten en ook enkele republikeinen vrezen dat Rusland het geld gebruikt om oorlog te voeren tegen Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau aan Poetin dat geen vrede brengt. Het Europees Parlement noemt het nieuwe voorstel voor de EU-meerjarenbegroting niet acceptabel. Het Ierse voorzitterschap wil 140 miljard euro schrappen op het voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen euro. Het parlement wil juist meer geld en streeft naar een budget van 2200 miljard euro. Het parlement onderhandelt pas formeel mee als de EU-landen een akkoord hebben bereikt. Taiwan verhoogt de defensieuitgaven om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag.
1: Hij benadrukte dat Taiwan niet wil provoceren, maar oorlog juist wil voorkomen. Het eiland wil in 2027 omgerekend zo'n 30 miljard euro in defensie steken, ongeveer 3% van het bbp. China bekritiseerde de speech en verweet Lai vast te houden aan separatistische denkwijzen over een onafhankelijk Taiwan.
8: Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 11 levens gekost, onder wie 3 kinderen. Woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen en hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Het dodental kan nog verder oplopen, want eerder waren er 12 vermisten gemeld. De aanval volgt op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar vrijdag Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd, waardoor regelmatig burgerdoden vallen.
1: Het Ierse EU-voorzitterschap stelt voor om 140 miljard euro af te halen van de aankomende Europese meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. De totale begroting zou dan 1,62 biljoen euro worden, 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Een groep van 6 zuinige landen, waaronder Nederland en Duitsland, wil dat er honderden miljarden afgaan. Het Ierse voorstel schrapt 67 miljard bij een fonds voor concurrentiekracht en 32 miljard bij het budget voor achtergestelde gebieden en landbouw. De Ierse minister van Europese Zaken hoopt nog altijd op een akkoord voor de kerst.
8: Zeker 27 mensen zijn gewond geraakt bij een zware aardbeving in Panama. De beving had een kracht van 7,7 en zorgde voor grote schade en paniek. Overal in het land, met ongeveer 4,5 miljoen inwoners, waren de aardschokken te voelen. In Panama-stad, 200 kilometer van het epicentrum, renden mensen in paniek de straat op. President José Raúl Mulino sprak over een grote ramp en zei dat sommige wegen zijn weggevaagd.
1: En nu het economisch nieuws. De rechter heeft de verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen beademings- en slaapapneuapparaten. De affaire zorgde voor grote verliezen en een gedaalde beurskoers. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips over de slaapapneuaffaire te laat, onjuist of misleidend waren. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd.
9: bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
5: Veel profvoetballers in Nederland gebruiken nicotinezakjes. Dat meldt het AD na rondgang langs clubs. Oud-voetballer Michiel Kramer zei eerder in Vandaag Insight dat heel veel spelers het middel gebruiken. Clubartsen noemen het gebruik zorgwekkend en onprofessioneel. Het RIVM waarschuwt voor de gezondheidsrisico's en de regelgeving is strenger geworden. Toch gebruiken meerdere spelers per club nog steeds de zakjes. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden. Zevenvoudig wereldkampioen Marc Márquez heeft de leiding in de MotoGP weer overgenomen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië. Zijn concurrent Jorge Martin werd vierde. Márquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot. Zondag volgt de hoofdrace op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog 5 raceweekenden dit seizoen. Bauke Mollema komt zaterdag voor het laatst in actie als wielrenner in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Groningen won de Italiaanse najaarsklassieker in 2019. Mollema noemt die zege het hoogtepunt van zijn carrière. Hij wil na zijn afscheid rustig aandoen en bij zijn gezin zijn. De laatste jaren was het steeds meer afzien om op niveau te kunnen presteren, zegt Mollema. Het volledige peloton van de Ronde van Lombardije is na de start 5 minuten blijven stilstaan uit protest tegen de gebrekkige veiligheid in koersen. Europees kampioen Remco Evenepoel vroeg om een microfoon en zei dat renners niet kunnen accepteren dat collega's gewond raken en overlijden. Aanleiding waren incidenten met voertuigen tijdens wedstrijden in Italië deze week en het overlijden van de 19-jarige Brit Finlay Tarling eerder dit jaar na een aanrijding met een voertuig. Evenepoel riep organisatoren op ervoor te zorgen dat renners veilig kunnen rijden zonder zich zorgen te hoeven maken over auto's en motoren. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige circuits van de Formule 1 gewonnen. Verstappen zegt echter dat hij de zege in een sprintrace niet meetelt en dat hij zondag wil winnen in de Grote Prijs. De viervoudig wereldkampioen verloor bij de start de leiding aan George Russell, maar profiteerde later van diens uitvalbeurt. Verstappen noemt zijn start verschrikkelijk en zegt dat dit echt moet verbeteren voor de kwalificatie later op zaterdag.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden is er kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. Met plaatselijk veel regen.
10: Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Er geldt code geel voor de noordelijke helft tot morgenochtend vanwege onweersbuien met windstoten en forse regenval. Vanavond en komende nacht blijven de buien aanhouden, vooral in het noorden. Morgen aanvankelijk nog enkele buien, later meer zon en wat droger weer.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland stemt niet in met het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting dat Ierland zaterdag presenteerde. Minister Eelco Heijne van Financiën zegt dat het voorstel per ommegaande retour gaat. Ierland wil 140 miljard euro afhalen van het plan van de Europese Commissie voor een budget van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil samen met 5 andere EU-landen een veel grotere verlaging van de begroting. De groep nettobetalers vindt ook dat er meer geld moet gaan naar concurrentiekracht en defensie en minder naar landbouw en achtergestelde gebieden. Partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer sprak vandaag op het congres van NSC. Veel aanwezigen verlieten de zaal toen zij het podium beklom. Keizer vindt het belangrijk dat mensen die conservatief naar de wereld kijken elkaar vinden. Haar optreden zorgde afgelopen week al voor oproer binnen NSC. Europarlementariër Dirk Gotink zegde zijn lidmaatschap op. En ook jongerenbeweging JSC nam aanstoot aan haar komst. Keizer splitste zich begin dit jaar af van BBB en bouwt nu aan een nieuwe sociaal-conservatieve beweging onder de naam Project 2029. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland steunt de nieuwe sancties van de Verenigde Staten tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Amerikaanse bedrijven, burgers en organisaties zouden geen zaken meer mogen doen met het hof. De sancties gaan over een half jaar in. President Trump is boos over een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken hebben hun steun uitgesproken voor het ICC. Vrijdagavond zijn twee jongeren opgepakt bij het Griftpark in Utrecht. Ze waren naar het park gegaan na een oproep op TikTok en Snapchat om daar te rellen en te vechten. Een 17-jarige jongen uit Utrecht zou opruiende berichten online hebben geplaatst en had vuurwerk bij zich. Een 15-jarige jongen uit Utrecht werd opgepakt omdat hij niet luisterde naar een agent. Ongeveer 50 jongeren van 15 tot 17 jaar oud kwamen naar het park, onder wie jongeren uit Zeist, De Bilt en Hilversum. In het Gelderse dorp Wezep is zaterdag bij de Kruiskerk de regenboogvlag gehesen door de dominee. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van de gemeente Oldebroek was daarbij aanwezig. In Oldebroek heeft het college dit jaar het LHBTQ+-beleid ingetrokken en besloten dat de gemeente de regenboogvlag niet meer hijst. De burgemeester zegt dat ze er wil zijn voor alle inwoners. Ook voor mensen die tot de LHBTIQ+-groep behoren. Bij het hijsen van de vlag waren volgens initiatiefnemer Kjeld Mooi ongeveer 200 mensen aanwezig. De politie onderzoekt de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven. De brand werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ontdekt. ProRail kreeg rond 12:30 een melding van een storing, waarna een aannemer ter plaatse kwam en ontdekte dat er brand was gesticht. De politie houdt rekening met meerdere scenario's, waaronder sabotage en kattenkwaad. Er zijn nog geen verdachten in beeld. Door de brand rijden in ieder geval heel de zaterdag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. President Trump wil honderdduizenden tonnen diesel importeren uit Rusland. Dat heeft hij afgesproken met de Russische leider Vladimir Poetin. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op de deal.
12: Democraten en ook enkele republikeinen vrezen dat Rusland het geld gebruikt om oorlog te voeren tegen Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau aan Poetin dat geen vrede brengt. Het Europees Parlement noemt het nieuwe voorstel voor de EU-meerjarenbegroting niet acceptabel. Het Ierse voorzitterschap wil 140 miljard euro schrappen op het voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen euro. Het parlement wil juist meer geld en streeft naar een budget van 2200 miljard euro. Het parlement onderhandelt pas formeel mee als de EU-landen een akkoord hebben bereikt.
13: Taiwan verhoogt de defensieuitgaven om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Hij benadrukte dat Taiwan niet wil provoceren, maar oorlog juist wil voorkomen. Het eiland wil in 2027 omgerekend zo'n 30 miljard euro in defensie steken, ongeveer 3% van het bbp. China bekritiseerde de speech en verweet Lai vast te houden aan separatistische denkwijzen over een onafhankelijk Taiwan.
14: Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 11 levens gekost, onder wie 3 kinderen. Woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen en hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Het dodental kan nog verder oplopen, want eerder waren er 12 vermisten gemeld. De aanval volgt op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar vrijdag Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd, waardoor regelmatig burgerdoden vallen.
15: Het Ierse EU-voorzitterschap stelt voor om 140 miljard euro af te halen van de aankomende Europese meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. De totale begroting zou dan 1,62 biljoen euro worden, 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Een groep van 6 zuinige landen, waaronder Nederland en Duitsland, wil dat er honderden miljarden afgaan. Het Ierse voorstel schrapt 67 miljard bij een fonds voor concurrentiekracht en 32 miljard bij het budget voor achtergestelde gebieden en landbouw. De Ierse minister van Europese Zaken hoopt nog altijd op een akkoord voor de kerst.
16: Zeker 27 mensen zijn gewond geraakt bij een zware aardbeving in Panama. De beving had een kracht van 7,7 en zorgde voor grote schade en paniek. Overal in het land, met ongeveer 4,5 miljoen inwoners, waren de aardschokken te voelen. In Panama-stad, 200 kilometer van het epicentrum, renden mensen in paniek de straat op. President José Raúl Mulino sprak over een grote ramp en zei dat sommige wegen zijn weggevaagd.
17: En nu het economisch nieuws.
18: De rechter heeft de verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laten hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademingsapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. Philips is blij met het besluit en blijft zich richten op patiënten en klanten.
19: Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
20: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken.
0: Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan 100 miljoen dollar. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van 150 miljard euro opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden. Zevenvoudig wereldkampioen Marc Márquez heeft de leiding in de MotoGP weer overgenomen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië. Zijn concurrent Jorge Martin werd vierde. Márquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot. Zondag volgt de hoofdrace op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog 5 raceweekenden dit seizoen. Bauke Mollema komt zaterdag voor het laatst in actie als wielrenner in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Groningen won de Italiaanse najaarsklassieker in 2019. Mollema noemt die zege het hoogtepunt van zijn carrière. Hij wil na zijn afscheid rustig aandoen en bij zijn gezin zijn. De laatste jaren was het steeds meer afzien om op niveau te kunnen presteren, zegt Mollema. Het volledige peloton van de Ronde van Lombardije is na de start 5 minuten blijven stilstaan uit protest tegen de gebrekkige veiligheid in koersen. Europees kampioen Remco Evenepoel vroeg om een microfoon en zei dat renners niet kunnen accepteren dat collega's gewond raken en overlijden. Aanleiding waren incidenten met voertuigen tijdens wedstrijden in Italië deze week en het overlijden van de 19-jarige Brit Finlay Tarling eerder dit jaar na een aanrijding met een voertuig. Evenepoel riep organisatoren op ervoor te zorgen dat renners veilig kunnen rijden zonder zich zorgen te hoeven maken over auto's en motoren. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige circuits van de Formule 1 gewonnen. Verstappen zegt echter dat hij de zege in een sprintrace niet meetelt en dat hij zondag wil winnen in de Grote Prijs. De viervoudig wereldkampioen verloor bij de start de leiding aan George Russell, maar profiteerde later van diens uitvalbeurt. Verstappen noemt zijn start verschrikkelijk en zegt dat dit echt moet verbeteren voor de kwalificatie later op zaterdag. De Nederlandse judoka's zijn voor het eerst sinds 2017 zonder medaille geëindigd op een WK. Zwaargewicht Jur Spijkers verloor zaterdag in Baku als laatste Nederlandse deelnemer in de herkansingen van de Tsjech Lukas Krpálek. Spijkers bereikte de kwartfinale, maar verloor daar van de Azerbeidzjaan Jamal Gamzatkanov. Europees kampioenen Joanne van Lieshout en Jaël van Heemst kwamen het dichtst bij een medaille, maar verloren eerder deze week de strijd om het brons. Op de WK van vorig jaar in Boedapest veroverde Sanne van Dijken de enige medaille, brons.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, met sommige perioden. Er vallen enkele stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer en windstoten tot 80 km per uur. In de noordelijke provincies kan er veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Er geldt code geel in de noordelijke helft tot zondagochtend, vanwege onweersbuien met windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven de buien aanhouden, met name in het noorden. Morgen eerst nog enkele stevige buien, daarna meer opklaringen met af en toe een bui.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer sprak vandaag op het congres van NSC. Veel aanwezigen verlieten de zaal toen zij het podium beklom. Keizer vindt het belangrijk dat mensen die conservatief naar de wereld kijken elkaar vinden. Haar optreden zorgde afgelopen week al voor oproer binnen NSC. Europarlementariër Dirk Gotink zegde zijn lidmaatschap op. En ook jongerenbeweging JSC nam aanstoot aan haar komst. Keizer splitste zich begin dit jaar af van BBB en bouwt nu aan een nieuwe sociaal-conservatieve beweging onder de naam Project 2029.
22: Nederland stemt niet in met het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting dat Ierland zaterdag presenteerde. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat het voorstel per ommegaande retour gaat. Ierland wil 140 miljard euro afhalen van het plan van de Europese Commissie voor een budget van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil samen met 5 andere EU-landen een veel grotere verlaging van de begroting. De groep nettobetalers vindt ook dat er meer geld moet gaan naar concurrentiekracht en defensie en minder naar landbouw en achtergestelde gebieden. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland steunt de nieuwe sancties van de Verenigde Staten tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Amerikaanse bedrijven, burgers en organisaties zouden geen zaken meer mogen doen met het hof. De sancties gaan over een half jaar in. President Trump is boos over een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken hebben hun steun uitgesproken voor het ICC. Vrijdagavond zijn 2 jongeren opgepakt bij het Griftpark in Utrecht. Ze waren naar het park gegaan na een oproep op TikTok en Snapchat om daar te rellen en te vechten. Een 17-jarige jongen uit Utrecht zou opruiende berichten online hebben geplaatst en had vuurwerk bij zich. Een 15-jarige jongen uit Utrecht werd opgepakt omdat hij niet luisterde naar een agent. Ongeveer 50 jongeren van 15 tot 17 jaar oud kwamen naar het park. Onder wie jongeren uit Zeist, De Bilt en Hilversum. In het Gelderse dorp Wezep is zaterdag bij de Kruiskerk de regenboogvlag gehesen door de dominee. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van de gemeente Oldebroek was daarbij aanwezig. In Oldebroek heeft het college dit jaar het LHBTQ+-beleid ingetrokken en besloten dat de gemeente de regenboogvlag niet meer hijst. De burgemeester zegt dat ze er wil zijn voor alle inwoners, ook voor mensen die tot de LHBTIQ+-groep behoren. Bij het hijsen van de vlag waren volgens initiatiefnemer Kjeld Mooi ongeveer 200 mensen aanwezig. De politie onderzoekt de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven. De brand werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ontdekt.
1: ProRail kreeg rond 9:30 een melding van een storing, waarna een aannemer ter plaatse kwam en ontdekte dat er brand was gesticht. De politie houdt rekening met meerdere scenario's, waaronder sabotage en kattenkwaad. Er zijn nog geen verdachten in beeld. Door de brand rijden in ieder geval heel de zaterdag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws.
23: President Trump wil honderdduizenden tonnen diesel importeren uit Rusland. Dat heeft hij afgesproken met de Russische leider Vladimir Poetin. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op de deal. Democraten en ook enkele republikeinen vrezen dat Rusland het geld gebruikt om oorlog te voeren tegen Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau aan Poetin dat geen vrede brengt.
24: Het Europees Parlement noemt het nieuwe voorstel voor de EU-meerjarenbegroting niet acceptabel. Het Ierse voorzitterschap wil 140 miljard euro schrappen op het voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen euro. Het parlement wil juist meer geld en streeft naar een budget van 2200 miljard euro. Het parlement onderhandelt pas formeel mee als de EU-landen een akkoord hebben bereikt.
25: Taiwan verhoogt de defensieuitgaven om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Hij benadrukte dat Taiwan niet wil provoceren, maar oorlog juist wil voorkomen. Het eiland wil in 2027 omgerekend zo'n 30 miljard euro in defensie steken, ongeveer 3% van het bbp. China bekritiseerde de speech en verweet Lai vast te houden aan separatistische denkwijzen over een onafhankelijk Taiwan.
26: Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 11 levens gekost, onder wie 3 kinderen. Woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen en hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Het dodental kan nog verder oplopen, want eerder waren er 12 vermisten gemeld. De aanval volgt op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar vrijdag Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd, waardoor regelmatig burgerdoden vallen.
27: Het Ierse EU-voorzitterschap stelt voor om 140 miljard euro af te halen van de aankomende Europese meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. De totale begroting zou dan 1,62 biljoen euro worden, 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Een groep van 6 zuinige landen, waaronder Nederland en Duitsland, wil dat er honderden miljarden afgaan. Het Ierse voorstel schrapt 67 miljard bij een fonds voor concurrentiekracht en 32 miljard bij het budget voor achtergestelde gebieden en landbouw. De Ierse minister van Europese Zaken hoopt nog altijd op een akkoord voor de kerst.
28: Zeker 27 mensen zijn gewond geraakt bij een zware aardbeving in Panama. De beving had een kracht van 7,7 en zorgde voor grote schade en paniek. Overal in het land, met ongeveer 4,5 miljoen inwoners, waren de aardschokken te voelen. In Panama-stad, 200 kilometer van het epicentrum, renden mensen in paniek de straat op. President José Raúl Mulino sprak over een grote ramp en zei dat sommige wegen zijn weggevaagd.
29: En nu het economisch nieuws.
30: De rechter heeft de verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laten hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademingsapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. Philips is blij met het besluit en blijft zich richten op patiënten en klanten.
31: Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd.
4: Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
5: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde.
6: In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van €150 miljard opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden. Zevenvoudig wereldkampioen Marc Márquez heeft de leiding in de MotoGP weer overgenomen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië. Zijn concurrent Jorge Martin werd vierde. Márquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot. Zondag volgt de hoofdrace op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog 5 raceweekenden dit seizoen. Bauke Mollema komt zaterdag voor het laatst in actie als wielrenner in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Groningen won de Italiaanse najaarsklassieker in 2019. Mollema noemt die zege het hoogtepunt van zijn carrière. Hij wil na zijn afscheid rustig aandoen en bij zijn gezin zijn. De laatste jaren was het steeds meer afzien om op niveau te kunnen presteren, zegt Mollema. Het volledige peloton van de Ronde van Lombardije is na de start 5 minuten blijven stilstaan uit protest tegen de gebrekkige veiligheid in koersen. Europees kampioen Remco Evenepoel vroeg om een microfoon en zei dat renners niet kunnen accepteren dat collega's gewond raken en overlijden.
0: Aanleiding waren incidenten met voertuigen tijdens wedstrijden in Italië deze week en het overlijden van de 19-jarige Brit Finlay Tarling eerder dit jaar na een aanrijding met een voertuig. Evenepoel riep organisatoren op ervoor te zorgen dat renners veilig kunnen rijden zonder zich zorgen te hoeven maken over auto's en motoren. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige circuits van de Formule 1 gewonnen. Verstappen zegt

0: deelnemer in de herkansingen van de Tsjech Lukas Krupálek. Europees kampioenen Joanna van Lieshout en Jaël van Heemst kwamen het dichtst bij een medaille. Zij verloren eerder deze week de strijd om het brons. De medailleloze WK zijn een volgende bevestiging van de staat van het Nederlandse judo. De Olympische Spelen van 2 jaar geleden waren de eerste in 40 jaar zonder podiumplaats.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met flinke buien. In het noorden is er kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. En daar kan het ook flink regenen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Er geldt code geel voor de noordelijke helft tot morgenochtend vroeg, vanwege onweersbuien met windstoten en veel regen. Vanavond en vannacht blijven vooral in het noorden stevige buien overtrekken. Morgen wordt het een mix van zon en wolken, met af en toe een bui, opnieuw zo'n 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A2 bij Breukelen heeft een ongeval plaatsgevonden waarbij 3 auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De snelweg is dicht richting Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot aan de avond. De politie onderzoekt nog of een spookrijder het ongeval heeft veroorzaakt. Een brand in een gebouw op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. Dat heeft de veiligheidsregio aan het begin van de middag meegedeeld. Zaterdagochtend kwam er veel rook vrij die over een woonwijk trok. Daarom werd een NL-alert verstuurd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer sprak vandaag op het congres van NSC. Veel aanwezigen verlieten de zaal toen zij het podium beklom. Keizer vindt het belangrijk dat mensen die conservatief naar de wereld kijken elkaar vinden. Haar optreden zorgde afgelopen week al voor oproer binnen NSC. Europarlementariër Dirk Gotink zegde zijn lidmaatschap op. En ook jongerenbeweging JSC nam aanstoot aan haar komst. Keizer splitste zich begin dit jaar af van BBB en bouwt nu aan een nieuwe sociaal-conservatieve beweging onder de naam Project 2029. Nederland stemt niet in met het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting dat Ierland zaterdag presenteerde. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat het voorstel per ommegaande retour gaat. Ierland wil 140 miljard euro afhalen van het plan van de Europese Commissie voor een budget van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil samen met 5 andere EU-landen een veel grotere verlaging van de begroting. De groep nettobetalers vindt ook dat er meer geld moet gaan naar concurrentiekracht en defensie en minder naar landbouw en achtergestelde gebieden. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland steunt de nieuwe sancties van de Verenigde Staten tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Amerikaanse bedrijven, burgers en organisaties zouden geen zaken meer mogen doen met het hof. De sancties gaan over een half jaar in. President Trump is boos over een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken hebben hun steun uitgesproken voor het ICC. In het Gelderse dorp Wezep is zaterdag bij de Kruiskerk de regenboogvlag gehesen door de dominee. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van de gemeente Oldebroek was daarbij aanwezig. In Oldebroek heeft het college dit jaar het LHBTQ+-beleid ingetrokken en besloten dat de gemeente de regenboogvlag niet meer hijst. De burgemeester zegt dat ze er wil zijn voor alle inwoners, ook voor mensen die tot de LHBTIQ+-groep behoren. Bij het hijsen van de vlag waren volgens initiatiefnemer Kjeld Mooi ongeveer 200 mensen aanwezig.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.

0: Nu het buitenlands nieuws. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media door kinderen tot 15 jaar. Het land voegt zich daarmee bij een groeiend aantal landen met wetgeving om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren bij bestaande en nieuwe accounts. Voor gebruikers van 15, 16 en 17 jaar gelden beperkingen. Hun accounts staan automatisch op privé en ouderlijk toezicht moet beschikbaar zijn. Sociale mediabedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten opgelegd krijgen. President Trump wil honderdduizenden tonnen diesel importeren uit Rusland. Dat heeft hij afgesproken met de Russische leider Vladimir Poetin. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op de deal. Democraten en ook enkele Republikeinen vrezen dat Rusland het geld gebruikt om oorlog te voeren tegen Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau aan Poetin dat geen vrede brengt. Het Europees Parlement noemt het nieuwe voorstel voor de EU-meerjarenbegroting niet acceptabel. Het Ierse voorzitterschap wil 140 miljard euro schrappen op het voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen euro. Het parlement wil juist meer geld en streeft naar een budget van 2200 miljard euro. Het parlement onderhandelt pas formeel mee als de EU-landen een akkoord hebben bereikt. Taiwan verhoogt de defensieuitgaven om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Hij benadrukte dat Taiwan niet wil provoceren, maar oorlog juist wil voorkomen. Het eiland wil in 2027 omgerekend zo'n 30 miljard euro in defensie steken, ongeveer 3% van het bbp. China bekritiseerde de speech en verweet Lai vast te houden aan separatistische denkwijzen over een onafhankelijk Taiwan. Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 11 levens gekost, onder wie 3 kinderen. Woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen en hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Het dodental kan nog verder oplopen, want eerder waren er 12 vermisten gemeld. De aanval volgt op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar vrijdag Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd, waardoor regelmatig burgerdoden vallen. Het Ierse EU-voorzitterschap stelt voor om 140 miljard euro af te halen van de aankomende Europese meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. De totale begroting zou dan 1,62 biljoen euro worden, 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Een groep van 6 zuinige landen, waaronder Nederland en Duitsland, wil dat er honderden miljarden afgaan. Het Ierse voorstel schrapt 67 miljard bij een fonds voor concurrentiekracht en 32 miljard bij het budget voor achtergestelde gebieden en landbouw. De Ierse minister van Europese Zaken hoopt nog altijd op een akkoord voor de kerst. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft de verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademingsapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. Philips is blij met het besluit en blijft zich richten op patiënten en klanten. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van €150 miljard opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden. Zevenvoudig wereldkampioen Marc Marquez heeft de leiding in de MotoGP weer overgenomen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië. Zijn concurrent Jorge Martin werd vierde. Marquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot. Zondag volgt de hoofdrace op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog 5 raceweekenden dit seizoen. Bauke Mollema komt zaterdag voor het laatst in actie als wielrenner in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Groningen won de Italiaanse najaarsklassieker in 2019. Mollema noemt die zegen het hoogtepunt van zijn carrière. Hij wil na zijn afscheid rustig aandoen en bij zijn gezin zijn. De laatste jaren was het steeds meer afzien om op niveau te kunnen presteren, zegt Mollema. Het volledige peloton van de Ronde van Lombardije is na de start 5 minuten blijven stilstaan uit protest tegen de gebrekkige veiligheid in koersen. Europees kampioen Remco Evenepoel vroeg om een microfoon en zei dat renners niet kunnen accepteren dat collega's gewond raken en overlijden. Aanleiding waren incidenten met voertuigen tijdens wedstrijden in Italië deze week en het overlijden van de 19-jarige Brit Finlay Tarling eerder dit jaar na een aanrijding met een voertuig. Evenepoel riep organisatoren op ervoor te zorgen dat renners veilig kunnen rijden zonder zich zorgen te hoeven maken over auto's en motoren. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige circuits van de Formule 1 gewonnen. Verstappen zegt echter dat hij de zegen in een sprintrace niet meetelt en dat hij zondag wil winnen in de grote prijs. De viervoudig wereldkampioen verloor bij de start de leiding aan George Russell, maar profiteerde later van diens uitvalbeurt. Verstappen noemt zijn start verschrikkelijk en zegt dat dit echt moet verbeteren voor de kwalificatie later op zaterdag. De Nederlandse judoka's zijn voor het eerst sinds 2017 zonder medaille geëindigd op een WK. Zwaargewicht Jur Spijkers verloor zaterdag in Baku als laatste Nederlandse deelnemer in de herkansingen van de Tsjech Lukas Krupalek. Europees kampioenen Joanna van Lieshout en Jaël van Heemst kwamen het dichtst bij een medaille. Zij verloren eerder deze week de strijd om het brons. De medailleloze WK zijn een volgende bevestiging van de staat van het Nederlandse judo. De Olympische Spelen van 2 jaar geleden waren de eerste in 40 jaar zonder podiumplaats.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met enkele stevige buien. In het noorden is er kans op onweer en windstoten tot 80 km per uur. En daar kan ook veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Er geldt code geel voor de noordelijke helft, vanmiddag tot zondagochtend, vanwege de kans op onweer, zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven de buien aanhouden, vooral in het noorden met kans op onweer. Morgen overdag wordt het rustiger met meer zon, al blijven er enkele buien mogelijk.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagochtend vroeg liggen er geen asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen nog 20 mensen in de regen op het grasveld. Het Rode Kruis heeft 145 mensen vanuit de dagopvang overgebracht naar noodopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum. De nachtopvang is alleen nog beschikbaar voor mensen uit de dagopvang, omdat anderen zich daartussen mengden en dat zorgde voor spanningen. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in Bijlen, waar maximaal 200 personen in tenten kunnen slapen. Een brand in een gebouw op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. Dat heeft de veiligheidsregio aan het begin van de middag meegedeeld. Zaterdagochtend kwam er veel rook vrij die over een woonwijk trok. Daarom werd een NL-alert verstuurd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Op de A2 bij Breukelen heeft een ongeval plaatsgevonden waarbij 3 auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De snelweg is dicht richting Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot aan de avond. De politie onderzoekt nog of een spookrijder het ongeval heeft veroorzaakt. Nederland stemt niet in met het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting dat Ierland zaterdag presenteerde. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat het voorstel per ommegaande retour gaat. Ierland wil 140 miljard euro afhalen van het plan van de Europese Commissie voor een budget van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil samen met 5 andere EU-landen een veel grotere verlaging van de begroting. De groep nettobetalers vindt ook dat er meer geld moet gaan naar concurrentiekracht en defensie en minder naar landbouw en achtergestelde gebieden. Partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer sprak vandaag op het congres van NSC. Veel aanwezigen verlieten de zaal toen zij het podium beklom. Keizer vindt het belangrijk dat mensen die conservatief naar de wereld kijken elkaar vinden. Haar optreden zorgde afgelopen week al voor oproer binnen NSC. Europarlementariër Dirk Gotink zegde zijn lidmaatschap op. En ook jongerenbeweging JSC nam aanstoot aan haar komst. Keizer splitste zich begin dit jaar af van BBB en bouwt nu aan een nieuwe sociaal-conservatieve beweging onder de naam Project 2029. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland steunt de nieuwe sancties van de Verenigde Staten tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Amerikaanse bedrijven, burgers en organisaties zouden geen zaken meer mogen doen met het hof. De sancties gaan over een half jaar in. President Trump is boos over een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken hebben hun steun uitgesproken voor het ICC.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media door kinderen tot 15 jaar. Het land voegt zich daarmee bij een groeiend aantal landen met wetgeving om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren bij bestaande en nieuwe accounts. Voor gebruikers van 15, 16 en 17 jaar gelden beperkingen. Hun accounts staan automatisch op privé en ouderlijk toezicht moet beschikbaar zijn. Sociale mediabedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten opgelegd krijgen. President Trump wil honderdduizenden tonnen diesel importeren uit Rusland. Dat heeft hij afgesproken met de Russische leider Vladimir Poetin. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op de deal. Democraten en ook enkele republikeinen vrezen dat Rusland het geld gebruikt om oorlog te voeren tegen Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau aan Poetin dat geen vrede brengt. Het Europees Parlement noemt het nieuwe voorstel voor de EU-meerjarenbegroting niet acceptabel. Het Ierse voorzitterschap wil 140 miljard euro schrappen op het voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen euro. Het parlement wil juist meer geld en streeft naar een budget van 2200 miljard euro. Het parlement onderhandelt pas formeel mee als de EU-landen een akkoord hebben bereikt. Taiwan verhoogt de defensieuitgaven om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Hij benadrukte dat Taiwan niet wil provoceren, maar oorlog juist wil voorkomen. Het eiland wil in 2027 omgerekend zo'n 30 miljard euro in defensie steken, ongeveer 3% van het bbp. China bekritiseerde de speech en verweet Lai vast te houden aan separatistische denkwijzen over een onafhankelijk Taiwan. Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 11 levens gekost, onder wie 3 kinderen. Woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen en hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Het dodental kan nog verder oplopen, want eerder waren er 12 vermisten gemeld. De aanval volgt op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar vrijdag Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd, waardoor regelmatig burgerdoden vallen. Het Ierse EU-voorzitterschap stelt voor om 140 miljard euro af te halen van de aankomende Europese meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. De totale begroting zou dan 1,62 biljoen euro worden, 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Een groep van 6 zuinige landen, waaronder Nederland en Duitsland, wil dat er honderden miljarden afgaan. Het Ierse voorstel schrapt 67 miljard bij een fonds voor concurrentiekracht en 32 miljard bij het budget voor achtergestelde gebieden en landbouw. De Ierse minister van Europese Zaken hoopt nog altijd op een akkoord voor de kerst. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft de verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laten hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademingsapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. Philips is blij met het besluit en blijft zich richten op patiënten en klanten. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen. Volgens de Telegraaf zou Nederland flink profiteren als parttimers 2 uur per week extra zouden werken. Econoom Hugo Erken van Rabo Research berekende dat dit extra werkuren oplevert die gelijk staan aan 180.000 voltijdsbanen. Dat zou een welvaartswinst van €150 miljard opleveren voor de Nederlandse economie. Nederland telt 4,8 miljoen parttimers. Hoogleraar Ton Wildhagen van Tilburg University zegt dat 2 uur extra werken winst oplevert voor de maatschappij, de economie en mensen zelf.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden. Zevenvoudig wereldkampioen Marc Márquez heeft de leiding in de MotoGP weer overgenomen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië. Zijn concurrent Jorge Martin werd vierde. Márquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot. Zondag volgt de hoofdrace op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog 5 raceweekenden dit seizoen. Bauke Mollema komt zaterdag voor het laatst in actie als wielrenner in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Groningen won de Italiaanse najaarsklassieker in 2019. Mollema noemt die zege het hoogtepunt van zijn carrière. Hij wil na zijn afscheid rustig aandoen en bij zijn gezin zijn. De laatste jaren was het steeds meer afzien om op niveau te kunnen presteren, zegt Mollema. Het volledige peloton van de Ronde van Lombardije is na de start 5 minuten blijven stilstaan uit protest tegen de gebrekkige veiligheid in koersen. Europees kampioen Remco Evenepoel vroeg om een microfoon en zei dat renners niet kunnen accepteren dat collega's gewond raken en overlijden. Aanleiding waren incidenten met voertuigen tijdens wedstrijden in Italië deze week en het overlijden van de 19-jarige Brit Finlay Tarling eerder dit jaar na een aanrijding met een voertuig. Evenepoel riep organisatoren op ervoor te zorgen dat renners veilig kunnen rijden zonder zich zorgen te hoeven maken over auto's en motoren. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige circuits van de Formule 1 gewonnen. Verstappen zegt echter dat hij de zege in een sprintrace niet meetelt en dat hij zondag wil winnen in de Grote Prijs. De viervoudig wereldkampioen verloor bij de start de leiding aan George Russell, maar profiteerde later van diens uitvalbeurt. Verstappen noemt zijn start verschrikkelijk en zegt dat dit echt moet verbeteren voor de kwalificatie later op zaterdag. De Nederlandse judoka's zijn voor het eerst sinds 2017 zonder medaille geëindigd op een WK. Zwaargewicht Jur Spijkers verloor zaterdag in Baku als laatste Nederlandse deelnemer in de herkansingen van de Tsjech Lukas Krupalek. Europees kampioenen Joanne van Lieshout en Jaël van Heemst kwamen het dichtst bij een medaille. Zij verloren eerder deze week de strijd om het brons. De medailleloze WK zijn een volgende bevestiging van de staat van het Nederlandse judo. De Olympische Spelen van 2 jaar geleden waren de eerste in 40 jaar zonder podiumplaats.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af met enkele stevige buien. Vooral in het noorden kan het flink tekeer gaan met onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. Ook kan daar plaatselijk veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind komt uit het westen en is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer zelfs krachtig tot hard. Let op, in de noordelijke helft geldt tot morgen vroeg code geel voor onweersbuien met zware windstoten en veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken, met name in het noorden. Ook daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Vannacht wordt het rond de 8 graden. Morgen is het wisselvallig, met zon, wolken en buien. In de ochtend kan het in het noorden nog stevig zijn. Daarna wordt het rustiger. Middagtemperatuur weer rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagochtend vroeg liggen er geen asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen nog 20 mensen in de regen op het grasveld. Het Rode Kruis heeft 145 mensen vanuit de dagopvang overgebracht naar noodopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum. De nachtopvang is alleen nog beschikbaar voor mensen uit de dagopvang, omdat anderen zich daartussen mengden en dat zorgde voor spanningen. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in Bijlen, waar maximaal 200 personen in tenten kunnen slapen. Een brand in een gebouw op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. Dat heeft de veiligheidsregio aan het begin van de middag meegedeeld. Zaterdagochtend kwam er veel rook vrij die over een woonwijk trok. Daarom werd een NL-alert verstuurd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Op de A2 bij Breukelen heeft een ongeval plaatsgevonden waarbij 3 auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De snelweg is dicht richting Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot aan de avond. De politie onderzoekt nog of een spookrijder het ongeval heeft veroorzaakt. Nederland stemt niet in met het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting dat Ierland zaterdag presenteerde. Minister Eelco Heijne van Financiën zegt dat het voorstel per ommegaande retour gaat. Ierland wil 140 miljard euro afhalen van het plan van de Europese Commissie voor een budget van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil samen met 5 andere EU-landen een veel grotere verlaging van de begroting. De groep nettobetalers vindt ook dat er meer geld moet gaan naar concurrentiekracht en defensie en minder naar landbouw en achtergestelde gebieden. Partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer sprak vandaag op het congres van NSC. Veel aanwezigen verlieten de zaal toen zij het podium beklom. Keizer vindt het belangrijk dat mensen die conservatief naar de wereld kijken elkaar vinden. Haar optreden zorgde afgelopen week al voor oproer binnen NSC. Europarlementariër Dirk Gotink zegde zijn lidmaatschap op. En ook jongerenbeweging JSC nam aanstoot aan haar komst. Keizer splitste zich begin dit jaar af van BBB en bouwt nu aan een nieuwe sociaal-conservatieve beweging onder de naam Project 2029. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland steunt de nieuwe sancties van de Verenigde Staten tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Amerikaanse bedrijven, burgers en organisaties zouden geen zaken meer mogen doen met het hof. De sancties gaan over een half jaar in. President Trump is boos over een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken hebben hun steun uitgesproken voor het ICC.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media door kinderen tot 15 jaar. Het land voegt zich daarmee bij een groeiend aantal landen met wetgeving om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren bij bestaande en nieuwe accounts. Voor gebruikers van 15, 16 en 17 jaar gelden beperkingen. Hun accounts staan automatisch op privé en ouderlijk toezicht moet beschikbaar zijn. Sociale mediabedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten opgelegd krijgen. President Trump wil honderdduizenden tonnen diesel importeren uit Rusland. Dat heeft hij afgesproken met de Russische leider Vladimir Poetin. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op de deal. Democraten en ook enkele republikeinen vrezen dat Rusland het geld gebruikt om oorlog te voeren tegen Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau aan Poetin dat geen vrede brengt. Het Europees Parlement noemt het nieuwe voorstel voor de EU-meerjarenbegroting niet acceptabel. Het Ierse voorzitterschap wil 140 miljard euro schrappen op het voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen euro. Het parlement wil juist meer geld en streeft naar een budget van 2200 miljard euro. Het parlement onderhandelt pas formeel mee als de EU-landen een akkoord hebben bereikt. Taiwan verhoogt de defensieuitgaven om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Hij benadrukte dat Taiwan niet wil provoceren, maar oorlog juist wil voorkomen. Het eiland wil in 2027 omgerekend zo'n 30 miljard euro in defensie steken, ongeveer 3% van het bbp. China bekritiseerde de speech en verweet Lai vast te houden aan separatistische denkwijzen over een onafhankelijk Taiwan. Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 11 levens gekost, onder wie 3 kinderen. Woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen en hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Het dodental kan nog verder oplopen, want eerder waren er 12 vermisten gemeld. De aanval volgt op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar vrijdag Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd, waardoor regelmatig burgerdoden vallen. Het Ierse EU-voorzitterschap stelt voor om 140 miljard euro af te halen van de aankomende Europese meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. De totale begroting zou dan 1,62 biljoen euro worden, 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Een groep van 6 zuinige landen, waaronder Nederland en Duitsland, wil dat er honderden miljarden afgaan. Het Ierse voorstel schrapt 67 miljard bij een fonds voor concurrentiekracht en 32 miljard bij het budget voor achtergestelde gebieden en landbouw. De Ierse minister van Europese Zaken hoopt nog altijd op een akkoord voor de kerst. En nu het economisch nieuws. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. De rechter heeft de verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laten hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademingsapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. Philips is blij met het besluit en blijft zich richten op patiënten en klanten. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijder geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer solo over de finish. In de slotfase reed ze samen op kop met de Duitse Rosa Kleuser, maar die viel enkele kilometers voor de streep. Kleuser pakte nog wel zilver, de Nederlandse Larissa Hartog brons. Dit is de 15e wereldtitel uit de carrière van Vos, verdeeld over veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen en gravelrijden. Zevenvoudig wereldkampioen Marc Márquez heeft de leiding in de MotoGP weer overgenomen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië. Zijn concurrent Jorge Martin werd vierde. Márquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot. Zondag volgt de hoofdrace op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog 5 raceweekenden dit seizoen. Bauke Mollema komt zaterdag voor het laatst in actie als wielrenner in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Groningen won de Italiaanse najaarsklassieker in 2019. Mollema noemt die zege het hoogtepunt van zijn carrière. Hij wil na zijn afscheid rustig aandoen en bij zijn gezin zijn. De laatste jaren was het steeds meer afzien om op niveau te kunnen presteren, zegt Mollema. Het volledige peloton van de Ronde van Lombardije is na de start 5 minuten blijven stilstaan uit protest tegen de gebrekkige veiligheid in koersen. Europees kampioen Remco Evenepoel vroeg om een microfoon en zei dat renners niet kunnen accepteren dat collega's gewond raken en overlijden. Aanleiding waren incidenten met voertuigen tijdens wedstrijden in Italië deze week en het overlijden van de 19-jarige Brit Finlay Tarling eerder dit jaar na een aanrijding met een voertuig. Evenepoel riep organisatoren op ervoor te zorgen dat renners veilig kunnen rijden zonder zich zorgen te hoeven maken over auto's en motoren. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige circuits van de Formule 1 gewonnen. Verstappen zegt echter dat hij de zege in een sprintrace niet meetelt en dat hij zondag wil winnen in de Grote Prijs. De viervoudig wereldkampioen verloor bij de start de leiding aan George Russell, maar profiteerde later van diens uitvalbeurt. Verstappen noemt zijn start verschrikkelijk en zegt dat dit echt moet verbeteren voor de kwalificatie later op zaterdag. De Nederlandse judoka's zijn voor het eerst sinds 2017 zonder medaille geëindigd op een WK. Zwaargewicht Jur Spijkers verloor zaterdag in Baku als laatste Nederlandse deelnemer in de herkansingen van de Tsjech Lukas Krupalek. Europees kampioenen Joanna van Lieshout en Jaël van Heemst kwamen het dichtst bij een medaille. Zij verloren eerder deze week de strijd om het brons. De medailleloze WK zijn een volgende bevestiging van de staat van het Nederlandse judo. De Olympische Spelen van 2 jaar geleden waren de eerste in 40 jaar zonder podiumplaats.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af met enkele stevige buien. In het noorden is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. Daar kan ook veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Let op, vanmiddag tot zondagochtend geldt in de noordelijke helft code geel vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven de buien aanhouden, vooral in het noorden. Ook dan kans op onweer, hagel en flinke windstoten. Het koelt af naar 8 graden. Morgen vallen er vooral in de ochtend nog buien in het noorden. Later wordt het droger met af en toe zon. Opnieuw rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagochtend vroeg liggen er geen asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen nog 20 mensen in de regen op het grasveld. Het Rode Kruis heeft 145 mensen vanuit de dagopvang overgebracht naar noodopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum. De nachtopvang is alleen nog beschikbaar voor mensen uit de dagopvang, omdat anderen zich daartussen mengden en dat zorgde voor spanningen. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in Bijlen, waar maximaal 200 personen in tenten kunnen slapen. Een brand in een gebouw op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. Dat heeft de veiligheidsregio aan het begin van de middag meegedeeld. Zaterdagochtend kwam er veel rook vrij die over een woonwijk trok. Daarom werd een NL-alert verstuurd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Op de A2 bij Breukelen heeft een ongeval plaatsgevonden waarbij 3 auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De snelweg is dicht richting Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot aan de avond. De politie onderzoekt nog of een spookrijder het ongeval heeft veroorzaakt. Nederland stemt niet in met het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting dat Ierland zaterdag presenteerde. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat het voorstel per ommegaande retour gaat. Ierland wil 140 miljard euro afhalen van het plan van de Europese Commissie voor een budget van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil samen met 5 andere EU-landen een veel grotere verlaging van de begroting. De groep nettobetalers vindt ook dat er meer geld moet gaan naar concurrentiekracht en defensie en minder naar landbouw en achtergestelde gebieden. Partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer sprak vandaag op het congres van NSC. Veel aanwezigen verlieten de zaal toen zij het podium beklom. Keizer vindt het belangrijk dat mensen die conservatief naar de wereld kijken elkaar vinden. Haar optreden zorgde afgelopen week al voor oproer binnen NSC. Europarlementariër Dirk Gotink zegde zijn lidmaatschap op. En ook jongerenbeweging JSC nam aanstoot aan haar komst. Keizer splitste zich begin dit jaar af van BBB en bouwt nu aan een nieuwe sociaal-conservatieve beweging onder de naam Project 2029. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland steunt de nieuwe sancties van de Verenigde Staten tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Amerikaanse bedrijven, burgers en organisaties zouden geen zaken meer mogen doen met het hof. De sancties gaan over een half jaar in. President Trump is boos over een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken hebben hun steun uitgesproken voor het ICC.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media door kinderen tot 15 jaar. Het land voegt zich daarmee bij een groeiend aantal landen met wetgeving om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren bij bestaande en nieuwe accounts. Voor gebruikers van 15, 16 en 17 jaar gelden beperkingen. Hun accounts staan automatisch op privé en ouderlijk toezicht moet beschikbaar zijn. Sociale mediabedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten opgelegd krijgen. President Trump wil honderdduizenden tonnen diesel importeren uit Rusland. Dat heeft hij afgesproken met de Russische leider Vladimir Poetin. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op de deal. Democraten en ook enkele republikeinen vrezen dat Rusland het geld gebruikt om oorlog te voeren tegen Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau aan Poetin dat geen vrede brengt. Het Europees Parlement noemt het nieuwe voorstel voor de EU-meerjarenbegroting niet acceptabel. Het Ierse voorzitterschap wil 140 miljard euro schrappen op het voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen euro. Het parlement wil juist meer geld en streeft naar een budget van 2200 miljard euro. Het parlement onderhandelt pas formeel mee als de EU-landen een akkoord hebben bereikt. Taiwan verhoogt de defensieuitgaven om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Hij benadrukte dat Taiwan niet wil provoceren, maar oorlog juist wil voorkomen. Het eiland wil in 2027 omgerekend zo'n 30 miljard euro in defensie steken, ongeveer 3% van het bbp. China bekritiseerde de speech en verweet Lai vast te houden aan separatistische denkwijzen over een onafhankelijk Taiwan. Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 11 levens gekost, onder wie 3 kinderen. Woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen en hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Het dodental kan nog verder oplopen, want eerder waren er 12 vermisten gemeld. De aanval volgt op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar vrijdag Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd, waardoor regelmatig burgerdoden vallen. Het Ierse EU-voorzitterschap stelt voor om 140 miljard euro af te halen van de aankomende Europese meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. De totale begroting zou dan 1,62 biljoen euro worden, 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Een groep van 6 zuinige landen, waaronder Nederland en Duitsland, wil dat er honderden miljarden afgaan. Het Ierse voorstel schrapt 67 miljard bij een fonds voor concurrentiekracht en 32 miljard bij het budget voor achtergestelde gebieden en landbouw. De Ierse minister van Europese Zaken hoopt nog altijd op een akkoord voor de kerst.
4: En nu het economisch nieuws.
0: De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. De rechter heeft de verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademingsapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. Philips is blij met het besluit en blijft zich richten op patiënten en klanten. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: tot slot het sportnieuws. Zevenvoudig wereldkampioen Marc Márquez heeft de leiding in de MotoGP weer overgenomen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië. Zijn concurrent Jorge Martin werd vierde. Márquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot. Zondag volgt de hoofdrace op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog 5 raceweekenden dit seizoen.

0: protest tegen de gebrekkige veiligheid in koersen. Europees kampioen Remco Evenepoel vroeg om een microfoon en zei dat renners niet kunnen accepteren dat collega's gewond raken en overlijden. Aanleiding waren incidenten met voertuigen tijdens wedstrijden in Italië deze week en het overlijden van de 19-jarige Brit Finlay Tarling eerder dit jaar na een aanrijding met een voertuig. Evenepoel riep organisatoren op ervoor te zorgen dat renners veilig kunnen rijden zonder zich zorgen te hoeven maken over auto's en motoren. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige circuits van de Formule 1 gewonnen. Verstappen zegt echter dat hij de zegen in een sprintrace niet meetelt en dat hij zondag wil winnen in de Grote Prijs. De viervoudig wereldkampioen verloor bij de start de leiding aan George Russell, maar profiteerde later van diens uitvalbeurt. Verstappen noemt zijn start verschrikkelijk en zegt dat dit echt moet verbeteren voor de kwalificatie later op zaterdag. De Nederlandse judoka's zijn voor het eerst sinds 2017 zonder medaille geëindigd op een WK. Zwaargewicht Jur Spijkers verloor zaterdag in Baku als laatste Nederlandse deelnemer in de herkansingen van de Tsjech Lukas Krupalek. Europees kampioene Joanna van Lieshout en Jaël van Heemst kwamen het dichtst bij een medaille. Zij verloren eerder deze week de strijd om het brons. De medailleloze WK zijn een volgende bevestiging van de staat van het Nederlandse judo. De Olympische Spelen van 2 jaar geleden waren de eerste in 40 jaar zonder podiumplaats. Voetballer Cole Palmer heeft zijn contract bij Chelsea verlengd tot de zomer van 32-34. De 24-jarige middenvelder kwam in 22-23 over van Manchester City. Sindsdien was hij in 138 wedstrijden 91 keer direct betrokken bij een doelpunt. Met Chelsea won de Engelse international vorig jaar het WK voor clubs en de Conference League. Palmer zegt veel vertrouwen te voelen van de club, waardoor verlengen de enige optie was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met stevige buien. Vooral in het noorden is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. Daar kan het ook flink regenen. Het wordt zo'n 14 graden. De wind uit het westen is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Let op, in de noordelijke helft geldt tot morgen vroeg code geel voor onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Ook vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken, de meeste in het noorden. Vannacht koelt het af naar een graad of 8. Morgen blijft het wisselvallig, met af en toe zon. Vooral in het noorden nog enkele buien. Opnieuw rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagochtend vroeg liggen er geen asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen nog 20 mensen in de regen op het grasveld. Het Rode Kruis heeft 145 mensen vanuit de dagopvang overgebracht naar noodopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum. De nachtopvang is alleen nog beschikbaar voor mensen uit de dagopvang, omdat anderen zich daartussen mengden en dat zorgde voor spanningen. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in Bijlen, waar maximaal 200 personen in tenten kunnen slapen. Een brand in een gebouw op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. Dat heeft de veiligheidsregio aan het begin van de middag meegedeeld. Zaterdagochtend kwam er veel rook vrij die over een woonwijk trok. Daarom werd een NL-alert verstuurd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Op de A2 bij Breukelen heeft een ongeval plaatsgevonden waarbij 3 auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De snelweg is dicht richting Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot aan de avond. De politie onderzoekt nog of een spookrijder het ongeval heeft veroorzaakt. Nederland stemt niet in met het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting dat Ierland zaterdag presenteerde. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat het voorstel per ommegaande retour gaat. Ierland wil 140 miljard euro afhalen.

0: halen van het plan van de Europese Commissie voor een budget van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil samen met 5 andere EU-landen een veel grotere verlaging van de begroting. De groep nettobetalers vindt ook dat er meer geld moet gaan naar concurrentiekracht en defensie en minder naar landbouw en achtergestelde gebieden. Partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer sprak vandaag op het congres van NSC. Veel aanwezigen verlieten de zaal toen zij het podium beklom. Keizer vindt het belangrijk dat mensen die conservatief naar de wereld kijken elkaar vinden. Haar optreden zorgde afgelopen week al voor oproer binnen NSC. Europarlementariër Dirk Gotink zegde zijn lidmaatschap op. En ook jongerenbeweging JSC nam aanstoot aan haar komst. Keizer splitste zich begin dit jaar af van BBB en bouwt nu aan een nieuwe sociaal-conservatieve beweging onder de naam Project 2029. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland steunt de nieuwe sancties van de Verenigde Staten tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Amerikaanse bedrijven, burgers en organisaties zouden geen zaken meer mogen doen met het hof. De sancties gaan over een half jaar in. President Trump is boos over een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken hebben hun steun uitgesproken voor het ICC.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws.
2: De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft de parlementsverkiezingen van komende maand officieel geannuleerd. Zowel de presidents- als parlementsverkiezingen gaan nu plaatsvinden in september volgend jaar. De Palestijnse autoriteiten noemden deze week verslechterende omstandigheden in Palestijnse gebieden als reden voor het uitstel. De Palestijnse autoriteit van de 90-jarige Abbas hield in 2005 voor het laatst presidentsverkiezingen. Het jaar erna vonden de laatste parlementsverkiezingen plaats. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, verweet Abbas de internationale gemeenschap te misleiden door verkiezingen uit te stellen. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media door kinderen tot 15 jaar. Het land voegt zich daarmee bij een groeiend aantal landen met wetgeving om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren bij bestaande en nieuwe accounts. Voor gebruikers van 15, 16 en 17 jaar gelden beperkingen. Hun accounts staan automatisch op privé en ouderlijk toezicht moet beschikbaar zijn. Sociale mediabedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten opgelegd krijgen. President Trump wil honderdduizenden tonnen diesel importeren uit Rusland. Dat heeft hij afgesproken met de Russische leider Vladimir Poetin. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op de deal. Democraten en ook enkele Republikeinen vrezen dat Rusland het geld gebruikt om oorlog te voeren tegen Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau aan Poetin dat geen vrede brengt. Het Europees Parlement noemt het nieuwe voorstel voor de EU-meerjarenbegroting niet acceptabel. Het Ierse voorzitterschap wil 140 miljard euro schrappen op het voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen euro. Het parlement wil juist meer geld en streeft naar een budget van 2200 miljard euro. Het parlement onderhandelt pas formeel mee als de EU-landen een akkoord hebben bereikt. Taiwan verhoogt de defensieuitgaven om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Hij benadrukte dat Taiwan niet wil provoceren, maar oorlog juist wil voorkomen. Het eiland wil in 2027 omgerekend zo'n 30 miljard euro in defensie steken, ongeveer 3% van het bbp. China bekritiseerde de speech en verweet Lai vast te houden aan separatistische denkwijzen over een onafhankelijk Taiwan. Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 11 levens gekost, onder wie 3 kinderen. Woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen en hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Het dodental kan nog verder oplopen, want eerder waren er 12 vermisten gemeld. De aanval volgt op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar vrijdag Oekraïense, Amerikaanse en Europese gezanten mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd, waardoor regelmatig burgerdoden vallen.
3: En nu het economisch nieuws.
2: De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. De rechter heeft de verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laten hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademingsapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. Philips is blij met het besluit en blijft zich richten op patiënten en klanten. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
5: Zevenvoudig wereldkampioen Marc Marquez heeft de leiding in de MotoGP weer overgenomen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië. Zijn concurrent Jorge Martin werd vierde. Marquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot. Zondag volgt de hoofdrace op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog 5 raceweekenden dit seizoen. Bauke Mollema komt zaterdag voor het laatst in actie als wielrenner in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Groninger won de Italiaanse najaarsklassieker in 2019. Mollema noemt die zege het hoogtepunt van zijn carrière. Hij wil na zijn afscheid rustig aandoen en bij zijn gezin zijn. De laatste jaren was het steeds meer afzien om op niveau te kunnen presteren, zegt Mollema. Het volledige peloton van de Ronde van Lombardije is na de start 5 minuten blijven stilstaan uit protest tegen de gebrekkige veiligheid in koersen. Europees kampioen Remco Evenepoel vroeg om een microfoon en zei dat renners niet kunnen accepteren dat collega's gewond raken en overlijden. Aanleiding waren incidenten met voertuigen tijdens wedstrijden in Italië deze week en het overlijden van de 19-jarige Brit Finlay Tarling eerder dit jaar na een aanrijding met een voertuig. Evenepoel riep organisatoren op ervoor te zorgen dat renners veilig kunnen rijden zonder zich zorgen te hoeven maken over auto's en motoren. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige circuits van de Formule 1 gewonnen. Verstappen zegt echter dat hij de zege in een sprintrace niet meetelt en dat hij zondag wil winnen in de Grote Prijs. De viervoudig wereldkampioen verloor bij de start de leiding aan George Russell, maar profiteerde later van diens uitvalbeurt. Verstappen noemt zijn start verschrikkelijk en zegt dat dit echt moet verbeteren voor de kwalificatie later op zaterdag. De Nederlandse judoka's zijn voor het eerst sinds 2017 zonder medaille geëindigd op een WK. Zwaargewicht Jur Spijkers verloor zaterdag in Baku als laatste Nederlandse deelnemer in de herkansingen van de Tsjech Lukas Krupalek. Europees kampioenen Joanna van Lieshout en Jaël van Heemst kwamen het dichtst bij een medaille. Zij verloren eerder deze week de strijd om het brons. De medailleloze WK zijn een volgende bevestiging van de staat van het Nederlandse judo. De Olympische Spelen van 2 jaar geleden waren de eerste in 40 jaar zonder podiumplaats. Voetballer Cole Palmer heeft zijn contract bij Chelsea verlengd tot de zomer van 32-34. De 24-jarige middenvelder kwam in 22-23 over van Manchester City. Sindsdien was hij in 138 wedstrijden 91 keer direct betrokken bij een doelpunt. Met Chelsea won de Engelse international vorig jaar het WK voor clubs en de Conference League. Palmer zegt veel vertrouwen te voelen van de club, waardoor verlengen de enige optie was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met enkele stevige buien. In het noorden is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Er geldt code geel in het noorden tot zondagochtend vanwege onweersbuien met windstoten en lokaal veel regen. Vanavond en vannacht blijven de buien aanhouden. Vooral in het noorden stevig, met windstoten en veel neerslag. Morgen klaart het op met nog enkele buien, vooral in het noorden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een hulpverlener die vorige week met ebola vanuit Afrika naar Nederland kwam, is hersteld en heeft vrijdag het LUMC in Leiden verlaten. Dat meldt het RIVM. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo, waar een grote ebola-uitbraak woedt. Na de besmetting werd de patiënt onder medische begeleiding naar Nederland gebracht en in strikte isolatie opgenomen. Volgens het RIVM is de hulpverlener volledig hersteld en testte negatief op het ebola-virus. Daardoor kan de patiënt niemand meer besmetten. Zaterdagochtend vroeg liggen er geen asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen nog 20 mensen in de regen op het grasveld. Het Rode Kruis heeft 145 mensen vanuit de dagopvang overgebracht naar noodopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum. De nachtopvang is alleen nog beschikbaar voor mensen uit de dagopvang, omdat anderen zich daartussen mengden en dat zorgde voor spanningen.
2: Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in Bijlen, waar maximaal 200 personen in tenten kunnen slapen. Een brand in een gebouw op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. Dat heeft de veiligheidsregio aan het begin van de middag meegedeeld. Zaterdagochtend kwam er veel rook vrij die over een woonwijk trok. Daarom werd een NL-alert verstuurd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Op de A2 bij Breukelen heeft een ongeval plaatsgevonden waarbij 3 auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De snelweg is dicht richting Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot aan de avond. De politie onderzoekt nog of een spookrijder het ongeval heeft veroorzaakt. Partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer sprak vandaag op het congres van NSC. Veel aanwezigen verlieten de zaal toen zij het podium beklom. Keizer vindt het belangrijk dat mensen die conservatief naar de wereld kijken elkaar vinden. Haar optreden zorgde afgelopen week al voor oproer binnen NSC. Europarlementariër Dirk Gotink zegde zijn lidmaatschap op. En ook jongerenbeweging JSC nam aanstoot aan haar komst. Keizer splitste zich begin dit jaar af van BBB en bouwt nu aan een nieuwe sociaal-conservatieve beweging onder de naam Project 2029. Nederland stemt niet in met het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting dat Ierland zaterdag presenteerde. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat het voorstel per ommegaande retour gaat. Ierland wil 140 miljard euro afhalen van het plan van de Europese Commissie voor een budget van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil samen met 5 andere EU-landen een veel grotere verlaging van de begroting. De groep nettobetalers vindt ook dat er meer geld moet gaan naar concurrentiekracht en defensie en minder naar landbouw en achtergestelde gebieden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws.
2: De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft de parlementsverkiezingen van komende maand officieel geannuleerd. Zowel de presidents- als parlementsverkiezingen gaan nu plaatsvinden in september volgend jaar. De Palestijnse autoriteiten noemden deze week verslechterende omstandigheden in Palestijnse gebieden als reden voor het uitstel. De Palestijnse autoriteit van de 90-jarige Abbas hield in 2005 voor het laatst presidentsverkiezingen. Het jaar erna vonden de laatste parlementsverkiezingen plaats. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, verweet Abbas de internationale gemeenschap te misleiden door verkiezingen uit te stellen. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media door kinderen tot 15 jaar. Het land voegt zich daarmee bij een groeiend aantal landen met wetgeving om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren bij bestaande en nieuwe accounts. Voor gebruikers van 15, 16 en 17 jaar gelden beperkingen. Hun accounts staan automatisch op privé en ouderlijk toezicht moet beschikbaar zijn. Sociale mediabedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten opgelegd krijgen. President Trump wil honderdduizenden tonnen diesel importeren uit Rusland. Dat heeft hij afgesproken met de Russische leider Vladimir Poetin. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op de deal. Democraten en ook enkele republikeinen vrezen dat Rusland het geld gebruikt om oorlog te voeren tegen Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau aan Poetin dat geen vrede brengt. Het Europees Parlement noemt het nieuwe voorstel voor de EU-meerjarenbegroting niet acceptabel. Het Ierse voorzitterschap wil 140 miljard euro schrappen op het voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen euro. Het parlement wil juist meer geld en streeft naar een budget van 2200 miljard euro. Het parlement onderhandelt pas formeel mee als de EU-landen een akkoord hebben bereikt. Taiwan verhoogt de defensieuitgaven om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Hij benadrukte dat Taiwan niet wil provoceren, maar oorlog juist wil voorkomen. Het eiland wil in 2027 omgerekend zo'n 30 miljard euro in defensie steken, ongeveer 3% van het bbp. China bekritiseerde de speech en verweet Lai vast te houden aan separatistische denkwijzen over een onafhankelijk Taiwan.
8: Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 11 levens gekost, onder wie 3 kinderen. Woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen en hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Het dodental kan nog verder oplopen, want eerder waren er 12 vermisten gemeld. De aanval volgt op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar vrijdag Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd, waardoor regelmatig burgerdoden vallen.
9: En nu het economisch nieuws. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr.
10: De rechter heeft de verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademingsapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. Philips is blij met het besluit en blijft zich richten op patiënten en klanten.
11: Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
12: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken.
13: Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde.
14: In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
16: Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Bauke Mollema komt zaterdag voor het laatst in actie als wielrenner in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Groningen won de Italiaanse najaarsklassieker in 2019. Mollema noemt die zege het hoogtepunt van zijn carrière. Hij wil na zijn afscheid rustig aandoen en bij zijn gezin zijn. De laatste jaren was het steeds meer afzien om op niveau te kunnen presteren, zegt Mollema. Het volledige peloton van de Ronde van Lombardije is na de start 5 minuten blijven stilstaan uit protest tegen de gebrekkige veiligheid in koersen. Europees kampioen Remco Evenepoel vroeg om een microfoon en zei dat renners niet kunnen accepteren dat collega's gewond raken en overlijden. Aanleiding waren incidenten met voertuigen tijdens wedstrijden in Italië deze week en het overlijden van de 19-jarige Brit Finlay Tarling eerder dit jaar na een aanrijding met een voertuig. Evenepoel riep organisatoren op ervoor te zorgen dat renners veilig kunnen rijden zonder zich zorgen te hoeven maken over auto's en motoren. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige circuits van de Formule 1 gewonnen. Verstappen zegt echter dat hij de zege in een sprintrace niet meetelt en dat hij zondag wil winnen in de Grote Prijs. De viervoudig wereldkampioen verloor bij de start de leiding aan George Russell, maar profiteerde later van diens uitvalbeurt. Verstappen noemt zijn start verschrikkelijk en zegt dat dit echt moet verbeteren voor de kwalificatie later op zaterdag. De Nederlandse judoka's zijn voor het eerst sinds 2017 zonder medaille geëindigd op een WK. Zwaargewicht Jur Spijkers verloor zaterdag in Baku als laatste Nederlandse deelnemer in de herkansingen van de Tsjech Lukas Krupalek. Europees kampioenen Joanne van Lieshout en Jaël van Heemst kwamen het dichtst bij een medaille. Zij verloren eerder deze week de strijd om het brons. De medailleloze WK zijn een volgende bevestiging van de staat van het Nederlandse judo. De Olympische Spelen van 2 jaar geleden waren de eerste in 40 jaar zonder podiumplaats. Voetballer Cole Palmer heeft zijn contract bij Chelsea verlengd tot de zomer van 32-34. De 24-jarige middenvelder kwam in 22-23 over van Manchester City. Sindsdien was hij in 138 wedstrijden 91 keer direct betrokken bij een doelpunt. Met Chelsea won de Engelse international vorig jaar het WK voor clubs en de Conference League. Palmer zegt veel vertrouwen te voelen van de club, waardoor verlengen de enige optie was. Carlos Alcaraz heeft de derde ronde bereikt op het Masters-toernooi van Shanghai. De Spaanse toptennisser versloeg in de tweede ronde de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo met 6-3, 6-3. Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, had aan 3 breaks genoeg om de wedstrijd te winnen. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs of Ignacio Busse uit Peru. Vorige week won Alcaraz in Tokio zijn eerste ATP-toernooi sinds februari.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. In de noordelijke provincies kan lokaal veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Voor de noordelijke helft geldt tot zondagochtend code geel, vanwege onweersbuien met windstoten en veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven de buien aanhouden, vooral in het noorden. Morgen overdag neemt de buienactiviteit geleidelijk af.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Meerdere ziekenhuizen moesten tijdelijk een ander telefoonnummer gebruiken. Onder meer UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, UMCG in Groningen en Erasmus MC in Rotterdam waren getroffen.
18: De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een van de netwerklocaties, waardoor een deel van de apparatuur tijdelijk niet beschikbaar was.
19: Een hulpverlener die vorige week met ebola vanuit Afrika naar Nederland

0: kwam, is hersteld en heeft vrijdag het LUMC in Leiden verlaten. Dat meldt het RIVM. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo, waar een grote ebola-uitbraak woedt. Na de besmetting werd de patiënt onder medische begeleiding naar Nederland gebracht en in strikte isolatie opgenomen. Volgens het RIVM is de hulpverlener volledig hersteld en testte negatief op het ebola-virus. Daardoor kan de patiënt niemand meer besmetten. Zaterdagochtend vroeg liggen er geen asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen nog 20 mensen in de regen op het grasveld. Het Rode Kruis heeft 145 mensen vanuit de dagopvang overgebracht naar noodopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum. De nachtopvang is alleen nog beschikbaar voor mensen uit de dagopvang, omdat anderen zich daartussen mengden en dat zorgde voor spanningen. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in Bijlen, waar maximaal 200 personen in tenten kunnen slapen. Op de A2 bij Breukelen heeft een ongeval plaatsgevonden waarbij 3 auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De snelweg is dicht richting Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot aan de avond. De politie onderzoekt nog of een spookrijder het ongeval heeft veroorzaakt. Een brand in een gebouw op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. Dat heeft de veiligheidsregio aan het begin van de middag meegedeeld. Zaterdagochtend kwam er veel rook vrij die over een woonwijk trok. Daarom werd een NL-alert verstuurd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Nederland stemt niet in met het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting dat Ierland zaterdag presenteerde. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat het voorstel per ommegaande retour gaat. Ierland wil 140 miljard euro afhalen van het plan van de Europese Commissie voor een budget van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil samen met 5 andere EU-landen een veel grotere verlaging van de begroting. De groep nettobetalers vindt ook dat er meer geld moet gaan naar concurrentiekracht en defensie en minder naar landbouw en achtergestelde gebieden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft de parlementsverkiezingen van komende maand officieel geannuleerd. Zowel de presidents- als parlementsverkiezingen gaan nu plaatsvinden in september volgend jaar. De Palestijnse autoriteiten noemden deze week verslechterende omstandigheden in Palestijnse gebieden als reden voor het uitstel. De Palestijnse autoriteit van de 90-jarige Abbas hield in 2005 voor het laatst presidentsverkiezingen. Het jaar erna vonden de laatste parlementsverkiezingen plaats. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, verweet Abbas de internationale gemeenschap te misleiden door verkiezingen uit te stellen. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media door kinderen tot 15 jaar. Het land voegt zich daarmee bij een groeiend aantal landen met wetgeving om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren bij bestaande en nieuwe accounts. Voor gebruikers van 15, 16 en 17 jaar gelden beperkingen. Hun accounts staan automatisch op privé en ouderlijk toezicht moet beschikbaar zijn. Sociale mediabedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten opgelegd krijgen. President Trump wil honderdduizenden tonnen diesel importeren uit Rusland. Dat heeft hij afgesproken met de Russische leider Vladimir Poetin. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op de deal. Democraten en ook enkele Republikeinen vrezen dat Rusland het geld gebruikt om oorlog te voeren tegen Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau aan Poetin dat geen vrede brengt. Het Europees Parlement noemt het nieuwe voorstel voor de EU-meerjarenbegroting niet acceptabel. Het Ierse voorzitterschap wil 140 miljard euro schrappen op het voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen euro. Het parlement wil juist meer geld en streeft naar een budget van 2200 miljard euro. Het parlement onderhandelt pas formeel mee als de EU-landen een akkoord hebben bereikt. Taiwan verhoogt de defensieuitgaven om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Hij benadrukte dat Taiwan niet wil provoceren, maar oorlog juist wil voorkomen. Het eiland wil in 2027 omgerekend zo'n 30 miljard euro in defensie steken, ongeveer 3% van het bbp. China bekritiseerde de speech en verweet Lai vast te houden aan separatistische denkwijzen over een onafhankelijk Taiwan. Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 11 levens gekost, onder wie 3 kinderen. Woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen en hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Het dodental kan nog verder oplopen, want eerder waren er 12 vermisten gemeld. De aanval volgt op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar vrijdag Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd, waardoor regelmatig burgerdoden vallen. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Het volledige peloton van de Ronde van Lombardije is na de start 5 minuten blijven stilstaan uit protest tegen de gebrekkige veiligheid in koersen. Europees kampioen Remco Evenepoel vroeg om een microfoon en zei dat renners niet kunnen accepteren dat collega's gewond raken en overlijden. Aanleiding waren incidenten met voertuigen tijdens wedstrijden in Italië deze week en het overlijden van de 19-jarige Brit Finlay Tarling eerder dit jaar na een aanrijding met een voertuig. Evenepoel riep organisatoren op ervoor te zorgen dat renners veilig kunnen rijden zonder zich zorgen te hoeven maken over auto's en motoren. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige circuits van de Formule 1 gewonnen. Verstappen zegt echter dat hij de zege in een sprintrace niet meetelt en dat hij zondag wil winnen in de Grote Prijs. De viervoudig wereldkampioen verloor bij de start de leiding aan George Russell, maar profiteerde later van diens uitvalbeurt. Verstappen noemt zijn start verschrikkelijk en zegt dat dit echt moet verbeteren voor de kwalificatie later op zaterdag. De Nederlandse judoka's zijn voor het eerst sinds 2017 zonder medaille geëindigd op een WK. Zwaargewicht Jur Spijkers verloor zaterdag in Baku als laatste Nederlandse deelnemer in de herkansingen van de Tsjech Lukas Krupalek. Europees kampioenen Joanne van Lieshout en Jaël van Heemst kwamen het dichtst bij een medaille. Zij verloren eerder deze week de strijd om het brons. De medailleloze WK zijn een volgende bevestiging van de staat van het Nederlandse judo. De Olympische Spelen van 2 jaar geleden waren de eerste in 40 jaar zonder podiumplaats. Voetballer Cole Palmer heeft zijn contract bij Chelsea verlengd tot de zomer van 32-34. De 24-jarige middenvelder kwam in 22-23 over van Manchester City. Sindsdien was hij in 138 wedstrijden 91 keer direct betrokken bij een doelpunt. Met Chelsea won de Engelse international vorig jaar het WK voor clubs en de Conference League. Palmer zegt veel vertrouwen te voelen van de club, waardoor verlengen de enige optie was. Carlos Alcaraz heeft de derde ronde bereikt op het Masters-toernooi van Shanghai. De Spaanse toptennisser versloeg in de tweede ronde de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo met 6-3, 6-3. Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, had aan 3 breaks genoeg om de wedstrijd te winnen. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs of Ignacio Busse uit Peru. Vorige week won Alcaraz in Tokio zijn eerste ATP-toernooi sinds februari. Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst door de Portugese voetbalbond nadat hij eind vorige maand het nationale elftal verliet. De bond is een onderzoek gestart. Daar moet de definitieve straf uit volgen. Ronaldo vertrok op 30 september, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Hij maakte deze week bekend dat hij vertrok omdat bondscoach Jorge Jesus 2 keer zijn woord zou hebben gebroken. De 41-jarige record international zei dat hij het terecht zou vinden als hij wordt gestraft. Hij wil voorlopig wel blijven spelen voor Portugal.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen flinke buien, vooral in het noorden, met kans op onweer, hagel en zware windstoten tot 80 km per uur. Ook kan er daar veel regen vallen. Het wordt zo'n 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Code geel geldt tot zondagochtend in de noordelijke helft, vanwege onweersbuien met harde windstoten en plaatselijk veel neerslag. Ook vanavond en vannacht blijven de buien aanhouden, vooral in het noorden stevig met onweer en windstoten. Morgenochtend geldt hetzelfde, maar in de middag klaart het wat op met kans op enkele buien.
1: Dit is Talk Radio.
5: ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een spookrijder is zaterdag om het leven gekomen bij een aanrijding op de A2 ter hoogte van de afrit Breukelen. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Bij de botsing was ook een derde auto betrokken, waarvan de bestuurder ongedeerd bleef. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. De persoon reed richting Utrecht, maar kwam op een gegeven moment terecht op de rijbaan met verkeer richting Amsterdam. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Meerdere ziekenhuizen moesten tijdelijk een ander telefoonnummer gebruiken. Onder meer UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, UMCG in Groningen en Erasmus MC in Rotterdam waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een van de netwerklocaties, waardoor een deel van de apparatuur tijdelijk niet beschikbaar was. Een hulpverlener die vorige week met ebola vanuit Afrika naar Nederland kwam, is hersteld en heeft vrijdag het LUMC in Leiden verlaten. Dat meldt het RIVM. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo, waar een grote ebola-uitbraak woedt. Na de besmetting werd de patiënt onder medische begeleiding naar Nederland gebracht en in strikte isolatie opgenomen. Volgens het RIVM is de hulpverlener volledig hersteld en testte negatief op het ebola-virus. Daardoor kan de patiënt niemand meer besmetten. Zaterdagochtend vroeg liggen er geen asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen nog 20 mensen in de regen op het grasveld. Het Rode Kruis heeft 145 mensen vanuit de dagopvang overgebracht naar noodopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum. De nachtopvang is alleen nog beschikbaar voor mensen uit de dagopvang, omdat anderen zich daartussen mengden en dat zorgde voor spanningen. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in Bijlen, waar maximaal 200 personen in tenten kunnen slapen. Op de A2 bij Breukelen heeft een ongeval plaatsgevonden waarbij 3 auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De snelweg is dicht richting Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot aan de avond. De politie onderzoekt nog of een spookrijder het ongeval heeft veroorzaakt. Een brand in een gebouw op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. Dat heeft de veiligheidsregio aan het begin van de middag meegedeeld. Zaterdagochtend kwam er veel rook vrij die over een woonwijk trok. Daarom werd een NL-alert verstuurd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft de parlementsverkiezingen van komende maand officieel geannuleerd. Zowel de presidents- als parlementsverkiezingen gaan nu plaatsvinden in september volgend jaar. De Palestijnse autoriteiten noemden deze week verslechterende omstandigheden in Palestijnse gebieden als reden voor het uitstel. De Palestijnse autoriteit van de 90-jarige Abbas hield in 2005 voor het laatst presidentsverkiezingen. Het jaar erna vonden de laatste parlementsverkiezingen plaats. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, verweet Abbas de internationale gemeenschap te misleiden door verkiezingen uit te stellen. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media door kinderen tot 15 jaar. Het land voegt zich daarmee bij een groeiend aantal landen met wetgeving om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren bij bestaande en nieuwe accounts. Voor gebruikers van 15, 16 en 17 jaar gelden beperkingen. Hun accounts staan automatisch op privé en ouderlijk toezicht moet beschikbaar zijn. Sociale mediabedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten opgelegd krijgen. President Trump wil honderdduizenden tonnen diesel importeren uit Rusland. Dat heeft hij afgesproken met de Russische leider Vladimir Poetin. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op de deal. Democraten en ook enkele republikeinen vrezen dat Rusland het geld gebruikt om oorlog te voeren tegen Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau aan Poetin dat geen vrede brengt. Het Europees Parlement noemt het nieuwe voorstel voor de EU-meerjarenbegroting niet acceptabel. Het Ierse voorzitterschap wil 140 miljard euro schrappen op het voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen euro. Het parlement wil juist meer geld en streeft naar een budget van 2200 miljard euro. Het parlement onderhandelt pas formeel mee als de EU-landen een akkoord hebben bereikt. Taiwan verhoogt de defensieuitgaven om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Hij benadrukte dat Taiwan niet wil provoceren, maar oorlog juist wil voorkomen. Het eiland wil in 2027 omgerekend zo'n 30 miljard euro in defensie steken, ongeveer 3% van het bbp. China bekritiseerde de speech en verweet Lai vast te houden aan separatistische denkwijzen over een onafhankelijk Taiwan. Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 11 levens gekost, onder wie 3 kinderen. Woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen en hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Het dodental kan nog verder oplopen, want eerder waren er 12 vermisten gemeld. De aanval volgt op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar vrijdag Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd, waardoor regelmatig burgerdoden vallen. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laten hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024.

0: dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het volledige peloton van de Ronde van Lombardije is na de start 5 minuten blijven stilstaan uit protest tegen de gebrekkige veiligheid in koersen. Europees kampioen Remco Evenepoel vroeg om een microfoon en zei dat renners niet kunnen accepteren dat collega's gewond raken en overlijden. Aanleiding waren incidenten met voertuigen tijdens wedstrijden in Italië deze week en het overlijden van de 19-jarige Brit Finlay Tarling eerder dit jaar na een aanrijding met een voertuig. Evenepoel riep organisatoren op ervoor te zorgen dat renners veilig kunnen rijden zonder zich zorgen te hoeven maken over auto's en motoren. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige circuits van de Formule 1 gewonnen. Verstappen zegt echter dat hij de zege in een sprintrace niet meetelt en dat hij zondag wil winnen in de Grote Prijs. De viervoudig wereldkampioen verloor bij de start de leiding aan George Russell, maar profiteerde later van diens uitvalbeurt. Verstappen noemt zijn start verschrikkelijk en zegt dat dit echt moet verbeteren voor de kwalificatie later op zaterdag. De Nederlandse judoka's zijn voor het eerst sinds 2017 zonder medaille geëindigd op een WK. Zwaargewicht Jur Spijkers verloor zaterdag in Baku als laatste Nederlandse deelnemer in de herkansingen van de Tsjech Lukas Krupalek. Europees kampioenen Joanne van Lieshout en Jaël van Heemst kwamen het dichtst bij een medaille. Zij verloren eerder deze week de strijd om het brons. De medailleloze WK zijn een volgende bevestiging van de staat van het Nederlandse judo. De Olympische Spelen van 2 jaar geleden waren de eerste in 40 jaar zonder podiumplaats. Voetballer Cole Palmer heeft zijn contract bij Chelsea verlengd tot de zomer van 32-34. De 24-jarige middenvelder kwam in 22-23 over van Manchester City. Sindsdien was hij in 138 wedstrijden 91 keer direct betrokken bij een doelpunt. Met Chelsea won de Engelse international vorig jaar het WK voor clubs en de Conference League. Palmer zegt veel vertrouwen te voelen van de club, waardoor verlengen de enige optie was. Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst nadat hij eind vorige maand de Portugese voetbalselectie verliet. De Nationale Voetbalbond heeft een onderzoek gestart. Ronaldo vertrok op 30 september, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De Record International zei deze week dat bondscoach Jorge Jesus 2 keer zijn woord zou hebben gebroken. Ronaldo vindt een straf terecht en wil voorlopig blijven spelen voor Portugal. Botik van de Zandschulp heeft de derde ronde bereikt van het Masters toernooi in Shanghai. De beste Nederlandse tennisser versloeg de Amerikaan Alex Mickelson in 2 sets, 6-4, 6-4. In de eerste set brak Van de Zandschulp op 2-2 de opslag van zijn tegenstander. Dat kostte Mickelson de set. Ook in de tweede set was 1 break voldoende voor de mondiale nummer 41. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Fils.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden is er kans op onweer, hagel en zware windstoten tot 80 km per uur. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind uit het westen is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer hard. Windkracht 6 tot 7. Voor de noordelijke helft geldt tot morgenochtend code geel vanwege onweersbuien met windstoten en plaatselijk veel regen. Vanavond en vannacht trekken er opnieuw buien over. Vooral in het noorden met kans op onweer en hagel. Het koelt af naar 8 graden. Morgenochtend blijft het in het noorden nog buiig met kans op onweer. Later op de dag meer opklaringen. Ook morgen wordt het rond de 14 graden.

0: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een spookrijder is zaterdag om het leven gekomen bij een aanrijding op de A2 ter hoogte van de afrit Breukelen. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Bij de botsing was ook een derde auto betrokken, waarvan de bestuurder ongedeerd bleef. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. De persoon reed richting Utrecht, maar kwam op een gegeven moment terecht op de rijbaan met verkeer richting Amsterdam. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Meerdere ziekenhuizen moesten tijdelijk een ander telefoonnummer gebruiken. Onder meer UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, UMCG in Groningen en Erasmus MC in Rotterdam waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een van de netwerklocaties, waardoor een deel van de apparatuur tijdelijk niet beschikbaar was. Een hulpverlener die vorige week met ebola vanuit Afrika naar Nederland kwam, is hersteld en heeft vrijdag het LUMC in Leiden verlaten. Dat meldt het RIVM. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo, waar een grote ebola-uitbraak woedt. Na de besmetting werd de patiënt onder medische begeleiding naar Nederland gebracht en in strikte isolatie opgenomen. Volgens het RIVM is de hulpverlener volledig hersteld en testte negatief op het ebola-virus. Daardoor kan de patiënt niemand meer besmetten. Zaterdagochtend vroeg liggen er geen asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen nog 20 mensen in de regen op het grasveld. Het Rode Kruis heeft 145 mensen vanuit de dagopvang overgebracht naar noodopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum. De nachtopvang is alleen nog beschikbaar voor mensen uit de dagopvang, omdat anderen zich daartussen mengden en dat zorgde voor spanningen. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over in Bijlen, waar maximaal 200 personen in tenten kunnen slapen. Op de A2 bij Breukelen heeft een ongeval plaatsgevonden waarbij 3 auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De snelweg is dicht richting Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot aan de avond. De politie onderzoekt nog of een spookrijder het ongeval heeft veroorzaakt. Een brand in een gebouw op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. Dat heeft de veiligheidsregio aan het begin van de middag meegedeeld. Zaterdagochtend kwam er veel rook vrij die over een woonwijk trok. Daarom werd een NL-alert verstuurd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft de parlementsverkiezingen van komende maand officieel geannuleerd. Zowel de presidents- als parlementsverkiezingen gaan nu plaatsvinden in september volgend jaar. De Palestijnse autoriteiten noemden deze week verslechterende omstandigheden in Palestijnse gebieden als reden voor het uitstel. De Palestijnse autoriteit van de 90-jarige Abbas hield in 2005 voor het laatst presidentsverkiezingen. Het jaar erna vonden de laatste parlementsverkiezingen plaats. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, verweet Abbas de internationale gemeenschap te misleiden door verkiezingen uit te stellen. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media door kinderen tot 15 jaar. Het land voegt zich daarmee bij een groeiend aantal landen met wetgeving om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren bij bestaande en nieuwe accounts. Voor gebruikers van 15, 16 en 17 jaar gelden beperkingen. Hun accounts staan automatisch op privé en ouderlijk toezicht moet beschikbaar zijn. Sociale mediabedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten opgelegd krijgen. President Trump wil honderdduizenden tonnen diesel importeren uit Rusland. Dat heeft hij afgesproken met de Russische leider Vladimir Poetin. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op de deal. Democraten en ook enkele republikeinen vrezen dat Rusland het geld gebruikt om oorlog te voeren tegen Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau aan Poetin dat geen vrede brengt. Het Europees Parlement noemt het nieuwe voorstel voor de EU-meerjarenbegroting niet acceptabel. Het Ierse voorzitterschap wil 140 miljard euro schrappen op het voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen euro. Het parlement wil juist meer geld en streeft naar een budget van 2200 miljard euro. Het parlement onderhandelt pas formeel mee als de EU-landen een akkoord hebben bereikt. Taiwan verhoogt de defensieuitgaven om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Hij benadrukte dat Taiwan niet wil provoceren, maar oorlog juist wil voorkomen. Het eiland wil in 2027 omgerekend zo'n 30 miljard euro in defensie steken, ongeveer 3% van het bbp. China bekritiseerde de speech en verweet Lai vast te houden aan separatistische denkwijzen over een onafhankelijk Taiwan. Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 11 levens gekost, onder wie 3 kinderen. Woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen en hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Het dodental kan nog verder oplopen, want eerder waren er 12 vermisten gemeld. De aanval volgt op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar vrijdag Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd, waardoor regelmatig burgerdoden vallen. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laten hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan 100 miljoen dollar. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het volledige peloton van de Ronde van Lombardije is na de start 5 minuten blijven stilstaan uit protest tegen de gebrekkige veiligheid in koersen. Europees kampioen Remco Evenepoel vroeg om een microfoon en zei dat renners niet kunnen accepteren dat collega's gewond raken en overlijden. Aanleiding waren incidenten met voertuigen tijdens wedstrijden in Italië deze week en het overlijden van de 19-jarige Brit Finlay Tarling eerder dit jaar na een aanrijding met een voertuig. Evenepoel riep organisatoren op ervoor te zorgen dat renners veilig kunnen rijden zonder zich zorgen te hoeven maken over auto's en motoren. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige circuits van de Formule 1 gewonnen. Verstappen zegt echter dat hij de zege in een sprintrace niet meetelt en dat hij zondag wil winnen in de Grote Prijs. De viervoudig wereldkampioen verloor bij de start de leiding aan George Russell, maar profiteerde later van diens uitvalbeurt. Verstappen noemt zijn start verschrikkelijk en zegt dat dit echt moet verbeteren voor de kwalificatie later op zaterdag. De Nederlandse judoka's zijn voor het eerst sinds 2017 zonder medaille geëindigd op een WK. Zwaargewicht Jur Spijkers verloor zaterdag in Baku als laatste Nederlandse deelnemer in de herkansingen van de Tsjech Lukas Krupalek. Europees kampioenen Joanna van Lieshout en Jaël van Heemst kwamen het dichtst bij een medaille. Zij verloren eerder deze week de strijd om het brons. De medailleloze WK zijn een volgende bevestiging van de staat van het Nederlandse judo. De Olympische Spelen van 2 jaar geleden waren de eerste in 40 jaar zonder podiumplaats. Voetballer Cole Palmer heeft zijn contract bij Chelsea verlengd tot de zomer van 32-34. De 24-jarige middenvelder kwam in 22-23 over van Manchester City. Sindsdien was hij in 138 wedstrijden 91 keer direct betrokken bij een doelpunt. Met Chelsea won de Engelse international vorig jaar het WK voor clubs en de Conference League. Palmer zegt veel vertrouwen te voelen van de club, waardoor verlengen de enige optie was. Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst nadat hij eind vorige maand de Portugese voetbalselectie verliet. De Nationale Voetbalbond heeft een onderzoek gestart. Ronaldo vertrok op 30 september, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De Record International zei deze week dat bondscoach Jorge Jesus 2 keer zijn woord zou hebben gebroken. Ronaldo vindt een straf terecht en wil voorlopig blijven spelen voor Portugal. Botik van de Zandschulp heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi in Shanghai. De beste Nederlandse tennisser versloeg de Amerikaan Alex Mickelson in 2 sets, 6-4, 6-4. In de eerste set brak Van de Zandschulp op 2-2 de opslag van zijn tegenstander. Dat kostte Mickelson de set. Ook in de tweede set was 1 break voldoende voor de mondiale nummer 41. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Fils.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden is er kans op onweer, hagel en zware windstoten tot 80 km per uur. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind uit het westen is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer hard. Windkracht 6 tot 7. Voor de noordelijke helft geldt tot morgenochtend code geel vanwege onweersbuien met windstoten en plaatselijk veel regen. Vanavond en vannacht trekken er opnieuw buien over, vooral in het noorden met kans op onweer en hagel. Het koelt af naar 8 graden. Morgenochtend blijft het in het noorden nog buiig met kans op onweer. Later op de dag meer opklaringen. Ook morgen wordt het rond de 14 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd. Nederland stemt niet in met het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting dat het Ierse voorzitterschap zaterdag presenteerde. Minister Eelco Heijne van Financiën zegt dat Nederland met andere landen een veel grotere verlaging van de begroting wil zien. Het Ierse voorstel haalt 140 miljard euro af van het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland hoort bij een groep van 6 EU-landen die willen dat er honderden miljarden afgaan en dat het budget vooral naar concurrentiekracht en defensie gaat in plaats van naar landbouw en achtergestelde gebieden. Ook Duitsland is kritisch en bondskanselier Friedrich Merz stelt dat de EU-landen nu ver verwijderd zijn van een overeenkomst. Door een stroom- en wisselstoring zijn veel treinen rond Schiphol uitgevallen, waardoor het erg druk is op de luchthaven. Treinen richting onder meer Utrecht, Dordrecht en Venlo zijn geannuleerd. ProRail heeft gevonden waar het probleem zit en dat herstelt. De NS verwacht dat de situatie voor 17 uur is verholpen, maar het opstarten van de dienstregeling kost tijd. Een spookrijder is zaterdag om het leven gekomen bij een aanrijding op de A2 ter hoogte van de afrit Breukelen. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Bij de botsing was ook een derde auto betrokken, waarvan de bestuurder ongedeerd bleef. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. De persoon reed richting Utrecht, maar kwam op een gegeven moment terecht op de rijbaan met verkeer richting Amsterdam. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Meerdere ziekenhuizen moesten tijdelijk een ander telefoonnummer gebruiken. Onder meer UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, UMCG in Groningen en Erasmus MC in Rotterdam waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een van de netwerklocaties, waardoor een deel van de apparatuur tijdelijk niet beschikbaar was. Een hulpverlener die vorige week met ebola vanuit Afrika naar Nederland kwam, is hersteld en heeft vrijdag het LUMC in Leiden verlaten. Dat meldt het RIVM. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo, waar een grote ebola-uitbraak woedt. Na de besmetting werd de patiënt onder medische begeleiding naar Nederland gebracht en in strikte isolatie opgenomen. Volgens het RIVM is de hulpverlener volledig hersteld en testte negatief op het ebola-virus. Daardoor kan de patiënt niemand meer besmetten.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft de parlementsverkiezingen van komende maand officieel geannuleerd. Zowel de presidents- als parlementsverkiezingen gaan nu plaatsvinden in september volgend jaar. De Palestijnse autoriteiten noemden deze week verslechterende omstandigheden in Palestijnse gebieden als reden voor het uitstel. De Palestijnse autoriteit van de 90-jarige Abbas hield in 2005 voor het laatst presidentsverkiezingen. Het jaar erna vonden de laatste parlementsverkiezingen plaats. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, verweet Abbas de internationale gemeenschap te misleiden door verkiezingen uit te stellen. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media door kinderen tot 15 jaar. Het land voegt zich daarmee bij een groeiend aantal landen met wetgeving om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren bij bestaande en nieuwe accounts. Voor gebruikers van 15, 16 en 17 jaar gelden beperkingen. Hun accounts staan automatisch op privé en ouderlijk toezicht moet beschikbaar zijn. Sociale mediabedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten opgelegd krijgen. President Trump wil honderdduizenden tonnen diesel importeren uit Rusland. Dat heeft hij afgesproken met de Russische leider Vladimir Poetin. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op de deal. Democraten en ook enkele republikeinen vrezen dat Rusland het geld gebruikt om oorlog te voeren tegen Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau aan Poetin dat geen vrede brengt. Het Europees Parlement noemt het nieuwe voorstel voor de EU-meerjarenbegroting niet acceptabel. Het Ierse voorzitterschap wil 140 miljard euro schrappen op het voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen euro. Het parlement wil juist meer geld en streeft naar een budget van 2200 miljard euro. Het parlement onderhandelt pas formeel mee als de EU-landen een akkoord hebben bereikt. Taiwan verhoogt de defensieuitgaven om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Hij benadrukte dat Taiwan niet wil provoceren, maar oorlog juist wil voorkomen. Het eiland wil in 2027 omgerekend zo'n 30 miljard euro in defensie steken, ongeveer 3% van het bbp. China bekritiseerde de speech en verweet Lai vast te houden aan separatistische denkwijzen over een onafhankelijk Taiwan. Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 11 levens gekost, onder wie 3 kinderen. Woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen en hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Het dodental kan nog verder oplopen, want eerder waren er 12 vermisten gemeld. De aanval volgt op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar vrijdag Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd, waardoor regelmatig burgerdoden vallen. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, JQ, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige circuits van de Formule 1 gewonnen. Verstappen zegt echter dat hij de zege in een sprintrace niet meetelt en dat hij zondag wil winnen in de Grote Prijs. De viervoudig wereldkampioen verloor bij de start de leiding aan George Russell, maar profiteerde later van diens uitvalbeurt. Verstappen noemt zijn start verschrikkelijk en zegt dat dit echt moet verbeteren voor de kwalificatie later op zaterdag. De Nederlandse judoka's zijn voor het eerst sinds 2017 zonder medaille geëindigd op een WK. Zwaargewicht Jur Spijkers verloor zaterdag in Baku als laatste Nederlandse deelnemer in de herkansingen van de Tsjech Lukas Krupalek. Europees kampioenen Joanna van Lieshout en Jaël van Heemst kwamen het dichtst bij een medaille. Zij verloren eerder deze week de strijd om het brons. De medailleloze WK zijn een volgende bevestiging van de staat van het Nederlandse judo. De Olympische Spelen van 2 jaar geleden waren de eerste in 40 jaar zonder podiumplaats. Voetballer Cole Palmer heeft zijn contract bij Chelsea verlengd tot de zomer van 32-34. De 24-jarige middenvelder kwam in 22-23 over van Manchester City. Sindsdien was hij in 138 wedstrijden 91 keer direct betrokken bij een doelpunt. Met Chelsea won de Engelse international vorig jaar het WK voor clubs en de Conference League. Palmer zegt veel vertrouwen te voelen van de club, waardoor verlengen de enige optie was. Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst nadat hij eind vorige maand de Portugese voetbalselectie verliet. De Nationale Voetbalbond heeft een onderzoek gestart. Ronaldo vertrok op 30 september, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De Record International zei deze week dat bondscoach Jorge Jesus 2 keer zijn woord zou hebben gebroken. Ronaldo vindt een straf terecht en wil voorlopig blijven spelen voor Portugal. Botik van de Zandschulp heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi in Shanghai. De beste Nederlandse tennisser versloeg de Amerikaan Alex Mickelson in 2 sets, 6-4, 6-4. In de eerste set brak Van de Zandschulp op 2-2 de opslag van zijn tegenstander. Dat kostte Mickelson de set. Ook in de tweede set was 1 break voldoende voor de mondiale nummer 41. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Fils. Titelverdediger Arsenal heeft de eerste Premier League-wedstrijd na de interlandbreak gewonnen van Leeds United, 2-1. Het elftal van trainer Mikel Arteta draaide in de tweede helft een achterstand om. Leeds kwam in de 55ste minuut op voorsprong via James Justin. Ricardo Calafiori maakte 5 minuten later de gelijkmaker en Bruno Guimarães zorgde voor de winnende treffer. Arsenal staat nu tweede met 15 punten, evenveel als koploper Manchester City.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Er vallen stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. In de noordelijke provincies kan flink wat regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Let op, code geel geldt voor de noordelijke helft tot morgenochtend vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven de buien aanhouden, vooral in het noorden met kans op onweer en windstoten. Morgen blijft het wisselvallig met buien, in de ochtend nog stevig. Later op de dag klaart het wat meer op, maar blijven er vooral in het noorden enkele buien mogelijk.
0: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica, omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd. Nederland stemt niet in met het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting dat het Ierse voorzitterschap zaterdag presenteerde. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat Nederland met andere landen een veel grotere verlaging van de begroting wil zien. Het Ierse voorstel haalt 140 miljard euro af van het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland hoort bij een groep van 6 EU-landen die willen dat er honderden miljarden afgaan en dat het budget vooral naar concurrentiekracht en defensie gaat in plaats van naar landbouw en achtergestelde gebieden. Ook Duitsland is kritisch en bondskanselier Friedrich Merz stelt dat de EU-landen nu ver verwijderd zijn van een overeenkomst. Door een stroom- en wisselstoring zijn veel treinen rond Schiphol uitgevallen, waardoor het erg druk is op de luchthaven. Treinen richting onder meer Utrecht, Dordrecht en Venlo zijn geannuleerd. ProRail heeft gevonden waar het probleem zit en dat herstelt. De NS verwacht dat de situatie voor 17 uur is verholpen, maar het opstarten van de dienstregeling kost tijd. Een spookrijder is zaterdag om het leven gekomen bij een aanrijding op de A2 ter hoogte van de afrit Breukelen. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Bij de botsing was ook een derde auto betrokken, waarvan de bestuurder ongedeerd bleef. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. De persoon reed richting Utrecht, maar kwam op een gegeven moment terecht op de rijbaan met verkeer richting Amsterdam. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Meerdere ziekenhuizen moesten tijdelijk een ander telefoonnummer gebruiken. Onder meer UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, UMCG in Groningen en Erasmus MC in Rotterdam waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een van de netwerklocaties, waardoor een deel van de apparatuur tijdelijk niet beschikbaar was.
4: Een hulpverlener die vorige week met ebola vanuit Afrika naar Nederland kwam, is hersteld en heeft vrijdag het LUMC in Leiden verlaten. Dat meldt het RIVM. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo, waar een grote ebola-uitbraak woedt. Na de besmetting werd de patiënt onder medische begeleiding naar Nederland gebracht en in strikte isolatie opgenomen. Volgens het RIVM is de hulpverlener volledig hersteld en testte negatief op het ebola-virus. Daardoor kan de patiënt niemand meer besmetten.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft de parlementsverkiezingen van komende maand officieel geannuleerd. Zowel de presidents- als parlementsverkiezingen gaan nu plaatsvinden in september volgend jaar. De Palestijnse autoriteiten noemden deze week verslechterende omstandigheden in Palestijnse gebieden als reden voor het uitstel. De Palestijnse autoriteit van de 90-jarige Abbas hield in 2005 voor het laatst presidentsverkiezingen. Het jaar erna vonden de laatste parlementsverkiezingen plaats. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, verweet Abbas de internationale gemeenschap te misleiden door verkiezingen uit te stellen. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media door kinderen tot 15 jaar. Het land voegt zich daarmee bij een groeiend aantal landen met wetgeving om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren bij bestaande en nieuwe accounts. Voor gebruikers van 15, 16 en 17 jaar gelden beperkingen. Hun accounts staan automatisch op privé en ouderlijk toezicht moet beschikbaar zijn. Sociale mediabedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten opgelegd krijgen.
5: President Trump wil honderdduizenden tonnen diesel importeren uit Rusland. Dat heeft hij afgesproken met de Russische leider Vladimir Poetin. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op de deal. Democraten en ook enkele republikeinen vrezen dat Rusland het geld gebruikt om oorlog te voeren tegen Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau aan Poetin dat geen vrede brengt. Het Europees Parlement noemt het nieuwe voorstel voor de EU-meerjarenbegroting niet acceptabel. Het Ierse voorzitterschap wil 140 miljard euro schrappen op het voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen euro. Het parlement wil juist meer geld en streeft naar een budget van 2200 miljard euro. Het parlement onderhandelt pas formeel mee als de EU-landen een akkoord hebben bereikt. Taiwan verhoogt de defensieuitgaven om agressie af te schrikken. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de Nationale Feestdag. Hij benadrukte dat Taiwan niet wil provoceren, maar oorlog juist wil voorkomen. Het eiland wil in 2027 omgerekend zo'n 30 miljard euro in defensie steken, ongeveer 3% van het bbp. China bekritiseerde de speech en verweet Lai vast te houden aan separatistische denkwijzen over een onafhankelijk Taiwan. Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia hebben zeker 11 levens gekost, onder wie 3 kinderen. Woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen en hulpdiensten haalden mensen onder het puin vandaan. Het dodental kan nog verder oplopen, want eerder waren er 12 vermisten gemeld. De aanval volgt op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami, waar vrijdag Oekraïnse, Amerikaanse en Europese gezanten mogelijkheden bespraken om de oorlog te beëindigen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd, waardoor regelmatig burgerdoden vallen.
4: En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten.
5: Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige circuits van de Formule 1 gewonnen. Verstappen zegt echter dat hij de zege in een sprintrace niet meetelt en dat hij zondag wil winnen in de Grote Prijs. De viervoudig wereldkampioen verloor bij de start de leiding aan George Russell, maar profiteerde later van diens uitvalbeurt. Verstappen noemt zijn start verschrikkelijk en zegt dat dit echt moet verbeteren voor de kwalificatie later op zaterdag. De Nederlandse judoka's zijn voor het eerst sinds 2017 zonder medaille geëindigd op een WK. Zwaargewicht Jur Spijkers verloor zaterdag in Baku als laatste Nederlandse deelnemer in de herkansingen van de Tsjech Lukas Krupalek. Europees kampioenen Joanne van Lieshout en Jaël van Heemst kwamen het dichtst bij een medaille. Zij verloren eerder deze week de strijd om het brons. De medailleloze WK zijn een volgende bevestiging van de staat van het Nederlandse judo. de Olympische Spelen van 2 jaar geleden, waren de eerste in 40 jaar zonder podiumplaats. Voetballer Cole Palmer heeft zijn contract bij Chelsea verlengd tot de zomer van 32-34. De 24-jarige middenvelder kwam in 22-23 over van Manchester City. Sindsdien was hij in 138 wedstrijden 91 keer direct betrokken bij een doelpunt. Met Chelsea won de Engelse international vorig jaar het WK voor clubs en de Conference League. Palmer zegt veel vertrouwen te voelen van de club, waardoor verlengen de enige optie was. Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst nadat hij eind vorige maand de Portugese voetbalselectie verliet. De Nationale Voetbalbond heeft een onderzoek gestart. Ronaldo vertrok op 30 september, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De Record International zei deze week dat bondscoach Jorge Jesus 2 keer zijn woord zou hebben gebroken. Ronaldo vindt een straf terecht en wil voorlopig blijven spelen voor Portugal. Botik van de Zandschulp heeft de 3e ronde bereikt van het Masters-toernooi in Shanghai. De beste Nederlandse tennisser versloeg de Amerikaan Alex Mickelson in 2 sets, 6-4, 6-4. In de eerste set brak van de Zandschulp op 2-2 de opslag van zijn tegenstander. Dat kostte Mickelson de set. Ook in de 2e set was 1 break voldoende voor de mondiale nummer 41. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Fils. Titelverdediger Arsenal heeft de eerste Premier League-wedstrijd na de interlandbreak gewonnen van Leeds United, 2-1. Het elftal van trainer Mikel Arteta draaide in de 2e helft een achterstand om. Leeds kwam in de 55e minuut op voorsprong via James Justin. Ricardo Calafiori maakte 5 minuten later de gelijkmaker en Bruno Guimarães zorgde voor de winnende treffer. Arsenal staat nu 2e met 15 punten, evenveel als koploper Manchester City.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Er vallen stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. In de noordelijke provincies kan flink wat regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Let op, code geel geldt voor de noordelijke helft tot morgenochtend vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven de buien aanhouden, vooral in het noorden met kans op onweer en windstoten. Morgen blijft het wisselvallig met buien, in de ochtend nog stevig. Later op de dag klaart het wat meer op, maar blijven er vooral in het noorden enkele buien mogelijk.
6: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. Door stroom- en wisselstoringen zijn veel treinen rond Schiphol uitgevallen. Treinen richting onder meer Utrecht, Dordrecht en Venlo zijn geannuleerd. ProRail heeft een defect onderdeel in een hoogspanningskast bij Amsterdam-Riekerpolder vervangen. De NS verwacht dat de situatie voor 17 uur is verholpen. Ook rijden er minder treinen tussen Den Haag, Rotterdam en Leiden en Rotterdam en Dordrecht door een wisselstoring. En is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft door brandstichting bij een spoorbrug. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen.
7: De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd. Nederland stemt niet in met het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting dat het Ierse voorzitterschap zaterdag presenteerde. Minister Eelco Heijne van Financiën zegt dat Nederland met andere landen een veel grotere verlaging van de begroting wil zien. Het Ierse voorstel haalt 140 miljard euro af van het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland hoort bij een groep van 6 EU-landen die willen dat er honderden miljarden afgaan en dat het budget vooral naar concurrentiekracht en defensie gaat in plaats van naar landbouw en achtergestelde gebieden. Ook Duitsland is kritisch en bondskanselier Friedrich Merz stelt dat de EU-landen nu ver verwijderd zijn van een overeenkomst. Een spookrijder is zaterdag om het leven gekomen bij een aanrijding op de A2 ter hoogte van de afrit Breukelen. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Bij de botsing was ook een derde auto betrokken, waarvan de bestuurder ongedeerd bleef. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. De persoon reed richting Utrecht, maar kwam op een gegeven moment terecht op de rijbaan met verkeer richting Amsterdam.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Op de internationale luchthaven van Riyadh is een luide explosie gehoord. Mensen worden geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder deze week vielen 4 doden op de luchthaven door aanvallen van de Jemenitische Houthis. Het vliegveld roept passagiers op de vluchtstatus te controleren voordat ze naar de luchthaven gaan. De politie in New Delhi heeft meer dan 2000 demonstranten opgepakt. De hoofdstad werd eerder op de dag zo goed als afgesloten in de aanloop naar een jongerenprotest van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging. Veiligheidstroepen hadden het gebied afgezet voordat de demonstratie kon beginnen. Ook werd het mobiele internet beperkt. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Die ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. Er zouden in de aanloop naar de verkiezingen veel mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft de parlementsverkiezingen van komende maand officieel geannuleerd. Zowel de presidents- als parlementsverkiezingen gaan nu plaatsvinden in september volgend jaar. De Palestijnse autoriteiten noemden deze week verslechterende omstandigheden in Palestijnse gebieden als reden voor het uitstel. De Palestijnse autoriteit van de 90-jarige Abbas hield in 2005 voor het laatst presidentsverkiezingen. Het jaar erna vonden de laatste parlementsverkiezingen plaats. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, verweet Abbas de internationale gemeenschap te misleiden door verkiezingen uit te stellen. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media door kinderen tot 15 jaar. Het land voegt zich daarmee bij een groeiend aantal landen met wetgeving om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren bij bestaande en nieuwe accounts. Voor gebruikers van 15, 16 en 17 jaar gelden beperkingen. Hun accounts staan automatisch op privé en ouderlijk toezicht moet beschikbaar zijn. Sociale mediabedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten opgelegd krijgen. President Trump wil honderdduizenden tonnen diesel importeren uit Rusland. Dat heeft hij afgesproken met de Russische leider Vladimir Poetin. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op de deal. Democraten en ook enkele republikeinen vrezen dat Rusland het geld gebruikt om oorlog te voeren tegen Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau aan Poetin dat geen vrede brengt. Het Europees Parlement noemt het nieuwe voorstel voor de EU-meerjarenbegroting niet acceptabel. Het Ierse voorzitterschap wil 140 miljard euro schrappen op het voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen euro. Het parlement wil juist meer geld

0: Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Voetballer Cole Palmer heeft zijn contract bij Chelsea verlengd tot de zomer van 32-34. De 24-jarige middenvelder kwam in 22-23 over van Manchester City. Sindsdien was hij in 138 wedstrijden 91 keer direct betrokken bij een doelpunt. Met Chelsea won de Engelse international vorig jaar het WK voor clubs en de Conference League. Palmer zegt veel vertrouwen te voelen van de club, waardoor verlengen de enige optie was. Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst nadat hij eind vorige maand de Portugese voetbalselectie verliet. De Nationale Voetbalbond heeft een onderzoek gestart. Ronaldo vertrok op 30 september, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De Record International zei deze week dat bondscoach Jorge Jesus 2 keer zijn woord zou hebben gebroken. Ronaldo vindt een straf.

0: terecht en wil voorlopig blijven spelen voor Portugal. Botik van de Zandschulp heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi in Shanghai. De beste Nederlandse tennisser versloeg de Amerikaan Alex Mickelson in twee sets, 6-4, 6-4. In de eerste set brak Van de Zandschulp op 2-2 de opslag van zijn tegenstander. Dat kostte Mickelson de set. Ook in de tweede set was één break voldoende voor de mondiale nummer 41. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Fils. Titelverdediger Arsenal heeft de eerste Premier League-wedstrijd na de interlandbreak gewonnen van Leeds United, 2-1. Het elftal van trainer Mikel Arteta draaide in de tweede helft een achterstand om. Leeds kwam in de 55ste minuut op voorsprong via James Justin. Ricardo Calafiori maakte vijf minuten later de gelijkmaker en Bruno Guimarães zorgde voor de winnende treffer. Arsenal staat nu tweede met 15 punten, evenveel als koploper Manchester City. De wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Athletic Club is zaterdagmiddag gestaakt. Supporters van de thuisclub gooiden voorwerpen op het veld uit protest tegen voorzitter Raúl Martín Presa. De scheidsrechter onderbrak het duel in de 13e minuut eerst tijdelijk. Na hervatting ging het opnieuw mis. Bij een stand van 0-0 werd de wedstrijd definitief afgebroken. Fans zijn boos over de manier waarop Presa de club leidt. Rayo speelde dit seizoen al drie thuiswedstrijden in het stadion van Leganés. Het eigen stadion moest dringend worden opgeknapt vanwege ernstige gebreken op het gebied van veiligheid. Robin Velhauer van Augsburg heeft zaterdag het snelste doelpunt ooit in de Bundesliga gemaakt. De aanvaller scoorde na 8 seconden in de thuiswedstrijd tegen Bayern München. Bayern nam de aftrap en speelde de bal terug naar doelman Manuel Neuer. Die schoot de bal tegen Velhauer aan, waarna de spits kon doorlopen en scoren. Het vorige record stond op naam van Kevin Volland en Karim Bellarabi, die allebei na 9 seconden scoorden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met sommige momenten en enkele stevige buien. Vooral in het noorden is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. Het wordt ongeveer 14 graden bij een matige tot krachtige wind uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het hard. Voor de noordelijke helft geldt code geel vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel regen. Deze waarschuwing duurt tot morgenochtend. Vanavond en vannacht blijft het onrustig met buien, vooral in het noorden. Morgen overdag wordt het iets rustiger met af en toe zon, al blijven er vooral in het noorden enkele buien mogelijk.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. Door stroom- en wisselstoringen zijn veel treinen rond Schiphol uitgevallen. Treinen richting onder meer Utrecht, Dordrecht en Venlo zijn geannuleerd. ProRail heeft een defect onderdeel in een hoogspanningskast bij Amsterdam-Riekerpolder vervangen. De NS verwacht dat de situatie voor 17 uur is verholpen. Ook rijden er minder treinen tussen Den Haag, Rotterdam en Leiden en Rotterdam en Dordrecht door een wisselstoring. En is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft door brandstichting bij een spoorbrug. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd. Nederland stemt niet in met het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting dat het Ierse voorzitterschap zaterdag presenteerde. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat Nederland met andere landen een veel grotere verlaging van de begroting wil zien. Het Ierse voorstel haalt 140 miljard euro af van het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland hoort bij een groep van 6 EU-landen die willen dat er honderden miljarden afgaan en dat het budget vooral naar concurrentiekracht en defensie gaat in plaats van naar landbouw en achtergestelde gebieden. Ook Duitsland is kritisch en bondskanselier Friedrich Merz stelt dat de EU-landen nu ver verwijderd zijn van een overeenkomst. Een spookrijder is zaterdag om het leven gekomen bij een aanrijding op de A2 ter hoogte van de afrit Breukelen. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Bij de botsing was ook een derde auto betrokken, waarvan de bestuurder ongedeerd bleef. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. De persoon reed richting Utrecht, maar kwam op een gegeven moment terecht op de rijbaan met verkeer richting Amsterdam.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Op de internationale luchthaven van Riyadh is een luide explosie gehoord. Mensen worden geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder deze week vielen 4 doden op de luchthaven door aanvallen van de Jemenitische Houthis. Het vliegveld roept passagiers op de vluchtstatus te controleren voordat ze naar de luchthaven gaan. De politie in New Delhi heeft meer dan 2000 demonstranten opgepakt. De hoofdstad werd eerder op de dag zo goed als afgesloten in de aanloop naar een jongerenprotest van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging. Veiligheidstroepen hadden het gebied afgezet voordat de demonstratie kon beginnen. Ook werd het mobiele internet beperkt. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Die ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. Er zouden in de aanloop naar de verkiezingen veel mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft de parlementsverkiezingen van komende maand officieel geannuleerd. Zowel de presidents- als parlementsverkiezingen gaan nu plaatsvinden in september volgend jaar. De Palestijnse autoriteiten noemden deze week verslechterende omstandigheden in Palestijnse gebieden als reden voor het uitstel. De Palestijnse autoriteit van de 90-jarige Abbas hield in 2005 voor het laatst presidentsverkiezingen. Het jaar erna vonden de laatste parlementsverkiezingen plaats. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, verweet Abbas de internationale gemeenschap te misleiden door verkiezingen uit te stellen. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media door kinderen tot 15 jaar. Het land voegt zich daarmee bij een groeiend aantal landen met wetgeving om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren bij bestaande en nieuwe accounts. Voor gebruikers van 15, 16 en 17 jaar gelden beperkingen. Hun accounts staan automatisch op privé en ouderlijk toezicht moet beschikbaar zijn. Sociale mediabedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten opgelegd krijgen. President Trump wil honderdduizenden tonnen diesel importeren uit Rusland. Dat heeft hij afgesproken met de Russische leider Vladimir Poetin. In de Verenigde Staten klinkt kritiek op de deal. Democraten en ook enkele republikeinen vrezen dat Rusland het geld gebruikt om oorlog te voeren tegen Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau aan Poetin dat geen vrede brengt. Het Europees Parlement noemt het nieuwe voorstel voor de EU-meerjarenbegroting niet acceptabel. Het Ierse voorzitterschap wil 140 miljard euro schrappen op het voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen euro. Het parlement wil juist meer geld en streeft naar een budget van 2200 miljard euro. Het parlement onderhandelt pas formeel mee als de EU-landen een akkoord hebben bereikt. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst nadat hij eind vorige maand de Portugese voetbalselectie verliet. De Nationale Voetbalbond heeft een onderzoek gestart. Ronaldo vertrok op 30 september, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De Record International zei deze week dat bondscoach Jorge Jesus twee keer zijn woord zou hebben gebroken. Ronaldo vindt een straf terecht en wil voorlopig blijven spelen voor Portugal. Botik van de Zandschulp heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi in Shanghai. De beste Nederlandse tennisser versloeg de Amerikaan Alex Mickelson in twee sets, 6-4, 6-4. In de eerste set brak Van de Zandschulp op 2-2 de opslag van zijn tegenstander. Dat kostte Mickelson de set. Ook in de tweede set was één break voldoende voor de mondiale nummer 41. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Fils. Titelverdediger Arsenal heeft de eerste Premier League-wedstrijd na de interlandbreak gewonnen van Leeds United, 2-1. Het elftal van trainer Mikel Arteta draaide in de tweede helft een achterstand om. Leeds kwam in de 55ste minuut op voorsprong via James Justin. Ricardo Calafiori maakte vijf minuten later de gelijkmaker en Bruno Guimarães zorgde voor de winnende treffer. Arsenal staat nu tweede met 15 punten, evenveel als koploper Manchester City. De wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Athletic Club is zaterdagmiddag gestaakt. Supporters van de thuisclub gooiden voorwerpen op het veld uit protest tegen voorzitter Raúl Martín Presa. De scheidsrechter onderbrak het duel in de 13e minuut eerst tijdelijk. Na hervatting ging het opnieuw mis. Bij een stand van 0-0 werd de wedstrijd definitief afgebroken. Fans zijn boos over de manier waarop Presa de club leidt. Rayo speelde dit seizoen al drie thuiswedstrijden in het stadion van Leganés. Het eigen stadion moest dringend worden opgeknapt vanwege ernstige gebreken op het gebied van veiligheid. Robin Velhauer van Augsburg heeft zaterdag het snelste doelpunt ooit in de Bundesliga gemaakt. De aanvaller scoorde na 8 seconden in de thuiswedstrijd tegen Bayern München. Bayern nam de aftrap en speelde de bal terug naar doelman Manuel Neuer. Die schoot de bal tegen Velhauer aan, waarna de spits kon doorlopen en scoren. Het vorige record stond op naam van Kevin Volland en Karim Bellarabi, die allebei na 9 seconden scoorden. Max Verstappen start zondag vanaf pole position in de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen reed in de kwalificatie op het stratencircuit van Marina Bay de snelste tijd. 1:31,373. Hij was een fractie sneller dan Ferrari-coureur Charles Leclerc uit Monaco en diens Britse teamgenoot Lewis Hamilton. Voor Verstappen is het de derde pole position op rij. De Grote Prijs van Singapore begint zondag om 2:00 middags.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af met stevige buien. In het noorden valt plaatselijk veel regen en is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Ook vanavond en vannacht blijven de buien aanhouden. Vooral in het noorden met kans op onweer en zware windstoten. Code geel geldt tot zondagochtend voor de noordelijke helft. Morgen overdag klaart het langzaam op met nog enkele buien, vooral in het noorden. Het blijft 14 graden met matige wind uit het westen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
4: Door stroom- en wisselstoringen zijn veel treinen rond Schiphol uitgevallen. Treinen richting onder meer Utrecht, Dordrecht en Venlo zijn geannuleerd. ProRail heeft een defect onderdeel in een hoogspanningskast bij Amsterdam-Riekerpolder vervangen. De NS verwacht dat de situatie voor 17 uur is verholpen. Ook rijden er minder treinen tussen Den Haag, Rotterdam en Leiden en Rotterdam en Dordrecht door een wisselstoring. En is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft door brandstichting bij een spoorbrug. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd. Nederland stemt niet in met het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting dat het Ierse voorzitterschap zaterdag presenteerde. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat Nederland met andere landen een veel grotere verlaging van de begroting wil zien. Het Ierse voorstel haalt 140 miljard euro af van het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland hoort bij een groep van 6 EU-landen die willen dat er honderden miljarden afgaan en dat het budget vooral naar concurrentiekracht en defensie gaat in plaats van naar landbouw en achtergestelde gebieden. Ook Duitsland is kritisch en bondskanselier Friedrich Merz stelt dat de EU-landen nu ver verwijderd zijn van een overeenkomst. Een spookrijder is zaterdag om het leven gekomen bij een aanrijding op de A2 ter hoogte van de afrit Breukelen. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Bij de botsing was ook een derde auto betrokken, waarvan de bestuurder ongedeerd bleef. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. De persoon reed richting Utrecht, maar kwam op een gegeven moment terecht op de rijbaan met verkeer richting Amsterdam.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Eritrea heeft de VN-veiligheidsraad gevraagd afschrikkende maatregelen te nemen naar wat het land een oorlogsverklaring van Ethiopië noemt. De buurlanden beschuldigen elkaar ervan een oorlog te zijn begonnen om de Ethiopische regio Tigray. Ethiopië spreekt van een schaamteloze agressie en een complete invasie door Eritrese troepen die opstandelingen in Tigray zouden steunen. De Eritrese minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het optreden van Ethiopië enorme verwoesting zou veroorzaken voor de bevolking van beide landen en de hele regio zou destabiliseren. Eritrea werd in 1993 onafhankelijk van Ethiopië en de relaties zijn de afgelopen tijd verslechterd. In Polen heeft een steekpartij op een school in Warschau plaatsgevonden, de derde deze week. 3 mensen raakten gewond, 2 17-jarige meisjes en een 24-jarige vrouw die inschrijvingsdocumenten kwam inleveren. Een 21-jarige student is opgepakt en zou de slachtoffers niet kennen. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Donderdag verwondde een 15-jarige ex-leerling 3 medewerkers van een basisschool, van wie er 1 overleed. Sinds vrijdag controleerde de politie circa 50.000 locaties en arresteerde 76 mensen, van wie de meeste tieners die online bedreigingen hadden geuit. Op de internationale luchthaven van Riyad is een luide explosie gehoord. Mensen worden geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder deze week vielen 4 doden op de luchthaven door aanvallen van de Jemenitische Houthis. Het vliegveld roept passagiers op de vluchtstatus te controleren voordat ze naar de luchthaven gaan. De politie in New Delhi heeft meer dan 2000 demonstranten opgepakt. De hoofdstad werd eerder op de dag zo goed als afgesloten in de aanloop naar een jongerenprotest van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging. Veiligheidstroepen hadden het gebied afgezet voordat de demonstratie kon beginnen. Ook werd het mobiele internet beperkt. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Die ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. Er zouden in de aanloop naar de verkiezingen veel mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft de parlementsverkiezingen van komende maand officieel geannuleerd. Zowel de presidents- als parlementsverkiezingen gaan nu plaatsvinden in september volgend jaar. De Palestijnse autoriteiten noemden deze week verslechterende omstandigheden in Palestijnse gebieden als reden voor het uitstel. De Palestijnse autoriteit van de 90-jarige Abbas hield in 2005 voor het laatst presidentsverkiezingen. Het jaar erna vonden de laatste parlementsverkiezingen plaats. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, verweet Abbas de internationale gemeenschap te misleiden door verkiezingen uit te stellen. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media door kinderen tot 15 jaar. Het land voegt zich daarmee bij een groeiend aantal landen met wetgeving om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren bij bestaande en nieuwe accounts. Voor gebruikers van 15, 16 en 17 jaar gelden beperkingen. Hun accounts staan automatisch op privé en ouderlijk toezicht moet beschikbaar zijn. Sociale mediabedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten opgelegd krijgen. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter.
4: De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan 100 miljoen dollar. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst nadat hij eind vorige maand de Portugese voetbalselectie verliet. De Nationale Voetbalbond heeft een onderzoek gestart. Ronaldo vertrok op 30 september, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De Record International zei deze week dat bondscoach Jorge Jesus 2 keer zijn woord zou hebben gebroken. Ronaldo vindt een straf terecht en wil voorlopig blijven spelen voor Portugal. Botik van de Zandschulp heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi in Shanghai. De beste Nederlandse tennisser versloeg de Amerikaan Alex Mickelson in 2 sets, 6-4, 6-4. In de eerste set brak Van de Zandschulp op 2-2 de opslag van zijn tegenstander. Dat kostte Mickelson de set. Ook in de tweede set was 1 break voldoende voor de mondiale nummer 41. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Fils. Titelverdediger Arsenal heeft de eerste Premier League-wedstrijd na de interlandbreak gewonnen van Leeds United, 2-1. Het elftal van trainer Mikel Arteta draaide in de tweede helft een achterstand om. Leeds kwam in de 55ste minuut op voorsprong via James Justin. Ricardo Calafiori maakte 5 minuten later de gelijkmaker en Bruno Guimarães zorgde voor de winnende treffer. Arsenal staat nu tweede met 15 punten, evenveel als koploper Manchester City. De wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Athletic Club is zaterdagmiddag gestaakt. Supporters van de thuisclub gooiden voorwerpen op het veld uit protest tegen voorzitter Raúl Martín Presa. De scheidsrechter onderbrak het duel in de 13e minuut eerst tijdelijk. Na hervatting ging het opnieuw mis. Bij een stand van 0-0 werd de wedstrijd definitief afgebroken. Fans zijn boos over de manier waarop Presa de club leidt. Rayo speelde dit seizoen al 3 thuiswedstrijden in het stadion van Leganés. Het eigen stadion moest dringend worden opgeknapt vanwege ernstige gebreken op het gebied van veiligheid. Robin Velhauer van Augsburg heeft zaterdag het snelste doelpunt ooit in de Bundesliga gemaakt. De aanvaller scoorde na 8 seconden in de thuiswedstrijd tegen Bayern München. Bayern nam de aftrap en speelde de bal terug naar doelman Manuel Neuer. Die schoot de bal tegen Velhauer aan, waarna de spits kon doorlopen en scoren. Het vorige record stond op naam van Kevin Volland en Karim Bellarabi, die allebei na 9 seconden scoorden. Max Verstappen start zondag vanaf pole position in de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen reed in de kwalificatie op het stratencircuit van Marina Bay de snelste tijd, 1 minuut 31,73. Hij was een fractie sneller dan Ferrari-coureur Charles Leclerc en diens Britse teamgenoot Lewis Hamilton. Voor Verstappen is het de derde pole position op rij en de 50ste uit zijn carrière. De race begint zondag om 2:00 middags.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met sommige momenten, maar er vallen ook flinke buien. Vooral in het noorden is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Code geel geldt voor de noordelijke helft tot zondagochtend vanwege onweersbuien met zware windstoten en veel regen. Vanavond en vannacht trekken er meer buien over, vooral in het noorden stevig met onweer en windstoten. Het koelt af naar 8 graden. Morgen is het wisselend met vooral in het noorden enkele buien. In de ochtend nog kans op onweer en windstoten, later rustiger. De middagtemperatuur komt rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. Door stroom- en wisselstoringen zijn veel treinen rond Schiphol uitgevallen. Treinen richting onder meer Utrecht, Dordrecht en Venlo zijn geannuleerd. ProRail heeft een defect onderdeel in een hoogspanningskast bij Amsterdam-Riekerpolder vervangen. De NS verwacht dat de situatie voor 17 uur is verholpen. Ook rijden er minder treinen tussen Den Haag, Rotterdam en Leiden en Rotterdam en Dordrecht door een wisselstoring. En is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft door brandstichting bij een spoorbrug. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd. Nederland stemt niet in met het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting dat het Ierse voorzitterschap zaterdag presenteerde. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat Nederland met andere landen een veel grotere verlaging van de begroting wil zien. Het Ierse voorstel haalt 140 miljard euro af van het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland hoort bij een groep van 6 EU-landen die willen dat er honderden miljarden afgaan en dat het budget vooral naar concurrentiekracht en defensie gaat in plaats van naar landbouw en achtergestelde gebieden. Ook Duitsland is kritisch en bondskanselier Friedrich Merz stelt dat de EU-landen nu ver verwijderd zijn van een overeenkomst. Een spookrijder is zaterdag om het leven gekomen bij een aanrijding op de A2 ter hoogte van de afrit Breukelen. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Bij de botsing was ook een derde auto betrokken, waarvan de bestuurder ongedeerd bleef. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. De persoon reed richting Utrecht, maar kwam op een gegeven moment terecht op de rijbaan met verkeer richting Amsterdam.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. In Polen heeft een steekpartij op een school in Warschau plaatsgevonden. De derde deze week. 3 mensen raakten gewond. 2 17-jarige meisjes en een 24-jarige vrouw die inschrijvingsdocumenten kwam inleveren. Een 21-jarige student is opgepakt en zou de slachtoffers niet kennen. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Donderdag verwondde een 15-jarige ex-leerling 3 medewerkers van een basisschool, van wie er 1 overleed. Sinds vrijdag controleerde de politie circa 50.000 locaties en arresteerde 76 mensen, van wie de meeste tieners die online bedreigingen hadden geuit. Eritrea heeft de VN-veiligheidsraad gevraagd afschrikkende maatregelen te nemen na wat het land een oorlogsverklaring van Ethiopië noemt. De buurlanden beschuldigen elkaar ervan een oorlog te zijn begonnen om de Ethiopische regio Tigray. Ethiopië spreekt van een schaamteloze agressie en een complete invasie door Eritrese troepen die opstandelingen in Tigray zouden steunen. De Eritrese minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het optreden van Ethiopië enorme verwoesting zou veroorzaken voor de bevolking van beide landen en de hele regio zou destabiliseren. Eritrea werd in 1993 onafhankelijk van Ethiopië en de relaties zijn de afgelopen tijd verslechterd. Op de internationale luchthaven van Riyadh is een luide explosie gehoord. Mensen worden geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder deze week vielen 4 doden op de luchthaven door aanvallen van de Jemenitische Houthis. Het vliegveld roept passagiers op de vluchtstatus te controleren voordat ze naar de luchthaven gaan. De politie in New Delhi heeft meer dan 2000 demonstranten opgepakt. De hoofdstad werd eerder op de dag zo goed als afgesloten in de aanloop naar een jongerenprotest van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging. Veiligheidstroepen hadden het gebied afgezet voordat de demonstratie kon beginnen. Ook werd het mobiele internet beperkt. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Die ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. Er zouden in de aanloop naar de verkiezingen veel mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft de parlementsverkiezingen van komende maand officieel geannuleerd. Zowel de presidents- als parlementsverkiezingen gaan nu plaatsvinden in september volgend jaar. De Palestijnse autoriteiten noemden deze week verslechterende omstandigheden in Palestijnse gebieden als reden voor het uitstel. De Palestijnse autoriteit van de 90-jarige Abbas hield in 2005 voor het laatst presidentsverkiezingen. Het jaar erna vonden de laatste parlementsverkiezingen plaats. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, verweet Abbas de internationale gemeenschap te misleiden door verkiezingen uit te stellen. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media door kinderen tot 15 jaar. Het land voegt zich daarmee bij een groeiend aantal landen met wetgeving om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren bij bestaande en nieuwe accounts. Voor gebruikers van 15, 16 en 17 jaar gelden beperkingen. Hun accounts staan automatisch op privé en ouderlijk toezicht moet beschikbaar zijn. Sociale mediabedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten opgelegd krijgen. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laten hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de derde ronde bereikt van het Masters toernooi in Shanghai. De beste Nederlandse tennisser versloeg de Amerikaan Alex Mickelson in 2 sets, 6-4, 6-4. In de eerste set brak Van de Zandschulp op 2-2 de opslag van zijn tegenstander. Dat kostte Mickelson de set. Ook in de tweede set was 1 break voldoende voor de mondiale nummer 41. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Fils. Titelverdediger Arsenal heeft de eerste Premier League-wedstrijd na de interlandbreak gewonnen van Leeds United, 2-1. Het elftal van trainer Mikel Arteta draaide in de tweede helft een achterstand om. Leeds kwam in de 55ste minuut op voorsprong via James Justin. Ricardo Calafiori maakte 5 minuten later de gelijkmaker en Bruno Guimarães zorgde voor de winnende treffer. Arsenal staat nu tweede met 15 punten, evenveel als koploper Manchester City.
6: De wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Athletic Club is zaterdagmiddag gestaakt.
5: Supporters van de thuisclub gooiden voorwerpen op het veld uit protest tegen voorzitter Raúl Martín Presa. De scheidsrechter onderbrak het duel in de 13e minuut eerst tijdelijk. Na hervatting ging het opnieuw mis. Bij een stand van 0-0 werd de wedstrijd definitief afgebroken. Fans zijn boos over de manier waarop Presa de club leidt. Rayo speelde dit seizoen al 3 thuiswedstrijden in het stadion van Leganés. Het eigen stadion moest dringend worden opgeknapt vanwege ernstige gebreken op het gebied van veiligheid. Robin Velhauer van Augsburg heeft zaterdag het snelste doelpunt ooit in de Bundesliga gemaakt. De aanvaller scoorde na 8 seconden in de thuiswedstrijd tegen Bayern München. Bayern nam de aftrap en speelde de bal terug naar doelman Manuel Neuer. Die schoot de bal tegen Velhauer aan, waarna de spits kon doorlopen en scoren. Het vorige record stond op naam van Kevin Volland en Karim Bellarabi, die allebei na 9 seconden scoorden. Max Verstappen heeft de pole position veroverd voor de Grote Prijs van Singapore. De Red Bull-coureur was voor het eerst de snelste in de kwalificatie voor deze race, die hij nog nooit eerder won. Verstappen won eerder op de dag ook de sprintrace en vorige week de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. Hij zegt in een goede flow te zitten en wil die vasthouden. Zondag jaagt hij vanaf de eerste startrij op de zegen. De 20-jarige Fransman Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij reed op ongeveer 20 kilometer van de finish weg en kwam solo aan in het Italiaanse Como. De Spanjaard Enric Mas werd tweede voor de Italiaan Giulio Ciccone. De wedstrijd was de laatste van Bauke Mollema, die voor de 18e keer meedeed aan de klassieker. Renners eerden Mollema en enkele andere stoppende renners voor de start met een erehaag.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af met enkele stevige buien. Vooral in het noorden kans op onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. Daar kan ook veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Voor de noordelijke helft geldt code geel tot morgen vroeg, vanwege onweersbuien met veel neerslag en zware windstoten. Vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken. Vooral in het noorden stevig met weer kans op onweer en hagel. Morgen in de loop van de dag geleidelijk rustiger weer met af en toe zon.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. Door stroom- en wisselstoringen zijn veel treinen rond Schiphol uitgevallen. Treinen richting onder meer Utrecht, Dordrecht en Venlo zijn geannuleerd. ProRail heeft een defect onderdeel in een hoogspanningskast bij Amsterdam-Riekerpolder vervangen. De NS verwacht dat de situatie voor 17 uur is verholpen. Ook rijden er minder treinen tussen Den Haag, Rotterdam en Leiden en Rotterdam en Dordrecht door een wisselstoring. En is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft door brandstichting bij een spoorbrug. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt.

0: 40 miljard euro af van het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland hoort bij een groep van 6 EU-landen die willen dat er honderden miljarden afgaan en dat het budget vooral naar concurrentiekracht en defensie gaat in plaats van naar landbouw en achtergestelde gebieden. Ook Duitsland is kritisch en bondskanselier Friedrich Merz stelt dat de EU-landen nu ver verwijderd zijn van een overeenkomst.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Jemenitische Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Een ingewijde van een lokaal ziekenhuis zegt dat er zeker 5 mensen op de intensive care liggen. Eerder deze week werd de luchthaven ook al aangevallen door Houthis. Daarbij vielen 3 doden en raakten meerdere mensen gewond. Regionale luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten van en naar Riyadh geannuleerd. Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen, anderhalve week na de mislukte executiepoging in de Amerikaanse staat Tennessee. Ze is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Na de mislukte executie lag Pike buiten bewustzijn in het ziekenhuis en werd ervan uitgegaan dat ze hersendood was. Afgelopen dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. Eritrea heeft de VN-veiligheidsraad gevraagd afschrikkende maatregelen te nemen naar wat het land een oorlogsverklaring van Ethiopië noemt. De buurlanden beschuldigen elkaar ervan een oorlog te zijn begonnen om de Ethiopische regio Tigray. Ethiopië spreekt van een schaamteloze agressie en een complete invasie door Eritrese troepen die opstandelingen in Tigray zouden steunen. De Eritrese minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het optreden van Ethiopië enorme verwoesting zou veroorzaken voor de bevolking van beide landen en de hele regio zou destabiliseren. Eritrea werd in 1993 onafhankelijk van Ethiopië en de relaties zijn de afgelopen tijd verslechterd. In Polen heeft een steekpartij op een school in Warschau plaatsgevonden, de derde deze week. 3 mensen raakten gewond, 2 17-jarige meisjes en een 24-jarige vrouw die inschrijvingsdocumenten kwam inleveren. Een 21-jarige student is opgepakt en zou de slachtoffers niet kennen. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Donderdag verwondde een 15-jarige ex-leerling 3 medewerkers van een basisschool, van wie er 1 overleed. Sinds vrijdag controleerde de politie circa 50.000 locaties en arresteerde 76 mensen, van wie de meeste tieners die online bedreigingen hadden geuit. De politie in New Delhi heeft meer dan 2000 demonstranten opgepakt. De hoofdstad werd eerder op de dag zo goed als afgesloten in de aanloop naar een jongerenprotest van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging. Veiligheidstroepen hadden het gebied afgezet voordat de demonstratie kon beginnen. Ook werd het mobiele internet beperkt. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Die ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. Er zouden in de aanloop naar de verkiezingen veel mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft de parlementsverkiezingen van komende maand officieel geannuleerd. Zowel de presidents- als parlementsverkiezingen gaan nu plaatsvinden in september volgend jaar. De Palestijnse autoriteiten noemden deze week verslechterende omstandigheden in Palestijnse gebieden als reden voor het uitstel. De Palestijnse autoriteit van de 90-jarige Abbas hield in 2005 voor het laatst presidentsverkiezingen. Het jaar erna vonden de laatste parlementsverkiezingen plaats. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, verweet Abbas de internationale gemeenschap te misleiden door verkiezingen uit te stellen. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten.

0: Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Titelverdediger Arsenal heeft de eerste Premier League-wedstrijd na de interlandbreak gewonnen van Leeds United, 2-1. Het elftal van trainer Mikel Arteta draaide in de tweede helft een achterstand om. Leeds kwam in de 55ste minuut op voorsprong via James Justin. Ricardo Calafiori maakte 5 minuten later de gelijkmaker en Bruno Guimarães zorgde voor de winnende treffer. Arsenal staat nu tweede met 15 punten, evenveel als koploper Manchester City. De wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Athletic Club is zaterdagmiddag gestaakt. Supporters van de thuisclub gooiden voorwerpen op het veld uit protest tegen voorzitter Raúl Martín Presa. De scheidsrechter onderbrak het duel in de 13e minuut eerst tijdelijk. Na hervatting ging het opnieuw mis. Bij een stand van 0-0 werd de wedstrijd definitief afgebroken. Fans zijn boos over de manier waarop Presa de club leidt. Rayo speelde dit seizoen al 3 thuiswedstrijden in het stadion van Leganés. Het eigen stadion moest dringend worden opgeknapt vanwege ernstige gebreken op het gebied van veiligheid. Robin Velhauer van Augsburg heeft zaterdag het snelste doelpunt ooit in de Bundesliga gemaakt. De aanvaller scoorde na 8 seconden in de thuiswedstrijd tegen Bayern München. Bayern nam de aftrap en speelde de bal terug naar doelman Manuel Neuer. Die schoot de bal tegen Velhauer aan, waarna de spits kon doorlopen en scoren. Het vorige record stond op naam van Kevin Volland en Karim Bellarabi, die allebei na 9 seconden scoorden. Max Verstappen heeft de pole position veroverd voor de Grote Prijs van Singapore. De Red Bull-coureur was voor het eerst de snelste in de kwalificatie en jaagt zondag vanaf de eerste startrij op zijn eerste zege in Singapore. Verstappen won eerder op de dag ook de sprintrace en een week geleden de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. Hij zegt dat het team in een goede flow zit en dat ze die moeten vasthouden. Verstappen hoopt zondag beter te starten dan bij de sprintrace, waar hij de leiding verloor. Hajduk Split heeft de topper in de Kroatische voetbalcompetitie tegen Dynamo Zagreb gewonnen met 2-1. Scott McKenna scoorde in eigen doel en Abdulie Sanjang maakte het tweede doelpunt voor de thuisploeg. Hajduk Split staat nu met 19 punten uit 9 duels aan kop. Dynamo Zagreb volgt met 16 punten uit 8 wedstrijden. Donderdag om 6:15 speelt Hajduk Split in Kroatië tegen Ajax in de eerste speelronde van het hoofdtoernooi van de Conference League. Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. De 20-jarige Fransman van Decathlon CMA CGM reed op ongeveer 20 kilometer van de finish weg en kwam na 239 kilometer solo aan in het Italiaanse Como. De Spanjaard Enric Mas werd tweede op een kleine minuut voor de Italiaan Giulio Ciccone. De wedstrijd was de laatste voor Bauke Mollema, die voor de 18e keer meedeed aan de klassieker, een nieuw record. Voor de start bleven de renners enkele minuten stilstaan om aandacht te vragen voor de gebrekkige veiligheid in het wielrennen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden kans op onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. Daar kan het flink regenen. Het wordt ongeveer 14 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer windkracht 6 tot 7. Let op, in de noordelijke helft geldt tot morgenochtend code geel voor onweersbuien met zware windstoten en veel regen. Vanavond en vannacht blijft het buiig, vooral in het noorden met kans op onweer en windstoten. Vannacht wordt het zo'n 8 graden. Morgen vroeg nog stevige buien in het noorden, later op de dag meer zon en enkele buien. Opnieuw 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. Door stroom- en wisselstoringen zijn veel treinen rond Schiphol uitgevallen. Treinen richting onder meer Utrecht, Dordrecht en Venlo zijn geannuleerd. ProRail heeft een defect onderdeel in een hoogspanningskast bij Amsterdam-Riekerpolder vervangen. De NS verwacht dat de situatie voor 17 uur is verholpen. Ook rijden er minder treinen tussen Den Haag, Rotterdam en Leiden en Rotterdam en Dordrecht door een wisselstoring. En is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft door brandstichting bij een spoorbrug. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd. Nederland stemt niet in met het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting dat het Ierse voorzitterschap zaterdag presenteerde. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat Nederland met andere landen een veel grotere verlaging van de begroting wil zien. Het Ierse voorstel haalt 140 miljard euro af van het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland hoort bij een groep van 6 EU-landen die willen dat er honderden miljarden afgaan en dat het budget vooral naar concurrentiekracht en defensie gaat in plaats van naar landbouw en achtergestelde gebieden. Ook Duitsland is kritisch en bondskanselier Friedrich Merz stelt dat de EU-landen nu ver verwijderd zijn van een overeenkomst.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week na de mislukte executiepoging in de Amerikaanse staat Tennessee. Ze is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Na de mislukte executie lag Pike buiten bewustzijn in het ziekenhuis en werd ervan uitgegaan dat ze hersendood was. Afgelopen dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. Jemenitische Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Een ingewijde van een lokaal ziekenhuis zegt dat er zeker 5 mensen op de intensive care liggen. Eerder deze week werd de luchthaven ook al aangevallen door Houthis. Daarbij vielen 3 doden en raakten meerdere mensen gewond. Regionale luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten van en naar Riyadh geannuleerd. In Polen heeft een steekpartij op een school in Warschau plaatsgevonden, de derde deze week. 3 mensen raakten gewond. 2 17-jarige meisjes en een 24-jarige vrouw die inschrijvingsdocumenten kwam inleveren. Een 21-jarige student is opgepakt en zou de slachtoffers niet kennen. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Donderdag verwondde een 15-jarige ex-leerling 3 medewerkers van een basisschool, van wie er 1 overleed. Sinds vrijdag controleerde de politie circa 50.000 locaties en arresteerde 76 mensen, van wie de meeste tieners die online bedreigingen hadden geuit. Eritrea heeft de VN-veiligheidsraad gevraagd afschrikkende maatregelen te nemen na wat het land een oorlogsverklaring van Ethiopië noemt. De buurlanden beschuldigen elkaar ervan een oorlog te zijn begonnen om de Ethiopische regio Tigray. Ethiopië spreekt van een schaamteloze agressie en een complete invasie door Eritrese troepen die opstandelingen in Tigray zouden steunen. De Eritrese minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het optreden van Ethiopië enorme verwoesting zou veroorzaken voor de bevolking van beide landen en de hele regio zou destabiliseren. Eritrea werd in 1993 onafhankelijk van Ethiopië en de relaties zijn de afgelopen tijd verslechterd. De politie in New Delhi heeft meer dan 2000 demonstranten opgepakt. De hoofdstad werd eerder op de dag zo goed als afgesloten in de aanloop naar een jongerenprotest van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging. Veiligheidstroepen hadden het gebied afgezet voordat de demonstratie kon beginnen. Ook werd het mobiele internet beperkt. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Die ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. Er zouden in de aanloop naar de verkiezingen veel mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft de parlementsverkiezingen van komende maand officieel geannuleerd. Zowel de presidents- als parlementsverkiezingen gaan nu plaatsvinden in september volgend jaar. De Palestijnse autoriteiten noemden deze week verslechterende omstandigheden in Palestijnse gebieden als reden voor het uitstel. De Palestijnse autoriteit van de 90-jarige Abbas hield in 2005 voor het laatst presidentsverkiezingen. Het jaar erna vonden de laatste parlementsverkiezingen plaats. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, verweet Abbas de internationale gemeenschap te misleiden door verkiezingen uit te stellen. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Titelverdediger Arsenal heeft de eerste Premier League-wedstrijd na de interlandbreak gewonnen van Leeds United, 2-1. Het elftal van trainer Mikel Arteta draaide in de tweede helft een achterstand om. Leeds kwam in de 55ste minuut op voorsprong via James Justin. Ricardo Calafiori maakte 5 minuten later de gelijkmaker en Bruno Guimarães zorgde voor de winnende treffer. Arsenal staat nu tweede met 15 punten, evenveel als koploper Manchester City. De wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Athletic Club is zaterdagmiddag gestaakt. Supporters van de thuisclub gooiden voorwerpen op het veld uit protest tegen voorzitter Raúl Martín Presa. De scheidsrechter onderbrak het duel in de 13e minuut eerst tijdelijk. Na hervatting ging het opnieuw mis. Bij een stand van 0-0 werd de wedstrijd definitief afgebroken. Fans zijn boos over de manier waarop Presa de club leidt. Rayo speelde dit seizoen al 3 thuiswedstrijden in het stadion van Leganés. Het eigen stadion moest dringend worden opgeknapt vanwege ernstige gebreken op het gebied van veiligheid. Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. De 20-jarige Fransman van Decathlon CMA CGM reed op ongeveer 20 kilometer van de finish weg en kwam na 239 kilometer solo aan in het Italiaanse Como. De Spanjaard Enric Mas werd tweede op een kleine minuut voor de Italiaan Giulio Ciccone. De wedstrijd was de laatste voor Bauke Mollema, die voor de 18e keer meedeed aan de klassieker, een nieuw record. Voor de start bleven de renners enkele minuten stilstaan om aandacht te vragen voor de gebrekkige veiligheid in het wielrennen. Max Verstappen heeft de pole position veroverd voor de Grote Prijs van Singapore. De Red Bull-coureur was voor het eerst de snelste in de kwalificatie en jaagt zondag vanaf de eerste startrij op zijn eerste zege in Singapore. Verstappen won eerder op de dag ook de sprintrace en een week geleden de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. Hij zegt dat het team in een goede flow zit en dat ze die moeten vasthouden. Verstappen hoopt zondag beter te starten dan bij de sprintrace, waar hij de leiding verloor. Hajduk Split heeft de topper in de Kroatische voetbalcompetitie tegen Dinamo Zagreb gewonnen met 2-1. Scott McKenna scoorde in eigen doel en Abdouli Sanyang maakte het tweede doelpunt voor de thuisploeg. Hajduk Split staat nu met 19 punten uit 9 duels aan kop. Dinamo Zagreb volgt met 16 punten uit 8 wedstrijden. Donderdag om 7:15 speelt Hajduk Split in Kroatië tegen Ajax in de eerste speelronde van het hoofdtoernooi van de Conference League. Bayern München heeft voor de tweede keer dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De regerend kampioen speelde gelijk bij Augsburg, 2-2. Augsburg opende al na 8 seconden de score. Het snelste doelpunt ooit in de Bundesliga. Oud-PSV'er Ismaël Saibari maakte gelijk. Maar Augsburg nam opnieuw de leiding via Rodrigo Ribeiro. Nathaniel Brown bezorgde Bayern alsnog een punt. De ploeg van trainer Vincent Kompany blijft op 11 punten staan. 2 punten achter koploper Borussia Dortmund.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af met stevige buien. Vooral in het noorden kans op onweer, hagel en zware windstoten tot 80 km per uur. Daar kan ook veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. In het noorden geldt code geel tot morgen vroeg vanwege de buien met onweer, harde windstoten en veel neerslag. Ook vanavond en vannacht blijven de buien aanhouden, met name in het noorden. Morgen begint nog met stevige buien in de noordelijke helft, maar in de middag klaart het op. Morgenmiddag volgen zon en wolken elkaar op, met hier en daar nog een bui. Het wordt opnieuw rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. Door stroom- en wisselstoringen zijn veel treinen rond Schiphol uitgevallen. Treinen richting onder meer Utrecht, Dordrecht en Venlo zijn geannuleerd. ProRail heeft een defect onderdeel in een hoogspanningskast bij Amsterdam-Riekerpolder vervangen. De NS verwacht dat de situatie voor 17 uur is verholpen. Ook rijden er minder treinen tussen Den Haag, Rotterdam en Leiden en Rotterdam en Dordrecht door een wisselstoring. En is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft door brandstichting bij een spoorbrug. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd. Nederland stemt niet in met het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting dat het Ierse voorzitterschap zaterdag presenteerde. Minister Eelco Heijne van Financiën zegt dat Nederland met andere landen een veel grotere verlaging van de begroting wil zien. Het Ierse voorstel haalt 140 miljard euro af van het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland hoort bij een groep van 6 EU-landen die willen dat er honderden miljarden afgaan en dat het budget vooral naar concurrentiekracht en defensie gaat in plaats van naar landbouw en achtergestelde gebieden. Ook Duitsland is kritisch en bondskanselier Friedrich Merz stelt dat de EU-landen nu ver verwijderd zijn van een overeenkomst.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een man is aangevallen nadat hij het tijgerverblijf binnenging in Yorkshire Wildlife Park in het noorden van het Verenigd Koninkrijk. De dierentuin meldt een ernstig incident en zegt dat hulpdiensten ter plaatse zijn. Samen met de autoriteiten wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. De dierentuin heeft de deuren voor de rest van de dag gesloten en blijft ook zondag dicht. Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen en teruggebracht naar de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee. Anderhalve week geleden mislukte een executiepoging. Pike lag daarna buiten bewustzijn in het ziekenhuis en werd ervan uitgegaan dat ze hersendood was. Afgelopen dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. Pike werd in 1996 veroordeeld voor moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij als 18-jarige samen met haar vriend. Tijdens haar executie kreeg ze 2 injecties met het normaal dodelijke middel pentobarbital, maar ze overleefde dit. De politie in de Indiase hoofdstad New Delhi heeft duizenden demonstranten opgepakt. De politie spreekt van 2000 arrestaties. Volgens Indiase media zijn mogelijk 7000 personen opgepakt. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging wilde duizenden mensen samenbrengen voor een jongerenprotest, maar veiligheidstroepen hadden het gebied afgezet. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Die ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. Er zouden in de aanloop naar de verkiezingen veel mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Dit zou in het voordeel zijn van de regeringspartij van premier Narendra Modi. De kiescommissie ontkent de beschuldigingen. Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept op tot de onmiddellijke vrijlating van mensen die willekeurig zijn opgepakt. Jemenitische Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Een ingewijde van een lokaal ziekenhuis zegt dat er zeker 5 mensen op de intensive care liggen. Eerder deze week werd de luchthaven ook al aangevallen door Houthis. Daarbij vielen 3 doden en raakten meerdere mensen gewond. Regionale luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten van en naar Riyad geannuleerd. In Polen heeft een steekpartij op een school in Warschau plaatsgevonden, de derde deze week. 3 mensen raakten gewond, 2 17-jarige meisjes en een 24-jarige vrouw die inschrijvingsdocumenten kwam inleveren. Een 21-jarige student is opgepakt en zou de slachtoffers niet kennen. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Donderdag verwondde een 15-jarige ex-leerling 3 medewerkers van een basisschool, van wie er 1 overleed. Sinds vrijdag controleerde de politie circa 50.000 locaties en arresteerde 76 mensen, van wie de meeste tieners die online bedreigingen hadden geuit. Eritrea heeft de VN-veiligheidsraad gevraagd afschrikkende maatregelen te nemen naar wat het land een oorlogsverklaring van Ethiopië noemt. De buurlanden beschuldigen elkaar ervan een oorlog te zijn begonnen om de Ethiopische regio Tigray. Ethiopië spreekt van een schaamteloze agressie en een complete invasie door Eritrese troepen die opstandelingen in Tigray zouden steunen. De Eritrese minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het optreden van Ethiopië enorme verwoesting zou veroorzaken voor de bevolking van beide landen en de hele regio zou destabiliseren. Eritrea werd in 1993 onafhankelijk van Ethiopië en de relaties zijn de afgelopen tijd verslechterd.
5: En nu het economisch nieuws.
0: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
5: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Athletic Club is zaterdagmiddag gestaakt. Supporters van de thuisclub gooiden voorwerpen op het veld uit protest tegen voorzitter Raúl Martín Presa. De scheidsrechter onderbrak het duel in de 13e minuut eerst tijdelijk. Na hervatting ging het opnieuw mis. Bij een stand van 0-0 werd de wedstrijd definitief afgebroken. Fans zijn boos over de manier waarop Presa de club leidt. Rayo speelde dit seizoen al 3 thuiswedstrijden in het stadion van Leganés. Het eigen stadion moest dringend worden opgeknapt vanwege ernstige gebreken op het gebied van veiligheid. Hajduk Split heeft de topper in de Kroatische voetbalcompetitie tegen Dynamo Zagreb gewonnen met 2-1. Scott McKenna scoorde in eigen doel en Abdouli Sanyang maakte het tweede doelpunt voor de thuisploeg. Hajduk Split staat nu met 19 punten uit 9 duels aan kop. Dynamo Zagreb volgt met 16 punten uit 8 wedstrijden. Donderdag om 7:15 speelt Hajduk Split in Kroatië tegen Ajax in de eerste speelronde van het hoofdtoernooi van de Conference League. Paul Seixas heeft de ronde van Lombardije gewonnen. De 20-jarige Fransman van Decathlon CMA CGM reed op ongeveer 20 kilometer van de finish weg en kwam na 239 kilometer solo aan in het Italiaanse Como. De Spanjaard Hendrik Mas werd tweede op een kleine minuut voor de Italiaan Giulio Ciccone. De wedstrijd was de laatste voor Bauke Mollema, die voor de 18e keer meedeed aan de klassieker, een nieuw record. Voor de start bleven de renners enkele minuten stilstaan om aandacht te vragen voor de gebrekkige veiligheid in het wielrennen. Max Verstappen heeft de pole position veroverd voor de Grote Prijs van Singapore. De Red Bull-coureur was voor het eerst de snelste in de kwalificatie en jaagt zondag vanaf de eerste startrij op zijn eerste zege in Singapore. Verstappen won eerder op de dag ook de sprintrace en een week geleden de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. Hij zegt dat het team in een goede flow zit en dat ze die moeten vasthouden.
3: Verstappen hoopt zondag beter te starten dan bij de sprintrace, waar hij de leiding verloor. Jordi Klaasie en Kelvin Stenks staan vanavond in de basis bij AZ voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Beide spelers speelden eerder voor de Rotterdamse club. Dave Kwakman en Valdemar Biskov beginnen op de bank. Kees Smit ontbreekt bij AZ door een blessure die hij vorige week opliep bij Jong Oranje. AZ verdedigt de koppositie in de Eredivisie. Feyenoord volgt op 2 punten. Bayern München heeft voor de 2e keer dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De regerend kampioen speelde gelijk bij Augsburg, 2-2. Augsburg opende al na 8 seconden de score, het snelste doelpunt ooit in de Bundesliga. Oud-PSV'er Ismaël Saibari maakte gelijk voor Bayern, maar Augsburg nam opnieuw de leiding via Rodrigo Ribeiro. Nathaniel Brown bezorgde Bayern alsnog een punt. De ploeg van trainer Vincent Kompany kon daardoor niet profiteren van het puntenverlies van koploper Borussia Dortmund.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. In de noordelijke provincies kan er veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Code geel geldt vanmiddag tot zondagochtend in de noordelijke helft voor onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken. Vooral in het noorden flink met kans op onweer en windstoten. Morgenochtend in de noordelijke helft nog stevige buien. Later op de dag meer opklaringen. Het blijft zo'n 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. Door stroom- en wisselstoringen zijn veel treinen rond Schiphol uitgevallen. Treinen richting onder meer Utrecht, Dordrecht en Venlo zijn geannuleerd. ProRail heeft een defect onderdeel in een hoogspanningskast bij Amsterdam-Riekerpolder vervangen. De NS verwacht dat de situatie voor 17 uur is verholpen. Ook rijden er minder treinen tussen Den Haag, Rotterdam en Leiden en Rotterdam en Dordrecht door een wisselstoring. En is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft door brandstichting bij een spoorbrug. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Een Oekraïense delegatie die in het Amerikaanse Miami overleg voerde over het beëindigen van de oorlog met Rusland, is onderweg naar huis. Dat meldt een medewerker van president Volodymyr Zelensky. De Oekraïners spraken vrijdag met Amerikaanse en Europese functionarissen en vertegenwoordigers van de NAVO. Volgens de Financial Times liep het overleg vast toen het Oekraïense team werd overvallen door het nieuws dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Trumps gezanten zouden tijdens het overleg de druk op Oekraïne hebben verhoogd om te stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen en dreigde de uitwisseling van inlichtingen stop te zetten. De politie in de Indiase hoofdstad New Delhi heeft duizenden demonstranten opgepakt. De politie spreekt van 2000 arrestaties. Volgens Indiase media zijn mogelijk 7000 personen opgepakt. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging wilde duizenden mensen samenbrengen voor een jongerenprotest, maar veiligheidstroepen hadden het gebied afgezet. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Die ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. Er zouden in de aanloop naar de verkiezingen veel mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Dit zou in het voordeel zijn van de regeringspartij van premier Narendra Modi. De kiescommissie ontkent de beschuldigingen. Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept op tot de onmiddellijke vrijlating van mensen die willekeurig zijn opgepakt. Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen en teruggebracht naar de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee. Anderhalve week geleden mislukte een executiepoging. Pike lag daarna buiten bewustzijn in het ziekenhuis en werd ervan uitgegaan dat ze hersendood was. Afgelopen dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. Pike werd in 1996 veroordeeld voor moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij als 18-jarige samen met haar vriend. Tijdens haar executie kreeg ze 2 injecties met het normaal dodelijke middel pentobarbital, maar ze overleefde dit. Een man is aangevallen nadat hij het tijgerverblijf binnenging in Yorkshire Wildlife Park in het noorden van het Verenigd Koninkrijk. De dierentuin meldt een ernstig incident en zegt dat hulpdiensten ter plaatse zijn. Samen met de autoriteiten wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. De dierentuin heeft de deuren voor de rest van de dag gesloten en blijft ook zondag dicht. Jemenitische Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Een ingewijde van een lokaal ziekenhuis zegt dat er zeker 5 mensen op de intensive care liggen. Eerder deze week werd de luchthaven ook al aangevallen door Houthis. Daarbij vielen 3 doden en raakten meerdere mensen gewond. Regionale luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten van en naar Riyadh geannuleerd. Eritrea heeft de VN-veiligheidsraad gevraagd afschrikkende maatregelen te nemen naar wat het land een oorlogsverklaring van Ethiopië noemt. De buurlanden beschuldigen elkaar ervan een oorlog te zijn begonnen om de Ethiopische regio Tigray. Ethiopië spreekt van een schaamteloze agressie en een complete invasie door Eritrese troepen die opstandelingen in Tigray zouden steunen. De Eritrese minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het optreden van Ethiopië enorme verwoesting zou veroorzaken voor de bevolking van beide landen en de hele regio zou destabiliseren. Eritrea werd in 1993 onafhankelijk van Ethiopië en de relaties zijn de afgelopen tijd verslechterd.
6: En nu het economisch nieuws.
5: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Hajduk Split heeft de topper in de Kroatische voetbalcompetitie tegen Dynamo Zagreb gewonnen met 2-1. Scott McKenna scoorde in eigen doel en Abdulie Sanjang maakte het tweede doelpunt voor de thuisploeg.
7: Hajduk Split staat nu met 19 punten uit 9 duels aan kop. Dynamo Zagreb volgt met 16 punten uit 8 wedstrijden. Donderdag om 7:15 speelt Hajduk Split in Kroatië tegen Ajax in de eerste speelronde van het hoofdtoernooi van de Conference League. Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. De 20-jarige Fransman van Decathlon CMA CGM reed op ongeveer 20 kilometer van de finish weg en kwam na 239 kilometer solo aan in het Italiaanse Como. De Spanjaard Hendrik Mas werd tweede op een kleine minuut voor de Italiaan Giulio Ciccone. De wedstrijd was de laatste voor Bauke Mollema, die voor de 18e keer meedeed aan de klassieker, een nieuw record. Voor de start bleven de renners enkele

0: Hij zegt dat het team in een goede flow zit en dat ze die moeten vasthouden. Verstappen hoopt zondag beter te starten dan bij de sprintrace, waar hij de leiding verloor. Jordi Klaasie en Kelvin Stenks staan vanavond in de basis bij AZ voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Beide spelers speelden eerder voor de Rotterdamse club. Dave Kwakman en Valdemar Biskov beginnen op de bank. Kees Smit ontbreekt bij AZ door een blessure die hij vorige week opliep bij Jong Oranje. AZ verdedigt de koppositie in de Eredivisie. Feyenoord volgt op 2 punten. Bayern München heeft voor de 2e keer dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De regerend kampioen speelde gelijk bij Augsburg, 2-2. Augsburg opende al na 8 seconden de score, het snelste doelpunt ooit in de Bundesliga. Oud-PSV'er Ismaël Saibari maakte gelijk voor Bayern, maar Augsburg nam opnieuw de leiding via Rodrigo Ribeiro. Nathaniel Brown bezorgde Bayern alsnog een punt. De ploeg van trainer Vincent Kompany kon daardoor niet profiteren van het puntenverlies van koploper Borussia Dortmund. Chelsea heeft Bournemouth met 5-1 verslagen. Oud-Ajaxiet Jordan Henderson scoorde 2 keer voor de Londenaren. Hij opende al in de 2e minuut de score en bepaalde halverwege de 2e helft met een fraaie vrije trap de eindstand. Chelsea kon een overwinning goed gebruiken na de 3-0-nederlaag bij Brentford voor de interlandperiode. Oranje international Jorrel Hato bleef op de reservebank.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met hier en daar een stevige bui. Vooral in het noorden is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. In de noordelijke provincies kan het flink regenen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Voor de noordelijke helft van het land geldt tot zondagochtend code geel, vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag. Vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken, vooral in het noorden. Ook morgenochtend is het nog wisselvallig met buien, maar in de loop van de dag klaart het langzaam op. Morgen wordt het opnieuw rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.

0: Door stroom- en wisselstoringen zijn veel treinen rond Schiphol uitgevallen. Treinen richting onder meer Utrecht, Dordrecht en Venlo zijn geannuleerd. ProRail heeft een defect onderdeel in een hoogspanningskast bij Amsterdam-Riekerpolder vervangen. De NS verwacht dat de situatie voor 17 uur is verholpen. Ook rijden er minder treinen tussen Den Haag, Rotterdam en Leiden en Rotterdam en Dordrecht door een wisselstoring. En is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft door brandstichting bij een spoorbrug. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: Een man is zwaar gewond geraakt nadat hij door een tijger werd aangevallen in Yorkshire Wildlife Park in het noorden van het Verenigd Koninkrijk. De man was het tijgerverblijf binnengegaan. Op sociale media gaan beelden rond van de aanval. Daarop is te zien dat de man een tijger van zich weg probeert te houden. De tijger bleef na het incident in het verblijf. Er is geen gevaar voor het publiek, meldt de politie. De dierentuin heeft de deuren voor de rest van de dag gesloten en blijft ook zondag dicht. Een Oekraïense delegatie die in het Amerikaanse Miami overleg voerde over het beëindigen van de oorlog met Rusland, is onderweg naar huis. Dat meldt een medewerker van president Volodymyr Zelensky. De Oekraïners spraken vrijdag met Amerikaanse en Europese functionarissen en vertegenwoordigers van de NAVO. Volgens de Financial Times liep het overleg vast toen het Oekraïense team werd overvallen door het nieuws dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Trumps gezanten zouden tijdens het overleg de druk op Oekraïne hebben verhoogd om te stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen en dreigden de uitwisseling van inlichtingen stop te zetten. De politie in de Indiase hoofdstad New Delhi heeft duizenden demonstranten opgepakt. De politie spreekt van 2000 arrestaties. Volgens Indiase media zijn mogelijk 7000 personen opgepakt. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging wilde duizenden mensen samenbrengen voor een jongerenprotest, maar veiligheidstroepen hadden het gebied afgezet. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Die ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. Er zouden in de aanloop naar de verkiezingen veel mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Dit zou in het voordeel zijn van de regeringspartij van premier Narendra Modi. De kiescommissie ontkent de beschuldigingen. Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept op tot de onmiddellijke vrijlating van mensen die willekeurig zijn opgepakt. Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen en teruggebracht naar de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee. Anderhalve week geleden mislukte een executiepoging. Pike lag daarna buiten bewustzijn in het ziekenhuis en werd ervan uitgegaan dat ze hersendood was. Afgelopen dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. Pike werd in 1996 veroordeeld voor moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij als 18-jarige samen met haar vriend. Tijdens haar executie kreeg ze 2 injecties met het normaal dodelijke middel pentobarbital, maar ze overleefde dit. Jemenitische Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Een ingewijde van een lokaal ziekenhuis zegt dat er zeker 5 mensen op de intensive care liggen. Eerder deze week werd de luchthaven ook al aangevallen door Houthis. Daarbij vielen 3 doden en raakten meerdere mensen gewond. Regionale luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten van en naar Riyad geannuleerd. Eritrea heeft de VN-veiligheidsraad gevraagd afschrikkende maatregelen te nemen naar wat het land een oorlogsverklaring van Ethiopië noemt. De buurlanden beschuldigen elkaar ervan een oorlog te zijn begonnen om de Ethiopische regio Tigray. Ethiopië spreekt van een schaamteloze agressie en een complete invasie door Eritrese troepen die opstandelingen in Tigray zouden steunen. De Eritrese minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het optreden van Ethiopië enorme verwoesting zou veroorzaken voor de bevolking van beide landen en de hele regio zou destabiliseren. Eritrea werd in 1993 onafhankelijk van Ethiopië en de relaties zijn de afgelopen tijd verslechterd.
2: En nu het economisch nieuws.
0: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Hajduk Split heeft de topper in de Kroatische voetbalcompetitie tegen Dynamo Zagreb gewonnen met 2-1. Scott McKenna scoorde in eigen doel en Abdulli Sanjang maakte het tweede doelpunt voor de thuisploeg. Hajduk Split staat nu met 19 punten uit 9 duels aan kop. Dynamo Zagreb volgt met 16 punten uit 8 wedstrijden. Donderdag om 6:15 speelt Hajduk Split in Kroatië tegen Ajax in de eerste speelronde van het hoofdtoernooi van de Conference League. Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. De 20-jarige Fransman van Decathlon CMA CGM reed op ongeveer 20 kilometer van de finish weg en kwam na 239 kilometer solo aan in het Italiaanse Como. De Spanjaard Hendrik Mas werd tweede op een kleine minuut voor de Italiaan Giulio Ciccone. De wedstrijd was de laatste voor Bauke Mollema, die voor de 18e keer meedeed aan de klassieker, een nieuw record. Voor de start bleven de renners enkele minuten stilstaan om aandacht te vragen voor de gebrekkige veiligheid in het wielrennen. Max Verstappen heeft de pole position veroverd voor de Grote Prijs van Singapore. De Red Bull-coureur was voor het eerst de snelste in de kwalificatie en jaagt zondag vanaf de eerste startrij op zijn eerste zege in Singapore. Verstappen won eerder op de dag ook de sprintrace en een week geleden de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. Hij zegt dat het team in een goede flow zit en dat ze die moeten vasthouden. Verstappen hoopt zondag beter te starten dan bij de sprintrace, waar hij de leiding verloor. Jordi Klaasie en Kelvin Stenks staan vanavond in de basis bij AZ voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Beide spelers speelden eerder voor de Rotterdamse club. Dave Kwakman en Valdemar Biskov beginnen op de bank. Kees Smit ontbreekt bij AZ door een blessure die hij vorige week opliep bij Jong Oranje. AZ verdedigt de koppositie in de Eredivisie. Feyenoord volgt op 2 punten. Bayern München heeft voor de tweede keer dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De regerend kampioen speelde gelijk bij Augsburg, 2-2. Augsburg opende al na 8 seconden de score, het snelste doelpunt ooit in de Bundesliga. Oud-PSV'er Ismaël Saibari maakte gelijk voor Bayern, maar Augsburg nam opnieuw de leiding via Rodrigo Ribeiro. Nathaniel Brown bezorgde Bayern alsnog een punt. De ploeg van trainer Vincent Kompany kon daardoor niet profiteren van het puntenverlies van koploper Borussia Dortmund. Chelsea heeft Bournemouth met 5-1 verslagen. Oud-Ajaxiet Jordan Henderson scoorde 2 keer voor de Londenaren. Hij opende al in de 2e minuut te scoren en bepaalde halverwege de 2e helft met een fraaie vrije trap de eindstand. Chelsea kon de overwinning goed gebruiken na de 3-0 nederlaag bij Brentford voor de interlandperiode. De ploeg staat nu 5e met 10 punten uit 6 wedstrijden. Brighton won met 0-2 bij Sunderland, ondanks een rode kaart voor verdediger Pascal Struik in de 57e minuut. Het was een ontmoeting tussen de Nederlandse keepers Bart Verbrugge en Robin Roefs. Spits Brian Brobbey ontbrak bij Sunderland met een spierblessure die hij opliep in de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Duitsland. Brighton is nu de verrassende nummer 3 met 13 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er buien over, vooral in het noorden. Daar is ook kans op onweer, kleine hagel en zware windstoten. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht blijven de buien aanhouden. In de noordelijke helft kunnen ze flink zijn met onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. Ook kan het plaatselijk hard regenen. Het wordt rond de 8 graden, aan zee iets warmer. Voor de noordelijke helft geldt tot morgenochtend code geel vanwege onweersbuien met zware windstoten en veel neerslag. Morgenmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden nog enkele buien. Het wordt rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. Door stroom- en wisselstoringen zijn veel treinen rond Schiphol uitgevallen. Treinen richting onder meer Utrecht, Dordrecht en Venlo zijn geannuleerd. ProRail heeft een defect onderdeel in een hoogspanningskast bij Amsterdam-Riekerpolder vervangen. De NS verwacht dat de situatie voor 17 uur is verholpen. Ook rijden er minder treinen tussen Den Haag, Rotterdam en Leiden en Rotterdam en Dordrecht door een wisselstoring. En is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft door brandstichting bij een spoorbrug. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Twee mensen zijn om het leven gekomen nadat orkaan Isaias in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land kwam in de Verenigde Staten. In Alabama en Florida kwamen ze om door omvallende bomen. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zitten zonder stroom. In Houston County zijn alle wegen tijdelijk afgesloten vanwege gevaar op de weg, onder meer door kapotte elektriciteitskabels. Isaias is inmiddels afgezwakt, maar zorgt naar verwachting nog tot ver landinwaarts voor windvlagen. Een Oekraïense delegatie die in het Amerikaanse Miami was voor overleg over het beëindigen van de oorlog met Rusland is onderweg naar huis. De Oekraïners spraken vrijdag met Amerikaanse en Europese functionarissen en vertegenwoordigers van de NAVO. Volgens de Financial Times liep het overleg vast toen het Oekraïense team werd overvallen door het nieuws dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Trumps gezanten zouden tijdens het overleg de druk op Oekraïne hebben verhoogd om te stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
0: President Zelensky stelt dat Rusland zijn dankbaarheid heeft geuit door 5 zweefbommen op woongebouwen in Zaporizhia te gooien, waarbij volgens Oekraïnse media 20 doden en 18 gewonden zijn gevallen.
6: Een man is zwaar gewond geraakt nadat hij door een tijger werd aangevallen in Yorkshire Wildlife Park in het noorden van het Verenigd Koninkrijk. De man was het tijgerverblijf binnengegaan. Op sociale media gaan beelden rond van de aanval. Daarop is te zien dat de man een tijger van zich weg probeert te houden. De tijger bleef na het incident in het verblijf. Er is geen gevaar voor het publiek, meldt de politie. De dierentuin heeft de deuren voor de rest van de dag gesloten en blijft ook zondag dicht. Krista Pike is uit het ziekenhuis ontslagen en teruggebracht naar de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee. Anderhalve week geleden mislukte een executiepoging. Pike lag daarna buiten bewustzijn in het ziekenhuis en werd ervan uitgegaan dat ze hersendood was. Afgelopen dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. Pike werd in 1996 veroordeeld voor moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij als 18-jarige samen met haar vriend. Tijdens haar executie kreeg ze 2 injecties met het normaal dodelijke middel pentobarbital, maar ze overleefde dit. De politie in de Indiase hoofdstad New Delhi heeft duizenden demonstranten opgepakt. De politie spreekt van 2000 arrestaties. Volgens Indiase media zijn mogelijk 7000 personen opgepakt. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging wilde duizenden mensen samenbrengen voor een jongerenprotest, maar veiligheidstroepen hadden het gebied afgezet. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Die ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. Er zouden in de aanloop naar de verkiezingen veel mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Dit zou in het voordeel zijn van de regeringspartij van premier Narendra Modi. De kiescommissie ontkent de beschuldigingen. Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept op tot de onmiddellijke vrijlating van mensen die willekeurig zijn opgepakt. Jemenitische Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Een ingewijde van een lokaal ziekenhuis zegt dat er zeker 5 mensen op de intensive care liggen. Eerder deze week werd de luchthaven ook al aangevallen door Houthis. Daarbij vielen 3 doden en raakten meerdere mensen gewond. Regionale luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten van en naar Riyad geannuleerd. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is.
5: De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
7: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. De 20-jarige Fransman van Decathlon CMA CGM reed op ongeveer 20 kilometer van de finish weg en kwam na 239 kilometer solo aan in het Italiaanse Como. De Spanjaard Hendrik Mas werd tweede op een kleine minuut voor de Italiaan Giulio Ciccone. De wedstrijd was de laatste voor Bauke Mollema, die voor de 18e keer meedeed aan de klassieker, een nieuw record. Voor de start bleven de renners enkele minuten stilstaan om aandacht te vragen voor de gebrekkige veiligheid in het wielrennen. Feyenoord speelt vanavond thuis tegen AZ zonder verdediger Tsuyoshi Watanabe. Hij is nog niet hersteld van een blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Mika Marmol vervangt hem in het centrum van de defensie, waardoor Gavi Lopez links achterin kan spelen. Aanvoerder Luciano Valente start links in de aanval, Anis Hajmoussa rechts. De wedstrijd tussen nummer 2 Feyenoord en koploper AZ begint om 6:45 s'avonds. Bayern München heeft voor de tweede keer dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De regerend kampioen speelde gelijk bij Augsburg, 2-2. Augsburg opende al na 8 seconden de score, het snelste doelpunt ooit in de Bundesliga. Oud-PSV'er Ismaël Saibari maakte gelijk voor Bayern, maar Augsburg nam opnieuw de leiding via Rodrigo Ribeiro. Nathaniel Brown bezorgde Bayern alsnog een punt. De ploeg van trainer Vincent Kompany kon daardoor niet profiteren van het puntenverlies van koploper Borussia Dortmund. Chelsea heeft Bournemouth met 5-1 verslagen. Oud-Ajaxiet Jordan Henderson scoorde 2 keer voor de Londenaren. Hij opende al in de tweede minuut te scoren en bepaalde halverwege de tweede helft met een fraaie vrije trap de eindstand. Chelsea kon de overwinning goed gebruiken na de 3-0 nederlaag bij Brentford voor de interlandperiode. De ploeg staat nu 5e met 10 punten uit 6 wedstrijden. Brighton won met 0-2 bij Sunderland, ondanks een rode kaart voor verdediger Pascal Struik in de 57e minuut. Het was een ontmoeting tussen de Nederlandse keepers Bart Verbrugge en Robin Roefs. Spits Brian Brobbey ontbrak bij Sunderland met een spierblessure die hij opliep in de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Duitsland. Brighton is nu de verrassende nummer 3 met 13 punten uit 6 duels. Go Ahead Eagles is er niet in geslaagd om thuis te winnen van Sparta Rotterdam. Het werd 3-3. Sparta was voor rust de betere ploeg en kwam op voorsprong door een achterwaartse volley van Milan Zonneveld. Na rust maakte Matty Suray gelijk en gleed Zonneveld de bal in zijn eigen doel. Sparta antwoordde direct via Luis-Henry Martens. Søren Tengstedt leek Go Ahead de zegen te bezorgen, maar Kasper Terho maakte 6 minuten voor tijd alsnog gelijk. Atletico Madrid heeft in de Spaanse competitie laat gewonnen bij Deportivo Alaves, 2-1. Alejandro Grimaldo bracht Atletico na 33 minuten op voorsprong. Lucas Boyé maakte vlak voor rust gelijk uit een strafschop. Alaves moest het laatste half uur met 10 man spelen na een rode kaart voor Angel Perez. Cristian Romero maakte 3 minuten voor tijd de winnende treffer voor Atletico, dat nu tweede staat met 19 punten uit 8 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er buien over het land. In het noorden is de kans op onweer, hagel en stevige windstoten het grootst. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. In het noorden geldt code geel tot zondagochtend vanwege onweersbuien met zware windstoten tot 80 km per uur en plaatselijk veel regen. Vannacht blijven de buien doortrekken, vooral in het noorden flink met onweer en hagel. Het wordt zo'n 8 graden, aan zee iets warmer. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien, vooral in het noorden. In de loop van de dag wordt het rustiger met meer zon en enkele buien. De middagtemperatuur komt uit rond de 14 graden bij een matige westenwind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. Door stroom- en wisselstoringen zijn veel treinen rond Schiphol uitgevallen. Treinen richting onder meer Utrecht, Dordrecht en Venlo zijn geannuleerd. ProRail heeft een defect onderdeel in een hoogspanningskast bij Amsterdam-Riekerpolder vervangen. De NS verwacht dat de situatie voor 17 uur is verholpen. Ook rijden er minder treinen tussen Den Haag, Rotterdam en Leiden en Rotterdam en Dordrecht door een wisselstoring. En is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft door brandstichting bij een spoorbrug. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica.
9: Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica, omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. Twee mensen zijn om het leven gekomen nadat orkaan Isaias in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land kwam in de Verenigde Staten. In Alabama en Florida kwamen ze om door omvallende bomen. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zitten zonder stroom. In Houston County zijn alle wegen tijdelijk afgesloten vanwege gevaar op de weg, onder meer door kapotte elektriciteitskabels. Isaias is inmiddels afgezwakt, maar zorgt naar verwachting nog tot ver landinwaarts voor windvlagen. Een Oekraïense delegatie, die in het Amerikaanse Miami was voor overleg over het beëindigen van de oorlog met Rusland, is onderweg naar huis. De Oekraïners spraken vrijdag met Amerikaanse en Europese functionarissen en vertegenwoordigers van de NAVO. Volgens de Financial Times liep het overleg vast toen het Oekraïense team werd overvallen door het nieuws dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Trumps gezanten zouden tijdens het overleg de druk op Oekraïne hebben verhoogd om te stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky stelt dat Rusland zijn dankbaarheid heeft geuit door 5 zweefbommen op woongebouwen in Zaporizhia te gooien, waarbij volgens Oekraïnse media 20 doden en 18 gewonden zijn gevallen. Een man is zwaar gewond geraakt nadat hij door een tijger werd aangevallen in Yorkshire Wildlife Park in het noorden van het Verenigd Koninkrijk. De man was het tijgerverblijf binnengegaan. Op sociale media gaan beelden rond van de aanval. Daarop is te zien dat de man een tijger van zich weg probeert te houden. De tijger bleef na het incident in het verblijf. Er is geen gevaar voor het publiek, meldt de politie. De dierentuin heeft de deuren voor de rest van de dag gesloten en blijft ook zondag dicht. Krista Pike is uit het ziekenhuis ontslagen en teruggebracht naar de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee. Anderhalve week geleden mislukte een executiepoging. Pike lag daarna buiten bewustzijn in het ziekenhuis en werd ervan uitgegaan dat ze hersendood was. Afgelopen dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. Pike werd in 1996 veroordeeld voor moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij als 18-jarige samen met haar vriend. Tijdens haar executie kreeg ze 2 injecties met het normaal dodelijke middel pentobarbital, maar ze overleefde dit. De politie in de Indiase hoofdstad New Delhi heeft duizenden demonstranten opgepakt. De politie spreekt van 2000 arrestaties. Volgens Indiase media zijn mogelijk 7000 personen opgepakt. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging wilde duizenden mensen samenbrengen voor een jongerenprotest, maar veiligheidstroepen hadden het gebied afgezet. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Die ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. Er zouden in de aanloop naar de verkiezingen veel mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Dit zou in het voordeel zijn van de regeringspartij van premier Narendra Modi. De kiescommissie ontkent de beschuldigingen. Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept op tot de onmiddellijke vrijlating van mensen die willekeurig zijn opgepakt. Jemenitische Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Een ingewijde van een lokaal ziekenhuis zegt dat er zeker 5 mensen op de intensive care liggen. Eerder deze week werd de luchthaven ook al aangevallen door Houthis. Daarbij vielen 3 doden en raakten meerdere mensen gewond.
11: Regionale luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten van en naar Riyadh geannuleerd.
12: En nu het economisch nieuws.
13: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. De 20-jarige Fransman van Decathlon CMA CGM reed op ongeveer 20 kilometer van de finish weg en kwam na 239 kilometer solo aan in het Italiaanse Como. De Spanjaard Enric Mas werd tweede op een kleine minuut voor de Italiaan Giulio Ciccone. De wedstrijd was de laatste voor Bauke Mollema, die voor de 18e keer meedeed aan de klassieker, een nieuw record. Voor de start bleven de renners enkele minuten stilstaan om aandacht te vragen voor de gebrekkige veiligheid in het wielrennen.
3: Feyenoord speelt vanavond thuis tegen AZ zonder verdediger Tsuyoshi Watanabe. Hij is nog niet hersteld van een blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Mika Marmol vervangt hem in het centrum van de defensie, waardoor Gavi Lopez links achterin kan spelen. Aanvoerder Luciano Valente start links in de aanval, Anis Hajmoussa rechts. De wedstrijd tussen nummer 2 Feyenoord en koploper AZ begint om 6:45 s'avonds. Bayern München heeft voor de tweede keer dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De regerend kampioen speelde gelijk bij Augsburg, 2-2. Augsburg opende al na 8 seconden de score, het snelste doelpunt ooit in de Bundesliga. Oud-PSV'er Ismael Saibari maakte gelijk voor Bayern, maar Augsburg nam opnieuw de leiding via Rodrigo Ribeiro. Nathaniel Brown bezorgde Bayern alsnog een punt. De ploeg van trainer Vincent Kompany kon daardoor niet profiteren van het puntenverlies van koploper Borussia Dortmund. Chelsea heeft Bournemouth met 5-1 verslagen. Oud-Ajaxiet Jordan Henderson scoorde 2 keer voor de Londenaren. Hij opende al in de 2e minuut de score en bepaalde halverwege de 2e helft met een fraaie vrije trap de eindstand. Chelsea kon de overwinning goed gebruiken na de 3-0 nederlaag bij Brentford voor de interlandperiode. De ploeg staat nu 5e met 10 punten uit 6 wedstrijden. Brighton won met 0-2 bij Sunderland, ondanks een rode kaart voor verdediger Pascal Struik in de 57e minuut. Het was een ontmoeting tussen de Nederlandse keepers Bart Verbrugge en Robin Roefs. Spits Brian Brobby ontbrak bij Sunderland met een spierblessure die hij opliep in de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Duitsland. Brighton is nu de verrassende nummer 3 met 13 punten uit 6 duels. Go Ahead Eagles is er niet in geslaagd om thuis te winnen van Sparta Rotterdam. Het werd 3-3. Sparta was voor rust de betere ploeg en kwam op voorsprong door een achterwaartse volley van Milan Zonneveld. Na rust maakte Matty Surai gelijk en gleed Zonneveld de bal in zijn eigen doel. Sparta antwoordde direct via Luis Hendry Martens. Søren Tengsted leek Go Ahead de zegen te bezorgen, maar Kasper Terho maakte 6 minuten voor tijd alsnog gelijk. Atletico Madrid heeft in de Spaanse competitie laat gewonnen bij Deportivo Alaves, 2-1. Alejandro Grimaldo bracht Atletico na 33 minuten op voorsprong. Lucas Boyer maakte vlak voor rust gelijk uit een strafschop. Alaves moest het laatste half uur met 10 man spelen na een rode kaart voor Angel Perez. Cristian Romero maakte 3 minuten voortijd de winnende treffer voor Atletico, dat nu tweede staat met 19 punten uit 8 duels.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er buien over het land. In het noorden is de kans op onweer, hagel en stevige windstoten het grootst. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. In het noorden geldt code geel tot zondagochtend vanwege onweersbuien met zware windstoten tot 80 km per uur en plaatselijk veel regen. Vannacht blijven de buien doortrekken, vooral in het noorden flink met onweer en hagel. Het wordt zo'n 8 graden, aan zee iets warmer. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien, vooral in het noorden. In de loop van de dag wordt het rustiger met meer zon en enkele buien. De middagtemperatuur komt uit rond de 14 graden bij een matige westenwind.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast.
17: De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
19: Door stroom- en wisselstoringen zijn veel treinen rond Schiphol uitgevallen. Treinen richting onder meer Utrecht, Dordrecht en Venlo zijn geannuleerd. ProRail heeft een defect onderdeel in een hoogspanningskast bij Amsterdam-Riekerpolder vervangen. De NS verwacht dat de situatie voor 17 uur is verholpen. Ook rijden er minder treinen tussen Den Haag, Rotterdam en Leiden en Rotterdam en Dordrecht door een wisselstoring. En is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft door brandstichting bij een spoorbrug. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. KLM-vlucht KL-757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica, omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Trump zegt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Oekraïne valt die doelen aan om de inkomsten voor de Russische oorlogskas terug te dringen. Trump kondigde vrijdag een deal met Rusland aan over de levering van diesel aan de wereldmarkt. Een Oekraïense delegatie die in het Amerikaanse Miami was voor overleg over het beëindigen van de oorlog met Rusland is onderweg naar huis. De Oekraïners spraken vrijdag met Amerikaanse en Europese functionarissen en vertegenwoordigers van de NAVO. Volgens de Financial Times liep het overleg vast toen het Oekraïense team werd overvallen door het nieuws dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Trumps gezanten zouden tijdens het overleg de druk op Oekraïne hebben verhoogd om te stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky stelt dat Rusland zijn dankbaarheid heeft geuit door 5 zweefbommen op woongebouwen in Zaporizhia te gooien, waarbij volgens Oekraïnse media 20 doden en 18 gewonden zijn gevallen. Twee mensen zijn om het leven gekomen nadat orkaan Isaias in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land kwam in de Verenigde Staten. In Alabama en Florida kwamen ze om door omvallende bomen. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zitten zonder stroom. In Houston County zijn alle wegen tijdelijk afgesloten vanwege gevaar op de weg, onder meer door kapotte elektriciteitskabels. Isaias is inmiddels afgezwakt, maar zorgt naar verwachting nog tot ver landinwaarts voor windvlagen. Een man is zwaar gewond geraakt nadat hij door een tijger werd aangevallen in Yorkshire Wildlife Park in het noorden van het Verenigd Koninkrijk. De man was het tijgerverblijf binnengegaan. Op sociale media gaan beelden rond van de aanval. Daarop is te zien dat de man een tijger van zich weg probeert te houden. De tijger bleef na het incident in het verblijf. Er is geen gevaar voor het publiek, meldt de politie. De dierentuin heeft de deuren voor de rest van de dag gesloten en blijft ook zondag dicht. De politie in de Indiase hoofdstad New Delhi heeft duizenden demonstranten opgepakt. De politie spreekt van 2000 arrestaties. Volgens Indiase media zijn mogelijk 7000 personen opgepakt. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging wilde duizenden mensen samenbrengen voor een jongerenprotest. Maar veiligheidstroepen hadden het gebied afgezet. Het protest was gericht.

0: Pike is uit het ziekenhuis ontslagen en teruggebracht naar de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee. Anderhalve week geleden mislukte een executiepoging. Pike lag daarna buiten bewustzijn in het ziekenhuis en werd ervan uitgegaan dat ze hersendood was. Afgelopen dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. Pike werd in 1996 veroordeeld voor moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij als 18-jarige samen met haar vriend. Tijdens haar executie kreeg ze 2 injecties met het normaal dodelijke middel pentobarbital, maar ze overleefde dit.
1: En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.

0: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord speelt vanavond thuis tegen AZ zonder verdediger Tsuyoshi Watanabe. Hij is nog niet hersteld van een blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Mika Marmo vervangt hem in het centrum van de defensie, waardoor Gavi Lopez links achterin kan spelen. Aanvoerder Luciano Valente start links in de aanval, Anis Hajmoussa rechts. De wedstrijd tussen nummer 2 Feyenoord en koploper AZ begint om 6:45 s'avonds. Bayern München heeft voor de tweede keer dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De regerend kampioen speelde gelijk bij Augsburg, 2-2. Augsburg opende al na 8 seconden de score, het snelste doelpunt ooit in de Bundesliga. Oud-PSV'er Ismael Saibari maakte gelijk voor Bayern, maar Augsburg nam opnieuw de leiding via Rodrigo Ribeiro. Nathaniel Brown bezorgde Bayern alsnog een punt. De ploeg van trainer Vincent Kompany kon daardoor niet profiteren van het puntenverlies van koploper Borussia Dortmund. Chelsea heeft Bournemouth met 5-1 verslagen. Oud-Ajaxiet Jordan Henderson scoorde 2 keer voor de Londenaren. Hij opende al in de tweede minuut te scoren en bepaalde halverwege de tweede helft met een fraaie vrije trap de eindstand. Chelsea kon de overwinning goed gebruiken na de 3-0 nederlaag bij Brentford voor de interlandperiode. De ploeg staat nu 5e met 10 punten uit 6 wedstrijden. Brighton won met 0-2 bij Sunderland, ondanks een rode kaart voor verdediger Pascal Struik in de 57e minuut. Het was een ontmoeting tussen de Nederlandse keepers Bart Verbrugge en Robin Roefs. Spits Brian Brobby ontbrak bij Sunderland met een spierblessure die hij opliep in de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Duitsland. Brighton is nu de verrassende nummer 3 met 13 punten uit 6 duels. Go Ahead Eagles is er niet in geslaagd om thuis te winnen van Sparta Rotterdam. Het werd 3-3. Sparta was voor rust de betere ploeg en kwam op voorsprong door een achterwaartse volley van Milan Zonneveld. Na rust maakte Matty Surai gelijk en gleed Zonneveld de bal in zijn eigen doel. Sparta antwoordde direct via Luis Hendry Martens. Søren Tengstedt leek Go Ahead de zege te bezorgen, maar Kasper Terho maakte 6 minuten voor tijd alsnog gelijk. Atletico Madrid heeft in de Spaanse competitie laat gewonnen bij Deportivo Alaves, 2-1. Alejandro Grimaldo bracht Atletico na 33 minuten op voorsprong. Lucas Boyé maakte vlak voor rust gelijk uit een strafschop. Alaves moest het laatste half uur met 10 man spelen na een rode kaart voor Angel Perez. Cristian Romero maakte 3 minuten voor tijd de winnende treffer voor Atletico, dat nu tweede staat met 19 punten uit 8 duels. Zwemster Marit Steenbergen heeft bij de wereldbekerwedstrijden korte baan in het Oezbeekse Tashkent haar eigen Europese record op de 100 meter vrije slag aangescherpt. De 26-jarige Nederlandse won zaterdag in een tijd van 50,32 seconden. Daarmee verbeterde ze haar eigen toptijd met een tiende van een seconde. Donderdag had Steenbergen al haar Europees record op de 100 meter wisselslag aangescherpt tot 56,18. Steenbergen sluit de wereldbeker in Oezbekistan af met 4 gouden medailles.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er buien over het land. De meeste vallen in het noorden. Daar is ook kans op onweer, kleine hagel en stevige windstoten. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht blijven de buien doorgaan. Vooral in de noordelijke helft kunnen ze stevig zijn, met onweer, hagel en zware windstoten tot 80 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt rond de 8 graden, aan zee iets hoger. Voor de noordelijke helft geldt tot morgenochtend code geel vanwege onweersbuien met windstoten en veel neerslag. Morgenochtend vallen er vooral in het noorden nog stevige buien met kans op onweer en windstoten. In de middag klaart het wat op en is er meer zon, al valt er nog wel een enkele bui. Het wordt ongeveer 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het sein brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. Door stroom- en wisselstoringen zijn veel treinen rond Schiphol uitgevallen. Treinen richting onder meer Utrecht, Dordrecht en Venlo zijn geannuleerd. ProRail heeft een defect onderdeel in een hoogspanningskast bij Amsterdam-Riekerpolder vervangen. De NS verwacht dat de situatie voor 17 uur is verholpen. Ook rijden er minder treinen tussen Den Haag, Rotterdam en Leiden en Rotterdam en Dordrecht door een wisselstoring. En is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft door brandstichting bij een spoorbrug. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. KLM-vlucht KL-757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Trump zegt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Oekraïne valt die doelen aan om de inkomsten voor de Russische oorlogskas terug te dringen. Trump kondigde vrijdag een deal met Rusland aan over de levering van diesel aan de wereldmarkt. Een Oekraïense delegatie die in het Amerikaanse Miami was voor overleg over het beëindigen van de oorlog met Rusland is onderweg naar huis. De Oekraïners spraken vrijdag met Amerikaanse en Europese functionarissen en vertegenwoordigers van de NAVO. Volgens de Financial Times liep het overleg vast toen het Oekraïense team werd overvallen door het nieuws dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Trumps gezanten zouden tijdens het overleg de druk op Oekraïne hebben verhoogd om te stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky stelt dat Rusland zijn dankbaarheid heeft geuit door 5 zweefbommen op woongebouwen in Zaporizhia te gooien, waarbij volgens Oekraïnse media 20 doden en 18 gewonden zijn gevallen. Twee mensen zijn om het leven gekomen nadat orkaan Isaias in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land kwam in de Verenigde Staten. In Alabama en Florida kwamen ze om door omvallende bomen. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zitten zonder stroom. In Houston County zijn alle wegen tijdelijk afgesloten vanwege gevaar op de weg, onder meer door kapotte elektriciteitskabels. Isaias is inmiddels afgezwakt, maar zorgt naar verwachting nog tot ver landinwaarts voor windvlagen.
5: Een man is zwaar gewond geraakt nadat hij door een tijger werd aangevallen in Yorkshire Wildlife Park in het noorden van het Verenigd Koninkrijk. De man was het tijgerverblijf binnengegaan. Op sociale media gaan beelden rond van de aanval. Daarop is te zien dat de man een tijger van zich weg probeert te houden. De tijger bleef na het incident in het verblijf. Er is geen gevaar voor het publiek, meldt de politie. De dierentuin heeft de deuren voor de rest van de dag gesloten en blijft ook zondag dicht. De politie in de Indiase hoofdstad New Delhi heeft duizenden demonstranten opgepakt. De politie spreekt van 2000 arrestaties. Volgens Indiase media zijn mogelijk 7000 personen opgepakt. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging wilde duizenden mensen samenbrengen voor een jongerenprotest. Maar veiligheidstroepen hadden het gebied afgezet. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Die ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. Er zouden in de aanloop naar de verkiezingen veel mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Dit zou in het voordeel zijn van de regeringspartij van premier Narendra Modi. De kiescommissie ontkent de beschuldigingen. Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept op tot de onmiddellijke vrijlating van mensen die willekeurig zijn opgepakt. Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen en teruggebracht naar de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee. Anderhalve week geleden mislukte een executiepoging. Pike lag daarna buiten bewustzijn in het ziekenhuis en werd ervan uitgegaan dat ze hersendood was. Afgelopen dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. Pike werd in 1996 veroordeeld voor moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij als 18-jarige samen met haar vriend. Tijdens haar executie kreeg ze 2 injecties met het normaal dodelijke middel pentobarbital, maar ze overleefde dit.
6: En nu het economisch nieuws.
7: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
8: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter.
9: De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan 100 miljoen dollar. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord speelt vanavond thuis tegen AZ zonder verdediger Tsuyoshi Watanabe. Hij is nog niet hersteld van een blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Mika Marmo vervangt hem in het centrum van de defensie, waardoor Gavi Lopez links achterin kan spelen. Aanvoerder Luciano Valente start links in de aanval, Anis Hajmoussa rechts. De wedstrijd tussen nummer 2 Feyenoord en koploper AZ begint om 6:45 s'avonds. Bayern München heeft voor de tweede keer dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De regerend kampioen speelde gelijk bij Augsburg, 2-2. Augsburg opende al na 8 seconden de score, het snelste doelpunt ooit in de Bundesliga. Oud-PSV'er Ismaël Saibari maakte gelijk voor Bayern, maar Augsburg nam opnieuw de leiding via Rodrigo Ribeiro. Nathaniel Brown bezorgde Bayern alsnog een punt. De ploeg van trainer Vincent Kompany kon daardoor niet profiteren van het puntenverlies van koploper Borussia Dortmund. Chelsea heeft Bournemouth met 5-1 verslagen. Oud-Ajaxiet Jordan Henderson scoorde 2 keer voor de Londenaren. Hij opende al in de tweede minuut te scoren en bepaalde halverwege de tweede helft met een fraaie vrije trap de eindstand. Chelsea kon de overwinning goed gebruiken na de 3-0 nederlaag bij Brentford voor de interlandperiode. De ploeg staat nu 5e met 10 punten uit 6 wedstrijden. Brighton won met 0-2 bij Sunderland, ondanks een rode kaart voor verdediger Pascal Struik in de 57e minuut. Het was een ontmoeting tussen de Nederlandse keepers Bart Verbrugge en Robin Roefs. Spits Brian Brobbey ontbrak bij Sunderland met een spierblessure die hij opliep in de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Duitsland. Brighton is nu de verrassende nummer 3 met 13 punten uit 6 duels. Go Ahead Eagles is er niet in geslaagd om thuis te winnen van Sparta Rotterdam. Het werd 3-3. Sparta was voor rust de betere ploeg en kwam op voorsprong door een achterwaartse volley van Milan Zonneveld. Na rust maakte Matty Surai gelijk en gleed Zonneveld de bal in zijn eigen doel. Sparta antwoordde direct via Luis-Hendry Martens. Søren Tengstedt leek Go Ahead de zegen te bezorgen, maar Kasper Terho maakte 6 minuten voor tijd alsnog gelijk. Atletico Madrid heeft in de Spaanse competitie laat gewonnen bij Deportivo Alaves, 2-1. Alejandro Grimaldo bracht Atletico na 33 minuten op voorsprong. Lucas Boye maakte vlak voor rust gelijk uit een strafschop. Alaves moest het laatste half uur met 10 man spelen na een rode kaart voor Angel Perez. Cristian Romero maakte 3 minuten voortijd de winnende treffer voor Atletico, dat nu tweede staat met 19 punten uit 8 duels.
10: Zwemster Marit Steenbergen heeft bij de wereldbekerwedstrijden korte baan in het Oezbeekse Tashkent haar eigen Europese record op de 100 meter vrije slag aangescherpt. De 26-jarige Nederlandse won zaterdag in een tijd van 50,32 seconden. Daarmee verbeterde ze haar eigen toptijd met een tiende van een seconde. Donderdag had Steenbergen al haar Europees record op de 100 meter wisselslag aangescherpt tot 56,18. Steenbergen sluit de wereldbeker in Oezbekistan af met 4 gouden medailles.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er buien over het land. De meeste vallen in het noorden. Daar is ook kans op onweer, kleine hagel en stevige windstoten. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht blijven de buien doorgaan. Vooral in de noordelijke helft kunnen ze stevig zijn, met onweer, hagel en zware windstoten tot 80 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt rond de 8 graden, aan zee iets hoger. Voor de noordelijke helft geldt tot morgenochtend code geel vanwege onweersbuien met windstoten en veel neerslag. Morgenochtend vallen er vooral in het noorden nog stevige buien met kans op onweer en windstoten. In de middag klaart het wat op en is er meer zon, al valt er nog wel een enkele bui. Het wordt ongeveer 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 23 uur stil. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De oorzaak is brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. 15 van de 35 beschadigde kabels zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen. De brand ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag in een technische ruimte waarvan de toegangsdeur was opengeslepen.
12: In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. KLM-vlucht KL-757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt.
13: Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Een man die zaterdagmiddag een tijgerverblijf in het Yorkshire Wildlife Park was binnengegaan, is overleden. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en raakte ernstig gewond. De man is ter plekke doodverklaard. De politie doet nog onderzoek in de Britse dierentuin. De tijger raakte niet gewond en bleef na het incident in het verblijf.
15: President Trump zegt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky de aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky is daartoe bereid, maar alleen als Rusland in ruil zijn aanvallen op de Oekraïnse energiesector staakt. Trump kondigde vrijdag een deal met Rusland aan over dieselleveranties aan de wereldmarkt. Volgens Trump had Zelensky de oorlog al kunnen beëindigen. Twee mensen zijn om het leven gekomen nadat orkaan Isaias in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land kwam in de Verenigde Staten. In Alabama en Florida kwamen ze om door omvallende bomen. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zitten zonder stroom. In Houston County zijn alle wegen tijdelijk afgesloten vanwege gevaar op de weg, onder meer door kapotte elektriciteitskabels. Isaias is inmiddels afgezwakt, maar zorgt naar verwachting nog tot ver landinwaarts voor windvlagen.
16: Een Oekraïense delegatie die in het Amerikaanse Miami was voor overleg over het beëindigen van de oorlog met Rusland is onderweg naar huis. De Oekraïners spraken vrijdag met Amerikaanse en Europese functionarissen en vertegenwoordigers van de NAVO. Volgens de Financial Times liep het overleg vast toen het Oekraïense team werd overvallen door het nieuws dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Trumps gezanten zouden tijdens het overleg de druk op Oekraïne hebben verhoogd om te stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky stelt dat Rusland zijn dankbaarheid heeft geuit door 5 zweefbommen op woongebouwen in Zaporizhia te gooien, waarbij volgens Oekraïnse media 20 doden en 18 gewonden zijn gevallen.
17: De politie in de Indiase hoofdstad New Delhi heeft duizenden demonstranten opgepakt. De politie spreekt van 2000 arrestaties. Volgens Indiase media zijn mogelijk 7000 personen opgepakt. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging wilde duizenden mensen samenbrengen voor een jongerenprotest, maar veiligheidstroepen hadden het gebied afgezet. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Die ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. Er zouden in de aanloop naar de verkiezingen veel mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Dit zou in het voordeel zijn van de regeringspartij van premier Narendra Modi. De kiescommissie ontkent de beschuldigingen. Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept op tot de onmiddellijke vrijlating van mensen die willekeurig zijn opgepakt.
18: Krista Pike is uit het ziekenhuis ontslagen en teruggebracht naar de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee. Anderhalve week geleden mislukte een executiepoging. Pike lag daarna buiten bewustzijn in het ziekenhuis en werd ervan uitgegaan dat ze hersendood was. Afgelopen dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. Pike werd in 1996 veroordeeld voor moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij als 18-jarige samen met haar vriend. Tijdens haar executie kreeg ze 2 injecties met het normaal dodelijke middel pentobarbital, maar ze overleefde dit.
19: En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laten hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten.
20: Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord speelt vanavond thuis tegen AZ zonder verdediger Tsuyoshi Watanabe. Hij is nog niet hersteld van een blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Mika Marmo vervangt hem in het centrum van de defensie, waardoor Gavi Lopez links achterin kan spelen. Aanvoerder Luciano Valente start links in de aanval, Anis Hajmoussa rechts. De wedstrijd tussen nummer 2 Feyenoord en koploper AZ begint om 6:45 s'avonds.
22: Chelsea heeft Bournemouth met 5-1 verslagen. Oud-Ajaxiet Jordan Henderson scoorde 2 keer voor de Londenaren. Hij opende al in de 2e minuut te scoren en bepaalde halverwege de 2e helft met een fraaie vrije trap de eindstand. Chelsea kon de overwinning goed gebruiken na de 3-0 nederlaag bij Brentford voor de interlandperiode. De ploeg staat nu 5e met 10 punten uit 6 wedstrijden. Brighton won met 0-2 bij Sunderland, ondanks een rode kaart voor verdediger Pascal Struik in de 57e minuut. Het was een ontmoeting tussen de Nederlandse keepers Bart Verbrugge en Robin Roefs. Spits Brian Brobbey ontbrak bij Sunderland met een spierblessure die hij opliep in de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Duitsland. Brighton is nu de verrassende nummer 3 met 13 punten uit 6 duels. Atletico Madrid heeft in de Spaanse competitie laat gewonnen bij Deportivo Alaves, 2-1. Alejandro Grimaldo bracht Atletico na 33 minuten op voorsprong. Lucas Boyer maakte vlak voor rust gelijk uit een strafschop. Alaves moest het laatste half uur met 10 man spelen na een rode kaart voor Angel Perez. Cristian Romero maakte 3 minuten voortijd de winnende treffer voor Atletico, dat nu tweede staat met 19 punten uit 8 duels. Go Ahead Eagles is er niet in geslaagd om thuis te winnen van Sparta Rotterdam. Het werd 3-3. Sparta was voor rust de betere ploeg en kwam op voorsprong door een achterwaartse volley van Milan Zonneveld. Na rust maakte Mattie Suray gelijk en gleed Zonneveld de bal in zijn eigen doel. Sparta antwoordde direct via Luis Hendry Martens. Søren Tengsted leek Go Ahead de zegen te bezorgen, maar Casper Terho maakte 6 minuten voor tijd alsnog gelijk. Zwemster Marit Steenbergen heeft bij de wereldbekerwedstrijden korte baan in het Oezbeekse Tashkent haar eigen Europese record op de 100 meter vrije slag aangescherpt. De 26-jarige Nederlandse won zaterdag in een tijd van 50,32 seconden. Daarmee verbeterde ze haar eigen toptijd met een tiende van een seconde. Donderdag had Steenbergen al haar Europees record op de 100 meter wisselslag aangescherpt tot 56,18. Steenbergen sluit de wereldbeker in Oezbekistan af met 4 gouden medailles. Ajax speelt vanavond thuis tegen NEC met Lucas Rosa en Owen Wijndal in de basis. Zij vervangen de geblesseerde vleugelverdedigers Anton Gaji en Caio Henrique. Gaji heeft een lichte knieblessure. Henrique staat nog een aantal weken aan de kant met een bovenbeenblessure. Tolu Arokodare start als spits in plaats van Kasper Dolberg. Dolberg liep bij Denemarken een zware knieblessure op. Aaron Bouwman keert terug in de wedstrijdselectie na zijn blessure tegen PSV vorige maand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er buien over. Vooral in het noorden met kans op onweer, hagel en stevige windstoten. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. In de nacht blijven de buien aanhouden. In de noordelijke helft kunnen ze stevig zijn met onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt 8 graden, aan zee iets zachter. Tot morgenochtend geldt code geel in het noorden vanwege onweer, zware windstoten en veel neerslag. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met buien, vooral in het noorden. Later klaart het af en toe op. Het wordt rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 23 uur stil. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De oorzaak is brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. 15 van de 35 beschadigde kabels zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen. De brand ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag in een technische ruimte waarvan de toegangsdeur was opengeslepen.
3: In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast.
4: De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
5: De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Een man die zaterdagmiddag een tijgerverblijf in het Yorkshire Wildlife Park was binnengegaan, is overleden. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en raakte ernstig gewond. De man is ter plekke doodverklaard. De politie doet nog onderzoek in de Britse dierentuin. De tijger raakte niet gewond en bleef na het incident in het verblijf. President Trump zegt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky de aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky is daartoe bereid, maar alleen als Rusland in ruil zijn aanvallen op de Oekraïnse energiesector staakt. Trump kondigde vrijdag een deal met Rusland aan over dieselleveranties aan de wereldmarkt. Volgens Trump had Zelensky de oorlog al kunnen beëindigen. Twee mensen zijn om het leven gekomen nadat orkaan Isaias in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land kwam in de Verenigde Staten. In Alabama en Florida kwamen ze om door omvallende bomen. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zitten zonder stroom. In Houston County zijn alle wegen tijdelijk afgesloten vanwege gevaar op de weg, onder meer door kapotte elektriciteitskabels. Isaias is inmiddels afgezwakt, maar zorgt naar verwachting nog tot ver landinwaarts voor windvlagen. Een Oekraïense delegatie, die in het Amerikaanse Miami was voor overleg over het beëindigen van de oorlog met Rusland, is onderweg naar huis. De Oekraïners spraken vrijdag met Amerikaanse en Europese functionarissen en vertegenwoordigers van de NAVO. Volgens de Financial Times liep het overleg vast toen het Oekraïense team werd overvallen door het nieuws dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Trumps gezanten zouden tijdens het overleg de druk op Oekraïne hebben verhoogd om te stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky stelt dat Rusland zijn dankbaarheid heeft geuit door 5 zweefbommen op woongebouwen in Zaporizhia te gooien, waarbij volgens Oekraïnse media 20 doden en 18 gewonden zijn gevallen. De politie in de Indiase hoofdstad New Delhi heeft duizenden demonstranten opgepakt. De politie spreekt van 2000 arrestaties. Volgens Indiase media zijn mogelijk 7000 personen opgepakt. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging wilde duizenden mensen samenbrengen voor een jongerenprotest, maar veiligheidstroepen hadden het gebied afgezet. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar.
7: Die ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. Er zouden in de aanloop naar de verkiezingen veel mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Dit zou in het voordeel zijn van de regeringspartij van premier Narendra Modi. De kiescommissie ontkent de beschuldigingen. Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept op tot de onmiddellijke vrijlating van mensen die willekeurig zijn opgepakt.
8: Krista Pike is uit het ziekenhuis ontslagen en teruggebracht naar de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee. Anderhalve week geleden mislukte een executiepoging. Pike lag daarna buiten bewustzijn in het ziekenhuis en werd ervan uitgegaan dat ze hersendood was. Afgelopen dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. Pike werd in 1996 veroordeeld voor moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij als 18-jarige samen met haar vriend. Tijdens haar executie kreeg ze 2 injecties met het normaal dodelijke middel pentobarbital, maar ze overleefde dit.
9: En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
23: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken.
24: Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde.
25: In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie.
10: De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord speelt vanavond thuis tegen AZ zonder verdediger Tsuyoshi Watanabe. Hij is nog niet hersteld van een blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Mika Marmol vervangt hem in het centrum van de defensie, waardoor Gavi Lopez links achterin kan spelen. Aanvoerder Luciano Valente start links in de aanval, Anis Hajmoussa rechts. De wedstrijd tussen nummer 2 Feyenoord en koploper AZ begint om 6:45 avonds.
13: Chelsea heeft Bournemouth met 5-1 verslagen. Oud-Ajaxiet Jordan Henderson scoorde 2 keer voor de Londenaren. Hij opende al in de 2e minuut te scoren en bepaalde halverwege de 2e helft met een fraaie vrije trap de eindstand. Chelsea kon de overwinning goed gebruiken na de 3-0 nederlaag bij Brentford voor de interlandperiode. De ploeg staat nu 5e met 10 punten uit 6 wedstrijden. Brighton won met 0-2 bij Sunderland, ondanks een rode kaart voor verdediger Pascal Struik in de 57e minuut. Het was een ontmoeting tussen de Nederlandse keepers Bart Verbrugge en Robin Roefs. Spits Brian Brobbey ontbrak bij Sunderland met een spierblessure die hij opliep in de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Duitsland. Brighton is nu de verrassende nummer 3 met 13 punten uit 6 duels. Atletico Madrid heeft in de Spaanse competitie laat gewonnen bij Deportivo Alaves, 2-1. Alejandro Grimaldo bracht Atletico na 33 minuten op voorsprong. Lucas Boyer maakte vlak voor rust gelijk uit een strafschop. Alaves moest het laatste half uur met 10 man spelen na een rode kaart voor Angel Perez. Cristian Romero maakte 3 minuten voortijd de winnende treffer voor Atletico, dat nu 2e staat met 19 punten uit 8 duels. Go Ahead Eagles is er niet in geslaagd om thuis te winnen van Sparta Rotterdam. Het werd 3-3. Sparta was voor rust de betere ploeg en kwam op voorsprong door een achterwaartse volley van Milan Zonneveld. Na rust maakte Matty Surai gelijk en gleed Zonneveld de bal in zijn eigen doel. Sparta antwoordde direct via Luis Hendry Martens. Søren Tengstedt leek Go Ahead de zegen te bezorgen, maar Kasper Terho maakte 6 minuten voor tijd alsnog gelijk. Zwemster Marit Steenbergen heeft bij de wereldbekerwedstrijden korte baan in het Oezbeekse Tashkent haar eigen Europese record op de 100 meter vrije slag aangescherpt. De 26-jarige Nederlandse won zaterdag in een tijd van 50,32 seconden. Daarmee verbeterde ze haar eigen toptijd met 0,1 seconde. Donderdag had Steenbergen al haar Europees record op de 100 meter wisselslag aangescherpt tot 56,18. Steenbergen sluit de wereldbeker in Oezbekistan af met 4 gouden medailles. Ajax speelt vanavond thuis tegen NEC met Lucas Rosa en Owen Wijndal in de basis. Zij vervangen de geblesseerde vleugelverdedigers Anton Gaji en Caio Henrique. Gaji heeft een lichte knieblessure. Henrique staat nog een aantal weken aan de kant met een bovenbeenblessure. Tolu Arokodare start als spits in plaats van Kasper Dolberg. Dolberg liep bij Denemarken een zware knieblessure op. Aaron Bouwman keert terug in de wedstrijdselectie na zijn blessure tegen PSV vorige maand.
11: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er buien over. Vooral in het noorden met kans op onweer, hagel en stevige windstoten. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. In de nacht blijven de buien aanhouden. In de noordelijke helft kunnen ze stevig zijn met onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt 8 graden, aan zee iets zachter. Tot morgenochtend geldt code geel in het noorden vanwege onweer, zware windstoten en veel neerslag. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met buien, vooral in het noorden. Later klaart het af en toe op. Het wordt rond de 14 graden.
11: Dit is Talk Radio. Binnen
15: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels

0: De brandweer heeft het sein brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is getroffen door een raketaanval van Jemenitische Houthis. Tientallen mensen raakten gewond. Zeker 5 van hen liggen op de intensive care. Het waarschuwingssysteem van het land gaf voor de aanval geen alarm af. Een ooggetuige zag iets door de lucht vliegen. Vlak daarna stortte een deel van het plafond bij een vertrekhal in. Eerder deze week vielen bij 2 Houthi-aanvallen op dezelfde luchthaven 4 doden. President Trump zegt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky de aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky is daartoe bereid, maar alleen als Rusland in ruil zijn aanvallen op de Oekraïnse energiesector staakt. Trump kondigde vrijdag een deal met Rusland aan over dieselleveranties aan de wereldmarkt. Volgens Trump had Zelensky de oorlog al kunnen beëindigen. Een man die zaterdagmiddag een tijgerverblijf in het Yorkshire Wildlife Park was binnengegaan, is overleden. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en raakte ernstig gewond. De man is ter plekke doodverklaard. De politie doet nog onderzoek in de Britse dierentuin. De tijger raakte niet gewond en bleef na het incident in het verblijf. 2 mensen zijn om het leven gekomen nadat orkaan Isaias in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land kwam in de Verenigde Staten. In Alabama en Florida kwamen ze om door omvallende bomen. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zitten zonder stroom. In Houston County zijn alle wegen tijdelijk afgesloten vanwege gevaar op de weg, onder meer door kapotte elektriciteitskabels. Isaias is inmiddels afgezwakt, maar zorgt naar verwachting nog tot ver landinwaarts voor windvlagen. Een Oekraïense delegatie, die in het Amerikaanse Miami was voor overleg over het beëindigen van de oorlog met Rusland.

0: Rusland is onderweg naar huis. De Oekraïners spraken vrijdag met Amerikaanse en Europese functionarissen en vertegenwoordigers van de NAVO. Volgens de Financial Times liep het overleg vast toen het Oekraïense team werd overvallen door het nieuws dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Trumps gezanten zouden tijdens het overleg de druk op Oekraïne hebben verhoogd om te stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky stelt dat Rusland zijn dankbaarheid heeft geuit door 5 zweefbommen op woongebouwen in Zaporizhia te gooien, waarbij volgens Oekraïnse media 20 doden en 18 gewonden zijn gevallen. De politie in de Indiase hoofdstad New Delhi heeft duizenden demonstranten opgepakt. De politie spreekt van 2000 arrestaties. Volgens Indiase media zijn mogelijk 7000 personen opgepakt. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging wilde duizenden mensen samenbrengen voor een jongerenprotest, maar veiligheidstroepen hadden het gebied afgezet. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Die ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. Er zouden in de aanloop naar de verkiezingen veel mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Dit zou in het voordeel zijn van de regeringspartij van premier Narendra Modi. De kiescommissie ontkent de beschuldigingen. Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept op tot de onmiddellijke vrijlating van mensen die willekeurig zijn opgepakt. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Chelsea heeft Bournemouth met 5-1 verslagen. Oud-Ajaxiet Jordan Henderson scoorde 2 keer voor de Londenaren. Hij opende al in de 2e minuut te scoren en bepaalde halverwege de 2e helft met een fraaie vrije trap de eindstand. Chelsea kon de overwinning goed gebruiken na de 3-0 nederlaag bij Brentford voor de interlandperiode. De ploeg staat nu 5e met 10 punten uit 6 wedstrijden. Brighton won met 0-2 bij Sunderland, ondanks een rode kaart voor verdediger Pascal Struik in de 57e minuut. Het was een ontmoeting tussen de Nederlandse keepers Bart Verbrugge en Robin Roefs. Spits Brian Brobbey ontbrak bij Sunderland met een spierblessure die hij opliep in de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Duitsland. Brighton is nu de verrassende nummer 3 met 13 punten uit 6 duels. Go Ahead Eagles is er niet in geslaagd om thuis te winnen van Sparta Rotterdam. Het werd 3-3. Sparta was voor rust de betere ploeg en kwam op voorsprong door een achterwaartse volley van Milan Zonneveld. Na rust maakte Matty Surai gelijk en gleed Zonneveld de bal in zijn eigen doel. Sparta antwoordde direct via Luis Hendri Martens. Søren Tengsted leek Go Ahead de zegen te bezorgen, maar Kasper Terho maakte 6 minuten voor tijd alsnog gelijk. Atletico Madrid heeft in de Spaanse competitie laat gewonnen bij Deportivo Alaves, 2-1. Alejandro Grimaldo bracht Atletico na 33 minuten op voorsprong. Lucas Boyer maakte vlak voor rust gelijk uit een strafschop. Alaves moest het laatste half uur met 10 man spelen na een rode kaart voor Angel Perez. Cristian Romero maakte 3 minuten voortijd de winnende treffer voor Atletico, dat nu 2e staat met 19 punten uit 8 duels. Zwemster Marit Steenbergen heeft bij de wereldbekerwedstrijden korte baan in het Oezbeekse Tashkent haar eigen Europese record op de 100 meter vrije slag aangescherpt. De 26-jarige Nederlandse won zaterdag in een tijd van 50,32 seconden. Daarmee verbeterde ze haar eigen toptijd met 0,1 seconde. Donderdag had Steenbergen al haar Europees record op de 100 meter wisselslag aangescherpt tot 56,18. Steenbergen sluit de wereldbeker in Oezbekistan af met 4 gouden medailles. Ajax speelt vanavond thuis tegen NEC met Lucas Rosa en Owen Wijndal in de basis. Zij vervangen de geblesseerde vleugelverdedigers Anton Gaji en Caio Henrique. Gaji heeft een lichte knieblessure. Henrique staat nog een aantal weken aan de kant met een bovenbeenblessure. Tolu Arokodare start als spits in plaats van Kasper Dolberg. Dolberg liep bij Denemarken een zware knieblessure op. Aaron Bouwman keert terug in de wedstrijdselectie na zijn blessure tegen PSV vorige maand. Internazionale heeft eenvoudig gewonnen van Parma in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het elftal van trainer Christian Kivu scoorde in het eerste halfuur 3 keer. Petar Sucic, Hakan Çalhanoğlu en Marcus Thuram maakten de doelpunten. Het bleef bij 3-0. Inter gaat daarmee met 16 punten uit 6 duels aan kop in de Serie A. Bij Parma zat trainer Alberto Gilardino voor het eerst op de bank.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er buien over. Vooral in het noorden met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. De wind waait matig tot krachtig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer windkracht 6 tot 7. Vannacht blijft het onrustig met stevige buien, vooral in het noorden. Daar kunnen zware windstoten van 60 tot 80 km per uur voorkomen, met kans op onweer en plaatselijk veel regen. Het wordt rond de 8 graden, aan zee iets warmer. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt. In het noorden kunnen buien nog stevig zijn, met veel neerslag en windstoten. Morgen overdag wordt het rustiger, met af en toe zon en enkele buien. Het wordt rond de 14 graden. Let op, code geel geldt tot zondagochtend in het noorden vanwege onweersbuien met zware windstoten en veel neerslag.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. KLM-vlucht KL-757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad is getroffen door een raketaanval van Jemenitische Houthis. Tientallen mensen raakten gewond. Zeker 5 van hen liggen op de intensive care. Het waarschuwingssysteem van het land gaf voor de aanval geen alarm af. Een ooggetuige zag iets door de lucht vliegen. Vlak daarna stortte een deel van het plafond bij een vertrekhal in. Eerder deze week vielen bij 2 Houthi-aanvallen op dezelfde luchthaven 4 doden. President Trump zegt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky de aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky is daartoe bereid, maar alleen als Rusland in ruil zijn aanvallen op de Oekraïnse energiesector staakt. Trump kondigde vrijdag een deal met Rusland aan over dieselleveranties aan de wereldmarkt. Volgens Trump had Zelensky de oorlog al kunnen beëindigen. Een man die zaterdagmiddag een tijgerverblijf in het Yorkshire Wildlife Park was binnengegaan, is overleden. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en raakte ernstig gewond. De man is ter plekke doodverklaard. De politie doet nog onderzoek in de Britse dierentuin. De tijger raakte niet gewond en bleef na het incident in het verblijf. 2 mensen zijn om het leven gekomen nadat orkaan Isaias in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land kwam in de Verenigde Staten. In Alabama en Florida kwamen ze om door omvallende bomen. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zitten zonder stroom. In Houston County zijn alle wegen tijdelijk afgesloten vanwege gevaar op de weg, onder meer door kapotte elektriciteitskabels. Isaias is inmiddels afgezwakt, maar zorgt naar verwachting nog tot ver landinwaarts voor windvlagen. Een Oekraïense delegatie die in het Amerikaanse Miami was voor overleg over het beëindigen van de oorlog met Rusland is onderweg naar huis. De Oekraïners spraken vrijdag met Amerikaanse en Europese functionarissen en vertegenwoordigers van de NAVO. Volgens de Financial Times liep het overleg vast toen het Oekraïense team werd overvallen door het nieuws dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Trumps gezanten zouden tijdens het overleg de druk op Oekraïne hebben verhoogd om te stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky stelt dat Rusland zijn dankbaarheid heeft geuit door 5 zweefbommen op woongebouwen in Zaporizhia te gooien, waarbij volgens Oekraïnse media 20 doden en 18 gewonden zijn gevallen. De politie in de Indiase hoofdstad New Delhi heeft duizenden demonstranten opgepakt. De politie spreekt van 2000 arrestaties. Volgens Indiase media zijn mogelijk 7000 personen opgepakt. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging wilde duizenden mensen samenbrengen voor een jongerenprotest, maar veiligheidstroepen hadden het gebied afgezet. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Die ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. Er zouden in de aanloop naar de verkiezingen veel mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Dit zou in het voordeel zijn van de regeringspartij van premier Narendra Modi. De kiescommissie ontkent de beschuldigingen. Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept op tot de onmiddellijke vrijlating van mensen die willekeurig zijn opgepakt. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Chelsea heeft Bournemouth met 5-1 verslagen. Oud-Ajaxiet Jordan Henderson scoorde 2 keer voor de Londenaren. Hij opende al in de 2e minuut te scoren en bepaalde halverwege de 2e helft met een fraaie vrije trap de eindstand. Chelsea kon de overwinning goed gebruiken na de 3-0 nederlaag bij Brentford voor de interlandperiode. De ploeg staat nu 5e met 10 punten uit 6 wedstrijden. Brighton won met 0-2 bij Sunderland, ondanks een rode kaart voor verdediger Pascal Struik in de 57e minuut. Het was een ontmoeting tussen de Nederlandse keepers Bart Verbrugge en Robin Roefs. Spits Brian Brobbey ontbrak bij Sunderland met een spierblessure die hij opliep in de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Duitsland. Brighton is nu de verrassende nummer 3 met 13 punten uit 6 duels. Go Ahead Eagles is er niet in geslaagd om thuis te winnen van Sparta Rotterdam. Het werd 3-3. Sparta was voor rust de betere ploeg en kwam op voorsprong door een achterwaartse volley van Milan Zonneveld. Na rust maakte Matty Surai gelijk en gleed Zonneveld de bal in zijn eigen doel. Sparta antwoordde direct via Luis Hendry Martens. Søren Tengsted leek Go Ahead de zegen te bezorgen, maar Kasper Terho maakte 6 minuten voor tijd alsnog gelijk. Atletico Madrid heeft in de Spaanse competitie laat gewonnen bij Deportivo Alaves, 2-1. Alejandro Grimaldo bracht Atletico na 33 minuten op voorsprong. Lucas Boyer maakte vlak voor rust gelijk uit een strafschop. Alaves moest het laatste half uur met 10 man spelen na een rode kaart voor Angel Perez. Cristian Romero maakte 3 minuten voor tijd de winnende treffer voor Atletico, dat nu 2e staat met 19 punten uit 8 duels. Zwemster Marit Steenbergen heeft bij de wereldbekerwedstrijden korte baan in het Oezbeekse Tashkent haar eigen Europese record op de 100 meter vrije slag aangescherpt. De 26-jarige Nederlandse won zaterdag in een tijd van 50,32 seconden. Daarmee verbeterde ze haar eigen toptijd met een tiende van een seconde. Donderdag had Steenbergen al haar Europees record op de 100 meter wisselslag aangescherpt tot 56,18. Steenbergen sluit de wereldbeker in Oezbekistan af met 4 gouden medailles. Ajax speelt vanavond thuis tegen NEC met Lucas Rosa en Owen Wijndal in de basis. Zij vervangen de geblesseerde vleugelverdedigers Anton Gaji en Caio Henrique. Gaji heeft een lichte knieblessure. Henrique staat nog een aantal weken aan de kant met een bovenbeenblessure. Tolu Arokodare start als spits in plaats van Kasper Dolberg. Dolberg liep bij Denemarken een zware knieblessure op. Aaron Bouwman keert terug in de wedstrijdselectie na zijn blessure tegen PSV vorige maand. Internazionale heeft eenvoudig gewonnen van Parma in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het elftal van trainer Christian Kivu scoorde in het eerste halfuur 3 keer. Petar Sucic, Hakan Çalhanoğlu en Marcus Thuram maakten de doelpunten. Het bleef bij 3-0. Inter gaat daarmee met 16 punten uit 6 duels aan kop in de Serie A. Bij Parma zat trainer Alberto Gilardino voor het eerst op de bank.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er buien over. Vooral in het noorden met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. De wind waait matig tot krachtig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer windkracht 6 tot 7. Vannacht blijft het onrustig met stevige buien, vooral in het noorden. Daar kunnen zware windstoten van 60 tot 80 km per uur voorkomen, met kans op onweer en plaatselijk veel regen. Het wordt rond de 8 graden, aan zee iets warmer. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt. In het noorden kunnen buien nog stevig zijn, met veel neerslag en windstoten. Morgen overdag wordt het rustiger, met af en toe zon en enkele buien. Het wordt rond de 14 graden. Let op, code geel geldt tot zondagochtend in het noorden vanwege onweersbuien met zware windstoten en veel neerslag.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. KLM-vlucht KL757 naar Panama-stad is geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Het toestel maakte eerst een tussenstop op Curaçao, maar vloog daarna door naar Costa Rica omdat er op het eiland niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Voor veel reizigers was San José ook de eindbestemming. Passagiers die naar Panama moesten, overnachten in San José en worden later overgeboekt. Panama werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7, waarna alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen uit voorzorg werden stilgelegd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers. De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is getroffen door een raketaanval van Jemenitische Houthis. Tientallen mensen raakten gewond. Zeker 5 van hen liggen op de intensive care. Het waarschuwingssysteem van het land gaf voor de aanval geen alarm af. Een ooggetuige zag iets door de lucht vliegen. Vlak daarna stortte een deel van het plafond bij een vertrekhal in. Eerder deze week vielen bij 2 Houthi-aanvallen op dezelfde luchthaven 4 doden. Een man die zaterdagmiddag een tijgerverblijf in het Yorkshire Wildlife Park was binnengegaan, is overleden. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en raakte ernstig gewond. De man is ter plekke doodverklaard. De politie doet nog onderzoek in de Britse dierentuin. De tijger raakte niet gewond en bleef na het incident in het verblijf. President Trump zegt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky de aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky is daartoe bereid, maar alleen als Rusland in ruil zijn aanvallen op de Oekraïnse energiesector staakt. Trump kondigde vrijdag een deal met Rusland aan over dieselleveranties aan de wereldmarkt. Volgens Trump had Zelensky de oorlog al kunnen beëindigen. 2 mensen zijn om het leven gekomen nadat orkaan Isaias in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land kwam in de Verenigde Staten. In Alabama en Florida kwamen ze om door omvallende bomen. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zitten zonder stroom. In Houston County zijn alle wegen tijdelijk afgesloten vanwege gevaar op de weg, onder meer door kapotte elektriciteitskabels. Isaias is inmiddels afgezwakt, maar zorgt naar verwachting nog tot ver landinwaarts voor windvlagen. Een Oekraïense delegatie, die in het Amerikaanse Miami was voor overleg over het beëindigen van de oorlog met Rusland, is onderweg naar huis. De Oekraïners spraken vrijdag met Amerikaanse en Europese functionarissen en vertegenwoordigers van de NAVO. Volgens de Financial Times liep het overleg vast toen het Oekraïense team werd overvallen door het nieuws dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Trumps gezanten zouden tijdens het overleg de druk op Oekraïne hebben verhoogd om te stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky stelt dat Rusland zijn dankbaarheid heeft geuit door 5 zweefbommen op woongebouwen in Zaporizhia te gooien, waarbij volgens Oekraïnse media 20 doden en 18 gewonden zijn gevallen. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Internazionale heeft eenvoudig gewonnen van Parma in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het elftal van trainer Christian Kivu scoorde in het eerste halfuur 3 keer. Petar Sucic, Hakan Çalhanoğlu en Marcus Thuram maakten de doelpunten. Het bleef bij 3-0. Inter gaat daarmee met 16 punten uit 6 duels aan kop in de Serie A. Bij Parma zat trainer Alberto Gilardino voor het eerst op de bank. Feyenoord heeft de koppositie in de Eredivisie overgenomen door thuis met 2-0 te winnen van AZ. Nacho Ferri opende de score na een fout van Wout en Goes, waarna Gavi Lopez na een uur spelen de voorsprong verdubbelde uit een hoekschop. Feyenoord heeft nu 1 punt meer dan PSV en AZ. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst kan met vertrouwen toeleven naar de thuiswedstrijd van woensdag tegen Como in de Champions League. AZ kreeg in de eerste helft nog een strafschop toegekend, maar die beslissing werd na ingrijpen van de videoscheidsrechter teruggedraaid. RB Leipzig geeft 3 dagen voor de wedstrijd tegen PSV in de Champions League met 6-0 gewonnen van Eintracht Frankfurt. Ezequiel Banzouzi opende al in de eerste minuut de score, waarna Christopher Nkunku nog voor rust een hattrick maakte. Antonio Nusa en Tidiane Gomis scoorden in de tweede helft. Leipzig staat nu 5e in de Bundesliga met 9 punten uit 5 duels. In de Champions League verloor Leipzig de eerste wedstrijd met 4-1 bij Como, terwijl PSV met 1-1 gelijk speelde tegen Shakhtar Donetsk. Hajduk Split heeft de topper in de Kroatische competitie gewonnen van Dinamo Zagreb, 2-1. Scott McKenna scoorde in eigen doel en Abdulli Sanyang maakte de tweede treffer voor Hajduk Split. De ploeg staat nu met 19 punten uit 9 duels bovenaan. Dinamo Zagreb volgt met 16 punten uit 8 wedstrijden. Hajduk Split speelt donderdag om 6:15 in Kroatië tegen Ajax in de eerste speelronde van de Conference League. FC Thun, de tegenstander van FC Twente, verloor met 4-2 bij FC Zürich. En Hapoel Beersheva won met 0-2 van Ironi Tiberias. Manchester United en Tottenham Hotspur hebben in de Premier League gelijk gespeeld, 1-1. Brian Mbeumo opende in de 73ste minuut de score voor Manchester United door bij Jan-Paul van Hekken weg te draaien en raak te schieten. Dominique Solanke maakte in blessuretijd de gelijkmaker met een vallende kopbal. Tottenham speelde vanaf de 78ste minuut met 10 man na een rode kaart voor Rodrigo Bentancur. Manchester United staat 12e met 6 punten uit 6 wedstrijden. Tottenham is 18e met 3 punten. FC Barcelona is ook na 8 speelronden nog zonder puntenverlies in de Spaanse competitie. De thuiswedstrijd tegen Getafe eindigde in 3-0. Anthony Gordon maakte in de tweede minuut zijn eerste doelpunt in La Liga voor Barcelona met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere treffers. Barcelona heeft een voorsprong van 5 punten op nummer 2 Atletico Madrid.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er buien over. Vooral in het noorden met kans op onweer, hagel en zware windstoten. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten, langs de kust en op het IJsselmeer, windkracht 6 tot 7. Vannacht blijven de buien aanhouden. In de noordelijke helft kunnen deze stevig zijn met onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt rond de 8 graden, aan zee iets hoger. Voor de noordelijke helft geldt tot morgenochtend code geel vanwege de onweersbuien met zware windstoten en veel neerslag. Morgen vroeg vallen er nog buien, vooral in het noorden, met mogelijk windstoten tot 70 km per uur. In de middag klaart het op en wordt het 14 graden bij een matige westenwind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht. Vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3.500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza. Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers. De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is getroffen door een raketaanval van Jemenitische Houthis. Tientallen mensen raakten gewond. Zeker 5 van hen liggen op de intensive care. Het waarschuwingssysteem van het land gaf voor de aanval geen alarm af. Een ooggetuige zag iets door de lucht vliegen. Vlak daarna stortte een deel van het plafond bij een vertrekhal in. Eerder deze week vielen bij 2 Houthi-aanvallen op dezelfde luchthaven 4 doden. Een man die zaterdagmiddag een tijgerverblijf in het Yorkshire Wildlife Park was binnengegaan, is overleden. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en raakte ernstig gewond. De man is ter plekke doodverklaard. De politie doet nog onderzoek in de Britse dierentuin. De tijger raakte niet gewond en bleef na het incident in het verblijf. President Trump zegt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky de aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky is daartoe bereid, maar alleen als Rusland in ruil zijn aanvallen op de Oekraïnse energiesector staakt. Trump kondigde vrijdag een deal met Rusland aan over dieselleveranties aan de wereldmarkt. Volgens Trump had Zelensky de oorlog al kunnen beëindigen. Een Oekraïnse delegatie die in het Amerikaanse Miami was voor overleg over het beëindigen van de oorlog met Rusland is onderweg naar huis. De Oekraïners spraken vrijdag met Amerikaanse en Europese functionarissen en vertegenwoordigers van de NAVO. Volgens de Financial Times liep het overleg vast toen het Oekraïnse team werd overvallen door het nieuws dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Trumps gezanten zouden tijdens het overleg de druk op Oekraïne hebben verhoogd om te stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky stelt dat Rusland zijn dankbaarheid heeft geuit door 5 zweefbommen op woongebouwen in Zaporizhia te gooien, waarbij volgens Oekraïnse media 20 doden en 18 gewonden zijn gevallen.
4: En nu het economisch nieuws.
0: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Internazionale heeft eenvoudig gewonnen van Parma in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het elftal van trainer Christian Kivu scoorde in het eerste halfuur 3 keer. Petar Sucic, Hakan Çalhanoğlu en Marcus Thuram maakten de doelpunten.
3: Het bleef bij 3-0. Inter gaat daarmee met 16 punten uit 6 duels aan kop in de Serie A. Bij Parma zat trainer Alberto Gilardino voor het eerst op de bank. FC Barcelona is ook na 8 speelronden nog zonder puntenverlies in de Spaanse competitie. De thuiswedstrijd tegen Getafe eindigde in 3-0. Anthony Gordon maakte in de tweede minuut zijn eerste doelpunt in La Liga voor Barcelona met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere treffers. Barcelona heeft een voorsprong van 5 punten op nummer 2 Atletico Madrid.

0: met 9 punten uit 5 duels. In de Champions League verloor Leipzig de eerste wedstrijd met 4-1 bij Como, terwijl PSV met 1-1 gelijk speelde tegen Shakhtar Donetsk. Manchester United en Tottenham Hotspur hebben in de Premier League gelijk gespeeld, 1-1. Brian Mbeumo opende in de 73ste minuut de score voor Manchester United door bij Jan-Paul van Hekken weg te draaien en raak te schieten. Dominic Solanke maakte in blessuretijd de gelijkmaker met een vallende kopbal. Tottenham speelde vanaf de 78ste minuut met 10 man na een rode kaart voor Rodrigo Bentancur. Manchester United staat 12e met 6 punten uit 6 wedstrijden. Tottenham is 18e met 3 punten. Hajduk Split heeft de topper in de Kroatische competitie gewonnen van Dinamo Zagreb, 2-1. Scott McKenna scoorde in eigen doel en Abdulli Sanjang maakte de tweede treffer voor Hajduk Split. De ploeg staat nu met 19 punten uit 9 duels bovenaan. Dinamo Zagreb volgt met 16 punten uit 8 wedstrijden. Hajduk Split speelt donderdag om 6:15 in Kroatië tegen Ajax in de eerste speelronde van de Conference League. FC Thun, de tegenstander van FC Twente, verloor met 4-2 bij FC Zürich. En Hapoel Beersheva won met 0-2 van Ironi Tiberias. Feyenoord-verdediger Jeremiah St. Juste ziet een hechte groep ontstaan na de 2-0 thuiszege op AZ. De ploeg praat veel over voetbal en besteedt veel tijd met elkaar, maar durft elkaar ook de waarheid te zeggen als het niet loopt. St. Juste vond Feyenoord de eerste 35 minuten fantastisch. Daarna maakte de ploeg het op karakter af. Feyenoord staat nu eerste en wil die positie vasthouden door hard te blijven werken en nederig te blijven. St. Juste en Mika Marmol vierden enkele verdedigende acties uitbundig, omdat ze vinden dat het voorkomen van een doelpunt net zo belangrijk is als het maken ervan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er buien over. Vooral in het noorden met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht blijft het buiig. In de noordelijke helft kunnen stevige buien voorkomen met onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt ongeveer 8 graden. Tot zondagochtend geldt code geel in de noordelijke helft vanwege die onweersbuien met windstoten en veel neerslag. Morgenochtend blijft het buiig in het noorden. Later in de middag klaart het wat op met af en toe zon. Het wordt zo'n 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden.

0: gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast.
1: De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
2: De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3.500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza. Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers.
1: De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is getroffen door een raketaanval van Jemenitische Houthis. Tientallen mensen raakten gewond. Zeker 5 van hen liggen op de intensive care. Het waarschuwingssysteem van het land gaf voor de aanval geen alarm af. Een ooggetuige zag iets door de lucht vliegen. Vlak daarna stortte een deel van het plafond bij een vertrekhal in. Eerder deze week vielen bij 2 Houthi-aanvallen op dezelfde luchthaven 4 doden.
4: Een man die zaterdagmiddag een tijgerverblijf in het Yorkshire Wildlife Park was binnengegaan, is overleden. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en raakte ernstig gewond. De man is ter plekke doodverklaard. De politie doet nog onderzoek in de Britse dierentuin. De tijger raakte niet gewond en bleef na het incident in het verblijf.
1: President Trump zegt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky de aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky is daartoe bereid, maar alleen als Rusland in ruil zijn aanvallen op de Oekraïnse energiesector staakt. Trump kondigde vrijdag een deal met Rusland aan over dieselleveranties aan de wereldmarkt. Volgens Trump had Zelensky de oorlog al kunnen beëindigen.
5: Een Oekraïnse delegatie die in het Amerikaanse Miami was voor overleg over het beëindigen van de oorlog met Rusland is onderweg naar huis. De Oekraïners spraken vrijdag met Amerikaanse en Europese functionarissen en vertegenwoordigers van de NAVO. Volgens de Financial Times liep het overleg vast toen het Oekraïnse team werd overvallen door het nieuws dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Trumps gezanten zouden tijdens het overleg de druk op Oekraïne hebben verhoogd om te stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky stelt dat Rusland zijn dankbaarheid heeft geuit door 5 zweefbommen op woongebouwen in Zaporizhia te gooien, waarbij volgens Oekraïnse media 20 doden en 18 gewonden zijn gevallen.
4: En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Internazionale heeft eenvoudig gewonnen van Parma in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het elftal van trainer Christian Kivu scoorde in het eerste halfuur 3 keer. Petar Sucic, Hakan Çalhanoğlu en Marcus Thuram maakten de doelpunten. Het bleef bij 3-0. Inter gaat daarmee met 16 punten uit 6 duels aan kop in de Serie A. Bij Parma zat trainer Alberto Gilardino voor het eerst op de bank. FC Barcelona is ook na 8 speelronden nog zonder puntenverlies in de Spaanse competitie. De thuiswedstrijd tegen Getafe eindigde in 3-0. Anthony Gordon maakte in de tweede minuut zijn eerste doelpunt in La Liga voor Barcelona met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere treffers. Barcelona heeft een voorsprong van 5 punten op nummer 2 Atletico Madrid. RB Leipzig heeft 3 dagen voor de wedstrijd tegen PSV in de Champions League met 6-0 gewonnen van Eintracht Frankfurt. Ezequiel Banzouzi opende al in de eerste minuut de score, waarna Christopher Nkunku nog voor rust een hattrick maakte. Antonio Nusa en Tidiam Gomis scoorden in de tweede helft. Leipzig staat nu 5e in de Bundesliga met 9 punten uit 5 duels. In de Champions League verloor Leipzig de eerste wedstrijd met 4-1 bij Como, terwijl PSV met 1-1 gelijk speelde tegen Shakhtar Donetsk. Manchester United en Tottenham Hotspur hebben in de Premier League gelijk gespeeld, 1-1. Brian Mbeumo opende in de 73ste minuut de score voor Manchester United door bij Jan-Paul van Hekken weg te draaien en raak te schieten. Dominique Solanke maakte in blessuretijd de gelijkmaker met een vallende kopbal. Tottenham speelde vanaf de 78ste minuut met 10 man na een rode kaart voor Rodrigo Bentancur. Manchester United staat 12e met 6 punten uit 6 wedstrijden. Tottenham is 18e met 3 punten. Hajduk Split heeft de topper in de Kroatische competitie gewonnen van Dinamo Zagreb, 2-1. Scott McKenna scoorde in eigen doel en Abdulli Sanjang maakte de tweede treffer voor Hajduk Split. De ploeg staat nu met 19 punten uit 9 duels bovenaan. Dinamo Zagreb volgt met 16 punten uit 8 wedstrijden. Hajduk Split speelt donderdag om 6:15 in Kroatië tegen Ajax in de eerste speelronde van de Conference League. FC Thun, de tegenstander van FC Twente, verloor met 4-2 bij FC Zürich. En Hapoel Beersheva won met 0-2 van Ironi Tiberias. Feyenoord-verdediger Jeremiah Sint-Juste ziet een hechte groep ontstaan na de 2-0 thuiszege op AZ. De ploeg praat veel over voetbal en besteedt veel tijd met elkaar, maar durft elkaar ook de waarheid te zeggen als het niet loopt. Sint-Juste vond Feyenoord de eerste 35 minuten fantastisch. Daarna maakte de ploeg het op karakter af. Feyenoord staat nu eerste en wil die positie vasthouden door hard te blijven werken en nederig te blijven. Sint-Juste en Mika Marmol vierden enkele verdedigende acties uitbundig, omdat ze vinden dat het voorkomen van een doelpunt net zo belangrijk is als het maken ervan.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er buien over. Vooral in het noorden met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht blijft het buiig. In de noordelijke helft kunnen stevige buien voorkomen met onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt ongeveer 8 graden. Tot zondagochtend geldt code geel in de noordelijke helft vanwege die onweersbuien met windstoten en veel neerslag. Morgenochtend blijft het buiig in het noorden. Later in de middag klaart het wat op met af en toe zon. Het wordt zo'n 14 graden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast.
9: Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject.
10: In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast.
11: De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
12: De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine.
14: In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3.500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza.
15: Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers.
16: De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is getroffen door een raketaanval van Jemenitische Houthis. Tientallen mensen raakten gewond, zeker 5 van hen liggen op de intensive care. Het waarschuwingssysteem van het land gaf voor de aanval geen alarm af. Een ooggetuige zag iets door de lucht vliegen. Vlak daarna stortte een deel van het plafond bij een vertrekhal in. Eerder deze week vielen bij 2 Houthi-aanvallen op dezelfde luchthaven 4 doden.
17: Een man die zaterdagmiddag een tijgerverblijf in het Yorkshire Wildlife Park was binnengegaan, is overleden. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en raakte ernstig gewond. De man is ter plekke doodverklaard. De politie doet nog onderzoek in de Britse dierentuin. De tijger raakte niet gewond en bleef na het incident in het verblijf.
18: President Trump zegt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky de aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky is daartoe bereid, maar alleen als Rusland in ruil zijn aanvallen op de Oekraïnse energiesector staakt. Trump kondigde vrijdag een deal met Rusland aan over dieselleveranties aan de wereldmarkt. Volgens Trump had Zelensky de oorlog al kunnen beëindigen.
19: En nu het economisch nieuws.
20: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
21: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken.
22: Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde.
23: In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Manchester United en Tottenham Hotspur hebben in de Premier League gelijk gespeeld. 1-1. Brian Mbeumo opende in de 73ste minuut de score voor Manchester United door bij Jan-Paul van Hekken weg te draaien en raak te schieten. Dominic Solanke maakte in blessuretijd de gelijkmaker met een vallende kopbal. Tottenham speelde vanaf de 78ste minuut met 10 man na een rode kaart voor Rodrigo Bentancourt. Manchester United staat 12e met 6 punten uit 6 wedstrijden. Tottenham is 18e met 3 punten. Hajduk Split heeft de topper in de Kroatische competitie gewonnen van Dinamo Zagreb, 2-1. Scott McKenna scoorde in eigen doel en Abdulli Sanjang maakte de tweede treffer voor Hajduk Split. De ploeg staat nu met 19 punten uit 9 duels bovenaan. Dinamo Zagreb volgt met 16 punten uit 8 wedstrijden. Hajduk Split speelt donderdag om 6:15 in Kroatië tegen Ajax in de eerste speelronde van de Conference League. FC Thun, de tegenstander van FC Twente, verloor met 4-2 bij FC Zürich. En Hapoel Beersheva won met 0-2 van Ironi Tiberias. FC Barcelona is ook na 8 speelronden nog zonder puntenverlies in de Spaanse competitie. De thuiswedstrijd tegen Getafe eindigde in 3-0. Anthony Gordon maakte in de tweede minuut zijn eerste doelpunt in La Liga voor Barcelona met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere treffers. Barcelona heeft een voorsprong van 5 punten op nummer 2 Atletico Madrid. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg aan het einde van de eerste helft een strafschop is onthouden in de 2-0 nederlaag bij Feyenoord. Scheidsrechter Danny Makkely gaf aanvankelijk een penalty, omdat doelman Ernst een overtreding zou hebben begaan op Meerdink na een mislukte terugspeelbal van Givay Zegiel. Maar kwam na ingrijpen van de videoscheidsrechter op zijn beslissing terug. Klaasie stond er recht achter en zag dat Meerdink werd geraakt. AZ was in het eerste halfuur niet zichzelf, maar creëerde daarna te weinig kansen.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er buien over, vooral in het noorden. Daar is kans op onweer, kleine hagel en zware windstoten. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht blijft het onrustig, met stevige buien in de noordelijke helft. Onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur zijn mogelijk. En plaatselijk kan er veel regen vallen. Het wordt rond de 8 graden, aan zee iets warmer. Code geel geldt tot morgen vroeg voor het noorden vanwege onweer, windstoten en veel neerslag. Morgen begint bewolkt met buien, vooral in het noorden. In de ochtend zijn die nog flink, met veel regen en windstoten. In de middag klaart het wat op, met af en toe zon en enkele buien. Het wordt rond de 14 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel.
6: Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject.
7: In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten.
24: Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast.
25: De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
26: De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
27: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
28: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine.
29: In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3.500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza.
30: Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld.
3: Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers.
4: De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is getroffen door een raketaanval van Jemenitische Houthis. Tientallen mensen raakten gewond, zeker vijf van hen liggen op de intensive care. Het waarschuwingssysteem van het land gaf voor de aanval geen alarm af. Een ooggetuige zag iets door de lucht vliegen. Vlak daarna stortte een deel van het plafond bij een vertrekhal in. Eerder deze week vielen bij twee Houthi-aanvallen op dezelfde luchthaven vier doden.
8: Een man die zaterdagmiddag een tijgerverblijf in het Yorkshire Wildlife Park was binnengegaan, is overleden. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en raakte ernstig gewond. De man is ter plekke doodverklaard. De politie doet nog onderzoek in de Britse dierentuin. De tijger raakte niet gewond en bleef na het incident in het verblijf.
9: President Trump zegt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky de aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky is daartoe bereid, maar alleen als Rusland in ruil zijn aanvallen op de Oekraïnse energiesector staakt. Trump kondigde vrijdag een deal met Rusland aan over dieselleveranties aan de wereldmarkt. Volgens Trump had Zelensky de oorlog al kunnen beëindigen.
19: En nu het economisch nieuws.
10: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers.
11: De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
12: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken.
13: Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde.
1: In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Manchester United en Tottenham Hotspur hebben in de Premier League gelijk gespeeld. 1-1. Brian Mbeumo opende in de 73ste minuut de score voor Manchester United door bij Jan-Paul van Hekken weg te draaien en raak te schieten. Dominic Solanke maakte in blessuretijd de gelijkmaker met een vallende kopbal. Tottenham speelde vanaf de 78ste minuut met 10 man na een rode kaart voor Rodrigo Bentancur. Manchester United staat 12e met 6 punten uit 6 wedstrijden. Tottenham is 18e met 3 punten. Hajduk Split heeft de topper in de Kroatische competitie gewonnen van Dinamo Zagreb, 2-1. Scott McKenna scoorde in eigen doel en Abdulli Sanjang maakte de tweede treffer voor Hajduk Split. De ploeg staat nu met 19 punten uit 9 duels bovenaan. Dinamo Zagreb volgt met 16 punten uit 8 wedstrijden. Hajduk Split speelt donderdag om 6:15 in Kroatië tegen Ajax in de eerste speelronde van de Conference League. FC Toen, de tegenstander van FC Twente, verloor met 4-2 bij FC Zürich. En Hapoel Beersheva won met 0-2 van Ironi Tiberias. FC Barcelona is ook na 8 speelronden nog zonder puntenverlies in de Spaanse competitie. De thuiswedstrijd tegen Getafe eindigde in 3-0. Anthony Gordon maakte in de tweede minuut zijn eerste doelpunt in La Liga voor Barcelona met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere treffers. Barcelona heeft een voorsprong van 5 punten op nummer 2 Atletico Madrid. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg aan het einde van de eerste helft een strafschop is onthouden in de 2-0 nederlaag bij Feyenoord. Scheidsrechter Danny Makkely gaf aanvankelijk een penalty omdat doelman Ernst een overtreding zou hebben begaan op Meerdink na een mislukte terugspeelbal van Givay Zegiel. Maar kwam na ingrijpen van de videoscheidsrechter op zijn beslissing terug. Klaasie stond er recht achter en zag dat Meerdink werd geraakt. AZ was in het eerste halfuur niet zichzelf, maar creëerde daarna te weinig kansen.
27: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er buien over, vooral in het noorden. Daar is kans op onweer, kleine hagel en zware windstoten. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht blijft het onrustig, met stevige buien in de noordelijke helft. Onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur zijn mogelijk. En plaatselijk kan er veel regen vallen. Het wordt rond de 8 graden, aan zee iets warmer.
0: Code geel geldt tot morgen vroeg voor het noorden vanwege onweer, windstoten en veel neerslag. Morgen begint bewolkt met buien, vooral in het noorden. In de ochtend zijn die nog flink met veel regen en windstoten. In de middag klaart het wat op met af en toe zon en enkele buien. Het wordt rond de 14 graden.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast.
6: De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
15: De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
27: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine.
17: In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor pro-Palestijnse demonstraties.
7: Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza.
18: Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers.
20: De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is getroffen door een raketaanval van Jemenitische Houthis. Tientallen mensen raakten gewond, zeker 5 van hen liggen op de intensive care. Het waarschuwingssysteem van het land gaf voor de aanval geen alarm af. Een ooggetuige zag iets door de lucht vliegen. Vlak daarna stortte een deel van het plafond bij een vertrekhal in. Eerder deze week vielen bij 2 Houthi-aanvallen op dezelfde luchthaven 4 doden.
21: Een man die zaterdagmiddag een tijgerverblijf in het Yorkshire Wildlife Park was binnengegaan, is overleden. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en raakte ernstig gewond. De man is ter plekke doodverklaard. De politie doet nog onderzoek in de Britse dierentuin. De tijger raakte niet gewond en bleef na het incident in het verblijf.
22: President Trump zegt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky de aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky is daartoe bereid, maar alleen als Rusland in ruil zijn aanvallen op de Oekraïnse energiesector staakt. Trump kondigde vrijdag een deal met Rusland aan over dieselleveranties aan de wereldmarkt. Volgens Trump had Zelensky de oorlog al kunnen beëindigen.
23: En nu het economisch nieuws.
24: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers.
25: De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
26: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken.
3: Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan 100 miljoen dollar. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk.

0: onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Manchester United en Tottenham Hotspur hebben in de Premier League gelijk gespeeld. 1-1. Brian Mbeumo opende in de 73ste minuut de score voor Manchester United door bij Jan-Paul van Hekken weg te draaien en raak te schieten. Dominique Solanke maakte in blessuretijd de gelijkmaker met een vallende kopbal. Tottenham speelde vanaf de 78ste minuut met 10 man na een rode kaart voor Rodrigo Bentancur. Manchester United staat 12e met 6 punten uit 6 wedstrijden. Tottenham is 18e met 3 punten. Hajduk Split heeft de topper in de Kroatische competitie gewonnen van Dinamo Zagreb, 2-1. Scott McKenna scoorde in eigen doel en Abdulli Sanjang maakte de tweede treffer voor Hajduk Split. De ploeg staat nu met 19 punten uit 9 duels bovenaan. Dinamo Zagreb volgt met 16 punten uit 8 wedstrijden. Hajduk Split speelt donderdag om 6:15 in Kroatië tegen Ajax in de eerste speelronde van de Conference League. FC Thun, de tegenstander van FC Twente, verloor met 4-2 bij FC Zürich. En Hapoel Beersheva won met 0-2 van Ironi Tiberias. FC Barcelona is ook na 8 speelronden nog zonder puntenverlies in de Spaanse competitie. De thuiswedstrijd tegen Getafe eindigde in 3-0. Anthony Gordon maakte in de tweede minuut zijn eerste doelpunt in La Liga voor Barcelona met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere treffers. Barcelona heeft een voorsprong van 5 punten op nummer 2 Atletico Madrid. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg aan het einde van de eerste helft een strafschop is onthouden in de 2-0 nederlaag bij Feyenoord. Scheidsrechter Danny Makkely gaf aanvankelijk een penalty omdat doelman Ernst een overtreding zou hebben begaan op Meerdink na een mislukte terugspeelbal van Givay Zegiel. Maar kwam na ingrijpen van de videoscheidsrechter op zijn beslissing terug. Klaasie stond er recht achter en zag dat Meerdink werd geraakt. AZ was in het eerste halfuur niet zichzelf, maar creëerde daarna te weinig kansen.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er buien over, vooral in het noorden. Daar is kans op onweer, kleine hagel en zware windstoten. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht blijft het onrustig, met stevige buien in de noordelijke helft. Onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur zijn mogelijk. En plaatselijk kan er veel regen vallen. Het wordt rond de 8 graden, aan zee iets warmer. Code geel geldt tot morgen vroeg voor het noorden vanwege onweer, windstoten en veel neerslag. Morgen begint bewolkt met buien, vooral in het noorden. In de ochtend zijn die nog flink, met veel regen en windstoten. In de middag klaart het wat op, met af en toe zon en enkele buien. Het wordt rond de 14 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is.

0: Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3.500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza. Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers. De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad is getroffen door een raketaanval van Jemenitische Houthis. Tientallen mensen raakten gewond. Zeker 5 van hen liggen op de intensive care. Het waarschuwingssysteem van het land gaf voor de aanval geen alarm af. Een ooggetuige zag iets door de lucht vliegen. Vlak daarna stortte een deel van het plafond bij een vertrekhal in. Eerder deze week vielen bij 2 Houthi-aanvallen op dezelfde luchthaven 4 doden. Een man die zaterdagmiddag een tijgerverblijf in het Yorkshire Wildlife Park was binnengegaan, is overleden. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en raakte ernstig gewond. De man is ter plekke doodverklaard. De politie doet nog onderzoek in de Britse dierentuin. De tijger raakte niet gewond en bleef na het incident in het verblijf. President Trump zegt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky de aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky is daartoe bereid, maar alleen als Rusland in ruil zijn aanvallen op de Oekraïnse energiesector staakt. Trump kondigde vrijdag een deal met Rusland aan over dieselleveranties aan de wereldmarkt. Volgens Trump had Zelensky de oorlog al kunnen beëindigen. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. RB Leipzig heeft 3 dagen voor de wedstrijd tegen PSV in de Champions League met 6-0 gewonnen van Eintracht Frankfurt. Ezequiel Banzouzi opende al in de eerste minuut de score, waarna Christopher Nkunku nog voor rust een hattrick maakte. Antonio Nusa en Tidiane Gomis scoorden in de tweede helft. Leipzig staat nu 5e in de Bundesliga met 9 punten uit 5 duels. In de Champions League verloor Leipzig de eerste wedstrijd met 4-1 bij Como, terwijl PSV met 1-1 gelijk speelde tegen Shakhtar Donetsk. FC Barcelona is ook na 8 speelronden nog zonder puntenverlies in de Spaanse competitie. De thuiswedstrijd tegen Getafe eindigde in 3-0. Anthony Gordon maakte in de tweede minuut zijn eerste doelpunt in La Liga voor Barcelona met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere treffers. Barcelona heeft een voorsprong van 5 punten op nummer 2 Atletico Madrid. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg aan het einde van de eerste helft een strafschop is onthouden in de 2-0-nederlaag bij Feyenoord. Scheidsrechter Danny Makkely gaf aanvankelijk een penalty, omdat doelman Ernst een overtreding zou hebben begaan op Meerdink na een mislukte terugspeelbal van Givay Zegiel. Maar kwam na ingrijpen van de videoscheidsrechter op zijn beslissing terug. Klaasie stond er recht achter en zag dat Meerdink werd geraakt. AZ was in het eerste halfuur niet zichzelf, maar creëerde daarna te weinig kansen. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1-nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft 4e met 3 punten minder dan koploper Feyenoord.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden. Daar kunnen stevige buien voorkomen met onweer, kleine hagel en zware windstoten tot 80 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Voor de noordelijke helft geldt tot zondagochtend code geel. De temperatuur ligt rond de 8 graden, aan zee iets hoger. De wind is matig tot krachtig uit westelijke richting. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. Die kunnen in de eerste helft van de ochtend nog stevig zijn, met veel regen, onweer en windstoten. Vanmiddag volgt er zon en bewolking met af en toe een bui, vooral in het noorden. Het wordt ongeveer 14 graden. Vanavond wat opklaringen, maar ook enkele buien mogelijk. Vannacht tot morgen wordt het rustiger. Morgen overdag is het eerst droog met zon, later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Temperatuur rond de 16 graden in het zuiden, iets koeler in het noorden.
1: Talk Radio. Binnen
3: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3.500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza. Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers. De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is getroffen door een raketaanval van Jemenitische Houthis. Tientallen mensen raakten gewond, zeker 5 van hen liggen op de intensive care. Het waarschuwingssysteem van het land gaf voor de aanval geen alarm af. Een ooggetuige zag iets door de lucht vliegen. Vlak daarna stortte een deel van het plafond bij een vertrekhal in. Eerder deze week vielen bij 2 Houthi-aanvallen op dezelfde luchthaven 4 doden. Een man die zaterdagmiddag een tijgerverblijf in het Yorkshire Wildlife Park was binnengegaan, is overleden. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en raakte ernstig gewond. De man is ter plekke doodverklaard. De politie doet nog onderzoek in de Britse dierentuin. De tijger raakte niet gewond en bleef na het incident in het verblijf. President Trump zegt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky de aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky is daartoe bereid, maar alleen als Rusland in ruil zijn aanvallen op de Oekraïnse energiesector staakt. Trump kondigde vrijdag een deal met Rusland aan over dieselleveranties aan de wereldmarkt. Volgens Trump had Zelensky de oorlog al kunnen beëindigen. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
2: RB Leipzig heeft 3 dagen voor de wedstrijd tegen PSV in de Champions League met 6-0 gewonnen van Eintracht Frankfurt. Ezequiel Banzouzi opende al in de eerste minuut de score, waarna Christopher Nkunku nog voor rust een hattrick maakte. Antonio Nusa en Tidiam Gomis scoorden in de tweede helft. Leipzig staat nu 5e in de Bundesliga met 9 punten uit 5 duels. In de Champions League verloor Leipzig de eerste wedstrijd met 4-1 bij Como, terwijl PSV met 1-1 gelijk speelde tegen Shakhtar Donetsk. FC Barcelona is ook na 8 speelronden nog zonder puntenverlies in de Spaanse competitie. De thuiswedstrijd tegen Getafe eindigde in 3-0. Anthony Gordon maakte in de tweede minuut zijn eerste doelpunt in La Liga voor Barcelona met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere treffers. Barcelona heeft een voorsprong van 5 punten op nummer 2 Atletico Madrid. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg aan het einde van de eerste helft een strafschop is onthouden in de 2-0-nederlaag bij Feyenoord. Scheidsrechter Danny Makkely gaf aanvankelijk een penalty, omdat doelman Ernst een overtreding zou hebben begaan op Meerdink na een mislukte terugspeelbal van Givay Zegiel. Maar kwam na ingrijpen van de videoscheidsrechter op zijn beslissing terug. Klaasie stond er recht achter en zag dat Meerdink werd geraakt. AZ was in het eerste halfuur niet zichzelf, maar creëerde daarna te weinig kansen. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1-nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft 4e met 3 punten minder dan koploper Feyenoord.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden. Daar kunnen stevige buien voorkomen met onweer, kleine hagel en zware windstoten tot 80 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Voor de noordelijke helft geldt tot zondagochtend code geel. De temperatuur ligt rond de 8 graden, aan zee iets hoger. De wind is matig tot krachtig uit westelijke richting. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. Die kunnen in de eerste helft van de ochtend nog stevig zijn, met veel regen, onweer en windstoten. Vanmiddag volgt er zon en bewolking met af en toe een bui, vooral in het noorden. Het wordt ongeveer 14 graden. Vanavond wat opklaringen, maar ook enkele buien mogelijk. Vannacht tot morgen wordt het rustiger. Morgen overdag is het eerst droog met zon, later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Temperatuur rond de 16 graden in het zuiden, iets koeler in het noorden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3.500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza. Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers.
5: De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is getroffen door een raketaanval van Jemenitische Houthis. Tientallen mensen raakten gewond, zeker 5 van hen liggen op de intensive care. Het waarschuwingssysteem van het land gaf voor de aanval geen alarm af. Een ooggetuige zag iets door de lucht vliegen. Vlak daarna stortte een deel van het plafond bij een vertrekhal in. Eerder deze week vielen bij 2 Houthi-aanvallen op dezelfde luchthaven 4 doden.
6: Een man die zaterdagmiddag een tijgerverblijf in het Yorkshire Wildlife Park was binnengegaan, is overleden. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en raakte ernstig gewond. De man is ter plekke doodverklaard. De politie doet nog onderzoek in de Britse dierentuin. De tijger raakte niet gewond en bleef na het incident in het verblijf. President Trump zegt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky de aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky is daartoe bereid, maar alleen als Rusland in ruil zijn aanvallen op de Oekraïnse energiesector staakt. Trump kondigde vrijdag een deal met Rusland aan over dieselleveranties aan de wereldmarkt. Volgens Trump had Zelensky de oorlog al kunnen beëindigen.
7: En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken.
5: Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan 100 miljoen dollar. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
2: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg aan het einde van de eerste helft een strafschop is onthouden in de 2-0 nederlaag bij Feyenoord. Scheidsrechter Danny Makkely gaf aanvankelijk een penalty, omdat doelman Ernst een overtreding zou hebben begaan op Meerdink na een mislukte terugspeelbal van Givay Zegiel. Maar kwam na ingrijpen van de videoscheidsrechter op zijn beslissing terug. Klaasie stond er recht achter en zag dat Meerdink werd geraakt. AZ was in het eerste halfuur niet zichzelf, maar creëerde daarna te weinig kansen. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Ajax heeft voor de tweede thuiswedstrijd op rij punten laten liggen in de Eredivisie. Na het gelijkspel tegen Excelsior kwam de ploeg ook niet verder dan 1-1 tegen NEC. Ajax staat vijfde met 5 punten achterstand op koploper Feyenoord en 4 punten op PSV en AZ. Volgende week zondag speelt Ajax uit bij FC Groningen. 3 dagen daarvoor speelt de ploeg eerst uit tegen Hajduk Split in de Conference League. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de 3e treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden. Daar kan het stevig onweren met zware windstoten tot 80 km per uur en plaatselijk veel regen. Het wordt rond de 8 graden. In de noordelijke helft geldt tot morgenochtend code geel. Vanochtend blijven er buien trekken, vooral in de noordelijke helft. Die kunnen nog stevig zijn met onweer en harde windstoten. Vanmiddag klaart het af en toe op. Er vallen nog enkele buien, met name in het noorden. Het wordt zo'n 14 graden bij een matige westenwind. Morgen is het eerst nog droog met zon. Later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het blijft droog met temperaturen rond de 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast.
0: De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
9: De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwsite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd.
11: inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari.
12: Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 doden gevallen. Dat melden ingewijden aan de New York Times. Ook zouden 50 mensen gewond zijn geraakt. De luchthaven heeft deze week te maken met herhaaldelijke aanvallen die door de Jemenitische Houthis zijn opgeëist. Een hoge Houthi-functionaris verklaarde aan de New York Times dat de groep ook verantwoordelijk was voor de aanval van zaterdag in Riyadh.
13: De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine.
14: In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza.
15: Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers.
16: President Trump zegt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky de aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky is daartoe bereid, maar alleen als Rusland in ruil zijn aanvallen op de Oekraïnse energiesector staakt. Trump kondigde vrijdag een deal met Rusland aan over dieselleveranties aan de wereldmarkt. Volgens Trump had Zelensky de oorlog al kunnen beëindigen.
17: En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
18: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 2

0: 5500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de 3e treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden. Daar kunnen stevige buien voorkomen met onweer, kleine hagel en windstoten tot 80 km per uur. Ook kan het plaatselijk flink regenen. Het wordt zo'n 8 graden, aan zee wat milder. De wind is matig tot krachtig uit westelijke richting. Voor de noordelijke helft geldt code geel tot zondagochtend vanwege de onweersbuien, windstoten en veel neerslag. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met vooral in het noorden stevige buien. Later op de dag volgen meer opklaringen en wordt het zo'n 14 graden. Vanavond enkele buien in het noorden, elders opklaringen. Morgen begint droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het wordt dan 14 tot 16 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.

0: Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt. Ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwssite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari. Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 doden gevallen. Dat melden ingewijden aan de New York Times. Ook zouden 50 mensen gewond zijn geraakt. De luchthaven heeft deze week te maken met herhaaldelijke aanvallen die door de jemenitische Houthis zijn opgeëist. Een hoge Houthi-functionaris verklaarde aan de New York Times dat de groep ook verantwoordelijk was voor de aanval van zaterdag in Riyadh. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza. Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers. President Trump zegt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky de aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky is daartoe bereid, maar alleen als Rusland in ruil zijn aanvallen op de Oekraïnse energiesector staakt. Trump kondigde vrijdag een deal met Rusland aan over dieselleveranties aan de wereldmarkt. Volgens Trump had Zelensky de oorlog al kunnen beëindigen. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Jurie Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden. Daar kunnen stevige buien voorkomen met onweer, kleine hagel en windstoten tot 80 km per uur. Ook kan het plaatselijk flink regenen. Het wordt zo'n 8 graden, aan zee wat milder. De wind is matig tot krachtig uit westelijke richting. Voor de noordelijke helft geldt code geel tot zondagochtend vanwege de onweersbuien, windstoten en veel neerslag. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met vooral in het noorden stevige buien. Later op de dag volgen meer opklaringen en wordt het zo'n 14 graden. Vanavond enkele buien in het noorden, elders opklaringen. Morgen begint droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het wordt dan 14 tot 16 graden.
1: Talk Radio. Binnen
4: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt. Ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwsite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari. Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 doden gevallen. Dat melden ingewijden aan de New York Times. Ook zouden 50 mensen gewond zijn geraakt. De luchthaven heeft deze week te maken met herhaaldelijke aanvallen die door de Jemenitische Houthis zijn opgeëist. Een hoge Houthi-functionaris verklaarde aan de New York Times dat de groep ook verantwoordelijk was voor de aanval van zaterdag in Riyadh. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine.
5: In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3.500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza. Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers. Een man die zaterdagmiddag een tijgerverblijf in het Yorkshire Wildlife Park was binnengegaan, is overleden. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en raakte ernstig gewond. De man is ter plekke doodverklaard. De politie doet nog onderzoek in de Britse dierentuin. De tijger raakte niet gewond en bleef na het incident in het verblijf. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws.
8: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven.
9: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip.
10: FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord.
11: Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt.
12: FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid.
13: Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
14: Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Windstoten tot 80 km per uur en plaatselijk veel regen. Code geel is van kracht. De temperatuur ligt rond de 8 graden, aan zee iets hoger. De wind is matig tot krachtig uit het westen tot noordwesten. Morgen vroeg blijven er in de noordelijke helft flinke buien vallen met onweer en windstoten. Later wordt het rustiger met afwisselend zon en wolken. Middagtemperatuur rond de 14 graden. Maandagochtend is het droog met zon. In de middag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het wordt dan zo'n 16 graden.
6: Dit is Talk Radio.
15: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht. Vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht. Dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast.
17: De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
18: De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwssite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari.
20: Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 doden gevallen. Dat melden ingewijden aan de New York Times. Ook zouden 50 mensen gewond zijn geraakt. De luchthaven heeft deze week te maken met herhaaldelijke aanvallen die door de jemenitische Houthis zijn opgeëist. Een hoge Houthi-functionaris verklaarde aan de New York Times dat de groep ook verantwoordelijk was voor de aanval van zaterdag in Riyadh.
21: De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza. Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers. Een man die zaterdagmiddag een tijgerverblijf in het Yorkshire Wildlife Park was binnengegaan, is overleden. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en raakte ernstig gewond. De man is ter plekke doodverklaard. De politie doet nog onderzoek in de Britse dierentuin. De tijger raakte niet gewond en bleef na het incident in het verblijf. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakte ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws.
22: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven.
23: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip.
24: FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord.
25: Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de 3e treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt.
26: FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid.
27: Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het 2e thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
29: Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Windstoten tot 80 km per uur en plaatselijk veel regen. Code geel is van kracht. De temperatuur ligt rond de 8 graden, aan zee iets hoger. De wind is matig tot krachtig uit het westen tot noordwesten. Morgen vroeg blijven er in de noordelijke helft flinke buien vallen met onweer en windstoten. Later wordt het rustiger met afwisselend zon en wolken. Middagtemperatuur rond de 14 graden. Maandagochtend is het droog met zon. In de middag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het wordt dan zo'n 16 graden.
1: Dit is Talk Radio.
0: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
5: De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 doden gevallen. Dat maakt het de dodelijkste aanval in een golfstaat sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran. Ook raakten 309 mensen gewond. Enkele van hen bevinden zich in kritieke toestand. Onder de doden zijn 4 Saoedi's, 2 Bengalezen en mensen met de Amerikaanse, Syrische, Egyptische, Jordaanse, Palestijnse en Soedanese nationaliteit. De luchthaven heeft deze week te maken met herhaaldelijke aanvallen die door de Jemenitische Houthis zijn opgeheist.
5: De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwssite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari.
2: De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine.
6: In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza. Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers. Een man die zaterdagmiddag een tijgerverblijf in het Yorkshire Wildlife Park was binnengegaan, is overleden. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en raakte ernstig gewond. De man is ter plekke doodverklaard. De politie doet nog onderzoek in de Britse dierentuin. De tijger raakte niet gewond en bleef na het incident in het verblijf.
7: En nu het economisch nieuws.
8: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
6: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024.
9: Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen

0: Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de tweede minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden. Daar kunnen stevige buien voorkomen met onweer, kleine hagel en windstoten tot 80 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt rond de 8 graden, aan zee iets zachter. De wind is matig tot krachtig uit westelijke richting. Voor de noordelijke helft geldt code geel vanwege zware windstoten en veel neerslag. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met opnieuw buien in het noorden. In de eerste helft van de ochtend kunnen die nog stevig zijn met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. De wind draait naar het westen. Vanmiddag klaart het op met af en toe zon, maar er zijn ook nog enkele buien mogelijk. Het wordt rond de 14 graden. Vanavond blijven er vooral in het noorden wat buien hangen, elders opklaringen. Morgen wordt het droger met meer zon en temperaturen rond de 16 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht. Vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder

0: van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 doden gevallen. Dat maakt het de dodelijkste aanval in een golfstaat sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran. Ook raakten 309 mensen gewond. Enkele van hen bevinden zich in kritieke toestand. Onder de doden zijn 4 Saoedi's, 2 Bengalezen en mensen met de Amerikaanse, Syrische, Egyptische, Jordaanse, Palestijnse en Soedanese nationaliteit. De luchthaven heeft deze week te maken met herhaaldelijke aanvallen die door de Jemenitische Houthis zijn opgeheist. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwsite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza. Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers. Een man die zaterdagmiddag een tijgerverblijf in het Yorkshire Wildlife Park was binnengegaan, is overleden. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en raakte ernstig gewond. De man is ter plekke doodverklaard. De politie doet nog onderzoek in de Britse dierentuin. De tijger raakte niet gewond en bleef na het incident in het verblijf.
2: En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden. Daar kunnen stevige buien voorkomen met onweer, kleine hagel en windstoten tot 80 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt rond de 8 graden, aan zee iets zachter. De wind is matig tot krachtig uit westelijke richting. Voor de noordelijke helft geldt code geel vanwege zware windstoten en veel neerslag. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met opnieuw buien in het noorden. In de eerste helft van de ochtend kunnen die nog stevig zijn met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. De wind draait naar het westen. Vanmiddag klaart het op met af en toe zon, maar er zijn ook nog enkele buien mogelijk. Het wordt rond de 14 graden. Vanavond blijven er vooral in het noorden wat buien hangen, elders opklaringen. Morgen wordt het droger met meer zon en temperaturen rond de 16 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een 45-jarige man heeft vrijdag in Erie, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de 2 vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen. Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 doden gevallen.
0: Dat maakt het de dodelijkste aanval in een golfstaat sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran. Ook raakten 309 mensen gewond. Enkele van hen bevinden zich in kritieke toestand. Onder de doden zijn 4 Saoedi's, 2 Bengalezen en mensen met de Amerikaanse, Syrische, Egyptische, Jordaanse, Palestijnse en Soedanese nationaliteit. De luchthaven heeft deze week te maken met herhaaldelijke aanvallen die door de Jemenitische Houthis zijn opgeheist.
2: De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwssite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari.
0: De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine.
2: In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza. Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Jurie Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden, met kans op onweer, hagel en veel regen. Langs de kust kunnen zware windstoten optreden tot 80 km per uur. De temperatuur ligt rond 8 graden, aan zee iets hoger. De wind is matig tot krachtig. Vanochtend blijft het buiig, met in de noordelijke helft stevig onweer en windstoten tot 70 km per uur. Er geldt code geel voor de noordelijke helft. Vanmiddag wordt het rustiger, met af en toe zon en enkele buien. Het wordt ongeveer 14 graden. Vanavond opklaringen met enkele buien in het noorden. Morgen begint droog en zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het westen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht. Vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht. Dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast.
2: De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een 45-jarige man heeft vrijdag in Erie, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd.
4: Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de 2 vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen.
2: Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 doden gevallen. Dat maakt het de dodelijkste aanval in een golfstaat sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran. Ook raakten 309 mensen gewond. Enkele van hen bevinden zich in kritieke toestand. Onder de doden zijn 4 Saoedi's, 2 Bengalezen en mensen met de Amerikaanse, Syrische, Egyptische, Jordaanse, Palestijnse en Soedanese nationaliteit. De luchthaven heeft deze week te maken met herhaaldelijke aanvallen die door de Jemenitische Houthis zijn opgeheist.
5: De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwssite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari.
2: De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine.
6: In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3.500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza.
2: Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers.
0: En nu het economisch nieuws.
2: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte,
7: Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
8: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de tweede minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden, met kans op onweer, hagel en veel regen. Langs de kust kunnen zware windstoten optreden tot 80 km per uur. De temperatuur ligt rond 8 graden, aan zee iets hoger. De wind is matig tot krachtig. Vanochtend blijft het buiig, met in de noordelijke helft stevig onweer en windstoten tot 70 km per uur. Er geldt code geel voor de noordelijke helft. Vanmiddag wordt het rustiger, met af en toe zon en enkele buien. Het wordt ongeveer 14 graden. Vanavond opklaringen met enkele buien in het noorden. Morgen begint droog en zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het westen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast.
11: De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
12: De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen.
13: De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws.
15: Regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept die door de Houthis was afgevuurd, richting een gebied bij de Saoedische hoofdstad Riyadh. Daar bevindt zich de luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping vond plaats enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Bij die aanval kwamen minstens 12 mensen om het leven. Ruim 300 anderen raakten gewond. Saoedi-Arabië noemde de aanval een oorlogsmisdaad en beloofde hard te zullen reageren.
16: Een 45-jarige man heeft vrijdag in Erie, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de 2 vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen.
17: De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwssite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari.
18: De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine.
19: In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3.500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza.
20: Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers.
21: En nu het economisch nieuws.
22: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren.
4: De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten

0: wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
1: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1-nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Jurie Baas is teleurgesteld en

0: boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden. Die kunnen stevig zijn, met onweer, hagel en langs de kust windstoten tot 80 km per uur. Ook kan het plaatselijk flink regenen. Het wordt rond de 8 graden. Tot en met vanochtend geldt in de noordelijke helft code geel vanwege de onweersbuien en windstoten. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met vooral in het noorden buien. Die kunnen in het begin nog stevig zijn met veel regen, onweer en windstoten. Vanmiddag is er een mix van zon en wolken met enkele buien, vooral in het noorden. Het wordt zo'n 14 graden. Vanavond opklaringen, maar ook nog wat buien. Morgen begint droog met zon. Later neemt de bewolking toe vanuit het westen. In de avond kan het in het westen gaan regenen. Het wordt rond de 16 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet zonder ruis.